Radio 2 Vlaamse 30. Elke dag telt voor.

Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Wat zijn de grootste Vlaamse hits van dit moment? Je hoort het na het nieuws in de Radio 2 Vlaamse 30.

0: is 3 uur en heel goeie nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het parket van Brussel onderzoekt het overlijden van 2 vrouwen in Anderlecht gisteravond. De politie was opgeroepen voor een incident en vond in een woning 1 zwaargewonde vrouw en 1 vrouw met een mes. Nog voor de politie kon ingrijpen, sprong de gewapende vrouw uit het raam. Beide vrouwen werden nog verzorgd en gereanimeerd, maar zijn uiteindelijk overleden. De Sociaal-Democratische Partij van Zweden is klaar om haar verantwoordelijkheden op te nemen. Dat heeft partijleider Magdalena Andersson gezegd vannacht in een reactie op de voorlopige verkiezingsresultaten. Het linkse blok lijkt de verkiezingen in Zweden te zullen winnen. Op dit moment is 93% van de stemmen geteld en het linkse blok haalt een krappe meerderheid van 176 zetels. Het rechtse blok heeft er voorlopig 173. Tot nu werd Zweden geleid door een centrumrechtse minderheidsregering met gedoogsteun van de radicaalrechtse partij. Die partij doet het wat minder goed dan verwacht. Huidig premier Kristersson verklaarde voor de stembusgang dat radicaal rechts mee zou worden opgenomen in de regering als rechts zou winnen. De Duitser Alexander Zverev heeft de US Open tennis gewonnen. Dat is het laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Hij versloeg in de finale thuisspeler Ben Shelton in 4 sets. 6-3, 7-6, 5-7 en 6-2. Voor de 29-jarige Zverev is het zijn 2e Grand Slam titel in een jaar tijd. Hij won eerder dit jaar ook al Roland Garros. Achteraf excuseerde hij zich bij de Amerikaanse fans, die liever voor het eerst in 23 jaar een landgenoot hadden zien winnen.
1: I know that today 99.9% of the people wanted Ben to win. So I'm very sorry, first of all. But second, it was an incredible atmosphere to play in. Even though I know that the crowd was against me, the crowd was always incredibly fair. And we as players, we appreciate it. We really thank you guys for that.
0: Het weer dan nog. Vannacht kans op nevel en mist. Minima rond 15 graden de komende uren. De dag begint grijs. Daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Lokaal is er ook motregen of een buitje mogelijk. En maxima tot 23 graden. Vanaf dinsdag opnieuw wat meer zon. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Radio 2, Vlaamse 30.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Klaar voor een muzikale lesgeschiedenis? Na het nieuws neemt Guy de Breeje mee terug in de tijd. In de prehistorie. Hier

0: is 4 uur. Goedenacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Oostenrijk wordt een man ervan verdacht dat hij zijn vrouw drogeerde, misbruikte en ook liet misbruiken door andere mannen. De vrouw werd voor de zomer zwaar gewond aangetroffen in haar huis en is later aan haar verwondingen overleden. De echtgenoot werd uiteindelijk opgepakt omdat hij zich verdacht gedroeg. Hij riskeert een levenslange gevangenisstraf voor verkrachting van een weerloos persoon met de dood tot gevolg. Er is ook een 51-jarige buurman opgepakt. Hoeveel mannen er nog meer betrokken zijn, wordt nog onderzocht. De zaak doet denken aan die van Gisèle Pelicot, de Franse vrouw, die jarenlang werd verkracht door haar echtgenoot en ook door andere mannen. De Sociaaldemocratische Partij van Zweden is klaar om haar verantwoordelijkheden op te nemen. Dat heeft partijleider Magdalena Andersson gezegd vannacht in een reactie op de voorlopige verkiezingsresultaten. Het linkse blok lijkt de verkiezingen in Zweden te zullen winnen. Op dit moment is 94% van de stemmen geteld en het linkse blok haalt een krappe meerderheid met 176 zetels. Het rechtse blok heeft er voorlopig 173. Tot nu werd Zweden geleid door een centrumrechtse minderheidsregering met gedoogsteun van de radicaal-rechtse partij. Die partij doet het wat minder goed dan verwacht. Huidig premier Kristersson verklaarde voor de verkiezingen dat radicaal-rechts mee zou worden opgenomen in de regering als rechts zou winnen. De Duitser Alexander Zverev heeft de US Open tennis gewonnen, het laatste Grand Slam tennistoernooi van het seizoen. Hij versloeg in de finale thuisspeler Ben Shelton in 4 sets. Het werd 6-3, 7-6, 5-7 en 6-2. Voor de 29-jarige Zverev is het zijn tweede Grand Slam titel in een jaar tijd. Hij won eerder dit jaar ook al Roland Garros. Achteraf excuseerde hij zich bij de Amerikaanse fans, want die hadden natuurlijk liever hun landgenoot zien winnen. En ik ging die excuses laten horen, maar ze komen niet. Excuseer. Dus dan maar het weer. Vannacht kans op nevel en mist. Minima rond 15 graden. De dag begint grijs. Daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Lokaal is er ook wat motregen of een bui mogelijk. Maximaal tot 23 graden. Vanaf dinsdag krijgen we opnieuw wat meer zon. Ik wens je nog een fijne nacht of een fijne ochtend. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 2. What we're gonna do right here is go back into time.
2: Sunday. De prehistorie.
3: Guy de Pre.
4: Hele goedemorgen, welkom in de prehistorie. Vorige week kwamen er veel fijne reacties en suggesties binnen op dit programma via VRT Max. En ook vandaag mag je van je laten horen. Laat maar komen. In deze aflevering keren we terug naar de tweede septemberweek van de jaren 1969, 79, 89 en 1999. In de zomer van 69 zette voor het eerst een mens voet op de maan. Terwijl astronaut Neil Armstrong daarmee eeuwige roem vergaarde, maakte de Nederlandse band Shocking Blue een nog veel grotere sprong richting het sterrenstelsel, want zij gingen het 57 jaar geleden zoeken op Venus. De song was geschreven door gitarist Robbie van Leeuwen en het werd dankzij zangeres Mariska Veres de hit die Nederland een allereerste keer muzikaal op de Amerikaanse kaart zette. Hier is Shocking Blue en Venus.
3: Radio 2. De

open er vandaag van de prehistorie over de tweede week van september 1969. Venus door Shocking Blue, gebaseerd op de banjo song van de Big Three uit 1963. En een wereldhit dankzij die unieke stem van Mariska Veres en de onweerstaanbare riff. Shocking Blue scoorde hiermee als eerste Nederlandse band de nummer 1 in de States. Alleen al in die Verenigde Staten werden er 2 miljoen singles verkocht van Venus. In week 2 van september 1969 werd er een aanslag gepleegd op het Brusselse kantoor van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al. Rijkswachters betoogden in Brussel omdat ze wilden dat hun wedde werd opgetrokken. Premier Eyskens stelde de invoering van de BTW uit tot begin 1971. En Amerikaanse president Nixon besloot 57 jaar geleden om de bombardementen op Noord-Vietnam te hervatten.

0: cartoonfiguren, die Archies, stonden in Humo's top 20 van 57 jaar geleden op nummer 1. En ze presteerden dat ook in de Verenigde Staten, gedurende 4 weken nog wel, met Sugar Sugar. Die Archies hadden ook een aparte manier om hun platen in Amerika te verspreiden. De muziek werd rechtstreeks op de kartonnen doos van ontbijtgranen geperst. En de plaat moest dus eerst worden uitgeknipt en kon dan op een platenspeler worden gedraaid. Jazz Bilze was 57 jaar geleden het muziekfestival voor de jeugd in ons land. Volgens de toen amper 26-jarige hoofdredacteur van het weekblad Humo, Guy Mortier, werkte die muziek van Jazz Bilze geestesverruimend.
1: Ja, daar ben ik van overtuigd. Ik vind dat je hier de kans hebt om eens te kijken hoe de moderne pop eigenlijk is. Ik vind dat visueel contact daarmee ook veel doet. Je leert hier veel meer dan via platen, vind ik. Bijvoorbeeld, vorig jaar heb ik dat gemerkt. Toen was het de tijd van de underground en van de psychedelic music dus. En voor veel mensen geloof ik dat het moeilijk was om dat te waarderen via de plaat. En ik denk dat dat optreden van al die groepen hier in Bilze veel bijgedragen heeft tot het appreciëren van die muziek. Gewoon omdat we dus gezien hebben hoe het er eigenlijk aan toe ging.

0: 13 september 1969 kwam Natural Born Boogie van Humble Pie binnen in de Vlaamse hitlijst om daar 6 weken te blijven hangen en de 9e plaats te bereiken. Humble Pie was de groep rond Steve Marriott, ex-zanger en gitarist van The Small Faces, en Peter Frampton, ex-zanger en gitarist van The Hurt. Na 4 albums hield Humble Pie het in 1973 voor bekeken. Alleen Peter Frampton was in 1976 nog succesvol met zijn nummer 1 album Frampton Comes Alive en de grote hit daaruit natuurlijk Show Me The Way. Premier Gaston Eyskens hield 57 jaar geleden in Brussel een toespraak naar aanleiding van de 25e verjaardag van de bevrijding van onze hoofdstad op het einde van Wereldoorlog 2.
1: Het is met fierheid dat wij vandaag herdenken hoeveel duizenden de strijd hebben opgenomen om de vrijheid te herwinnen. Vele Belgen gaven hun leven veil voor het vaderland. Vele anderen werden zwaar vermengd. Vele kenden de kampen van de dood. De kampen met de diepste morele en fysische ellende. Het is met ontroering dat ik namens de regering allen herdenk die gevallen zijn of die geleden hebben, omdat zij geloofden in de toekomst van het land en opdat wij de vrijheid die zij beloofden zouden mogen genieten. En in deze hulde wil ik de families omvatten die zo zwaar werden getroffen door het verlies.

0: Op 16 augustus 1969, de tweede dag van het legendarische Woodstock Festival, trad deze Creedence Clearwater Revival op na Grateful Dead en voor The Who. Op hun setlist stond ook deze knappe hit van dat moment, Bad Moon Rising. En daarnet, voor de break, Will Tura, naar aanleiding van de 86e verjaardag van Will, deelde zijn dochter Sandy op haar sociale media een foto van haar en van haar pa. Ze bedankte Radio Bene, want daar was een Tura Top 86 te horen. Op de 72e plaats stond de Tura-hit uit 1969 die je daarnet hoorde, hetgeen je niet krijgen kan. Maandag 8 september 1969 werd er een aanslag gepleegd op het Brusselse kantoor van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al in Kantersteen, in het centrum van de hoofdstad. Twee onbekende jongeren, zogenaamde tijgerwelpen van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina, die in Jordanië waren opgeleid, gooiden twee plasticbommen in het gebouw en drie bedienden raakten daarbij gewond. Enkele getuigen van de bomaanslag 57 jaar geleden.
1: Wij hoorden dus twee ontploffingen. En dan ben ik buiten gaan kijken. En dan lag er dus een man tegen de grond en de vitrine was gebroken. En ik zag dus de kleine man die de aanslag gedaan had, die vastgehouden werd door de politieagent.
2: Ik heb hem neerzien in de grond liggen, op de grond liggen en die was gekwetst. Naderhand heb ik gemerkt dat het een meneer was die we kenden, een employé van het El Al bureau. Kort nadien is een juffrouw buiten gekomen, de secretaresse. Die had benen vol met bloed, een beetje aan het hoofd.
3: Dus volgens u twee gekwetsten?
2: Twee gekwetsten, ja.
3: En wat is er met die dader gebeurd?
2: De politie had hem vast, heeft hem in een auto gestopt. Het was een kleine jongen van meer of min 13 jaar, zoiets. Een zwart gekrulde Arabier. As the snow.

0: Zing van de eerder dit jaar overleden Belgische cineast Paul Collet werd bij ons in september 1969 geweerd, ondanks het feit dat de prent internationaal succes had. Misschien een gevolg van het imago dat Paul Collet toen onterecht had als regisseur van seksfilms.
1: Mijn naam is een beetje synoniem van seks geworden. De mensen hebben Les Traintes niet gezien, mijn laatste film. Hij is nog niet uitgekomen. Ik wil er wel de nadruk op leggen dat Les Traintes helemaal geen seksfilm is, maar wel een erotische film. Want moest het een seksfilm zijn geweest, hadden we helemaal geen moeilijkheden gehad met de distributie. Want seks, hoe vulgair hij ook is, mag worden uitgebracht. Kijk maar naar al die vieze seksjaaltjes die er bestaan. Maar het is van de ware erotiek dat de mensen bang zijn.

0: 1969 was voor het science fiction genre een topjaar met films als 2001 A Space Odyssey en Planet of the Apes. Ook de originele Star Trek-serie op televisie, De Landing op de Maan en het album Space Oddity van David Bowie. Daar kwam dus nog deze dikke hit In the Year 2525 van Rick Evans en Danny Zager bovenop. Rick schreef het in nog geen half uur tijd. Ze brachten het eerst uit in eigen beheer en lieten er 1000 exemplaren van persen. Uiteindelijk zou het 5 miljoen keer van eigenaar verwisselen en nummer 1 worden in de VS en in Groot-Brittannië. Danny is nu 82 en Rick overleed in 2018. Opvallen met het weerbericht is niet eenvoudig. Onze oerweerman Armand Pien was daar erg goed in, omdat hij gevoel voor humor had. In september 1969 deed deze Amerikaanse weervrouw verwoede pogingen om plezant te zijn.
1: Hi, out there in TV land. I am so glad you could join us again. You know what we have for you tonight? Weather. We have so much weather. And just to start over here in the east... Over here in the east, over here, right

Bij het platenlabel van Berry Gordy, Motown, was het gebruikelijk dat wanneer een song geen hit werd in de versie van deze of gene artiest of groep, een van de andere raspaardjes van de Motown-stal het eens mocht proberen. Zo schreef Norman Whitfield Too Busy Thinking About My Baby voor zijn eigen Temptations, maar het hitsucces kwam er 57 jaar geleden voor deze Marvin Gaye. And that's all folks voor week 2 van september 1969. Tijd dus voor de 70s.

Tijdens een trip naar de Bahama's raakte ABBA in de ban van de Amerikaanse disco. De basis van dit nummer, Voulez-vous, werd opgenomen in een studio in Miami met muzikanten van de discogroep Foxy. Het werd daarmee de enige ABBA-studio-opname die buiten Zweden tot stand kwam. De single was de titeltrack van ABBA's zesde studioalbum en was 47 jaar geleden ook goed voor de eerste plaats bij ons. In die tweede week van september 1979 waren dit enkele gespreksonderwerpen. Vic Anciot werd verkozen tot nieuwe voorzitter van de Vlaamse Volkspartij Volksunie. De Belgische zeiler Willy de Roos kwam 47 jaar geleden thuis na een eenzame vaart van 29 maanden naar de Zuidpool. Bij een plotse uitbarsting van de vulkaan Etna op het Italiaanse eiland Sicilië kwamen 10 toeristen om het leven. En Dave Edmunds scoorde in september 1979 met Girls Talk van Elvis Costello.

0: Amerikaanse zangeres Randy Crawford is nu 74, maar ze is sinds 2018 volledig uit beeld verdwenen. Ze kreeg toen een beroerte en trok zich terug uit de muziekbusiness. Crawford werd wereldberoemd toen ze dit titelnummer van het album Street Life van de Crusaders zong. De single stond de tweede week van september 1979 op nummer 3 in Groot-Brittannië. Discreet zijn straatmuzikanten niet per se. Dit Britse koppel straatmuzikanten verdiende in september 1979 een aardige duit in de straten van onze hoofdstad Brussel.
1: Today we've made about.
2: Well, we played in the Luna for about half an hour. We made 1,100 francs. It's very good.
3: In half an hour?
2: Yes, it's true. If you play reasonably well, if you're okay, people are very kind. The only point is to not just to get the money. I mean, we have money. We could live without it, but we like to do this, and it helps rather than have an overdraft.

0: Dankzij drie singles uit hun album We Are Family groeide Sister Sledge in onze contrée uit tot een echt begrip. He's the greatest dancer, titeltrack We Are Family en vooral dit Lost in Music. Ze zette 47 jaar geleden de dansvloer in lichterlaaien. Nile Rodgers en Bernard Edwards van Chic wisten natuurlijk als geen ander hoe je dat moest doen. En zij zaten achter de knoppen van deze hits. Een oud zeer in de Belgische politiek, ook 47 jaar geleden al. Eigen financiële middelen voor de gewesten. Premier Wilfried Martens had het erover op 14 september 1979.
1: Men spreekt gemakkelijk over eigen fiscaliteit, maar dit veronderstelt dat de lasten dan op nationaal vlak worden verminderd. Dat men een herverdeling heeft van de fiscale middelen over de nationale overheid, gemeenschappen en gewesten. Er zijn staten waar de nationale overheid of de federale overheid slechts een zeer beperkt gedeelte heeft. Dat is ook een onderhandeling die zal moeten gevoerd worden. Maar men moet eens de zure appel doorbijten en moet eens en voorgoed pogen om een redelijke basis te vinden van de verdeling van lasten en middelen

Raymond van het Groenewoud stond samen met zijn groep De Centimeters op 8 september 1979 al 3 maanden in de Vlaamse top 10 met Trek het je niet aan uit zijn album Ethisch Réveil, waarop dus behalve Brussels by Night ook dit reggae-deuntje te vinden is dat hier een hit was en waarvoor Jean Blouten een resem instrumenten hanteerde. Na het nieuws meer de prehistorie met nieuwsfeiten en hits uit september 1989 van onder andere Don Johnson, Sidney Youngblood en Willie Sommers. Afspraak daarvoor over enkele minuten.

0: is er 5 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. In Zweden lijkt het linkse blok de verkiezingen nipt te zullen winnen. Met 93% van de stemmen geteld haalt het een krappe meerderheid tegenover het rechtse blok. Zweden wordt momenteel geleid door een centrumrechtse minderheidsregering met gedoogsteun van de radicaal-rechtse partij. Die partij doet het wat minder goed dan verwacht. De huidige premier zei voor de stembusgang dat radicaal-rechts mee zou worden opgenomen in de regering als rechts zou winnen. De Poolse premier Tusk waarschuwt voor nog meer Russische aanvallen op Oekraïne de komende weken en hij vreest dat die escalatie ook Polen zal treffen. Dat heeft hij gezegd na de drone-aanval op een trein van Kiev naar Warschau aan de Poolse grens gisterochtend. Een andere trein die er net voor reed en waarin heel wat Europese politici en diplomaten zaten, moest even worden geëvacueerd. Volgens de Oekraïnse spoorwegmaatschappij was die trein mogelijk het echte doelwit van de aanval. Het parket van Brussel onderzoekt het overlijden van 2 vrouwen in Anderlecht gisteravond. De politie was opgeroepen voor een incident en vond in een woning een zwaargewonde vrouw en een vrouw met een mes. Voor de politie kon ingrijpen, sprong de gewapende vrouw uit het raam. Beide vrouwen werden nog gereanimeerd, maar zijn overleden. De Duitser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. Dat is het laatste Grand Slam tennistoernooi van het seizoen. Hij versloeg in de finale thuisspeler Ben Shelton in 4 sets. Voor de 29-jarige Zverev is het zijn tweede Grand Slam titel in een jaar tijd. Hij won eerder dit jaar ook Roland Garros. Hij excuseerde zich bij de Amerikaanse fans die liever voor het eerst in 23 jaar een landgenoot hadden zien winnen.
1: I know that today 99.9% of people wanted Ben to win, so I'm very sorry, first of all. But second, it was an incredible atmosphere to play in. Even though I know that the crowd was against me, the crowd was always incredibly fair.
0: En in het wielrennen heeft de Spanjaard Enric Mas de Ronde van Spanje gewonnen. Hij is de eerste Spanjaard in 12 jaar die de Vuelta wint en het is zijn eerste grote rondezege. De Noor Tobias Johannessen won de slotrit, Ramses de Bruyne werd derde. Wout van Aert pakte de groene puntentrui en dat betekent toch wel heel veel voor hem.
2: Ik denk dat deze vooral veel betekent omdat ik 2 jaar geleden die trui gewoon op zak had. En dat was van de grootste teleurstelling van mijn carrière omdat ik toen toch gewoon in een zware blessure belandde. Dus ja, ik ben heel blij dat ik hier heel uit sta en dat ik nu echt met die overwinning naar huis kan.
0: Het weer dan. De dag begint grijs. Daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Lokaal is er motregen of een bui mogelijk en het wordt tot 23 graden. Vanaf morgen opnieuw meer zon. Meer een app van VRT Nieuws.
3: Radio 2.
4: What we're gonna do right here is go back. Back into time.
5: Sunday. De prehistorie.
6: Guy de Pre.

0: Hartelijk welkom terug in de prehistorie in de tweede week van september 1989. 37 jaar geleden dus, met de Belgische wereldhit Pump Up the Jam van producer Jo Bogaert door Technotronic. Een danceclassic waarvan 3,5 miljoen stuks werden verkocht. In week 2 van september 89 praten de mensen onder andere over deze dingen. In Calo werd het eerste 150 meter lange betonnen element van de Liefkeshoektunnel op de bodem van de Schelde afgezonken. Boris Becker won als eerste Duitse tennisspeler het Open Amerikaanse kampioenschap. En de film Batman bleef ook na een vonnis in kort geding in ons land kinderen niet toegelaten.
1: Terug naar de gouden jaren 80.
2: De prehistorie.
1: Radio 2.

0: Was Pump Up the Jam de op één na grootste hit van het jaar 1989, dan was dit de allergrootste. Het najaar 89 bleef zonnig dankzij de Lambada van Kaoma, die op 9 september 89 helemaal bovenaan onze BRT Top 30 prijkte. En waarvan wereldwijd meer dan 5 miljoen exemplaren werden verkocht. Onenigheid binnen de Belgische socialistische familie 37 jaar geleden. De Franstalige socialisten van de PS vonden dat de TGV aan een zo hoog mogelijke snelheid door Vlaanderen moest rijden. Frank van den Broeke, toen voorzitter van de SP, de Vlaamse socialisten, reageerde daarop.
1: Ze hebben over de plaats waar de TGV in Vlaanderen komt geen enkel recht van spreken. Ik herinner eraan dat het vooral langs Waalse zijden is dat men absolute TGV wou hebben in Luik. En omdat die zo snel mogelijk in Luik zou zijn, eisten ze dat wij in Vlaanderen aparte nieuwe beddingen door het Vlaamse landschap zouden trekken. Dat gaat voor ons niet. Leefmilieu, ruimtelijke ordening zijn bevoegdheden van de gewesten. Ik dacht dat we toch allemaal het federalisme hadden ingesteld en dat we daarvoor waren. Dat zijn dus onze bevoegdheden. En ik ga me helemaal niet moeien met wat langs Waalse kant gebeurt. Ik vraag helemaal niet dat in Wallonië de TGV op een aparte lijn zou rijden aan 300 km per uur. Maar men moet mij ook niet komen vragen van af te wijken van ons standpunt dat de TGV in Vlaanderen op de bestaande lijnen moet rijden. Anders gaat het niet.

Back to Life, However Do You Want Me, was de tweede hit van Soul to Soul. Het werd 37 jaar geleden nummer 1 in Groot-Brittannië en bereikte bij ons en in de States de vierde plaats. Willy Sommers is op 9 augustus 74 geworden, maar hij ziet er minstens 10 jaar jonger uit natuurlijk. Radio Bene pakte uit met een top 74. Helemaal bovenaan, niet helemaal onverwacht natuurlijk, Laat de zon in je hart. 7 Anjers, 7 Rozen op 2 en op de derde plaats Als een leeuw in een kooi. In de zomer van 89 kwamen massa's mensen aan zee naar de opnames van het Prille 10 om te zien dat Willy Sommers presenteerde en waarin hij dan ook nog eens op nummer 1 stond met de hit die zijn carrière een fameuze doorstart gaf, Als een leeuw in een kooi. Geen

0: Deze Texaan Sidney Youngblood verkaste in die 80's naar Duitsland, waar hij zijn platen opnam en waar hij nog altijd op handen wordt gedragen. Met If Only I Could maakte hij een indrukwekkend debuut dat bij ons zelfs goed was voor 3 weken op nummer 1. In september 1989 zorgde Batman in ons land voor opschudding. De film die de verhalen van de gelijknamige stripheld in beeld bracht, werd door de Belgische Filmkeuringscommissie in beroep verboden voor kinderen jonger dan 16. Daarmee was België het enige land dat zijn kinderen tegen Batman wilde beschermen. Warner gaf bij ons flink wat geld uit aan publiciteit die zich vooral op jongeren onder 16 jaar richtte. Warner-directeur Bruno Mertens was dan ook niet blij.
1: Ik denk dat deze film op zichzelf gebaseerd op een stripverhaal en in alle ons omringende landen voor kinderen geschikt verklaard zijnde. Als we even denken aan fenomenen zoals Platoon, Rambo, James Bond en nu onlangs bijvoorbeeld Kickboxer. Films die eigenlijk beduidend heel wat meer geweld hebben dan een Batman wel kinderen toegelaten zijn. Dan stellen wij ons de vraag, waar is hier het midden? Het tweede probleem is dat in België we zitten met eigenlijk wat wij noemen een onmogelijk situatie. Dat je dus 16 jaar en ouder hebt. Dat betekent dat, zoals u weet, in België iedere film per definitie kinderen niet toegelaten is. Een keuringscommissie kan daar een uitzondering op geven. Maar in een land waar dat men vanaf 1 januari volgend jaar op 18 volwassen is en men slechts Batman mag zien vanaf 16 jaar, stellen wij ons de vraag, evolueren wij Belgen tussen 16 en 18 dan zo snel dat dat ineens kan?

0: Als agent Sonny Crockett beleefde acteur Don Johnson hoogdagen in Miami Vice. Van Don Johnson verschenen in de jaren 80 ook twee muziekalbums en enkele liedjes verschenen ook op single. Eén ervan was zijn cover van Tell It Like It Is van Aaron Neville uit 1966, dat het in de versie van Johnson bij ons tot de tweede plaats in onze top 30 schopte. Don is er nu 76. Guido van Lieveringen, die onder meer het tienerblad Joepie uit de grond stampte, over de keuringscommissie van bioscoopfilms in ons land, waarvan hij zelf deel uitmaakte en die de film Batman 37 jaar geleden de stempel van kinderen niet toegelaten gaf.
1: Dat is dat naar mijn gevoel deze commissie eigenlijk in deze tijd totaal overbodig is. Op het moment dat de kinderen vrij gemakkelijk alle kanalen op televisie kunnen bekijken, dat ze vaak ook video's in huis kunnen halen waarin nog meer geweld en nog meer seks voorkomt dan in de films die in de bioscoop komen, lijkt mij dat het toch zou verstandig zijn om gans die handel op te doeken en de verantwoordelijkheid meer toe te spelen naar de ouders, want tenslotte zijn het de ouders die moeten weten wat hun kinderen doen. Dat lijkt me toch logischer.

0: demo's van een 17-jarige Richard Marx belanden in 1980 bij Lionel Richie, die Richard uitnodigde om naar LA te komen. Dat gebeurde en Marx zong enkele jaren later mee op Richie's succesalbum Can't Slow Down. Eenmaal op eigen benen zorgde hij in de Verenigde Staten voor een record. Zijn eerste 7 singles behaalden allemaal de top 5. Wij herinneren ons Richard Marx vooral van deze ballad natuurlijk. Een nummer 1 in onze BRT top 30 geweest. Right Here Waiting. De nu 62-jarige Richard treedt nog altijd op. En met dat goede nieuws laten we de tweede septemberweek van 1989 achter ons en we duiken nu de 90s in.
1: Je luistert naar Radio.

Blue Dabadi van het Italiaanse dance trio Eiffel 65 was in de zomer van 99 een enorme hit op Ibiza. Nog die zomer vond het zijn weg naar West- en Noord-Europa. Het hield het bij ons maandenlang vol in de top 30 en het stond vanaf 11 september 4 weken lang op 1. De tweede week van september 1999 was dit het nieuws in het kort. Prins Philip verloofde zich met jonkvrouw Mathilde Dudekem-Dakoos. In ons land werden 3 geheime opslagplaatsen ontdekt van de voormalige Sovjet-Russische geheime dienst, de KGB. Vlaams minister van Verkeer Steve Stevaart stelde 27 jaar geleden voor om de pechstrook op de ring rond Brussel als 4e rijstrook te gebruiken. Shania Twain was alvast niet onder de indruk. That don't impress me much.

0: Nieuw binnen op nummer 25 in onze BRT Top 30 op 11 september 1999. Genie in a Bottle van Christina Aguilera. In zijn beste Nederlands stelde prins Philip op maandag 13 september 1999 zijn verloofde Mathilde voor aan pers en publiek.
1: Enorm getroffen. Ik vind dat het volk zo vriendelijk is en zo. U weet dat bruggen bouwen altijd iets voor mij belangrijk is geweest. En blijkbaar speelt dat nu zijn effect.

0: Summer Sun was de tweede single uit het vijfde album van de Schotse band Texas. Het werd 27 jaar geleden een van hun bekendste nummers en dat kwam waarschijnlijk ook voor een beetje wel door de vrij expliciete seksueel getinte beelden in de videoclip. De oom van onze huidige koningin Mathilde, Henri Dudekem d'Acos, was 27 jaar geleden burgemeester van het West-Vlaamse Poperingen. Hoe reageerde hij in september 1999 op de verloving van zijn 26-jarig nichtje met de 39-jarige kroonprins Filip?
1: Dat is een mooi meisje, dat is een, ja, ik kan u niet meer zeggen dan dat. Hè.
2: Ze is intelligent?
1: Ja, zeker.
2: U wist niet dat het zo ernstig was en dat het tot dit resultaat zou
1: nee,
2: leiden?
1: Nee, ik wist niet dat ze ging trouwen, dat wist ik niet.
2: U was zelf verrast?
1: Ja, absoluut.
2: En wanneer heeft u het geweten?
1: Door iemand die mij de Gazette van Antwerpen heeft gegeven.
2: Er wordt van haar gezegd dat ze recht door zee is, dat ze nogal streng is opgevoed.
1: Ja, dat is zeker. Dat is zo.
2: En dat ze precies weet wat ze wil.
1: Ja, zeker.
2: Hoe zou je haar karakter verder omschrijven?
1: Dat is een zeer lief meisje, hoor. Zeer charmant, zo. Ja, zeker. Sympathiek, lief, charmant.

huidige bezetting van K3 duurt de zomer van Oya Lele nog even verder. In 1999 was Yeke Yeke de strijdkreet van de zogenaamde K3 Originals, Karen, Christel en Kathleen, die daarmee op 11 september 1999 op 1 stonden in de Vlaamse top 10 en tegelijk ook stevig scoorden in onze top 30. Bedankt om te luisteren naar deze aflevering van de Prehistorie en ook voor alle reacties die ik van jullie mocht krijgen via VRT Max. En ik spreek heel graag met je af in de volgende aflevering op Radio 2 en op Radio Bene. Maak er nog een hele

0: Elke dag.
1: Elke dag.
0: Telt voor twee.
1: Radio 2. Maak elk.
2: Wat eten we? Ik heb honger.
1: Momenten, Max.
3: Ja, je kent al wel, hè. Ze komen thuis van school. Moe. Een beetje ambetant.
2: Oh.
3: En grote honger, natuurlijk. En jij? Jij moet nog beginnen kokkerellen. Dan heb je iets nodig dat ze bezighoudt.
1: Zoals de leukste programma's, luisterverhalen en spelletjes van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
4: de max.
5: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn? Scoor uw ticket via sportza.be.
6: Marcel, wat doet die windmolen in onze naaf?
7: Kalm Marleen, kalm. Vanaf nu gaan wij onze energie gewoon zelf opwekken, hè.
6: Och, je was serieus?
1: Op je energie besparen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop energie in Antwerpen. Ga snel naar samenoverstappen.be.
8: Exclusieve opening op 10 september in Schoten. Kom langs in onze gloednieuwe beleving Stoonzaal en ontdek de nieuwste keukentrends van 2026. Profiteer nu van gratis toestellen ter waarde van 5000 euro en gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. We verwelkomen je graag op de Bredebaan 1209 in Schoten. Keukens de Abdij.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
9: En voor je het weet zit je in de helft van september. Komt dat tegen? En vooral, voor je het weet is het maandag en mag je weer opstaan. En goedemorgen.
10: Elke dag, telk voor twee. WRT Radio 2.
9: 6 uur 14 nieuws op Radio 2 met Charlotte Kroe.
11: Goedemorgen. Voor verschillende hogeschoolstudenten begint vandaag het nieuwe academiejaar, maar de meeste studenten beginnen pas volgende week. Inschrijven kan nog, maar toch zijn er al een paar populaire opleidingen, zoals businessopleidingen. En heel wat hogescholen zien ook de wetenschappelijke en technologische stemopleidingen groeien, zoals aan de Hooghent, zegt Isabel Klaes.
12: Chemie, biotechnologie, farmaopleidingen, die springen in het oog, maar ook bouwopleidingen. Bij de graduaten zien we een verdubbeling bij bijvoorbeeld HVAC-systemen, maar ook bouwkundig tekenen, werforganisatie, ja, die gaan toch wel sterk vooruit. Profielen die allemaal behoren tot de meest hardnekkige knelpuntberoepen in Vlaanderen, dus toch wel goed nieuws voor de arbeidsmarkt.
11: En ook het aantal studenten voor de opleiding verpleegkunde stijgt in heel wat hogescholen. Het parket van Brussel onderzoekt het overlijden van twee vrouwen in Anderlecht gisteravond. De politie was opgeroepen voor een incident met één zwaargewonde vrouw en een vrouw met een mes. Voor de politie ook maar iets kon doen, sprong de gewapende vrouw uit het raam van de woning. Beide vrouwen werden nog gereanimeerd, maar zijn overleden. De Duitser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen, het laatste Grand Slam tennistoernooi van het seizoen. Hij versloeg in de finale thuisspeler Ben Shelton in 4 sets. Zverev excuseerde zich bij de Amerikaanse fans die liever voor het eerst in 23 jaar een Amerikaan hadden zien winnen.
13: I know that today 99.9% of people wanted Ben to win. So I'm very sorry, first of all. But second, it was an incredible atmosphere to play in.
11: In het wielrennen heeft de Spanjaard Enric Mas de Ronde van Spanje gewonnen. Hij is de eerste Spanjaard in 12 jaar die de Vuelta wint. En het is zijn eerste grote ronde-overwinning. De Noor Tobias Johannessen won de slotrit. Ramses de Bruyne werd derde. En Wout van Aert pakte de groene puntentrui. En in de hoogste voetbalklasse heeft Zulte Waregem voor het eerst dit seizoen verloren. Charleroi won met 0-1 in Waregem en is vierde in de stand met 1 punt minder dan leiders Union en AA Gent. Zulte Waregem is vijfde op 5 punten van de leiders en onderaan is KV Kortrijk nog de enige ploeg met 0 punten na 3-0 verlies bij La Louvière. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
14: Een 60-jarige man is gisteren levensgevaarlijk gewond geraakt toen hij door een auto werd aangereden op een kruispunt in het centrum van Geel. De bestuurder had hem niet gezien. En de drukke Oostmalse stemming in Ranst gaat vanaf vandaag 2 jaar lang dicht voor lang geplande riolerings- en wegenwerken. Bewolkt vandaag met soms wat opklaringen. Er kan hier en daar wat motregen of een bui vallen bij temperaturen tot 24 graden. Meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van 14 Nieuws.
0: Vlaanderen vakantieland.
4: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
9: Jazeker.
11: Dat je een hoog stemmetje.
9: Ja, dat was in dat spotje zo. Vlaanderen vakantieland.
11: Ik dacht dat jij het was.
9: Oh, geen probleem. Charlotte, goedemorgen.
11: Goedemorgen, Peter.
9: Oh, lieve luisteraar. Oh, nee, God.
11: Nee.
9: Stel je voor dat 3 uur lang. Ja, welkom bij de maandag, hoor. Ja, het is een beetje nat buiten. Een beetje
11: ja.
9: De herfst, je voelt hem komen, hè. Ah, hey.
11: Het is ook heet, het is warm.
9: Heet.

0: De nieuwe week is begonnen. Hoe was je weekend?
1: Oh, heel goed. Heel veel buiten geweest. Het was super mooi weer. Veel gewandeld. Ja, echt tof.
0: Ik zag in Gent dat ze gevels van de ene kant van de stad naar de andere. Wat was dat?
1: Ik ben meegestapt. Ja, zot. Ze hebben twee gevels nagemaakt van twee huizen. Eén in het centrum en één in een buitenwijk. En dat is eigenlijk een decor voor een opera, een toneelstuk dat eraan komt. Maar ze hebben dus die twee gevels verwisseld. En dus nu heb je een chique gevel van de Vrijdagsmarkt in de Brugse Buurten, in een volkse wijk staan. Ja. En die Brugse Poortgevel is nu op de Vrijdagsmarkt.
0: Wauw.
1: Ja, tof.
0: Toch alleen maar in Gent, hè, zo.
1: Ik denk het, ja.
0: En een bevolk op straat. Ja, ik zag het wel. Dat is zeer indrukwekkend. Maar kijk, hoe lekker wakker ben jij, lieve luisteraar. Je kan dat altijd even delen bij ons. Dat kan via VRT Max. Daar volg je Radio 2 en deel je bericht bij ons. Het mag, hoor. Ook al heet je Zizi Top.

0: En kijk eens, we krijgen al groeten uit Hasselt van Renilde. Goedemorgen. Stijn Doog, die is wakker geworden in Zweden. Een goede herfstige morgen vanaf het frisse Zweden. Het zal waarschijnlijk dat we een beetje frisser zijn. Imane van Hazendonk is nog aan het snoezen. Een uur! Een uur!
1: Oh.
0: Een uur!

0: Save your tears. Tuurlijk wel, goedemorgen.
1: Goeie, goeie, het is schoonlijk, goeie, goeie.
2: Blijft goed, hè.
0: Ja. Mona, er is niks, hè. Zeg dat er niks.
3: Nee, er is niks, er is niks.
0: Mooi, hou we zo. Goed zo.
4: Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen.
0: Allemaal een zeer goedemorgen ook. Een goedemorgen vanuit Waarschot van Xavier Verschuren. Evelien Vermeer zit in Marmaris in Turkije.
2: Goed.
0: Ook niet
2: goed.
0: Slecht, hè? Maar ja, kijk, welkom bij de maandag. Het is vandaag 14 september. Het is de dag dat je hoort op Radio 2. Je had de hogescholen beginnen. Ja, ja, eigenlijk. Mag ook wel, hè, jongen.
2: Ja, ja, ze mogen dus beginnen, hè. Vakantie is lang genoeg geweest.
0: Ja, toch.
2: Ja, sommige opleidingen zijn populairder aan het worden, zoals business en wetenschappen, stemopleiding, maar ook verpleegkunde. Dus dat is goed, want daar zijn heel veel knelpuntberoepen in.
0: Beetje wisselvallige maandag vandaag, maar het nieuws waar je vanmorgen echt vrolijk van wordt, komt vandaag uit Reggie's World.
2: Ja, van Reggie Bankston en zijn vrouw Crystal, die hebben gisteren op Instagram bekendgemaakt dat ze twee jongetjes verwachten. De gender reveal parties doen we ook al in België. Het is niet meer alleen een Amerikaans ding. En er kwam een heel grote blauwe wolk tevoorschijn bij hun vrienden en familie. Ze hadden zo van die kanonnen om te schieten. Je ziet hier de beelden. Dus ja, confetti en blauwe wolk eigenlijk. Hè. Dus het is duidelijk, twee jongens. Ze hebben al een dochter samen en ze verloren ook wel een kindje tijdens deze zwangerschap. Want het moest eigenlijk een drieling zijn, hè.
0: Prachtig wel, hè. Twee jongens. Ja. Kijk, zo. Die familie van Reggie blijft maar uitbreiden.
2: Ja, ik zie een serie draaien.
0: Ja. Stel je, ja, zou ze nog niet aan het volgen zijn?
2: Wie weet.
0: Zou zomaar kunnen.

0: Goedemorgen, het is 6:16. En wat was dat gisteravond bij ons op VRT1 op televisie? Fien Germijns van de radio en van de televisie heeft een hit gescoord in Malta. Had allemaal te maken met de uitdaging die ze kreeg van Sven de Leijer in het programma Is het gelukt? En Fien komt gezellig mee ontbijten, iets over 7. Ja, moeten we toch iets over zeggen, Sven?
1: Maar man, ongelooflijk, Peter.
0: Ik heb er zo van genoten. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, genoten?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik vond dat dat zeer goed gedaan heeft, ons Fien.
0: Ja, ja. Ja, ja. Ja, wat vond je van het liedje?
1: Speciaal.
0: Ja.
1: Misschien... Ja, dat
0: even
1: is een
0: luisteren.
1: Stukje.
0: Oh.
2: Die is,
0: dit is dus Fien, hè?
2: When I let you see my scars, you didn't go.
1: Zo schitterend.
2: And you're here with open arms, 19th of June.
0: Ik snap er ook niks van wat ze zingt, maar daar gaan we het straks even over hebben.
1: Dat is Malta, hè, Peter. Dat is Malta.
0: Dat is Malta. Zeg maar, iedereen is hier al wakker, maar gewoon van de regio, je bent ook al wakker.
3: Zeker wel, goedemorgen.
0: Want ik heb jou zo meteen even nodig ook, want jij hebt een plaat die we gaan poetsen, waar we heel vrolijk gaan van worden. Waarvan je dacht van, oeh, dat is toch iemand anders die gemaakt heeft. Ja, dat hoor je straks allemaal. Tot ziens.
4: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
5: If you got a problem.
6: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
4: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
7: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
8: Nieuwe software op een oude laptop? Is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15,6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Nog voor jij kan denken...
10: Ik heb gelijk geen energie.
9: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
11: Oh, mijn rug zit vast.
9: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
10: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
9: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
12: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
13: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan... Met Immoscoopman.
14: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar...

0: bleef toch goed. De Katrina and the Wave. Goedemorgen, morgen. I love shiny light. Echt, het is maar toch meerdere waves.
1: Meerdere golven, ja.
0: Tuurlijk wel. Goedemorgen, welkom bij de maandag. We poeten elke dag ook een plaat. Een plaat waar je zo ontzettend vrolijk van wordt. En vanmorgen is dat het verhaal van Margot van de regio. Margot, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, dat is nu wel heel speciaal. Want ik dacht van, ja, jij koos voor Fox on the Run. Ik ken dat. Fox on the Run. Van de Sweet. Dikke jaren 70 schijf, maar er is iets anders, vertel.
2: Ja, ik wil heel graag de versie van Touch of Joy horen, met Sergio onder andere. Want dus als kind had ik een videocassette waar ik clipjes mee oppakte op de televisie. Weet je nog, die tijd, dat was zo leuk.
0: Oh, ja, ja, ja.
2: En ja, ze vertellen mij altijd, want ik weet dat zelf niet zo goed niet meer, dat ik dus compleet geflipt was van dat liedje Fox on the Run van Touch of Joy. En dat was dan zo, die kwamen dan optreden bij Hitkracht 10 of zoiets toen. En ja, ik heb dat clipje
0: 10,
2: over, ja. Ja, over en over en over afgespeeld. Maar het ding was, mijn Engels was niet supergoed, want ik was 5 jaar of zo. En daar komt een zinnetje in van Hi, of zoiets. Maar ik, ja, ik verstond dat niet en ik zong de hele tijd. En Sergio wint. Foxes on the Run. En dat is nu nog altijd een mopje dat meegaat. Maar ik vind dat zo een geweldige schijf. Dus ik dacht, we gaan ze nog eens poetsen.
0: Die was ik nu werkelijk compleet vergeten. Fox on the Run van Toto Zooi. We gaan hem spelen, we gaan hem poetsen. Oh, het is... het is met een synthesizer. Oh,
2: ja. Goed, hè.
0: Maar jongens, Hitkracht 10, dat was even weg, zie. Ah, veel te weinig goede muziekprogramma's op televisie. Ja, daar gaat hij hoor. Dankjewel. Tot straks, Margot.
2: Doei.
0: Fox on the Run. Goedemorgen.

0: En daarom ben je opgestaan vanmorgen. Zie je Diana Ross, I'm Coming Out. Het is exact 6:30. Goedemorgen. Met zometeen alle nieuws uit je buurt. En u, Charlotte.
1: Voor verschillende hogeschoolstudenten begint vandaag het nieuwe academiejaar. Inschrijven kan nog, maar toch zijn er al een paar populaire opleidingen, zoals businessopleidingen, maar ook wetenschappelijke en technologische opleidingen groeien, net zoals verpleegkunde. En daarmee kunnen heel wat knelpuntberoepen ingevuld worden. En de Duitser Alexander Zverev heeft de US Open Tennis in New York gewonnen. Het is het laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Hij versloeg thuisspeler Ben Shelton in 4 sets en excuseerde zich bij de Amerikanen dat hun landgenoot helemaal niet won.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben Carla Mertens. In Geel is een 60-jarige man gisteren levensgevaarlijk gewond geraakt toen hij op zijn fiets werd aangereden door een autobestuurder. Het ongeval gebeurde in het centrum op het kruispunt van de dokter van de Perrestraat en de Badstraat. De fietser wilde de Badstraat inslaan toen hij werd aangereden. Het slachtoffer is met een zware hoofdwonde overgebracht naar het UZ Antwerpen. In Ranst gaat de drukke Oostmalse steenweg vanaf vandaag 2 jaar lang dicht voor riolerings- en wegenwerken die al lang gepland zijn. De hele steenweg is afgesloten en de gemeente heeft omleidingen voorzien via Brochem. De werken gaan een grote impact hebben, zegt schepen Katlijn Hofmans.
4: Er gaat geen doorgaand verkeer mogelijk zijn, dus sowieso gaat dat een hele grote impact hebben. Het is een heel lang stuk, dat moet gebeuren en men gaat langs weerszijden beginnen aan de nutsvoorziening, wat normaal ook niet wordt gedaan. Normaal start men de nutsvoorzieningen aan een van de kanten van de rijweg en dan laten ze die nog wel open. Maar in dit geval hebben we echt gevraagd voor langs beide zijden te starten. Uiteraard moet hem dan wel volledig dicht, maar dan kunnen ze wel in één keer goed doorwerken.
3: Heel wat inwoners van Vorselaar hebben gisteren het klooster van de zusters bezocht. Dat was

0: voor het eerst helemaal open voor het publiek. Een tiental jaar geleden kon je het klooster ook al eens bezoeken, maar toen waren maar een paar ruimtes open. Deze bezoekers vonden het alvast de moeite.
1: In de klooster zelf mochten we niet komen, in de kapel wel. Maar in de gangen zelf hebben wij nooit niet mogen komen. Het is wel heel interessant van die rondgang hier te doen. Hè?
2: Ja, prachtig hè. Dat is echt heel schoon voor rondlopen. Ik zou hier elke dag willen wonen. Ik denk als die zusters hier, hè, die hebben een prachtig leven hier in die klooster. Ik vind dat heel schoon om hier rond te wandelen, voor door die gangen te gaan.
0: En zo'n 17.000 bezoekers zijn gisteren in Loenhout naar het bloemencorso gaan kijken, ondanks de regen. Er deden 32 grote praalwagens mee, goed voor zo'n 4 miljoen dahlia's. De concurrentie tussen de wagens was heel groot, maar uiteindelijk won een wagen van buurtschap Westhoek, met als thema een macaber circus. Pieter Meese, een van de ontwerpers, was verrast toen de prijs werd bekendgemaakt.
3: Verrast ben je altijd. Als je zo'n sterk bezet veld kan winnen, dan ben je verrast en dan ben je super content natuurlijk. Ik denk dat we nog wel tot in de late uurtjes in de tent gaan feesten, ja.
0: En Wout van Aert heeft de groene puntentrui gepakt in de Ronde van Spanje. De Spanjaard Enric Mas won de ronde. Hij is de eerste Spanjaard in 12 jaar die de Vuelta wint. Maar toch was ook Van Aert heel blij met zijn eigen overwinning.
4: Ik denk dat deze vooral veel betekent omdat ik 2 jaar geleden die trui gewoon op zak had. En dat was een van de grootste teleurstellingen van mijn carrière omdat ik toen nog gewoon in een zware blessure belandde. Dus ja, ik ben heel blij dat ik hier heel uit sta en dat ik nu echt met die overwinning naar huis kan.
0: Bewolkt met soms wat opklaringen vandaag, met hier en daar wat motregen bij temperaturen tot 24 graden.
5: Ja, jongens, daar gaan we iets meemaken. Mona, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: Ja, vertel eens.
6: Richting Antwerpen. Ja, daar verlies je nu 25 minuten en dat is vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring naar Beveren verlies je 15 minuten tussen de A12 en Lillo. Richting Brussel ook 15 minuten vanaf Aalst. En rond Brussel op de binnenring zo'n 15 minuten ook tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde.
5: Nou,
7: goedemorgen, morgen. De vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
5: Ja, kunnen niet of je zo vrolijk moeten worden van wat jij aan het eten bent op dit moment, Mona. Ja, we hebben daar nu beelden van. Ik weet niet of die nou nog in de buurt zijn. Ja, daar liggen ze dus op een servietje, gedrapeerd. Beschrijf eens wat jij van plan bent om te eten, Mona.
6: Ja, dat is mijn ontbijt, ja. Sardine, een blik sardine op een toast met mosterd. Superlekker.
5: It's food for champs. Amai.
6: En supergezond. En dat is heel makkelijk, s'avonds gewoon een blik sardine klaarzetten en dan 3 sneeën brood of zo en voilà. En je bent vertrokken.
5: Amai. En is dat voor een reden? Of is dat gewoon iets wat je elke dag doet?
6: Ja, elke dag is een beetje veel, maar wel veel. Omdat ik dat ook heel graag eet. En omdat ik gelezen heb dat dat super gezond is. Als je al veel proteïne en zo binnen hebt, 's ochtends.
5: Goed, zeg. Sardines met mosterd. Pas op, lekker. Maar soms vindt wel... Vind wel een pittige.
8: Moet kunnen.
5: Ja, en zeker voor de rest van jouw gang daar. Wordt toch een beetje aanpassen.
6: Nee, ik vind dat niet ruikt. Feline van online zei er net, nee, ruikt niet echt, zei ze. Ah, maar nu knikt ze van wel.
5: Ja. Dat die allemaal versnot zijn. Tuurlijk, als je dat zelf eet. Maar toch smakelijk eten.
6: Dankjewel, hè. Ja, ik durf niet meer.
9: En er trekt een actieve onweerszone over het land.
10: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
11: Och, en onze auto staat op de oprit. Oei, dat staat hier vol bomen.
10: Ja.
11: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg ons verzekering is toch nog in orde?
10: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
11: Oef, dat is een pak van mijn hart.
10: Ja, schatje.
12: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate, KBC beweegt met je mee. Of je nu kiest voor een wijnproeverij...
13: Oh, als God in Vlaanderen.
12: Een wielertocht met de vrienden.
14: Wat is dit niet? Vind je niet volgen?
12: Of logeert in een prachtig kasteel.
13: Amai, schoner dan Versailles.
12: Je vindt het allemaal in...
15: Vlaanderen Vakantieland.
12: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
16: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
17: Nog even, alles komt goed.
16: Jij... die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
17: Come on!
16: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
18: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
8: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
19: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
20: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
21: Klaar?
20: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
21: Ja?
20: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
21: Nog mee?
20: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
21: Gaat het nog?
20: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
21: Kortom?
20: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
21: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
22: Peugeot.
23: Ben je op zoek naar je eerste job?
24: Zo klaar voor.
23: Of is het tijd voor een carrièreswitch?
24: Ja, zo klaar voor.
23: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
24: Zo klaar voor.
23: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.

0: Relight My Fire van Dan Hartman. 18. Ja, juist wat ik zeg. Met 18 voor 7. Goedemorgen. Veel nieuws natuurlijk vanmorgen. Ik zie vooral een heel gelukkige groene Wout van Aert op de voorpagina van de kranten.
1: Mooie puntentrui, zeker.
0: Maar ja, helemaal terecht ook wel. Goed gedaan van Woutje, Woutje. Beetje minder goed nieuws, want vandaag, allez, voor sommige mensen dan toch, vandaag beginnen die voorbereidende werken voor Ventilus. Wat was Ventilus ook al?
1: Dat is die nieuwe hoogspanningsverbinding. Die brengt stroom van de windmolens op zee naar West-Vlaanderen. Dat is 82 kilometer lang. En vanaf nu worden daar toegangswegen voor gemaakt. Ook terreinen voor. Bereid. En daar is al jaren protest tegen. Heel veel mensen vrezen voor hun gezondheid als ze daar in de buurt gaan wonen. Er is heel veel protest geweest. Sommigen zijn ook gewoon verhuisd. Maar tegen die vergunning lopen wel nog juridische procedures, maar de werken die starten toch.
0: Die gaan ze toch beginnen.
1: Ja, ja.
0: Beetje beter nieuws nu uit Limburg, want er is een Europees record gevestigd in Hasselt.
1: Ja, daar hebben 200 pianisten hetzelfde muziekstuk gespeeld op 100 piano's. En aan elke piano zaten twee mensen. Ze speelden in verschillende ruimtes, maar er waren ook meerdere dirigenten. Dus alles werd in goede banen geleid. We kunnen even kijken en meeluisteren.
0: Het is veel, hè?
1: Maf, ja, allemaal piano's rug aan rug tegen elkaar. Heel veel mensen. Alle leeftijden deden ook mee, van de 8-jarige Matteo tot de 40-jarige Tijn. Ze hebben dat twee keer gerepeteerd en het is een stuk speciaal geschreven door de Limburgse componist Piet Zwerts. En het heet 2000 Fingers.
0: Goed, ja, ja, van
2: wauw.
0: Goed gedaan, hè, Margot. Ah, maar jongens, toch?
2: Ja, prachtig, leuk. Prachtig, prachtig.
0: Kun je piano?
2: Ik kan één liedje spelen op de piano. Eigenlijk één refrein van een liedje, want ik kan totaal geen noten lezen of zo. Maar mijn onkel heeft mij dat geleerd, heel lang geleden. En dat kan ik nog altijd spelen.
0: Kijk, en welk liedje is dat?
2: Het is van de kleine zeemeermin, Ik wil aan land.
0: Oh. Ja. Dat is wel heel specifiek. Ik wil aan het land. Het is een kleine nachtmuziek. Nee, nee. Kleine zeemeermin, Ik wil aan land. Dit is Clouseau.

0: Ja, de pianiste die toch één song kan spelen. Zou niet voor jou zijn trouwens, Margot van de Regio. Straks hebben we Fien Germijns. Die heeft dus een hit gemaakt in Malta. Stel je voor, zeg.
1: Ja, zeg, dat zit al de hele tijd in mijn hoofd.
0: Dat liedje.
1: Jawel, jawel, ik krijg dat er niet meer uit.
0: Oké.
1: Een banger.
0: Zometeen na 7 uur gaan we de banger even volledig spelen. Het is met een clip en zo. Heftig hoor. Maar bon, vooral jij gaat vooral stappen vanmorgen. Vertel.
1: Ja, wel, ik ga vooral stappen met iemand die de komende dagen, weken, maanden, jaren heel ver gaat stappen. En dat is Lenny Basleer. Dat is een jonge kerel uit Erpenmeren, een ultrawandelaar. En die vertrekt woensdag, hou u even vast of zet u even neer als je kan, voor een tocht van 2 jaar. Want die gaat 15.000 kilometer wandelen van Erpenmeren naar Shanghai. Oh, alsjeblieft.
0: Vooral, waarom? Waarom,
1: ja, waarom,
0: Lenny?
1: Waarom? Waarom, Lenny? En vooral, wat neem je mee, Lenny? Want 2 jaar van huis, hoezo? Ik heb daar zoveel vragen bij, dus daarom ga ik vanochtend nog eens met hem gaan een soort van laatste training doen.
0: Ik denk dat hij vooral niet te veel meeneemt. Maar ook, ja, hoeveel paar schoenen heb je nodig voor 15.000 kilometer? Dat is meer dan één paar.
1: Ja, wat vind je mama daarvan? Moest ik tegen mijn mama zeggen, ik ga 15.000 kilometer wandelen en ik ben 2 jaar weg?
0: Ja, dan stel je voor. Ja, tegenwoordig met internet en al, ik kan telefoneren. Maar toch een straf verhaal. Je hoort over een uur waarom Lenny dat allemaal doet. Hey.

0: Het wordt sowieso een goede maandag, hoor.
1: Goedemorgen, morgen. Jullie hebben het mooie weer meegebracht.
0: Nee, Gert, want het is aan het misten op dit moment. Dus ook motregen. Maar vooral, we hebben nog een Radio 2 topsong van Niels de Stadsbader, iets voor Arthur. En straks Fien Germijns bij ons. En ja, ja, ja. Niet alleen goede muziek van Fine Young Cannibals, maar ook die exclusieve, nergens te verkrijgen en immer gewilde. Goedemorgen, morgenmok. Je kan die winnen door mee te spelen met Punto Punto. Het enige wat je moet doen is Radio 2 volgen op VRT Max en deel in een bericht het woord Punto Punto. Zet er even je telefoonnummer bij.
2: Ik wil ook zo'n mok.
0: Ja, gewoon telefoonnummer erbij zetten en dan bellen we jou misschien op. Nu sturen, straks winnen.
3: Vanavond op VRT 1.
4: Dat is toch ingebakken in die generatie, hè? Ja. Op bedevaart naar Lourdes. En vertelde uw grootvader er dan over dat hij naar Lourdes was geweest?
5: Weinig.
3: Op VRT 1 in Dwars door de Pyreneeën wordt het een spirituele etappe. Op VRT Canvas in Elon Musk Unveiled praten klokkenluiders over Tesla's autopilot. En op VRT Max gaan BV's geheime uitdagingen aan in Is het gelukt? Alvast veel kijkplezier.
6: Ik ben Kim de Brie van Radio 2 en trotse meter van het plantjesweekend van Kom op tegen kanker. Koop jij ook een azalia op 18, 19 of 20 september? Dan maken we samen het verschil. Elk plantje is het begin van betere zorg voor wie getroffen wordt door kanker. Baanbrekend onderzoek naar vernieuwende therapieën en sterkere initiatieven om kanker te voorkomen. Dus Plantjesweekend 18, 19 en 20 september. Alle info op plantjesweekend.be. Want plantje per plantje worden we sterker dan kanker.
7: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
8: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert is.
7: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
9: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
10: Ah, dat kan.
9: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
10: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
9: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september. Bij je Kia-verdeler.
11: Kia. Movement that inspires.
9: Voorwaarden op kia.be.
12: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
13: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
12: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
14: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lien.
12: Doen we wel. Argenta.
15: Zo simpel kan het zijn.
16: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting.
17: Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
18: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Fien Germijns heeft een hit gescoord in Malta. Is dat nu het begin van een nieuwe carrière? Dat komt ze zo meteen gezellig uitleggen bij ons. Goedemorgen, welkom bij de maandag.
19: Dag, telk voor twee,
0: VRT
19: Radio 2.
0: 7 uur, VRT Nieuws op Radio 2, krijg je van Charlotte Kroon.
20: Goedemorgen. Bij de start van het academiejaar in heel wat hogescholen zijn opleidingen voor knelpuntberoepen populair. En Alexander Zverev heeft de US Open tennis gewonnen. Voor verschillende hogeschoolstudenten begint vandaag het nieuwe academiejaar en de rest begint volgende week. Inschrijven kan nog, maar toch zijn er al een paar populaire opleidingen, zoals businessopleidingen en wetenschappelijke en technologische stemopleidingen. Ook het aantal voor de opleiding verpleegkunde stijgt, ook op lange termijn, zegt Tom Vleerakkers van de Karel de Grote Hogeschool.
21: We zijn ongeveer met een kleine 10% over 5 jaar tijd. Het toont aan dat die opleiding denk ik in trek is en ook nood aan is. Hè. Daar draait het dan om. Wat we wel zien is uiteraard een soort instroom die fluctueert. Dat je hebt uiteraard mensen die kiezen voor een flextrekt, mensen die voor kort kiezen, mensen die nursing kiezen uiteraard ook bij ons. Dan. Dus er zit een heel diverse instroom. Maar in het totaalbeeld van de opleiding verpleegkunde zien we wel een mooie, continue stijging.
20: Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen heeft een lerares ontslagen die weigert om zonder hoofddoek les te geven. Ze werkt sinds 2022 in een provinciale school in Assenede met hoofddoek. Maar sinds dit schooljaar is het verboden om religieuze tekens te dragen in provinciescholen. De lerares had eerder al gezegd dat ze niet zonder hoofddoek wil lesgeven en de Socialistische Vakbond gaat in beroep tegen het ontslag. Het parket onderzoekt het overlijden van twee vrouwen in Anderlecht gisteravond. De politie was opgeroepen voor een incident met één zwaargewonde vrouw en een vrouw met een mes. Voor de politie ook maar iets kon doen, sprong de gewapende vrouw uit het raam van de woning. Beide vrouwen werden gereanimeerd, maar zijn uiteindelijk overleden. Er is veel verontwaardiging na de Russische drone-aanval van gisteren op een terrein aan de Pools-Oekraïnse grens. Er vielen geen gewonden, maar kort daarvoor was er een trein gepasseerd met onder meer voormalig Brits premier Boris Johnson en Europese veiligheidsadviseurs. Ze waren aan het terugkeren van een veiligheidsoverleg in Kiev. Johnson roept de bondgenoten op om Oekraïne dringend meer luchtafweer te geven. En de Poolse premier Tusk waarschuwt ervoor dat de Russische aanvallen al maar dichterbij zijn land komen. De Duitser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. Het laatste Grand Slam tennistoernooi van het seizoen is dat. En hij versloeg in de finale thuisspeler Ben Shelton in 4 sets. Zverev excuseerde zich bij de Amerikaanse fans die liever voor het eerst in 23 jaar een Amerikaan hadden zien winnen.
2: I know that today 99.9% of the people wanted Ben to win. So I'm very sorry, first of all. But second, it was an incredible atmosphere to play in.
20: De Mexicaanse wielrenner Isaac Del Toro heeft de grote prijs Montreal gewonnen in Canada. Del Toro versloeg in een sprint met tweede Fransman Paul Seixas. Remco Evenepoel finishte als 5e. Vorige vrijdag won Evenepoel nog de grote prijs van Quebec. Nog in het wielrennen heeft de Spanjaard Enric Mas de Ronde van Spanje gewonnen. Hij is de eerste Spanjaard in 12 jaar die de Vuelta wint. En het is zijn eerste grote ronde-overwinning. De Noor Tobias Johannessen won de slotrit. Ramses de Bruyne werd 3e. Wout van Aert pakte de groene puntentrui en dat betekent heel veel voor hem.
5: Ik denk dat deze vooral veel betekent omdat ik 2 jaar geleden die trui zo gewoon op zak had. En dat was een van de grootste teleurstellingen van mijn carrière omdat ik toen gewoon in een zware blessure belanden. Dus ja, ik ben heel blij dat ik hier heel uit sta en dat ik nu echt met die overwinning naar huis kan.
20: En in de hoogste voetbalklasse heeft Zulte Waregem voor het eerst dit seizoen verloren. Charleroi won met 0-1 in Waregem en is 4e in de stand met 1 punt minder dan leiders Union en AA Gent. Zulte Waregem is 5e op 5 punten van de leiders. En onderaan is KV Kortrijk, nog de enige ploeg met 0 punten na een 3-0 verlies bij La Louvière. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
22: Een 60-jarige man is gisteren levensgevaarlijk gewond geraakt toen hij door een auto werd aangereden in het centrum van Geel. En de drukke Oostmalse Steenweg in Ranst gaat vanaf vandaag 2 jaar lang dicht voor lang geplande riolerings- en wegenwerken. En dat zal veel impact hebben. Bewolkt vandaag met soms wat opklaringen. Hier en daar wat motregen of een bui bij temperaturen tot 24 graden. Meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van VRT Nieuws.
0: Maar op zo'n maandag vraag je eigenlijk maar 1 ding af. Mona, zijn die boterhammen met sardines en mosterd al op?
23: Die hebben zeer lekker gesmaakt.
0: Goed. Leuk voor jou.
23: Dankjewel.
0: Ja, ik kijk naar buiten en ik zie vooral heel veel mist, dus toch even gevaarlijk daar op de weg.
23: Ja.
0: Leg eens uit.
23: Want richting Antwerpen, daar verlies je nu al 35 minuten van voor Massenhoven, 10 minuten vanaf Zwijndrecht. Op de Antwerpse ring naar Gent ook zo'n 15 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Brussel, 15 minuten bij en dat is vanaf Aalst, vanaf Peutie, tussen Rotselaar en Wilselaar en tussen Haasrode en Bertum. Rond Brussel op de binnenring vertraag je 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring hetzelfde, maar dan tussen Waterloo en de Leonardtunnel, want daar staat een defect voertuig rechts.

En hebben we te maken met de nieuwe hitmachine, Fien Germijns. Die heeft gescoord in Malta. Hoe klinkt dat? Hoe ziet dat eruit? En gaan we daar nog veel van horen? Straks komt het zelf uitleggen.

0: Onder een mis met het woord hitmachine.
1: Maar niks. Dat is vrolijk.
0: Dat woord wordt veel te weinig gebruikt op de raad.
1: Voilà.
0: Hitmachine. Kijk, de volgende hitmachine dient zich aan. Het is Coldplay,
1: ja,
0: dames en heren. Goedemorgen, viva la vida.

0: Coldplay, 9 over 6.
1: Goedemorgen, 7. Maandag begint.
0: Ja. Hoortonen, het wordt zo'n maandag. Ja, hitmachine, maar wel, dat kon ik niet kunnen lezen. Goedemorgen, welkom bij de maandag. Het is vandaag 14 september, de dag dat je hoort op Radio 2, dat de hogescholen eindelijk ook gaan beginnen.
2: Ja, het grootste deel, volgende week zijn er ook die starten, maar belangrijk daarbij is dat opleidingen voor knelpuntberoepen heel populair zijn, zoals verpleegkunde.
0: Goeie zaak. Ja. Beetje wisselvallige maandag, dat zie je. En wat was dat gisteravond bij ons op VRT1 op televisie? Daar zag je dan radio-dj en tv-gezicht Fien Germijns. Die heeft een hit gescoord in Malta. In de top 30. Had allemaal te maken met de uitdaging die ze kreeg van Sven de Leijer in het programma Is het gelukt? Fien moest dus een top 30 hit scoren. Fien Germijns, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: We gaan het een beetje spoilen. Het is wel gelukt.
3: Gaan we het al direct zeggen?
0: Maar ja, tuurlijk. Ja.
3: Oh, ja, natuurlijk is het gelukt. Als ik iets doe, dan lukt dat. Hè?
2: Ah, kijk.
0: Oh, wauw.
3: Nee, wacht, dan ga ik er alles aan doen om het te doen lukken. En meestal lukt het dan.
0: Dat is wel goed, dat is beter, ja. Nu, zometeen spelen we die nieuwe hit van jou.
3: Ja.
0: Hoe moeilijk of hoe makkelijk ging het eigenlijk?
3: Dat is verschrikkelijk moeilijk.
0: Ja?
3: Het goede is, ik heb, zoals iemand mij al heeft voorgedaan, spelregels van het spel even naast mij neergelegd. En ik heb gekeken, moet dat dan per se in België? Goh, dat wordt eigenlijk redelijk onmogelijk, want dan gaan mensen onmiddellijk weten dat ik de hit gescoord heb.
0: Ja, ja.
3: En er moest natuurlijk twijfel gezaaid worden.
0: Tuurlijk.
3: En dan dacht ik, ja, als ik nu eens opzoek in welk land het eventueel statistisch gezien wel mogelijk is om per inwoner kans te maken om een hit te scoren. En dan kwam ik in Malta uit. En dan heb ik maar gedacht, zal ik anders een leuke Malteser zoeken die met mij dat nummer wil maken?
0: Ja.
3: En ik kwam uit bij de geweldige Bajat.
0: Bajat.
3: Ja. En Bajat is een jongen, ook 31 jaar, net als ik.
0: Uh-huh.
3: En die heeft één monsterhit, maar echt miljoenen keren beluisterd op Spotify. Maar daarna is dat wat gestopt.
0: Ah, ja.
3: Dus die hoorde natuurlijk ook, ah, opportunity.
0: Ja, ja,
3: ik kom on the Belgian television for 1 million people. I want to make a hit with that girl. En dan hebben wij uren en uren gevideobeld om tot een onderwerp te komen. Hij heeft daar een nummer over geschreven. En ik zing de tweede strofe in het nummer. En op de achtergrond kom ik ook nog heel de tijd zo wat chirpen.
0: Ja, maar het is dezelfde artiestennaam. Neef?
3: Ja, dat is... Ja.
0: Naif.
3: Fien omgedraaid.
0: Fien omgedraaid, ja. Ja.
3: En natuurlijk,
0: we zaten, weten.
3: Op de vlucht richting Malta zaten er heel veel Belgen die vroegen, ah, wat kan er alweer oppakken?
0: Oh.
3: En dus die mochten niet weten waaraan en waaraf. En dan moest ik mij ook helemaal vermommen natuurlijk. Dus Lady Gaga op het strand in Malta, dat was ik.
0: Ik heb daar geluid en beelden van gezien. Je hebt het ook live gebracht trouwens. Ook daar zijn beelden en geluid van. Moeten we toch even van genieten. Zo hoe dat klonk. Fien Germijns die haar hit live brengt.
4: Guys, say hello to me! When I lay the nest to star about where you're at, you are. You show up at my door and just like that, just like that.
0: Oh, manneke. Ja, dat was speciaal allemaal.
3: Ja, dat is speciaal. Maar dit, Peter, wat je ziet, is volle overgave.
0: Ja.
3: Ik moest er alles aan doen om de Maltesers zot te maken. En dan maar op deze manier.
0: Het was fantastisch. Ik heb ook interviews op de radio gedaan.
3: Ja, en weet je wat daar problematisch aan was?
0: Nee.
3: Dus hier kan ik zeggen wat ik wil. Jullie zijn zelden of nooit gechoqueerd.
0: Weinig bij jou.
3: De Maltesers, die had ik even verkeerd ingeschat.
0: Oei.
3: Blijkt dat je daar absoluut niet mag vloeken op de radio. Absoluut niet. In geen 7 werelden mag dat.
0: Zoals op de BBC is dat.
3: Ja, en ik zeg daar al, let's fucking go. En ik zie die verstijven. Dus dat was radio-interview nummer 1. En Bajat zegt, misschien moeten we dat in dat volgende interview toch niet meer doen. Wij komen daar in de volgende radiostudio en die leggen ons dilemma's voor. En mijn tweede dilemma is zo moeilijk dat ik zeg, fuck. Oh, nee. Dus het gebeurde gewoon weer.
0: Ja, maar gezellig allemaal. Maar zullen we toch eens kijken en luisteren naar wat het geworden is? Er is een clip bij waar je inderdaad vermomd bent als een mengeling tussen Lady Gaga en Sia, zo'n beetje dat.
3: En een
0: lampenkap.
3: Band, ja,
0: ja, dood. Dat gaan we bekijken. En de song, ik gooi het even naar de luisteraar. Lieve luisteraar, wat vinden jullie van de nieuwe song van Fien Germijns?
3: Ja.
0: Moeten wij die hier van Radio 2, hitmakers, ook meer spelen? Hoe heet die? Kondig die zelf. Je bent van de radio. Kondig die zelf.
3: Zal ik het vertellen?
0: Ja.
3: Oh, liefste Radio 2-luisteraar. Zet je even neer. En luister goed naar Heya Hedeya van Bajat en Lief.
0: Oh, die in het begin al.
3: Kippenvel.

0: Ja, je kent die tekst natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk. WRT
0: Radio 2. Oh, jongens, toch, wat is dat allemaal? Maar kijk, Fien Germijns bij ons, die gisteren toch geopenbaard heeft op de televisie dat ze een hit heeft gescoord in Malta.
2: In Malta.
0: Waar ben je geëindigd in de charts?
2: Op nummer 23.
0: Wat goed is.
2: De top 30, dus de opdracht is daarmee gelukt.
0: De uitdaging van Sven De Leijer was scoren top 30.
2: En dat was nog maar Malta. Ik begin nu aan mijn werelddominantie in België.
0: Eh wel, kijk,
3: slaat er is... het aan?
0: Ja, Andrea Fuchs, die laat weten, tof, mag voor mij alle dagen enkele keren passeren. Nou,
2: jawel, super.
0: Lindsay Capelle, zeker weten, leuke nazomer vibes, komt ook binnen. Ja, een hit ervan maken. Speciale jongen wel, zegt Leen Tak.
2: Maar echt, zalige kerel hoor, Pajot.
0: Ja, zeker. En, ja, zeg maar.
2: Weet je wat grappig is? Dus als je echt goed had geluisterd naar het stukje dat ik zing, dan had je kunnen weten dat ik het was.
0: Hoezo?
2: Dus mijn zin, mijn stroofje begint al met, hoe komt het dat? Ziezo, voilà, dat is een stuk in het Nederlands. En dan, when I lay and ask a star about where you're at, Kastar. Ik heb een Kastar gewonnen.
0: Oh, de Kastar.
2: Show up at your door. Ja, dat ben ik, met de dag van vandaag.
0: Amai.
2: Dus we hebben er echt voor gezorgd dat de betere, intelligente luisteraar van Malta...
3: Ja, dus wij zijn dom,
2: ook Belgisch, had kunnen weten dat
0: zijn
2: het
3: wat? Wij zijn dom, hè.
0: Ja, dat we dat ook door hadden, zeg. Ja.
2: Dat weten jullie nu, hè.
3: Ja, ja.
0: Maar goed, straks nog een nieuwe hit bij ons, want wie heeft onze nieuwe Radio 2 topsong gemaakt? Deze week niet jij, Fien Germijns, sorry. Die song die je veel gaat horen bij ons op Radio 2 en dan ook nog eens een hit gaat worden... Dat is dus Niels de Stadbader. Dat is om 7:45. Fien, blijf gezellig zitten, want zometeen mag je helpen. We hebben het spel Punto Punto.
2: Ah, dat is een quiz, dat doe ik.
0: Dat is een quiz, ja. Dus als er iemand zegt van Fien, dan mag jij dan het antwoord geven.
2: Oké, super.
0: Goed, dat is voor zometeen. Ja.
4: 70 per uur.
5: Fiets suggestiestrook.
6: Beurtelingsritsen.
7: Is jouw kennis van de verkeersregels up-to-date? Doe de test bij Mona van de Verkeersredactie.
8: Helemaal juist, want deze week spelen wij de grote verkeersquiz bij Radio 2 Spits. Schrijf je nu in op VRT Max en daag iemand uit. Je partner, je bestie, je collega, je baas misschien? Ik kom tijdens de uitzending naar je toe en dan gaan jullie tegen elkaar quizzen. Doe mee en word een nog betere chauffeur, want je maakt kans op een rijvaardigheidscursus. En die kan echt wel levens redden.
7: Deze week bij Radio 2 Spits.
9: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
10: Van Bokstal, ligt je stil meneer?
9: Oh, sorry meneer.
11: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Vanavond nieuw op Play. Jij?
12: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
11: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
13: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
14: Ah, dat kan.
13: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehandswagen.
14: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
13: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
15: Kia. Movement that inspires.
13: Voorwaarden op kia.be.
7: Punto punto. Punto punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta.
16: Zoek met de eerste letter het juiste antwoord.
0: Amai, dus Fien, een beetje druk op jouw schouders, Fien Germijns. Want zometeen mag je even helpen bij Punto Punto. Als de kandidaat vast zit, dan mag jij helpen. En dan roept de kandidaat gewoon Fien. En je speelt vanmorgen met Stefanie van Hooyen uit Berlaren. Stefanie, goedemorgen.
17: Goedemorgen.
0: Jij bent misschien straks dankzij Fien de exclusieve Goedemorgen Morgenmok. Je bent kinderbegeleidster in de buitenschoolse opvang. Sta je al klaar of moet het allemaal nog beginnen straks?
17: Het moet nog beginnen straks.
0: Maar het straffe is, er is heel veel te doen geweest rond brooddozen van kinderen. Wat vind jij af en toe terug in die brooddozen?
17: Ja, soms pizza, een koekje.
0: Een koekje voor heel de dag?
17: Ja.
0: Wat doen jullie daarmee?
17: Ja, dan geven wij zelf ook nog iets. Soms zijn er kinderen die geen maaltijd mee hebben op woensdagnamiddag. En dan proberen we iets van ons eigen af te geven.
0: Ja, wat een zeg. Het is een gekke wereld daarbuiten. Vooral, ja. Stefanie, ik wens je heel veel succes, want zometeen start de klok van Punto Punto. Ik stel je vragen, krijgt één letter van het antwoord. Vul aan en bij drie juiste antwoorden win je die exclusieve Goeiemorgen Morgenmok. Speel snel en pas meteen als je het antwoord niet weet. Of je roept gewoon Fien en dan gaat Fien meedoen. Ik wens jullie veel succes. We spelen met de M. N-O-P-Q. Als je daar geraakt. Welke M is een pastasoort die je vaak combineert met ham en kaas?
17: Macaroni.
0: Welke N is een planeet en de Romeinse god van de zee?
17: Neptunus.
0: Welke O wordt iemand als die ziek neervalt?
17: Fien.
2: Onwel.
0: En welke P is het dier op de schouder van een piraat?
17: Papegaai.
0: We dachten, we gaan het niet te moeilijk maken op een maandag. Welke M is een pastasoort die je vaak combineert met ham en kaas? Dat is inderdaad macaroni, de N een planeet en de Romeinse god van de zee was Neptunus. En welke O wordt iemand die ziek neervalt? Was gewoon onwel. Natuurlijk wel, goed gedaan. En dan de P, het dier op de schouder van een piraat. Ook dat was juist een papegaai. Kijk ze, goed gespeeld Stefanie, goed gespeeld Fien.
2: Ja, dank u. Proficiat Stefanie.
17: Dank u wel, Fien.
0: Uitstekend, zeg.
7: Punto, punto. Punto, punto.
16: Speel morgen zelf mee en win jouw Goeiemorgen Morgenmok. Binnen

0: Hij is jarig vandaag. Morten Harket, de zanger van AHA, wordt 67 jaar. Kan even hoog zingen als Fien Germijns bijvoorbeeld. Die andere, hoeft niet. Die vroeg het, die andere hitmachine toch wel bij ons.
1: Sportzot.
2: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
0: Goedemorgen, weer voor Jacot.
3: Hallo, goedemorgen.
0: Wat vond je van de hit van Fien Germijns daarnet?
3: Ja, ik had het niet herkend. Als ik het niet had geweten, dan dacht ik... Oh, wat een leuke Maltese inzending voor het Eurovisie Songfestival.
4: Ik dacht het ook.
0: Ja, heeft hij een bajatat niet gevraagd om jou mee te nemen naar het Songfestival?
4: Hij is het wel van plan. Dat is denk ik zijn grote droom om volgend jaar... of de jaren daarna, een keer te proberen voor het Eurovisie Songfestival.
0: Het is nog niet duidelijk of wij meedoen en wie we eventueel gaan sturen, dus... Dat kan
4: maar toch, nee, bedankt.
0: Bajat featuring Fien Germijns worden niet. Ja, Jacot, vertel eens, krijgen we die 26 graden nu deze week?
3: Ja, ze staat wel degelijk op de planning, maar nog niet voor vandaag. Vandaag ziet het er grijs uit, met af en toe nog wat motregen, wat een paar buitjes eventueel. Maar het wordt wel al een beetje zachter vandaag. Temperaturen rond zo'n 2, 3, misschien zelfs een lokale 24 graden. Weinig wind ook vandaag, vandaar dat die lage bewolking deze ochtend misschien wel wat langer kan blijven hangen. Aan zee is er wel een matige wind uit west tot zuidwestelijke richting. En ja, die 26 graden die staat dan voor morgen op de planning. Dat wordt echt een zeer aangename dag. Met veel zon, met tussen tot 26 graden. Maar vanaf de avond gaan we wel zien dat de bewolking opnieuw toeneemt. En dat er dan kans is op wat lichte regen. En die zal dan in de nacht van dinsdag op woensdag ook wel blijven vallen. En ook op woensdag is er nog kans op een aantal buien en misschien wat regen. En vanaf woensdag wordt het alweer wat frisser. Dan krijgen we zo'n 19 graden. En dat houden we vast voor de rest van de week. Een 17, 18, 19 graden. Met af en toe nog kans op een paar buitjes. Maar ook af en toe droog en zonnig weer.
0: We pakken dat mee. Dankjewel, Jacot.

0: Had ik gevraagd, als ze het gevoel hebben dat er iets over komt, dat ze dat even in een filmpje opnemen en naar ons sturen. En Fien heeft er al een paar keer iets gestuurd naar ons, bijvoorbeeld een tijdje geleden, van ja, mijn auto is al 2 weken ondergekakt door duiven, dat is de gelle, dat kan niet anders. Ook een van de kandidaten die overtuigd was dat Ruben van Gucht een deelnemer was, want dat kon niet dat die Allegantia zo in de pers komt met al die rare dingen en dat moest wel iets met ons programma te maken hebben.
1: Ja.
0: Maar nee.
1: En was dat die vogelkak?
2: Ja, maar dus alle andere auto's in de straat, kan dat niet genoeg benadrukken, waren zo proper en de mijne hing vol. Niet 1 kaksje, hè. 20 kaksjes. En serieuze gusten. Dus ik dacht, ja, iemand heeft mij hier iets gelapt. Maar ik ga echt net onder een nest hebben gestaan of zo, hè.
1: Je weet het niet, hè. Het kan ook blijken, want dat programma is nog niet gedaan in film.
2: Het kan ook blijken dat Annemie Struijf zich heeft gehurkt. Dat kan, hè. Komt wel te weten op televisie.
1: Te veel beelden plots op dit moment. Goedemorgen.

0: Zometeen al een nieuws uit je buurt. Nu eerst Charlotte op Radio 2.
1: Voor verschillende hogeschoolstudenten begint vandaag het nieuwe academiejaar. En er zijn al een paar populaire opleidingen. Zoals businessopleidingen, maar ook wetenschappelijke en technologische opleidingen groeien. Net zoals verpleegkunde. En daarmee kunnen heel wat knelpuntberoepen ingevuld worden. En er is veel verontwaardiging na een Russische droneaanval op een trein aan de Pools-Oekraïnse grens. Er vielen geen gewonden, maar kort daarvoor was er een trein gepasseerd met Europese veiligheidsadviseurs. Zij kwamen allemaal van een veiligheidsoverleg in Kiev.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben Carla Mertens. In Geel is een 60-jarige man gisteren levensgevaarlijk gewond geraakt toen hij op zijn fiets werd aangereden door een wagen. Het ongeval gebeurde in het centrum op het kruispunt van de Dokter van de Perrestraat en de Badstraat. De fietser wilde de Badstraat inslaan toen hij werd aangereden. Het slachtoffer is met een zware hoofdwonde overgebracht naar het UZA Antwerpen. Een aantal hogescholen in onze provincie starten vandaag al op, zoals bijvoorbeeld de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. Opvallend is dat de studenten kiezen voor praktijkgerichte opleidingen met een goede werkzekerheid. Zo zitten de businessopleidingen in de lift, maar ook wetenschappelijke en technologische opleidingen. De App Hogeschool start pas volgende week, maar algemeen directeur Pascal de Grote ziet bij hen dezelfde trends.
4: Wat we ook zien is dat vooral de praktijkgerichte opleidingen met een heel duidelijke link naar de arbeidsmarkt het goed doen. We zien dat onder andere bij de stemopleidingen, waar natuurlijk veel knelpuntberoepen aan gekoppeld zijn, en ook bij de zakelijke opleidingen. Dus wij kunnen eigenlijk

0: dit ogenblik zeggen dat de studenten vooral lijken te zoeken naar een duidelijk perspectief op de arbeidsmarkt.
1: Er zijn wel minder studenten die starten met een IT-opleiding. Mogelijk omdat ze onzeker zijn over de invloed van artificiële intelligentie op het beroep. In Ranst gaat de drukke Oostmalse steenweg vanaf vandaag 2 jaar lang dicht voor riolerings- en wegenwerken die al lang gepland zijn. De hele steenweg is afgesloten en de gemeente heeft omleidingen voorzien via Bruchem. De werken gaan een grote impact hebben, zegt schepen Katlijn Hofmans.
2: Er gaat geen doorgaand verkeer mogelijk zijn, dus sowieso gaat dat een hele grote impact hebben. Het is een heel lang stuk, dat moet gebeuren en men gaat langs weerszijden beginnen aan de nutsvoorziening, wat normaal ook niet wordt gedaan. Normaal start men de nutsvoorzieningen aan een van de kanten van de rijweg en dan laten ze die nog wel open. Maar in dit geval hebben we echt gevraagd voor langs beide zijden te starten. Uiteraard moet hem dan wel volledig dicht, maar dan kunnen ze wel in één keer goed doorwerken.
1: Via de website van de gemeente Ranst kan je op de hoogte blijven van de verschillende fasen van de werken. En Wout van Aert heeft de groene puntentrij gepakt in de Ronde van Spanje. De Spanjaard Enric Mas won de ronde. Hij is de eerste Spanjaard in 12 jaar die de Vuelta wint. Maar toch was ook van Aert heel blij met zijn overwinning.
3: Ik denk dat deze vooral veel betekent omdat ik 2 jaar geleden die trui zo goed op zak had. En dat was een van de grootste teleurstellingen van mijn carrière omdat ik toen gewoon in een zware blessure belandde. Dus ja, ik ben heel blij dat ik hier heel uit sta en dat ik nu echt met die overwinning naar huis kan.
1: Het weer bewolkt, maar soms wat opklaringen met hier en daar wat motregen of buien bij temperaturen tot 24 graden. Meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van 14 Nieuws.
4: Ja, Fien Germijn hier bij ons. Dus Mona van het verkeer vanmorgen is gaan ontbijten met een geroosterde boterham met sardines en mosterd.
5: Ja, en jullie lachen naar daarmee uit. Maar ik...
4: Nee.
5: Dankjewel, Fien. Ik heb al gedacht aan de ontwikkeling van eventueel een koffiekoek met ingebakken sardine en wat mosterd. En dat zou het leven van Mona nog makkelijker maken.
4: Met glazuur erover.
5: Ja.
4: We nemen het mee naar de vergadering. Mona, het is enorm aan het meeste dus gevaarlijk buiten. Hoe is het?
6: Ja, veel file rond Brussel op de Buitenring. Ja. Daar vertraag je nu 3 kwartier en dat is tussen Waterloo en de Leonhardtunnel. Er staat ook een defect voertuig rechts, maakt daar dus zeker een reddingstrook. Op de binnenring een 1/2 uur bij en dat is tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Richting Brussel 1/2 uur aanschuiven vanaf Aalst. 10 minuten op de A12 tussen Londerzeel en Meissen. 20 minuten vanaf Semst, 1/2 uur tussen Rotselaar en Wilselen. En ook op de E40 vanaf Haasrode. Richting Antwerpen op de E313, ook daar 1/2 uur bij en dat is van voor Massenhoven. Op de E17 tussen Waregem en Kruisum 25 minuten bij. Daar is een ongeval gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. Verderop vanaf Zwijndrecht 15 minuten bij. En dan op de E19 naar Antwerpen nog 10 minuten van voor Kleine Pareel. En op de Antwerpse ring richting Gent verlies je nu ook 15 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel.
4: Goedemorgen. Zometeen hebben we die andere hitmachine Niels, de stadsbader die onze Radio 2 topsong gemaakt heeft. Backstage Bavo, je hebt intussen contact gehad met hem.
7: Goedemorgen. Ja, klopt, Peter. Maar hij is een beetje teleurgesteld. Hè?
4: Hoezo?
7: Ja, dat heeft allemaal te maken met de Belgian Cats. Ja, vorige week in Berlijn, op het WK basketbal voor vrouwen, zijn onze Cats verloren tegen gastland Duitsland. En Niels... ja, zat daar en is nu vroeger dan gehoopt terug naar huis. Hè.
4: Ja, goede vriend van Julie van Loon, onder andere.
7: Klopt, ja.
4: Waar goed nieuws over is, dus we gaan hem wel opnieuw een beetje kunnen blij maken straks. Komt helemaal goed.
8: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
9: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
8: Ja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
10: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
11: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10% tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. is. Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
10: Chipolatas, klinkt goed, hè?
11: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.

0: Ja, Margot van de regio, jij bent zot van die nieuwe song van Fien Germijns, hè?
1: Ja, zit al de hele tijd in mijn hoofd.
2: Ja, het refrein, hè, Margot?
1: Ja. Goed.
0: Ja, maar jij bent eigenlijk een beetje de Margot van de regio van de dag van vandaag op televisie,
2: ja.
0: Fien.
2: Ja, klopt.
0: Wanneer begint dat opnieuw?
2: Ja, dat is na de kerstvakantie. Hè? In januari begint dat opnieuw.
0: Nu nog bezig met onder andere Is het gelukt? En...
2: Ik ben volle bak Switch aan het opnemen. Dat is vanaf begin oktober op televisie.
0: Ook dat nog eens.
2: Ook dat nog eens, ja. En dat is ook tot eind december. Dus vanaf begin oktober elke dag op je televisietje.
0: En super sportief, want ook jij wandelt, fietst, pilatest.
2: Ja, dat klopt. Ik vind daar zoveel rust in. Dan wordt het windstil in mijn hoofd.
0: Van pilates?
2: Van pilates, ja.
0: Nou, en zou je ook 15.000 kilometer kunnen wandelen, denk je?
2: Hoeveel dagen krijg ik?
0: Maar hoeveel dagen doet hij erover, Margot?
1: Tot 30. Sorry?
0: Hoeveel dagen doet hij erover, die 15.000 stappen daar?
1: Hoeveel dagen? Ja, twee jaar en een beetje, zoiets.
0: Twee jaar en een beetje. Dus Margot van de regio zit vandaag in Erpenmeer in Oost-Vlaanderen, waar een man gaat stappen naar Shanghai. Waarom en hoeveel paar schoenen doe je dan mee? Margot, ik zie je op dit moment staan bij Lenny in het bos. Neem ons mee, alle antwoorden op de vragen.
1: Lenny, de man, de myth, de legend, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Margot.
1: Jij vertrekt dus woensdag op de tocht van je leven 15.000 kilometer van je voordeur in Erpenmeren naar Shanghai. Ik kan daar heel veel dingen over zeggen, maar wat is zo de meest gehoorde reactie van de mensen die je krijgt?
3: Zijn jij niet zot, man? Dat komt heel vaak aan bod. Ja, absoluut.
1: Maar eigenlijk is het niet zot, want jij bent wereldrecordhouder. Het is te zeggen, jij bent de jongste persoon die in één jaar tijd het meeste kilometers gewandeld heeft. Ja, de reden dat je het gaat doen is omdat je wilt aantonen dat er nog hoop is. Dat mensen het goede in zich hebben. Maar wat hoop jij dan eigenlijk van mensen onderweg te krijgen of te ervaren, zeg maar?
3: Goh, ik hoop vooral van mensen dat ze mij eventueel een slaapplek willen aanbieden, iets voor te eten. En dat ze gewoon eigenlijk vriendelijk zijn. Ik vriendelijk tegen hun en zij vriendelijk tegen mij.
1: Maar dat lijkt me helemaal in orde te komen, hè?
3: Ik denk dat dat goed gaat komen.
1: Oké. Nu, het is zo, jij vertrekt woensdag met de trekrugzak. Dat is een vrij normale trekrugzak van maat. Wat ga je allemaal meenemen? Want als je twee jaar van huis bent, ja, dan moet je toch wel gaan kiezen. Wat neem ik mee? Wat laat ik thuis?
3: Ja, dat klopt. Dus ik heb sowieso mijn rugzak zelf, die al een beetje weegt. En dan mijn slaapzak, mijn slaapmat, mijn hoofdkussen, kledij. Niet zo heel veel. Twee paar onderbroeken, drie paar kousen, een beetje regenkledij, een beetje kookgerief. Dat zal het eigenlijk wat zijn, eigenlijk heel wat...
1: Ja. En dan om de twee dagen moet je die onderbroeken dan ergens gaan wassen en aanbellen, ding dong, mag ik hier even mijn was doen of hoe gaat dat dan?
3: Ja, ik denk in een rivierken of iets laten wassen of in een beek of bij de mensen thuis. En dan één keer in de week slaap ik binnen, dus dan ga ik ook wel mijn gerief kunnen uitwassen natuurlijk. Ja.
1: En hoeveel paar schoenen neem jij mee?
3: Eén paar.
1: Eén paar?
3: Eén paar maar. En mijn slippers om na de wandeling dan even tot rust te komen.
1: Maar die schoenen gaan toch geen 15.000 kilometer overleven?
3: Nee, zeker niet. Ik denk max 1000 kilometer en dan komen er nieuwe schoenen opgestuurd naar mij toe.
1: Oké, dat is wel handig. Neem jij ook een klein souvenirtje mee van thuis?
3: Ja, ik heb een foto van mijn familie mee dat ik heb ingekaderd. Dat zet ik van achter op mijn rugzak. En dan een heel klein beertje, Sint-Bernard hondje, vanuit Zwitserland, omdat ik daar gewerkt heb. En dat is dan een souvenir aan alle vrijwilligers waarmee ik heb samengewerkt.
1: Alright, dat vind ik heel prachtig. Ja, je zegt een foto van je familie. Dat vraag ik mij wel af, wat zeggen jouw mama en jouw papa daarvan? Want mocht ik tegen mijn mama zeggen, ik ga even twee jaar gaan wandelen, 15.000 kilometer naar Shanghai, die zou mij aan een leiband binden, bij wijze van spreken.
3: Dat snap ik. Dus ze zijn eigenlijk wel heel supportive, maar toch zijn ze ook bang. Maar ze niet weten wat er met mij gaat gebeuren. Zeker omdat ik twee jaar weg ben. Dus heel supportive, maar toch wel mijn heel, heel klein en bang hartje.
1: Maar je blijft wel bereikbaar, hè, toch?
3: Tuurlijk. Ik heb een simkaart waarbij dat ze mij in Europa heel makkelijk kunnen bereiken. En dan in elk land waar ik doorga, ga ik een lokale simkaart kopen. Of een lokale simkaart. Ja,
1: ja maar... want laat ons eens even over die route babbelen. Hè, als we de kaart erbij nemen. Ik vind het al waanzinnig om gewoon die lijn te zien van Erpenmeren naar Shanghai. Alleen al door China ga je meer dan 3000 kilometer wandelen. Maar wat is zo het gedeelte waar je het hardst naar uitkijkt?
3: Goh, het hardst naar uitkijken, denk ik. Het zal ook het zwaarste zijn, maar het hardste is eigenlijk Kazachstan. Ik kijk er het hardste naar uit, maar het zal ook het zwaarste zijn.
1: Op welke manier?
3: Omdat er stukken zijn van 100, 150 kilometer woestijn zonder water.
1: En hoe heb je... Hoe, Lenny?
3: Ik ga alles meepakken, alles in de rugzak en hopen dat er soms een keer een truck passeert die mij op een of andere manier water kan brengen.
1: Maar ja. je ziet het wel echt zitten en je bent er echt klaar voor, hè?
3: Ik voel mij 100% mentaal, fysiek. Dus ik ben er klaar voor. Ik wil vertrekken eigenlijk. Ja.
1: Want sinds wanneer, dat is de laatste vraag, sinds wanneer ben je hiermee bezig met dit project?
3: Sinds mijn 15 eigenlijk. Dus al heel lang. Ik heb dat nooit verteld aan iemand, omdat ik dacht dat mensen mij zot gingen beschouwen. En nu komt uiteindelijk tot uiting. Hè. De droom komt uit.
1: Ja. Benny, man, ik wens u zoveel succes. We kunnen jou volgen via jouw Instagram-pagina. Hoe vinden de mensen jou?
3: Via Ultrawalker Lenny. Of Lenny Basler. Zal je mij wel vinden.
1: Oké, okay. Ja. Succes, man. Succes.
0: 15.000 kilometer, dat zijn 15 paar schoenen, als ik het goed heb gehoord. Per 1000 kilometer een paar schoenen. Straf. Mijn even straf als Niels de Stadsbader is het klaar, want hij heeft onze nieuwe radio.

0: tonight.
1: Maar het is een ongelooflijk gezellige ochtendshow vanmorgen. Want Fien Germijns bij ons. En morgen komt... morgen komt er iemand. Woensdag komt Christel Verbeke op bezoek. Donderdag James Cookdag. Lekker toch? En alleen maar grote namen. Want we hebben ook Niels de Stadsbader. Die heeft net als Fien Germijns een enorme hit.
2: Een poging.
1: Ja.
2: Tot een hit?
1: Zo'n poging.
2: Ik weet het niet, ik heb het nog niet gehoord.
1: Wat is dat? Nee, het moet beginnen allemaal natuurlijk. Fien, een collega-muzikant die deze week onze Radio 2 Topsong gemaakt heeft.
3: VRT Radio 2 Topsong.
1: Song die we bij Radio 2 zo goed vinden dat je hem heel de week heel veel hoort. Deze week is dat het nummer Onderweg van Niels de Stadsbader. Niels, goedemorgen.
4: Goedemorgen, dag Peter, dag Fien. Goedemorgen.
2: Hallo.
1: Zeg Niels, wat vind je van de nieuwe hit van Fien Germijns?
4: Ik heb hem daarnet even beluisterd. Ik moet zeggen, hij heeft wel op zijn minst iets catchy. Dus hij blijft wel hangen. Wat betreft het aandeel van Fien, ik weet al jaren dat Fien een hele straffe radiostem heeft.
1: Ja.
4: Maar ik zou hem eens live moeten horen. Eigenlijk zou ze dus in de ochtend bij jou moeten komen, Peter, om eens hem live ten berde te brengen. Dan kunnen we pas echt zeggen wat we ervan vinden.
1: We hebben daarnet live beelden gezien en gehoord.
2: Ja, en dat moeten we vooral niet meer doen, hoor.
1: Dat was anders.
2: Ja.
1: Dat was anders, Niels. Ja,
2: lager was dat plots.
1: Maar kijk, normaal gezien spraken we jou nu in Berlijn, Niels de Stadsbader, maar dus niet. Leg eens uit.
4: Ja, wel, het is te zeggen, normaal gezien zou ik nu op het, al dan niet net op het vliegtuig gezeten hebben, hopelijk naast Julie van Loo met een gouden of een bronzen medaille. Want het was de bedoeling om afgelopen weekend daar af te zakken en te gaan supporten van onze Belgian Cats. Mm-hmm. Maar zoals we weten, kwartfinale tegen Duitsland net iets anders gelopen. Dus ik had plots een soort van vrij weekend. Het was niet onprettig, maar ik had natuurlijk liever gehad dat we Van Loodje en de meisjes hadden kunnen steunen dat we naar huis waren gekomen met de medaille. Maar dat hadden zij natuurlijk zelf nog veel meer dan ik.
1: Maar vooral het mooie is, Julie van Loo is een van de gasten bij het huis, bij Erik Goens. Dus binnenkort kan dat verlies ook weer goed gemaakt worden.
4: Ja, Erik Goens heeft mij ook nog gebeld voor de opnames. Weet jij geen dingen van Van Loodje die ik kan gebruiken, die de mensen nog niet weten?
1: Ik mag hopen dat je daar niet over gepraat hebt.
4: Uiteraard niet.
1: Maar vooral, we gaan Onderweg spelen zometeen. De nieuwe song is al een heel weekend uit en heel straf. Gaat over één van je vorige vriendinnen. Nele, neem ons nog even mee voor de mensen die het niet doorhebben.
4: Wel, Neleke en ik, wij zijn 6 jaar samen geweest, hebben 5 jaar samen gewoond. En op een dag, eigenlijk de dag toen wij de grond kochten, waar ik nu op gebouwd heb, kwamen wij thuis, had ik een fles kava-koud gezet om daarop te klinken, want dat is toch een bijzonder moment. En ze begon te huilen en ik dacht, amai, zij is heel blij. Mm-hmm. Maar wat bleek, niet zo blij en vertelde ze dat ze het niet meer zag zitten. Dat was even een klap. Kort daarna vertelde ze dat ze ook iemand anders had leren kennen. En dan nog een beetje later vertelde ze dat ze samen een kindje verwachtte. En dat was best wel moeilijk. Maar onze vriendschap heeft eigenlijk alles overwonnen. En het mooie is dat eigenlijk Nele, waarvan ik altijd dacht dat zij de moeder van mijn kinderen zou worden, dat ik nu Peter ben van hun kindje. En dat wij de allerbeste
1: vrienden zijn, ja.
4: We zijn er heel fier op, ja.
1: Prachtig, bijzonder verhaal waar veel mensen zich afvragen van hoe in godsnaam. Maar het kan dus. We gaan hem vooral spelen, Niels de Stadsbader. De nieuwe song van jou heet Onderweg en is een hele mooie song geworden. Hopelijk vindt de rest van de wereld dat ook. Niels, nog een heel fijne ochtend.
4: Voor jullie ook, hè.
1: Komt in orde.
3: Dit is deze week de Radio 2 Topsong.

0: onderweg van Niels de Stadsbader gaat we nog veel horen, want is onze Radio 2 topsong. Fien Germijns heeft ook een tophit gemaakt in Malta dan wel.
1: Ja, weet je wat lastig is? Dat mensen het heel moeilijk kunnen vinden, omdat het moeilijk geschreven wordt. Het heet Heya Hedeya en het is natuurlijk van Bajat featuring Neef. Maar mochten mensen de volledige versie nog eens willen horen, ik heb hem op mijn Instagram stories gezet.
0: VRT Max kun je alles herbekijken bij
1: dat
0: ons.
1: Dat is waar.
0: Op die manier kan het ook. Maar dus, je bent daar te zien. Je doet Switch binnenkort op televisie VRT 1. De dag van vandaag.
1: Ja.
0: Komt er nog iets aan?
1: Met de warmste week ga ik ook weer iets heel leuk doen. Dus dan zitten we al tot eind maart. Hè. Dus laten we het daar voorlopig bij houden.
0: Is dat eind maart tegenwoordig de warmste week?
1: Nee, nee.
0: De dag, ja, met de dag van vandaag.
1: Tot eind maart. Dus,
0: tegen dan zullen we nog dus praten.
1: Ja, is goed.
0: Dankjewel dat je er was. Je gaat vandaag gaan pilatesen.
1: Ja, ga ik nog doen.
0: Ja, en zo meteen mag je naar de collega's van de radio.
1: Maar dankjewel dat ik mocht
0: en
1: komen.
0: En nog een kleine uitdaging voor jou daarvoor.
2: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
3: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
2: Verica Bank.
4: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
2: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
4: Kijk op excellent.be.
5: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
6: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
7: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
6: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
7: Dat ben ik.
8: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
9: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Maar het is eenvoudig, Fien Germijns, als je zo meteen je gesprek bij de andere radio begint met Goedemorgen morgen, dat zou heel fijn zijn.
1: Ik denk erover na.
0: Het is geregeld bij deze. Dankjewel, Fien. Het is 8 uur, VRT Nieuws op Radio 2 met Charlotte Krul.
10: Goedemorgen. Bij de start van het academiejaar in heel wat hogescholen zijn opleidingen voor knelpuntberoepen populair. En Alexander Zverev wint de US Open tennis. Voor verschillende hogeschoolstudenten begint vandaag het nieuwe academiejaar, maar de meeste studenten beginnen volgende week. Inschrijven kan nog, maar er zijn nog altijd een aantal populaire opleidingen, zoals businessopleidingen. Heel wat hogescholen zien ook wetenschappelijke en technologische opleidingen groeien, zoals aan de Hogeschool Gent, zegt Isabel Klaes.
11: Chemie, biotechnologie, farmaopleidingen, die springen in het oog, maar ook bouwopleidingen. Bij de graduaten zien we een verdubbeling bij bijvoorbeeld HVAC-systemen, maar ook bouwkundig tekenen, werforganisatie, ja, die gaan toch wel sterk vooruit. Profielen die allemaal behoren tot de meest hardnekkige knelpuntberoepen in Vlaanderen, dus toch wel goed nieuws voor de arbeidsmarkt.
10: Ook het aantal studenten voor de opleiding verpleegkunde stijgt in heel wat hogescholen. Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen heeft een lerares ontslagen die weigert om zonder hoofddoek les te geven. Ze werkt sinds 2022 in een provinciale school in Assenede met hoofddoek. Maar sinds dit schooljaar is het verboden om religieuze tekens te dragen in scholen van de provincie. De lerares had eerder al gezegd dat ze niet zonder hoofddoek wil lesgeven. En de Socialistische Vakbond gaat in beroep tegen het ontslag. Er is veel verontwaardiging na de Russische drone-aanval van gisteren op een trein aan de Pools-Oekraïnse grens. Er vielen geen gewonden, maar kort daarvoor was er een trein gepasseerd met onder meer voormalig Brits premier Boris Johnson en Europese veiligheidsadviseurs. Ze waren aan het terugkeren van veiligheidsoverleg in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Collega Marijn Trio is momenteel in Oekraïne en ziet de aanval als een duidelijk signaal vanuit Rusland dat Europa maar moeilijk kan negeren.
12: Je kan dat toch moeilijk anders interpreteren dan een soort dreigement of een waarschuwing of een signaal. Dat is ook hoe de Poolse premier Tusk het ziet. Hij waarschuwt ook dat hij ook door de CIA, dus door de Amerikanen, geïnformeerd is over dat dit soort aanvallen zouden kunnen toenemen in de komende tijd. Het is duidelijk dat Rusland de grenzen verder en verder opzoekt. En dat het, ja, nu kijken is ook hoe er vanuit Europa en westerse landen zal op gereageerd worden en of ze Poetin kunnen afschrikken of ontmoedigen om dit soort aanvallen te blijven doen.
10: De Duitser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. Dat is het laatste Grand Slam tennistoernooi van het seizoen. Hij versloeg in de finale thuisspeler Ben Shelton in 4 sets. En Zverev excuseerde zich bij de Amerikaanse fans die liever voor het eerst in 23 jaar een Amerikaan hadden zien winnen.
13: I know that today 99.9% of people wanted Ben to win. So I'm very sorry, first of all. But second, it was an incredible atmosphere to play in.
10: In het wielrennen heeft de Mexicaan Isaac Del Toro de grote prijs Montreal in Canada gewonnen. Remco Evenepoel eindigde als 5e. Vorig vrijdag won Evenepoel nog de grote prijs van Quebec. Maar nu was hij niet in beste vorm, zegt hij.
14: De hele dag voelde ik me eigenlijk niet goed. Ik denk niet echt hersteld van Quebec en de reis van gisteren. Maar ja, ik geef nooit niet zomaar op. Dus uiteindelijk nog 5e geworden. Dat is wel een mooi resultaat. Maar beter vandaag met slechte dag dan binnen 2 weken.
10: En in de hoogste voetbalklasse heeft Zulte Waregem voor het eerst dit seizoen verloren. Charleroi won met 0-1 in Waregem en is 4e in de stand. Met 1 punt minder dan de leiders Union en AA Gent. Zulte Waregem is 5e op 5 punten van de leiders. En onderaan is KV Kortrijk nog de enige ploeg met 0 punten na een 3-0 verlies bij La Louvière. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
15: De politie heeft 2 Roemeense dieven gearresteerd die een ring van een vrouw in Willebroek probeerden te stelen. In een auto lagen 4 halskettingen, 1 daarvan hadden ze in Schoten gestolen. En inwoners van Olen konden gisteren voor het eerst hun nieuwe gemeentehuis gaan bezoeken. Bewolkt met soms wat opklaringen, met hier en daar wat motregen of buien, met temperaturen tot 24 graden. Morgen wordt het zonnig en vrij warm tot 26 graden dan. Meer nieuws in de app van 14 Nieuws.
0: Toch maar even kijken naar de drukke maandagochtend, Spitsmona.
16: Ja, want richting Antwerpen schuif je meer dan 1 uur aan op de E17. Dat is tussen Deerlijk en Kruisum, komt door een ongeval op de linker- en middenrijstrook. Maak daar dus zeker een reddingstrook. Verder naar Antwerpen vanaf Kruijbeke 15 minuten bij, vanaf Massenhoven 1/2 uur en op de A12 vanaf Boom hetzelfde. Op de Antwerpse ring naar Gent verlies je nu 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en Berchem, richting Nederland 1 kwartier, van Sint-Anna-Linkhover tot in Deurne. Rond Brussel op de buitenring vertraag je 35 minuten. Dat is tussen Waterloo en de Leonhardtunnel. Op de binnenring hetzelfde tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Richting Brussel 25 minuten bij vanaf Aalst. Op de A12 10 minuten tussen Londerzeel en Meissen. 1/2 uur bij vanaf Semst. 20 minuten tussen Rotselaar en Wilselen. En hetzelfde vanaf Heverlee.
0: Als er moet gedanst worden, dan zijn we er graag bij. Charlotte, hammer in de lucht. Ter gang.
17: Ja.
0: Ja.

0: Zometeen wordt het heel boeiend hoor. Oh la la la la. We moeten het toch nog even hebben over dat vals spelen en de regels en ja, zwart.
1: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
0: En onvermijdelijk ook over onze goede vriend Ruben van Gucht.
2: Ah ja.
0: Want die speelt daar een hoofdrol.

0: 9 over 8. Axel rijdt een Kennedy Boulevard. Mistige dag, hoor.
1: Morgen, je maandag begint.
0: Welkom bij de maandag. Het is vandaag 14 september, de dag dat je hoorde op Radio 2. Ja, dat Wout van Aert toch mooi de groene trui gepakt heeft in de Ronde van Spanje. Wat goed nieuws is, dat het enorm aan het misten is op dit moment. Rond 9 uur sowieso een opklaring, want dan hoor je voor de eerste keer Schema, die jou alles vertelt over Win-Win, onze consumentenshow. Die gaan we zo meteen nog eens goed aanmoedigen bij Radio 2.
2: Zeker.
0: Hoe zenuwachtig zou die zijn, denk je?
2: Ah, ik denk toch wel een beetje, maar je gaat het er niet aan zien. Hè? Dat is typisch Schema.
0: Nee,
2: een
0: beetje schemawachtig waarschijnlijk. Heerlijke week bij Goedemorgen Morgen van woensdag. Christel Verbeke op bezoek donderdag. James Cook dag. Lekkere week, hoor. En hier mag je ook even onpopulair zijn. We hebben een heel bijzonder gedacht. Let

0: Het gedachte van morgen is eigenlijk vooral een vraag voor jou, lieve luisteraar. Hoe vals kan je spelen? Hoe vals kan je spelen? Het heeft alles te maken met het... met mijn ene oog kijk ik dan naar Is het gelukt op VRT1. Ja. Met mijn andere oog naar De Verraders op de VTM's. Oh. Ja, dat heeft te maken met Ruben van Gucht. Uh-huh. Onze lieve, lieve collega van Radio 2. Die al 2 weken het spel bijzonder keihard aan het spelen is. En vooral tijdens die Verraders...
1: Ja.
0: Oplet welke regels hij kan omzeilen.
1: Ja, een beetje saboteren misschien...
0: Ja, dat is die interpretatie natuurlijk. Dus ja. Hoe vals kan je spelen? Kun je dan alles doen wat niet in de regel staat?
1: Uh-huh.
0: Kort samengevat, bij De Verraders zijn er bondgenoten.
1: Ja.
0: En die proberen De Verraders te ontmaskeren. En Ruben vindt van, ja, dat je de regels die vastgelegd zijn door de productie, dat je die perfect kan omzeilen door te kijken wat niet op papier staat.
1: Ja.
0: Ik ga het hem zelf even laten samenvatten hoe hij dat bekijkt. Dit is Ruben, gisteren in het programma De Verraders.
2: Hoe kunnen wij deze opdracht doen slagen? En vooral, hoe kunnen wij het onszelf makkelijker maken zodat onze slaagkans groter is? Dus daar ben ik dan heel aandachtig aan het luisteren naar wat wordt er gezegd, wat is de opdracht, wat zijn de regels. En wat niet gezegd wordt voor mij... is voor mij open voor interpretatie en is met andere woorden vrij om in te vullen.
0: Dat is vrij om in te vullen.
1: Ja, wat niet in het reglement staat. Dus eigenlijk maakt hij een eigen reglement daarnaast.
0: Het is zoals onlangs iemand zei, als je Monopoly speelt...
1: Ja?
0: Niemand in die reglementen waar staat dat je dat bord niet in twee mag scheuren.
1: Ja,
0: of dat je bijvoorbeeld een glas limonade hebt gaan morsen... op het geld van de anderen.
1: Saboteren.
0: Dus dat is toch... ik vind dat toch een beetje moeilijk, hoor.
1: Ik ook.
0: Ja. Ja, en ook het feit dat hij dan zijn klok had meegenomen in een kist waar hij dan na 10 minuten moest uitstappen.
1: Ja.
0: Dat mocht ook niet.
1: Of een laptop die niet met het internet verbonden was, waar hij toch dingen zou kunnen opkijken.
0: Ja. Nu, we hebben hem vorige week gesproken en hij was razend nog altijd op de productie.
1: Het zit diep, hè?
0: Ja, het zit heel diep. Ja. Mensen beginnen zich ook tijdens het programma ook enorm te ergeren aan zijn houding. Maar vooral, hoe vals kan je spelen? Misschien kan iemand van de luisteraars ons uitleggen die zegt van... totaal geen probleem mee. Zalig vals spelen. Wel daarom. Deel jouw verhaal even via VRT Max. Volg ons daar op Radio.

0: was onze Radio 2 topsong van vorige week. Line de Douw en Schaduw van Jezelf. Het is 16 over 8. Ja, we hebben het over dit gedacht vanmorgen. Hoe vals kan je spelen, heeft alles te maken met wat onze vriend Ruben van Gucht al 2 weken doet bij het VTM-programma De Verrader, waar hij de regels bekijkt en dan kijkt hoe kan ik er rondfietsen. Marleen Huizentruid uit Zedelgem maakt een nieuw programma, De Valsspeler. Ideaal voor Ruben. Ja, de vraag is, is het valsspelen als je dan naast de regels gaat?
1: Ja, het is voor interpretatie vatbaar. Greet uit Dendergem zegt, valsspelen binnen Verrader moet er zijn, net om die medekandidaten op een verkeerd spoor te zetten. Maar valsspelen vanuit een ego dat dan de organisatie op de knieën wil krijgen, dat is niet het spel. En daarmee ontmasker je niemand, zegt ze.
0: Heb je ooit al vals gespeeld?
1: Oh, misschien als kind, zo tijdens Monopoly.
0: Als kind.
1: Beetje te veel, en je bent aan de bank en dan leg je een beetje meer geld bij jezelf. Zo, dat
0: ja, het denk is, ik je wel. Weet, je weet wat die regels zijn en dan hou je daar toch gewoon aan.
1: Maar ja, kijk.
0: Als kind doe je dat. De vraag is, doe je dat als volwassene?
1: Nee, niet
0: natuurlijk.
1: Echt.
0: Ja, Dirk Dujardin, ergerlijk gedrag, zegt hij daarin heer. Dat hij vals wil spelen, geen probleem. Maar tikken ze je op de vingers, dan moet je dat aanvaarden. Niet oeverloos discussiëren.
1: Ja, ja dat maak je onpopulair. Hè. Maar misschien wil je dat.
0: Ja, misschien kan het dat zijn. Zo een beetje, heeft zijn eigen wil en zijn eigen ideeën voor dingen natuurlijk. Jouw reactie blijft welkom. Deel ze via VRT Max en volg ons daar via Radio 2.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: Excellent! Bij Excellent zijn er nu laptops met ruildeals tot €150.
5: Wauw, ik wil zo'n nieuwe AI-laptop.
6: En ik nog een boterhammetje.
5: Of een nieuwe gaming-laptop.
6: Ja, allee, kom, we zijn weg.
7: Haha, nu heb ik u, hè.
8: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
9: Kijk op excellent.be.
10: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
11: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
12: Ah, dat kan.
11: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
12: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
11: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
13: Kia. Movement that inspires.
11: Voorwaarden op kia.be.
14: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocados voor €3.
15: 3 avocados voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
14: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

0: Walk Like an Egyptian van de Bangles. Goedemorgen. Het gedacht van vanmorgen, hoe vals kan je spelen? Ja, er zijn mensen die daar een kick uit halen, natuurlijk uit vals spelen. De vraag is dat wat Ruben van Gucht doet in het programma De Verrader, vals spelen? Hij kijkt naar de regels en zegt dan van ja, alles wat niet neergeschreven staat, dat kan ik dan doen.
1: Dat kan ik gebruiken. En Marianne Labarque uit Waregem zegt, ik vind Ruben een toffe P. Oké, ik neem het altijd voor hem op. Maar nu vind ik dat hij over die rode lijn gaat. Het is een spel om samen te spelen, zegt Marianne. En nu speelt hij het naar mijn mening alleen. Dat is jammer.
0: Els de Bok uit Gent, die laat nog weten, vals spelen moet kunnen. Het is een deel van het spel, maar hij zoekt gewoon de grenzen op van wat kan en net niet kan. Hij had over de schreven, dat is te horen natuurlijk. Ja, goedemorgen, Peter Bielen. Jij wou ook even reageren. Peter, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, wat vind jij ervan van heel het verhaal?
2: Ik vind vals spelen voor verliezers die niet kunnen winnen. Dus,
0: vals spelen
2: als je verliezen bent, dan
0: is voor zij die verliezen, maar toch maar willen winnen. Een soort laatste strohalm, zeg maar.
2: Ja, inderdaad, ja.
0: Heb jij
2: Je kunt met alles natuurlijk een beetje vals spelen. Hoe ver ga je de regels opzoeken? Ik ben namelijk een golfspeler. En kijk, als ik heb een paar drie bijvoorbeeld, ik zeg maar ja, als ik nou een hole in one sla, wat krijg ik dan van jou? En die tekent dan van mij, ja, je krijgt €1000. En mijn medespeler zegt tegen mij, oké, ik geef je het punt. Ja, heb ik ook een hole in one, maar het is natuurlijk, volgens de regels kan het wel.
0: Ja.
2: Maar je doet het natuurlijk niet.
0: Nee, het is dat soort zo geest van de wet, zo dat gevoel. Marita Sleven uit Leopoldsburg, die wou ook even reageren. Marita, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, hoe vals kan je spelen? Wat vind jij ervan?
3: Ja, ik vind dat hij dat eigenlijk wel goed doet. Ik vind, waarom zou je dat niet doen als het nergens niet in het reglement staat? Trouwens, gisteren met die huifkar zegt hij om ze lichter te maken tegen zijn medekandidaten. We gooien dat hooi eruit. En dat was ook niet gezegd of niks niet.
0: Ja, moet misschien even kaderen. Zo. Dus op een bepaald moment moesten ze een kar voortuwen met allemaal hooibalen op. En het eerste wat Ruben deed was de hooibalen eraf gooien. En de productie hield hem tegen van, hey, dit is niet de bedoeling natuurlijk.
3: Ja, maar dat was niet gezegd.
0: Ja.
3: Ja, ik vind dat heeft hem gelijk, hè. Ik vind dat heeft hem gelijk. Dan denk ik, alleen mensen, dan denk toch eens na. Dat is het voor ons allemaal lichter als wij dat doen, hè. Dan geraken wij er zeker, hè.
0: Ja, het is prachtig om te horen hoe mensen dan kronkelen in hun hoofd. Dat is ook het spel natuurlijk. Marita, dank je wel. Heel fijne ochtend nog, hè.
3: Dag, tot volgende keer.
0: En hoe komt dat nu allemaal? Waarom? Waarom gebeurt dat allemaal in ons hoofd? Straks gaan Anne en Daan er bij ons over door. Het gebeurt rond 10 uur bij ons hier op Radio 2 met een gedragspsycholoog. Ik ben benieuwd of die gedragspsycholoog ook in het hoofd van Ruben zelf kan kijken. Maak het straks allemaal mee. Het gebeurt vanaf 10 uur. En zie ik daar in de verte ook al onze nieuwe DJ, Shema Sai Sai.

0: Dance the Night van Dua Lipa. Ja, over dat valspelen. Er is iemand die het samenvat. Ingrid Staket, die in Heist op de Merg woont. Een Belg is een kei in het zoeken naar achterpoortjes.
1: Ja, ja.
0: Zijn we allemaal niet een beetje zo natuurlijk. Daar gaan ze verder over door. Straks om 10 uur bij Anne en Daan. En net daarvoor, Shema Sai Sai met Win-Win. Die moeten we ook nog een succes wensen. Gebeurt straks. Eén voor half negen, zo meteen al in Nieuws uit je buurt. Nu Charlotte.
2: Veel hogeschoolstudenten.

0: kreeg. De politie kon later de auto van de Diveggen en de bestuurder, allebei Roemenen, tegenhouden op de E34 in Zoersel. Ze vonden nog 4 halskettingen in de wagen, 1 ervan was gestolen in Schoten. De onderzoeksrechter heeft het duo aangehouden, ze zitten allebei in de gevangenis. Een aantal hogescholen in onze provincie starten vandaag al op, zoals bijvoorbeeld de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. Opvallend is dat de studenten kiezen voor praktijkgerichte opleidingen met een goede werkzekerheid. Zo zitten de businessopleidingen in de lift, maar ook wetenschappelijke en technologische opleidingen. De AB Hogeschool start pas volgende week, maar algemeen directeur Pascal de Grote ziet bij hen dezelfde trends.
1: Wat we ook zien is dat vooral de praktijkgerichte opleidingen met een heel duidelijk link naar de arbeidsmarkt het goed doen. We zien dat onder andere bij de stemopleidingen, waar natuurlijk veel knelpuntberoepen aan gekoppeld zijn, en ook bij de zakelijke opleidingen.
0: Inwoners van Ole konden gisteren voor het eerst een bezoek brengen aan hun nieuwe gemeentehuis. De gemeentediensten zitten nu allemaal in hetzelfde gebouw samen met de BIP, die is ondergebracht in de kerk ernaast. En deze bezoekers waren alvast onder de indruk.
2: Wauw. En nu weten we ook waar ons geld naartoe gegaan is. Maar het is echt de moeite. Heel mooi. En vooral het voordeel, alles onder één dak. Je moet niet meer van het naar hier rijden.
3: Prachtig. Echt keiferm. Ik ben echt helemaal onder de indruk. En het is echt kei mooi het interieur. Alles en die elementen van de kerk zo mooi behouden.
4: Nooit verwacht dat ze van een kerk zoiets moois konden maken eigenlijk. Dat is echt heel mooi gedaan.
0: Dit weekend hebben zo'n 1000 deelnemers het beste van zichzelf gegeven tijdens de Belgian Transplant 2 Games in Herentals. Dat is een sportevenement voor mensen die een transplantatie hebben ondergaan, dialysepatiënten, donoren en sympathisanten. De deelnemers strijden in meer dan 10 disciplines voor een medaille. Ook Claudia deed mee. Zij onderging 9 jaar geleden een harttransplantatie en zou graag eens een medaille winnen.
5: Ik ben geen topsporter, dat ben ik ook nooit niet geweest. Maar ik amuseer mij vooral met sporten. En ik wil gewoon na de sport kunnen zeggen, ik heb mij geamuseerd met lotgenoten. Maar ik zou wel heel graag eens toch een medaille winnen. Ja.
0: Bewolkt met opklaringen, hier en daar wat motregen of buien bij temperaturen tot 24 graden. Meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van 14 Nieuws.
6: De problemen op een maandagochtend. Ja, het is begonnen, hey Mona, vertel eens.
7: Ja, een stevige ochtendspits richting Antwerpen. Want op de E17 verlies je daar nu 1 uur en een kwartier tussen Deerlijk en Kruisum. Komt door een ongeval op de linker- en middenrijstrook. Maak daar dus zeker een reddingstrook. Verderop op die E17 vanaf Kruijbeke zo'n 10 minuten bij. Nog naar Antwerpen een half uur extra vanaf Massenhoven. En 20 minuten op de A12 vanaf Boom. Op de Antwerpsring naar Gent verlies je 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Berchem. Richting Nederland hetzelfde van Sint-Anna-Linkrover tot de Kennedy-tunnel. Rond Brussel op de buitenring vertraag je een half uur tussen Waterloo en de Leonard-tunnel. Op de binnenring eerst 15 minuten tussen Woutersbrakel en Ruisbroek en 3 kwartier filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Richting Brussel 25 minuten bij vanaf Aalst, 10 minuten op de A12 tussen Londerzeel en Meissen, 20 minuten vanaf Semst, 10 tussen Rotselaar en Wilselen, een half uur vanaf Bertum nog en toch ook 15 minuten op de E411, dat is van Overijssel tot het Leonard-kruispunt, want daar is net een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook.
8: Goedemorgen, morgen.
9: De vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
6: Het wordt een bijzondere dag voor Shema Saizai, onze Radio 2-DJ die jou vanaf vandaag meeneemt tussen 9 en 10 voor Win-Win, onze consumentenshow. Ja, het is haar eerste keer.
10: Spannend, hè? Als... Ze gaat het goed doen.
6: Natuurlijk wel. We gaan iets proberen. Je mag haar succes wensen. Ga naar VRT Max, volg Radio 2 en deel daar het bericht Succes Shema Saizai.
10: Ja, Succes Shema Saizai. Voilà.
6: Er mag altijd iets bij, moet niet, maar wel leuk. Dus Succes Shema Saizai.
11: Ja, maar Peter, wacht. Shema zou Shema niet zijn als ze geen cadeautje had natuurlijk. Hè? Want je kan er ook iets mee winnen. Ze is altijd goedgezind, ons Shema. Dus als je dat doet, dan krijg je misschien een gesigneerde boodschappentas van Win-Win. Dat is toch heel plezant.
6: Succes, Shema Saizai. Deel het nu en straks win je dan een gesigneerde boodschappentas. Jij gaat die toch niet signeren?
11: Nee. Shema Saizai.
6: Shema Saizai gaat die signeren. Dus succes, Shema Saizai. Deel het nu via VRT Max en volg ons daar bij Radio 2. En voor je het weet, maakt zij je al meteen gelukkig tijdens haar eerste ochtend.
12: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens...

0: Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd.
1: Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht.
0: Nu is ze kapot. Nu is ze voor niemand. Nu content.
2: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
4: En voor mijn pensioen?
5: Tweede of derde pijler, juffrouw?
4: Wat lief?
5: En hebt u een VAPZ?
4: Wat?
5: Wat is een VAPZ, juffrouw?
4: Ik weet niet.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn.
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
6: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.

0: Michael Bublé, goed wakker geworden. Zie Haven't Met You Yet.
1: Goedemorgen, morgen. De vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
0: En zo meteen onze consumentenshow. Win-win. Shema, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Peter en Charlotte.
3: Hey.
0: Shema Staes, hij ooit van het nieuws van Radio 2 en nu de baas van Win-win. Het valt een onwaarschijnlijk goed verhaal, toch?
2: Ja, ik ben wel heel blij.
0: Ja, komt goed. Hè. Dat is straks om 9 uur. Hoe voelt het?
2: Ik ben doodsbang, maar ik heb er ook heel veel zin in.
0: Waarom ben je bang?
2: Omdat het allemaal nieuw is voor mij.
0: Ja.
2: Ik heb het nog nooit gedaan. Ik heb wel veel geoefend natuurlijk, maar voorrecht is nog anders. Hè?
0: Ja, komt helemaal goed. Daar gaan we het straks over hebben. Nu hebben we heel veel reacties binnengekregen. Want we hadden gevraagd aan de mensen van stuur via VRT Max. Succes, Shema Saisai. Mensen hebben dat massaal gedaan. Nu, lieve luisteraar, wat jou wel een heel klein beetje bij het Pietje en het Mietje. Want stiekem hebben wij op deze manier het grote dicté Shema Saisai georganiseerd.
3: Ja.
0: Want dat is toch altijd een probleem. Mensen kunnen jouw naam nog altijd niet zo heel goed schrijven.
2: Nee, ik zie het.
0: We hebben een paar reacties binnengekregen.
3: Ja, Jelke zegt succes, Shama. Martien, succes, Shemin Saisai. Lieve zegt Shaima Saisa. Hilde schrijft Shema, gewoon C-H-E-M-A. Dan zegt Terry, succes, Shema Chai Chai. Dat is voor als je dan een koffiebar zou openen. Ronnie, veel succes, Shema Saisai. Annemie, Shema Kiasa gaat dat heel goed doen. En Rudy zegt, ah, ik heb het gegoogeld. En de juiste schrijfwijze, Shema Saisai, C-H-A-I-M-A. S-A-Y.
0: Ja,
3: willen we dat nu voor eens en voor altijd onthouden? Dus en als je het stuurt naar Shema, schrijf het juist.
0: Spel nog even, Charlotte. Hoe schrijf je haar naam?
3: C-H-I-M-A.
0: En dan zoals bij Shema gewoon.
3: C-A-Y of Y. C-S-A-Y-S-A-Y.
0: Ze is aan het van nee aan het knikken.
2: Het was eigenlijk...
3: S-A-Y. S-A-Y. S-A-Y.
2: C-H-I-M-A. Het is C-H.
3: A-I-M-A. Ja, ja.
0: Mensen
3: ja.
0: zijn nu...
3: Helemaal in de war.
2: Ze zijn echt in de war.
3: Helemaal in de war.
0: We gaan er nog even iemand bij halen dat ze Kissy Govaerts uit Hulshout. Kissy, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Je had het perfect hoor, perfect. Dat betekent dat je een prachtige boodschappentas wint die gesigneerd zal worden.
4: Oh, dankjewel.
0: Door Shema Saisai. Goed gedaan zeg. Hoe hard kijk je uit naar 9 uur zometeen?
4: Oh, zeker, heel hard. Ik luister altijd naar Win-win, naar de podcast en zo, dus kettles.
2: Oh, dat
0: ja, daar zit hij ook in natuurlijk. Mensen ergeren niet.
2: Ja.
0: Ja, Shema, veel belangrijker natuurlijk. Wat wordt het zo meteen? Wat zit erin?
2: Het gaat over de klacht van de week in Win-win op VRT1. Deze week over medische facturen. En wat er allemaal in zit en waarom dat die eigenlijk soms zelfs niet kloppen. En wat je dan kan doen om dat op te lossen. En daarnaast ook over onterechte parkeerboetes. Want stel, je wil betalen aan een parkeerautomaat. Je komt terug naar je auto en je vindt daar al een boete terug. Wat doe je dan?
0: Oh, kan dat zo rap gaan? Dan moet je toch wel even
2: wat
0: hebben.
2: Ja. Ik heb het zelf wel eens meegemaakt, maar ik heb toen gezegd, hallo, ik ben aan het betalen.
0: Ik twijfel daar niet aan dat jij dan ook gewoon zelf ingrijpt.
2: Ja.
0: Het allemaal afloopt, hoor je zo meteen vanaf 9 uur bij Win-win met Shema Saisai.

0: gisteren.
1: Op die manier werd het toch nog een beetje kerst. Dat is,
0: ja,
1: allemaal, niet, dat is allemaal niet zo lang meer. Nee,
0: het is bijna zover.
1: Ah ja. Gisteren van Maxime. Ja, het nieuws wat vandaag waarschijnlijk een hele dag nog zal meegaan, is het hoofddoekenverhaal in Oost-Vlaanderen. Het
0: provinciebestuur van Oost-Vlaanderen heeft daar een lerares ontslagen omdat ze, ja, ze weigert om zonder hoofddoek les te geven. Sinds dit schooljaar is het verboden om religieuze tekens te dragen in alle scholen van de provincie. Dus je mag dan ook geen kruisje rond je nek dragen, bijvoorbeeld helemaal niks van religieuze tekens. Geen keppeltje als Jood bijvoorbeeld. En de Socialistische Vakbond gaat nu in beroep tegen het ontslag van die vrouw. En zelf zegt ze, ja, hoe ver mag een werkgever eigenlijk gaan in het beperken van mijn persoonlijke vrijheid als leerkracht? Dus we gaan daar nog iets over horen.
1: En dat in tijden van leraartekort, er zal nog veel over gepraat worden. Ja, we hadden bijna ook nog iemand moeten ontslaan trouwens, van Nina van Borsel uit Oudenburg, die had nog geappt. Die zei, ja, ik vind dat Peter beter past met een vrouwelijke nieuwslezer, anders is er veel te veel testosteron, dat is proper. Jonas, die man is vorige week begonnen en nu wordt hij al buiten gedragen met pak en veren.
0: Ja, kijk, dus week om week, volgende week is Jonas er terug. We gaan voor het evenwicht.
1: Terwijl hij het zo goed doet. Ja. Zoveel testosteron was het ook niet vorige week.
0: Goeie dadjokes heb ik wel gehoord. Zo, hè? Flauwe moppen en zo. En over jullie,
1: flauwe moppen,
0: over jullie tempels van lichamen en weet ik veel. Maar
1: is
0: hard dat gelachen.
1: Wij hebben ook tempels van lichamen. Wat doen we allemaal? Casey en de Sunshine Band. Goedemorgen.

0: Ik weet nog, voor de vakantie dan verwarden ze jullie helemaal.
1: Ja, schema. Ja, schema. Ja, ja, ja.
0: Onwaarschijnlijk. Ja. Het zal niet meer gebeuren, waarschijnlijk. Zometeen hier bij ons, Win-Win. En nu? Ja, zing maar lekker mee, hoor.

0: elke dag telt voor twee.
1: Radio 2.
2: Marcel, wat doet die windmolen in onze hof?
3: Kalm Marleen, kalm. Vanaf nu gaan wij onze energie gewoon zelf opwekken, hè.
2: Och, jongen, serieus?
4: Op je energie besparen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop energie in Antwerpen. Ga snel naar samenoverstappen.be.
5: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
6: Nu kunnen we samen lezen.
5: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonde afleveringen.
7: Kan je nog lang lezen?
6: Denk het wel.
5: Beleef De Kampioenen als nooit tevoren.
7: We hebben deze nacht tot 2:30 zitten lezen.
6: Gezellig, hè?
5: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
8: Bij gedicht!
9: Exclusieve opening op 10 september in Schoten. Kom langs in onze gloednieuwe beleving Stoonzaal en ontdek de nieuwste keukentrends van 2026. Profiteer nu van gratis toestellen ter waarde van €5.000 en gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. We verwelkomen je graag op de Bredebaan 1209 in Schoten. Keukens de Abdij.
10: Maak elk.
11: Ah, maar ik ben helemaal nog niet moe.
10: Momenten, Max.
12: Oh, niks zo vermoeiend als kinderen die niet willen slapen. Op zo'n moment droom je toch van een magische knop die de chaos even stilzet. Oh. Zodat jij op adem kunt komen en je kinderen met plezier in hun bed kruipen.
10: En dat kan met de leukste luisterverhalen van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
12: de max.
13: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
14: In de klacht van de week hebben we het over medische facturen. Kloppen die wel altijd? En waarom zijn die nu zo ingewikkeld? Na het nieuws gaan we alles

0: 9 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen heeft een lerares ontslagen die weigert om zonder hoofddoek les te geven. Sinds dit schooljaar is het verboden voor leerlingen en leerkrachten om religieuze tekens te dragen in scholen van de provincie. De lerares had eerder al gezegd dat ze niet zonder hoofddoek wil lesgeven en de Socialistische Vakbond gaat in beroep tegen haar ontslag. Gedeputeerde voor de N-VA, Kurt Moens, wil zich over dit concreet incident niet uitspreken, maar volgens hem is het hoofddoekenverbod nodig, omdat religieuze symbolen de neutraliteit van het onderwijs in het gedrang brengen.
1: We willen echt wel streven naar die neutrale context, omdat wij geloven dat jonge mensen, dat we die echt wel de kans moeten geven, los van enige culturele druk of van elke levensbeschouwing, dat ze zich op die manier kunnen ontwikkelen. Dus dan is een leerkracht eigenlijk ook een rolmodel. Die moet er neutraal staan, die moet er onafhankelijk staan.
0: Vandaag beginnen in West-Vlaanderen de voorbereidende werken voor Ventilus. Dat is een hoogspanningslijn van ruim 80 kilometer die groene stroom van op zee aan land brengt. Jarenlang al protesteren mensen die langs het traject wonen of werken daartegen, maar ook gemeentebesturen. Ze vrezen voor de negatieve gevolgen van de magnetische straling van de hoogspanningslijn op de gezondheid. Deze omwonenden zijn tegen de start van de werken.
2: Een dag van diepe droefheid. Het is eigenlijk echt onbegrijpelijk dat ze daarmee willen starten. Er is geen respect naar de burgers toe en naar de bedrijven toe.
3: Ja, dat is weer een zwarte dag, maar het zijn voorbereidende werken. Ik vraag me nog altijd af waarom men start als men niet wacht op de uitspraak van de juridische procedures. Ja, je zou dat eens moeten proberen als particulier beginnen naar werken als nog procedures lopen. Ik denk dat het kot te klein is.
0: In april heeft minister van Omgeving Jo Broens de omgevingsvergunning voor Ventilus goedgekeurd, maar daar werd dus meerdere keren beroep tegen ingediend. En er is veel verontwaardiging na de Russische droneaanval van gisteren op een trein aan de Pools-Oekraïnse grens. Er vielen geen gewonden, maar kort daarvoor was er een trein voorbijgereden met onder meer voormalig Brits premier Boris Johnson en Europese veiligheidsadviseurs. Ze waren aan het terugkeren van veiligheidsoverleg in Kiev. Collega Marijn Trio is in Oekraïne nu en hij ziet die aanval als een duidelijk signaal vanuit Rusland dat Europa maar moeilijk kan negeren.
4: Je kan dat toch moeilijk anders interpreteren dan een soort dreigement of een waarschuwing of een signaal. Dat is ook hoe de Poolse premier Tusk het ziet. Hij waarschuwt ook dat hij ook door de CIA, dus door de Amerikanen, geïnformeerd is over dat dit soort aanvallen zouden kunnen toenemen in de komende tijd. Het is duidelijk dat Rusland de grenzen verder en verder opzoekt. En dat het nu kijken is ook hoe er vanuit Europa in westerse landen zal op gereageerd worden en of ze Poetin kunnen afschrikken of ontmoedigen om dit soort aanvallen te blijven doen.
0: Het weer is bewolkt met soms wat opklaringen en hier en daar een lichte bui. Temperaturen tot 23 graden. Morgen zonnig en vrij warm tot 26 graden. Op het einde van de dag kans op regen met onweer. Woensdag wisselend bewolkt met buien en het wordt frisser tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Goedemorgen Mona.
6: Goedemorgen Schema. Richting Antwerpen vrij druk nog, want op de E17 een half uur bij. Dat is tussen Waregem en Kruisum. De weg is er wel vrijgemaakt. Nog naar Antwerpen wat trager rijden vanaf Kleine Bareel. Een half uur aanschuiven doe je vanaf Massenhoven en 20 minuten bij op de A12 vanaf Boom. Op de Antwerpsring naar Gent verlies je 10 minuten. Dat is tussen Antwerpen-Noord en Berchem. Richting Nederland wat trager tussen Sint-Anna-Linkeroveren en de Kennedy-tunnel. Rond Brussel op de buitenring vertraag je een half uur. Dat is tussen Waterloo en de Leonaar-tunnel. 15 minuten file golven doe je tussen Wezenbeek en Dilbeek. Op de binnenring 15 minuten bij tussen Woutersbrakel en Ruisbroek. En drie kwartier file golven tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Richting Brussel 20 minuten bij vanaf Aalst. Ook op de A12 vanaf Londerzeel en Meissen. Op de E19 vanaf Semst hetzelfde. 10 minuten nog tussen Rotselaar en Wilselen. 20 minuten vanaf Berthem. En nog eens 20 minuten op de E411 vanaf Overijse tot het Leonaardkruispunt, want daar is een ongeval gebeurd links.
5: Dankjewel Mona.
6: Shema, jouw allereerste dag vandaag, super spannend.
5: Ja.
6: Ik wil jou heel veel succes wensen. Oh, maar er zijn nog mensen die jou heel veel succes willen wensen.
5: Oké, ik ben heel benieuwd.
7: Hey lieve Shema, dankjewel. Ik ben heel blij dat je eindelijk op die stoel zit, want het is de stoel waar je thuis hoort. Je bent meer consumentenmens dan ik ooit zal zijn. En dus ga je me wegspelen elke dag tussen 9 en 10. Laat me wel op tijd weten of ik nog mag terugkomen ooit een keer. Veel succes!
8: Hey, ik ben Rob Beenders, minister van Consumentenbescherming. Heel veel succes, Shema, met je eerste uitzending van Win-Win. Ik ben er 100% zeker van dat je de consumenten nog beter gaat beschermen.
9: Lieve Shema, het is Margot van de Regio hier. Uw goeiemorgen, morgen, bestie. Ik ben nu al kei trots op u. Je gaat dat kei goed doen, want je bent natuurlijk de enige echte koningin van de kortingen. Succes!
10: Mijn naam is Pieter Jan, de koning van de Consumentenombudsdienst. Heel veel succes en ik hoop dat we samen heel veel consumenten zullen kunnen helpen.
11: Aha, met je broeder van een andere moeder, Brahim. Voor mij ook zelf een beetje alles nieuw bij Radio 2, dus ik snap hoe jij je voelt. En straks ga je zo hard knallen. You go, girl, Shema!
5: Oh, ik ben eigenlijk echt wel ontroerd.
6: Oei, je moet nog beginnen.
5: Ja, ik weet even niet wat zeggen, maar ik ben echt wel heel gepakt. Dankjewel allemaal voor de gelukswensen.
6: Even in- en uitademen en dan mag jij starten.
5: Ja, dankjewel, Mona.
12: Vlaanderen vakantieland. Zoveel vakantie, zo dichtbij.
13: Win-win.
12: Shema Saisai.
5: Ja, het is een heel speciale dag vandaag. Het is niet alleen mijn eerste keer win-win. Mijn dochtertje is ook jarig. Ze wordt 4 jaar. 2 keer feest dus. En ik ben heel blij dat ik met jullie mag vieren. Welkom en goeiemorgen.

0: Tina Turner met The Best, mijn allereerste nummer van mijn allereerste win-win uitzending en toch al meteen zo'n knaller.
1: Win-win.
0: Hoge medische kosten en onduidelijke ziekenhuisfacturen, waarop soms zelfs kosten staan die er niet zouden mogen opstaan. Dat is de klacht van de week in Win-Win op VRT1 deze week. Dus ik wil het daar graag ook eens over hebben. En dat doe ik met Nina Everaert van het CM Gezondheidsfonds, of de CM zoals de mensen zeggen, de grootste mutualiteit van het land. Goedemorgen Nina.
2: Goedemorgen Shima.
0: Jij helpt jullie leden met al hun vragen en bedenkingen over hun dokterskosten, maar laat ons beginnen bij het begin. Als ik naar de huisarts ga, dan betaal ik zelf €4. Maar uiteraard verdient mijn dokter wel iets meer dan die €4 aan de consultatie. Wie betaalt dan wat bij de dokter?
2: Ja, je zegt al correct, hè? Je betaalt €4. Die €4 wordt het remgeld genoemd. Dus dat is effectief het gedeelte dat wettelijk gezien door de patiënt moet betaald worden. Kan eventueel iets lager zijn als een patiënt geniet van verhoogde tegemoetkoming. Dan is het zo'n €1 dat de patiënt slechts moet betalen. Maar daarnaast, naast dat wettelijk remgeld, is er ook nog een gedeelte dat de dokter, de arts, krijgt. Dat is overheidsgeld, geld vanuit sociale zekerheid. Ja. Dat is ook wettelijk vastgelegd. Dus pak een arts, jij betaalt, jij gaat voor een consultatie naar de huisarts, betaalt €4. Mm-hmm. En de arts gaat ongeveer zo'n €19,50 nog vanuit het ziekenfonds ontvangen. Dus in totaal kost zo'n consultatie €23,50. Mm-hmm. Dat is weliswaar als de arts geconventioneerd is. Want als die niet geconventioneerd is, mag die ook nog eventueel supplementen bijvragen aan de patiënt.
0: Ja, dan betaal je zelf meer dan die €4.
2: Klopt, ja.
0: Nu, er zijn ook 3 verschillende plekken waar je dokterskosten moet betalen, hè?
2: Ja, dat klopt. Dus wij spreken al van de huisarts. Dus inderdaad, in de privépraktijk van een arts, daar ga je, wanneer dat je na die consultatie, ga je rechtstreeks betalen aan die arts. En daar doorgaans is nu wel het derde betalerssysteem van toepassing. Dus dat betekent dat jij die, we hebben het al gezegd, die €4 enkel alleen zal betalen. En dat de rest, het gedeelte, rechtstreeks met het ziekenfonds zal geregeld worden. We hebben ook bijvoorbeeld consultaties die kunnen doorgaan in het ziekenhuis bij een arts-specialist. Ja. En daar zal de arts in principe niet onmiddellijk afrekenen met jou. Daar zal je achteraf een ambulante factuur van het ziekenhuis ontvangen. Net zoals het geval is wanneer dat je wordt opgenomen in een ziekenhuis, zal je achteraf een hospitalisatie factuur thuis ontvangen. Waar dat ook dat derde betalersysteem werkt, dus waar dat je ook enkel alleen het gedeelte dat jou als patiënt, dat remgeld plus eventuele supplementen zal moeten betalen. En als je dan als patiënt een hospitalisatieverzekering hebt, dan zal een groot deel van dat remgeld en van eventuele ereloonsupplementen te laste genomen worden, ook door die hospitalisatieverzekering. Ja. Want veel van die hospitalisatieverzekeringen werken ook al met zo'n derde betalersysteem. Dus dan ga je zelf geen factuur meer ontvangen, maar enkel nog maar het saldo dat jij achteraf moet betalen.
0: Ja, over die ziekenhuisfacturen valt nog heel veel te vertellen. Daarover gaan we het er later deze week nog uitgebreider over hebben. Maar nu eerst over die gewone consultaties bij dokters in een ziekenhuis. Daarover krijgen we toch best wel wat vragen in onze mailbox.
3: Ja, ik heb een probleem dat de ziekenhuisfacturen laat worden opgesteld en pas binnen een maand of 3 worden opgestuurd, zodanig dat je niet kunt indienen om terugbetaald te krijgen. En dat vind ik echt een probleem.
4: En ik vraag mij eigenlijk af waarom dat het zo lang moet duren, kan dat niet vlugger? Bij ons zit er 6 of 7 maanden tussen. Dus maar ondertussen ben ik al 2 keer meer opgenomen voor hetzelfde. Dus ik weet echt niet meer welke van welk is.
0: Bij ons Nina Everaert van de CM. Ja, waarom komen die facturen van het ziekenhuis vaak zo laat? Is dat normaal?
2: Dat is vrij normaal, ja. Je moet rekenen dat inderdaad standaard termijn waarbinnen dat iemand zijn ziekenhuis ontvangt, dat toch gemakkelijk 2 à 3 maanden na het vertrek uit het ziekenhuis is. Mm-hmm. En dat heeft te maken met het feit dat het is niet de arts die jou behandeld heeft of die jou verzorgd heeft, die zelf die factuur in het ziekenhuis opmaakt. Al die kosten die verband houden met jouw zorg, met jouw behandeling in het ziekenhuis, die worden door de verschillende zorgverleners, verschillende artsen die jou behandeld worden, die moeten allemaal doorgestuurd worden naar de administratie van het ziekenhuis. Daar gaat de facturatiedienst al die verschillende kosten voor al die honderden, duizenden patiënten gaan verzamelen. Ja. Van al die verschillende afdelingen. Hè, want denk, er kunnen ook labokosten en dergelijke meer aan te pas komen. En die moeten die dan in een factuur gaan gieten.
0: Ja, en zo'n factuur ziet er ook altijd heel complex uit. Hè? Wat
2: klopt
0: er eigenlijk allemaal op?
2: Klopt. Daar staan verschillende rubrieken op zo'n factuur. Naar gelang de zorgen die jij ontvangen hebt. Maar het zijn vaste rubrieken die vastgelegd zijn. En het bijzondere daaraan is dat al de behandelingen die je ontvangen hebt, de erkende behandelingen, dat die ook een code hebben. Ze noemen dat in het jargon een nomenclatuurcode. Daaraan weten we voor die specifieke behandeling is dat tarief dat mag aangerekend worden. Ja. Dus naast die codes en naast die omschrijving heb je ook een aantal vaste kolommen op zo'n ziekenhuisfactuur. Een kolom waarbij je het bedrag dat ten laste zal genomen worden door het ziekenhuis, het ziekenfonds, terugvindt. Dan ook het bedrag dat ten laste van de patiënt valt. En tenslotte helemaal achteraan een laatste kolom waar dat eventuele supplementen die van toepassing zouden zijn en dus ook door de patiënt moet betaald worden, ja, in voorkomen. Ja.
0: Ja, en dan op die factuur staat ook vaak de supplementen, maar dat begint de miserie natuurlijk voor veel mensen.
2: Ja, jammer genoeg moeten we vaststellen dat het geregeld voorkomt dat mensen toch wel heel verbaasd zijn op het moment dat ze die ziekenhuisfactuur ontvangen en dat ze soms het hoge bedrag van die supplementen vaak op een factuur zien staan. Heel vaak zijn mensen oftewel onvoldoende geïnformeerd geweest over die financiële kost, over die supplementen. Oftewel hebben ze die informatie in een kort gesprek, bijvoorbeeld bij de opname, niet helemaal gevat.
0: Ja.
2: En beseffen ze niet hoe verregaand de gevolgen van bepaalde keuzes zijn op die supplementen.
0: Over miscommunicatie of misverstanden, maar het gebeurt ook soms dat er onterecht dingen belanden op de factuur. Al dan niet bewust. Mm-hmm. Dan gaat het ook over in de klacht van de week van Win-Win op VRT1 deze week. Geef eens een voorbeeld.
2: Ja, het gebeurt inderdaad wel dat bijvoorbeeld artsen bij een bepaalde behandeling, bepaalde zorgen aan een patiënt, een nieuwe techniek gaan gebruiken of een nieuw materiaal dat veel performanter is.
0: Ja.
2: Maar daar hangt vaak ook een hoger kostenplaatje aan. En die nomenclatuurcode, die terugbetalingstarieven, die zijn niet zo snel aangepast. Dus artsen trachten dan die meerkost die ze hebben voor die nieuwe techniek die ze gaan toepassen of dat nieuwe materiaal, willen ze graag zo snel mogelijk ook vergoed zien. En dan kan het wel gebeuren inderdaad dat ze die kost doorschuiven naar de patiënt.
0: Terwijl dat eigenlijk niet mag.
2: Wat niet mag als er een nomenclatuurcode bestaat voor die specifieke prestatie en die omvat materiaal of dat is ongeacht de techniek, dan mag men daar niets bijkomend aan de patiënt voor aanrekenen. Ja.
0: Ja, de vraag is dan wat je kan doen als je niet akkoord bent met een ziekenhuisfactuur. Dat hoor je zo meteen van Nina Everaert van de CM.

0: veel vragen binnen op VRT Max over medische facturen. Het is vaak toch niet zo duidelijk wat daar nu op staat. Dit is Laura Tesoro met Shining. We hebben het over jou en mijn dokters- en ziekenhuisrekeningen vandaag. Want die zijn vaak zo ingewikkeld en niet transparant. En dat zet natuurlijk de deur open voor fouten, vergissingen of zelfs ronduit fraude. Dat kan je deze week zien in Win-Win op VRT1. Nina Everaert helpt de leden van de Christelijke Mutualiteit als het gaat over die medische factuur. Nina, ik ga je een paar cases voorleggen die regelmatig terugkomen in onze mailbox en waarschijnlijk ook wel vaak in jouw mailbox belanden. Ik wil nu graag van jou weten of het nu mag of niet. 1. Mag de spoedafdeling van een ziekenhuis een extra kost aanrekenen als je geen doorverwijsbrief van de huisarts bij hebt?
1: Dat mag jammer genoeg wel. Dat is zo wettelijk bepaald. Men heeft een tijdje terug al dat in de wet ingeschreven. Men wou voorkomen dat spoeddienst overspoeld wordt door mensen waarvoor dat spoed eigenlijk niet bedoeld is. En men wil zoveel mogelijk daar waar het kan, waar het nodig is, mensen eerst naar de huisarts laten gaan, die dan eigenlijk een triage kan maken om te zien of dat het nog nodig is om naar de spoed te gaan.
0: Als het echt, echt dringend is.
1: Ja, ja. Klopt.
0: Mogen er bepaalde behandelingen op jouw ziekenhuisfactuur staan die je eigenlijk niet hebt gekregen?
1: Logischerwijze zou je zeggen nee. Maar daar zijn toch een heel klein aantal uitzonderingen op. Er zijn zo'n aantal forfaits dat bijvoorbeeld een ziekenhuis wel kan aanrekenen. Ik denk bijvoorbeeld aan het geneesmiddelenforfait. Dat is iets wat bij een ziekenhuisname, een ziekenhuis standaard mag aanrekenen aan jou. Nu, dat is beperkt. Ja. Dat is 0,62 euro per dag dat je in het ziekenhuis ligt. Ja. Dat is een forfait voor terugbetaalbare geneesmiddelen. En ook al heb je tijdens die opname geen enkel terugbetaalbaar geneesmiddel genomen, toch mag het ziekenhuis dat aanrekenen op jouw patiëntenfactuur.
0: Oké. Okay. Ja. Dan heb je ook soms dat je in het ziekenhuis een MRI-scan moet laten nemen, zodat de dokter bepaalde stukken van je lichaam van binnenuit kan zien. We krijgen regelmatig mails van mensen die zeggen dat ze een supplement van soms tientallen euro's extra krijgen aangerekend als ze sneller willen geholpen worden, omdat de wachtlijsten zo lang zijn. Mogen ziekenhuizen dat vragen voor een MRI?
1: Als jij zelf niet vraagt om buiten de kantooruren of in weekends die MRI te laten uitvoeren, dan mag zo'n supplement niet gevraagd worden. Onze minister Van den Broeke heeft daar recentelijk een heel duidelijke wet voor in laten voegen om de patiënt op dat vlak te beschermen. Nu, als je natuurlijk als patiënt vindt dat de wachttermijn te lang is of je kan echt niet wachten en je wil absoluut sneller geholpen worden, dan kan dat wel, maar dat moet heel uitdrukkelijk door de patiënt dan zelf gevraagd worden en er moet altijd wel een optie zijn dat je binnen redelijke termijn toch binnen kantooruren terecht kan om die MRI te laten uitvoeren.
0: En het ziekenhuis moet ook zeggen dat ze supplementen aanrekenen dan?
1: Absoluut, daar moeten ze transparant zijn in die informatie.
0: Ja. Als je op een meerpersoonskamer ligt, mag een dokter dan een ereloonsupplement vragen?
1: Nee, dat mag in geen geval en dat is al lange tijd zo. Dat is enkel mogelijk bij een eenpersoonskeuze voor een eenpersoonskamer. En ook daar zijn enkele uitzonderingen. Maar kies je voor een meerpersoonskamer, dan is dat nooit mogelijk. Maar jammer genoeg stellen we ook wel vast dat niet altijd iedereen daarvan op de hoogte is. Ja. Dat bij de keuze voor een eenpersoonskamer dat wel is. En dat er dus de kosten snel kunnen oplopen.
0: Omdat mensen dat niet weten, dat niet mag.
1: Ja, klopt.
0: Nu, als je dan zelf iets ziet op je ziekenhuisfactuur waarvan je denkt, goh, dat hoort hier eigenlijk helemaal niet thuis. Wat kan je dan doen?
1: Ja, sowieso kan je altijd terecht bij het ziekenhuis zelf. Je kan zeker het ziekenhuis bellen of contacteren. Facturatiedienst, eventueel zelf de ombudsdienst van het ziekenhuis. Kan jou helpen. Moest je inderdaad overtuigd zijn dat er iets op staat dat niet klopt. Of je hebt vragen, dan kan zeker facturatiedienst jou in eerste aanleg daar ook al bij helpen. Maar wij laten aan onze leden toch ook altijd weten van, kijk, heb je enige twijfel bij jouw ziekenhuisfactuur? Stel je jouw vragen, lijkt iets jou niet correct? Laat het even weten aan je ziekenfonds en dan kunnen we de ziekenhuisfactuur voor jou nakijken en jou laten weten of dat ze wel degelijk juist is en of dat ze je zo met een gerust gemoed kan betalen of niet.
0: Ja, en er zijn wel vast veel mensen die dat doen, maar er zullen ook wel mensen zijn die gewoon betalen en denken van, goh, het zal wel kloppen. Zou het kunnen dat mensen zich daar ook gewoon te weinig van aantrekken, omdat het grootste deel van de medische kosten in ons land ofwel door de sociale zekerheid, zoals jullie, de mutualiteiten, ofwel door een verzekeraar wordt betaald?
1: Ja, het is inderdaad zo dat heel wat mensen bijna niet de moeite nemen om daarna te kijken, omdat ze zeggen, het wordt toch allemaal door sociale zekerheid en door eventueel mijn hospitalisatie gedekt.
0: Waarom moeten ze het toch doen?
1: Wel, het is belangrijk dat men inderdaad daar wel bewust van is en men daar wel naar kijkt. Want uiteindelijk, zaken die onrechtmatig op jouw ziekenhuisfactuur staan, jij kan een hospitalisatieverzekering hebben die dat dekt. Andere mensen, misschien meer kwetsbare mensen, hebben dat niet. Plus, bovendien zorgt dat ervoor dat ons systeem wel zwaar onder druk komt te staan. Ja. En daar heeft uiteindelijk iedereen op het einde van de rit last van.
0: Ja, conclusie is dus, ziekenhuisfacturen kunnen toch vaak een pak transparanter. Is er wetenschap op komst?
1: Ja, absoluut. En er is zeker al wetenschap. Dankzij het beleid van minister Van den Broeke zijn er zeker al zaken nu die veel transparanter zijn. Ook naar ziekenfondsen toe, dat de gegevens duidelijker doorkomen. Dat we meer zicht hebben op wat er is. Maar er zijn zeker nog zaken die te verbeteren zijn. En die we hopelijk toch wel een positieve invloed zal hebben. We rekenen heel sterk ook wel op de nieuwe financieringswet ziekenhuisfinanciering die er zit aan te komen. Mm-hmm. En we hopen daar, zowel met ziekenhuizen, artsen, hopen wij ook als mutualiteiten, dat beterschap zal zorgen. Want uiteindelijk willen wij wel een gezondheidszorg in België die voor iedereen kwaliteitsvol, maar zeker ook betaalbaar blijft.
0: Maar de belangrijkste boodschap is dus wel, bekijk zelf ook altijd goed je medische facturen. Vraag om hulp als je twijfelt over iets. Dankjewel, Nina Everaert van de CM. En vanaf vanavond dus de klacht van de week en nog veel meer in Win-Win op TV rond 7:15 op VRT1.

0: Ooit komt er een dag van bazaar. En vanavond kan je dus kijken om 7:45 naar Win-Win op VRT1 om meer te weten te komen over die medische facturen.
1: It's a Sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
2: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
3: Check.
2: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
4: Bebat.
2: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
5: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90.

0: Aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
2: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
3: Voor als je mening telt.
4: Zal wel zijn.
3: Voor als de planeet ook telt.
4: Allokus, pro-planeet hier.
3: En voor als elke cent telt.
4: Ik ben hier de lokkers van het zwembad aan het checken. Hier is ze, bingo. €2 in de pocket. Slim, hè?
3: Begin misschien met een slimme rekening. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
2: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
3: Voor jezelf, je streek en de planeet.
2: VDK Bank.
3: Klaar voor nog eens 100 jaar.
5: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
6: Chipolatas, klinkt goed, hè?
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.

0: Goedemorgen, Veert in Nieuws-Zuid-Antwerpen met Carla Mertens. In de Vooruitgangsstraat in Willebroek heeft een vrouw dit weekend geprobeerd om een ring te stelen van een vrouw met een rollator. Ze greep haar handen vast en trok de ring van haar vinger. Maar het slachtoffer riep zo hard dat een winkeluitbaatster in de buurt haar ter hulp schoten en ze de ring terugkreeg. De politie kon later de auto van de divegge en de bestuurder, allebei Roemenen, tegenhouden op de E34 in Zoersel. Ze vonden nog 4 halskettingen in de wagen. Een ervan was gestolen in Schoten. De onderzoeksrechter heeft het duo aangehouden. Ze zitten nu in de gevangenis. Een aantal hogescholen in onze provincie start vandaag al op, zoals bijvoorbeeld de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. Opvallend is dat de studenten kiezen voor praktijkgerichte opleidingen met een goede werkzekerheid. Zo zitten de businessopleidingen in de lift, maar ook wetenschappelijke en technologische opleidingen. De AB Hogeschool start pas volgende week, maar algemeen directeur Pascal de Grote ziet bij hen dezelfde trends.
1: Wat we ook zien is dat vooral de praktijkgerichte opleidingen met een heel duidelijke link naar de arbeidsmarkt het goed doen. We zien dat onder andere bij de stemopleidingen, waar natuurlijk veel knelpuntberoepen aan gekoppeld zijn, en ook bij de zakelijke opleidingen.
0: In Randst gaat de drukke Oostmalse steenweg vanaf vandaag 2 jaar lang dicht voor riolerings- en wegenwerken die al lang gepland zijn. De hele steenweg is afgesloten en de gemeente heeft omleidingen voorzien via Broegem. De werken gaan een grote impact hebben, zegt schepen Katlijn Hofmans.
2: Er gaat geen doorgaand verkeer mogelijk zijn, dus sowieso gaat dat een hele grote impact hebben. Het is een heel lang stuk, dat moet gebeuren. En men gaat langs weerszijden beginnen aan de nutsvoorziening, wat normaal ook niet wordt gedaan. Normaal start men de nutsvoorzieningen aan een van de kanten van de rijweg en dan laten ze die nog wel open. Maar in dit geval hebben we echt gevraagd voor langs beide zijden te starten. Uiteraard moet hem dan wel volledig dicht, maar dan kunnen ze wel in één keer goed doorwerken.
0: En zo'n 17.000 bezoekers zijn gisteren in Loenhout naar het bloemencorso gaan komen kijken, ondanks de regen. Er deden 32 grote praalwagens mee, goed voor zo'n 4 miljoen dahlia's. De concurrentie tussen de wagens was heel groot, maar uiteindelijk won een wagen van buurtschap Westhoek met als thema een macaber circus. Pieter Meusse, een van de ontwerpers, was verrast toen de prijs werd bekendgemaakt.
3: Verrast ben je altijd. Als je zo'n sterk bezet veld kan winnen, dan ben je verrast en dan ben je super content natuurlijk. Ik denk dat we nog wel tot in de late uurtjes in de tent gaan feesten, ja.
0: Bewolkt met soms wat opklaringen vandaag en hier en daar wat motregen en buien. Het wordt 24 graden. Morgen zonnig en vrij warm tot 26 graden dan. Op het einde van de dag krijgen we wel regen met kans op onweer. Meer nieuws uit Antwerpen vind je een hele dag door in de app van VRT Nieuws.
4: Ja, Mona, goedemorgen. Het was een drukke ochtend, hè? Is het nu wel beter?
5: Ja, het begint stilletjes aan te beteren, want rond Brussel op de binnenring een half uur file golven nog. Dat is tussen Groot-Bijgaarden en Vilvoorde. Daar staat nu een defect voertuig. Op de buitenring vertraag je nog 10 minuten tussen Waterloo en de Leonhardtunnel. In Brussel is de Rijerscentrumtunnel richting het centrum van de stad afgesloten. Richting Brussel nog 15 minuten bij vanaf Ternat, vanaf Peuty, vanaf Everberg. En ook op de E411 tussen Overijse en het Leonhardkruispunt. Daar is wel nog altijd een ongeval bezig op de linkerrijstrook. Richting Antwerpen, 20 minuten bij vanaf Massenhoven. En tot slot op de A12 naar Antwerpen, 15 minuten vanaf Aartselaar.
4: Dankjewel, Mona.
5: Alsjeblieft.
6: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.

0: Milo. I need you right in front of me. En AO Technology. Er zijn weinig dingen die in Vlaanderen zo gevoelig liggen als parkeerboetes. Vooral als die onterecht worden uitgedeeld of als ze heel oneerlijk aanvoelen. We hebben het er al een paar keer over gehad hier in Win-Win. En we gaan dat vandaag nog eens doen. En dit heeft alles te maken met een mailtje van Jean-Marie uit Beernem. Hij schrijft, ik was deze zomer op reis in Nieuwpoort voor de verjaardag van mijn vrouw. Toen ik naar de parkeermeter stapte, stonden er twee mensen voor mij aan te schuiven. Omdat het dan allemaal te lang zou duren, besloot ik dan terug naar de auto te stappen en mijn parkeersessie met mijn smartphone te betalen. Ik liep dus terug naar mijn auto en toen ontdekte ik plots dat er op die paar minuten tijd al een parkeerboete van €30 tussen mijn ruitenwisser zat. Wat moet ik nu doen? Ik kan bewijzen dat ik gewoon betaald heb, zegt Jean-Marie, maar het parkeerbedrijf wil mij niet helpen. Ja, wat moeten we daar nu mee? We hebben daarom een reactie gevraagd van het parkeerbedrijf Optimal Parking Control. Daarvoor hebben we bij ons grote baas Peter Lamens, die ook bestuurslid is van de Belgische Parkeerfederatie. Goedemorgen Peter.
1: Goedemorgen, Shema. Goedemorgen.
0: Ja, iemand die al beboet wordt in de korte tijd onderweg van en naar de parkeermeter. Het gebeurt af en toe niet alleen bij Jean-Marie, maar dat lijkt me niet de bedoeling, toch?
1: Nee, dat is helemaal niet de bedoeling, Shema. Het gebeurt ook zelden, hè. En ik denk dat Jean-Marie zich daar niet te veel zorgen of moet maken of stress moet krijgen. Het kan helemaal niet de bedoeling zijn dat we mensen die bewust wel betalen, dat we die ook gaan beboeten. Dat die retributie gaan krijgen. Het is vooral de mensen die er zich niets van aantrekken en gewoon niet betalen, die een bon gaan krijgen. Hè. Dat zou ook niet een beetje onlogisch zijn. Hè. We moeten een draagvlak creëren in een parkeerbeleid van een stad. Mensen moeten weten dat als je u daar parkeert, dat je daar een vergoeding moet voor betalen en dat andere mensen dan niet op jouw plaats kunnen staan. Dat je niet de hele dag kan lang parkeren zonder daar ook een vergoeding voor te betalen.
0: Ja, hij heeft nu wel een paar minuten later betaald, maar dat is dan toch niet genoeg geweest. Want ja, jullie zeggen, iedereen zou dan nog snel kunnen gaan betalen wanneer die dan de parkeerwachter voorbij ziet komen of de scanwagen. Wat had Jean-Marie hier dan extra kunnen doen?
1: Wel, dat is natuurlijk een heel geval dat moeilijk ligt. Hè. Normaal gezien, als de parkeerwachter voorbij komt, ziet altijd naar de parkeerautomaat. Die staat altijd, of bijna in 90% van de gevallen, in het zicht van uw wagen of van de parkeerwachter. En hij gaat ook altijd eerst naar de parkeerwachter. Ik denk dat het hier een gevalletje is geweest dat misschien hij heel lang heeft moeten aanschuiven. Het gebeurt zelden, maar het gebeurt. En Jean-Marie kan inderdaad een korte mail sturen naar het mailadres dat erop staat op de bon die hij gekregen heeft. En daar word je normaal gezien zeer correct mee bediend binnen de 48 uur.
0: Ja.
1: En krijg je een duidelijk antwoord dat je daar, als je natuurlijk ook wel je betaling hebt uitgevoerd, dat die bon zo dadelijk wordt geannuleerd. Uiteraard moet je kunnen bewijzen dat je die betaling hebt uitgevoerd, hè, Shema?
0: Ja, dus dan zou die boete gewoon worden ingetrokken voor Jean-Marie?
1: Uiteraard. Zeker en vast. Daar moet je zich geen zorgen over maken. En ook de andere luisteraars niet. Het kan echt niet de bedoeling zijn om mensen te gaan pesten omdat ze aan de automaat staan en dat het een beetje langer duurt. Idem voor de, en dat is misschien een goede moment, ook voor de scancar. Meer en meer steden werken met een zogenaamde wagen die voorbij komt, waar camera's op staan.
0: Mm-hmm.
1: En die gewoon voorbij komen en uw nummerplaats digitaal opnemen.
0: Ja, en stel dat je dan aan een parkeerautomaat staat, wat moet je dan doen? Kan moeilijk de wagen tegenhouden?
1: Helemaal niet. Dan is het zo dat inderdaad jouw wagen, als je nog niet betaald hebt, in een lijst komt waar dat je mogelijk een boete krijgt. Dat noemt men dan een zogenaamde hit. Maar gelukkig laten wij die hele databank elke avond nog eens door het systeem lopen.
0: Ja.
1: En geven we alle mensen een bepaald aantal minuten erbij. Opdat, ja, je kan een kleine boodschap gaan doen, maar je kan iets in een bus gaan steken zijn, je kan in de automaat gestaan hebben of wat ook.
0: Ja.
1: Men geeft daar wat tijd bij, opdat iedereen zich in orde zou kunnen gesteld hebben in die periode. Dus ook dan is er geen probleem. En dat heeft al heel wat moeilijke frustraties en moeilijke problemen opgelost bij mensen, automobilisten.
0: Dus er is een soort wachttijd dan eigenlijk? Dus
1: vorm van een wachttijd.
0: Ja, en hoeveel is dat ongeveer?
1: Die wachttijd hangt af van gemeente tot gemeente. Je weet dat de gemeentes zelf tarieven mogen betalen, zelf het systeem wat mogen bepalen. Het is voldoende aantal minuten Dat, ik kan daar geen exact aantal minuten op plakken, omdat het overal anders is. Maar laten we uitgaan dat het ergens tussen de 5 en 10 minuten is. En dat is meer dan genoeg, denk ik, om een ticketje te nemen en zelfs aan te schuiven als er nog 1 of 2 mensen voor jou staan te wachten aan een automaat.
0: Dus als Jean-Marie gepakt was, zeg maar, door een scanwagen, dan had hij sowieso geen boete gekregen.
1: Daar had hij absoluut geen boete gekregen, als hij natuurlijk wel degelijk ook aan de automaat daarna zijn betaling heeft uitgevoerd. Als je natuurlijk geen betaling uitvoert, dan gaat die bon uiteraard wel verder gaan.
0: Oké. Dankjewel, Peter Lamens van de Parkeerfederatie. Blijf nog even hangen, want er komen nog wat extra vragen binnen voor jou via VRT Max.
2: Zeker. Win-win.
1: Perfect, ik blijf aan de lijn. Ja.

0: Bart Peters met het heerlijke zwemmen in de zee. Ja, ik denk dat iedereen wel een beetje heeft meegezongen en gedanst met Bart Peters. Maar we hebben het vanmorgen ook over parkeerboetes. En dat heeft VRT Max ook geweten, want er komen heel veel reacties binnen. Peter Lamens van parkeerbedrijf OPC en de Belgische Parkeerfederatie is nog altijd bij ons. Vergissen is natuurlijk menselijk en mensen die voor parkeerbedrijven werken, dat zijn ook gewoon mensen. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat consumenten zelf opdraaien voor een vergissing. Luc mailt ons bijvoorbeeld op winwin@radio2.be. Ik kreeg een boete en aanmaningen terwijl ik eigenlijk wel had betaald via 44.11. Uiteindelijk gaf het parkeerbedrijf toe dat de parkeerwachter zich had vergist, maar ik wacht nog altijd op een terugbetaling. En er zijn wel wat mensen die het gevoel hebben dat je een beetje afhankelijk bent van welke medewerker van de klachtendienst je aan de lijn krijgt en zijn of haar goodwill om een boete al dan niet kwijt te schelden. Kan dat, Peter?
1: Wel, dat is natuurlijk... Eigenlijk zou dat niet mogen. Hè. Het is zo dat wij proberen met alle helpdesk-medewerkers over alle firma's heen zo rechtlijnig en zo transparant mogelijk te zijn. Mm-hmm. Het is een beetje met alles in het leven is het wel zo dat er hier en daar wel wat zeer unieke gevallen zijn. Maar het is, eigenlijk kan je alle gevalletjes bijna op 30, 40 soorten gevalletjes terugbrengen. En we hebben daar ook een draaiboek van gemaakt om te zien dat gelijkaardige situaties altijd op de gelijkaardige wijze worden behandeld. Dus de bedoeling moet altijd zijn dat de automobilist altijd een voordeel van de twijfel heeft. Als hij bijvoorbeeld een 1 in zijn nummerplaat heeft vergeten in te tikken, als de scankaart voorbij komt, dan zijn we daar menselijk in en wordt dat onmiddellijk geannuleerd. Maar is het wel de bedoeling dat dat maar 1 keer gebeurt, schema? Ja. En natuurlijk geen 2 of 3 keren. Want je kan je missen, maar je moet op de duur natuurlijk wel zien dat je niet blijft missen of er misbruik van maakt.
0: Ja, maar Fanny heeft dat ook meegemaakt, heeft gemaild. We parkeerden ooit in Oostende en we gaven per ongeluk 1 als eerste teken in plaats van 2. We hebben dat dan wel uitgelegd en onze boete werd kwijtgescholden en wij hebben ons lesje geleerd. Dus het is wel zo, inderdaad. 1 keer mag, maar een tweede keer dan weer niet. Nu, stel nu dat een parkeermeter echt stuk is, je komt eraan, je wilt betalen, het gaat niet, dan hoef je ook gewoon niet te betalen. Zelfs nu niet, als je in principe wel nog via sms of een app zou kunnen betalen. Hoe ziet dat juist?
1: Wel ja, eigenlijk zegt de wegcode inderdaad dat je je blauwe schijf zou moeten leggen. Het is niet omdat de parkeermeter stuk is dat je eigenlijk niet moet voldoen aan het reglement. Je moet eigenlijk wel zien dat je betaalt. Betaald kan even goed zijn die blauwe schijf leggen. Meestal hebben de mensen dan wel de app 4411 of een andere app. Kan je dus via de sms betalen. Als dat allemaal ook niet lukt, ja, is het echt wel de bedoeling dat je je schijf legt. Die schijf hebben de mensen in principe allemaal bij. En daar kan je dan in principe 2 uur mee parkeren. Zelden hebben wij daar nog problemen mee, ik moet dat toch eerlijk zeggen, omdat de mensen, en dat is toch een leuke informatie, bijna 70% van de mensen betaalt tegenwoordig met een app en veel minder met de parkeermeter.
0: Er zijn ook weinig parkeermeters over, denk ik, hè? Toch niet waar ik kom.
1: Ik schat dat we binnen de 5 à 10 jaar geen parkeermeters meer zullen hebben in België. Ik denk dat die uitgefaseerd worden, omdat meer en meer gebeurt alles en overal met de app, digitaal. Ja. En dat is ook een goede evolutie, denk ik.
0: Ja, ik onthoud dus, je kan een onterechte boete altijd aanvechten en vooral dan als je kunt bewijzen waarom je die niet zou moeten betalen. En dan gaan veel parkeerbedrijven daar ook niet moeilijk over doen. Peter Lamens van de Absoluut. Belgische Parkeerfederatie, hartelijk bedankt.
2: Graag gedaan. Elke dag telt voor 2. Win-win. VRT. Radio 2. Shema Sai Sai.

Stella Lefty met Boston. Er komen veel reacties in VRT Max over de parkeerboetes, de onterechte boetes. Martin Beekaert uit Sint Maartenslatum zegt dat ze ooit 2 maal dezelfde boete per vergissing heeft betaald. Ze heeft er een mailtje over gestuurd, maar nooit een terugbetaling gezien. En Benedict van den Bulke uit Stade zegt dat ze een boete heeft gekregen in Waregem, maar dat het parkeerticketje omgedraaid moet zijn geweest. Dus dat het niet zichtbaar was voor het raam. En dan kreeg ze ook een boete van €30. En ze kan niet bewijzen dat ze betaald heeft, want de automaat was alleen voor muntstukken. Ja, daar sta je dan. Dit is Nick Kershaw met The Riddle.

0: 2. Elke dag telt voor 2.
1: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn? Score uw ticket via sportza.be.
2: Exclusieve opening op 10 september in Schoten. Kom langs in onze gloednieuwe belevingstoonzaal en ontdek de nieuwste keukentrends van 2026. Profiteer nu van gratis toestellen ter waarde van 5000 euro en gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. We verwelkomen je graag op de Bredebaan 1209 in Schoten. Keukens
3: Marcel, wat doet die windmolen in onze hof?
4: Kalm Marleen, kalm. Vanaf nu gaan wij onze energie gewoon zelf opwekken, hè?
3: Och, jongen, serieus?
5: Op je energie besparen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop energie in Antwerpen. Ga snel naar samenoverstappen.be.
6: Maak elk...
7: Papa, is het nog ver?
6: Momenten, Max.
8: Ja, kinderen in de file. Dat helpt de zaak natuurlijk ook niet echt vooruit. Met dat non-stop gezaag.
9: En uiteraard...
7: Stoppen!
9: Geplaag.
8: Het enige waar je dan op hoopt, dat is iets waarmee je ze gewoon even stil krijgt.
6: Zoals met de leukste luisterverhalen van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
8: de max.
10: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
11: Goedemorgen, we zoeken Arnoud Hoube in de bergen. We ontmaskeren valsspelers en we gaan naar de sauna. Maai, die maandag kletst in ons gezicht als een natte handdoek.
12: Elke dag, telk voor 2.
11: Het is 10 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen heeft een lerares ontslagen die weigert om zonder hoofddoek les te geven. Sinds dit schooljaar is het verboden voor leerlingen en leerkrachten om religieuze tekens te dragen in scholen van de provincie. De lerares had eerder al gezegd dat ze niet zonder hoofddoek wil lesgeven en de Socialistische Vakbond gaat in beroep tegen het ontslag. Gedeputeerde voor de N-VA, Kurt Moens, wil zich over dit concreet incident niet uitspreken, maar volgens hem is het hoofddoekenverbod nodig omdat religieuze symbolen de neutraliteit van het onderwijs in het gedrang brengen.
13: We willen echt wel streven naar die neutrale context, omdat wij geloven dat jonge mensen, dat we die echt wel de kans moeten geven, los van enige culturele druk of van elke levensbeschouwing, dat ze zich op die manier kunnen ontwikkelen. Dus dan is een leerkracht eigenlijk ook een rolmodel. Die moet er neutraal staan, die moet er onafhankelijk staan.
11: Vandaag beginnen in West-Vlaanderen de voorbereidende werken voor Ventilus. Dat is een hoogspanningslijn van ruim 80 kilometer die groene stroom van op zee aan land brengt. Jarenlang al protesteren mensen die langs het traject wonen of werken ertegen, maar ook gemeentebesturen. Ze vrezen voor de negatieve gevolgen van de magnetische straling op de gezondheid. Er lopen nu juridische procedures tegen de hoogspanningslijn, maar netbeheerder Elia mag de werken al starten op basis van de huidige vergunningen. Elia beroept zich op het maatschappelijk belang van de hoogspanningslijn, zegt Valérie Daloze.
14: Als netbeheerder hebben wij de wettelijke opdracht om het net verder uit te breiden en robuust te maken. Voor het Ventilus betekent dat om 3 redenen. Redenen van bevoorradingszekerheid voor het hele land. Steun van de economische groei in West-Vlaanderen en integreren van hernieuwbare energie. Elke dag vertraging is eigenlijk een dag waarop we langer en meer zullen afhangen van fossiele brandstoffen en hun schommelende prijzen. En met die behoeften in ons achterhoofd hebben wij beslist om vandaag die werken op te starten.
11: En in het zuiden van Spanje zijn 3 mensen gewond geraakt bij een natuurbrand aan de Costa del Sol. Het vuur brak uit in de heuvels, vlakbij de stad Marbella, waar veel buitenlanders wonen. 1 bewoner had brandwonden toen hij het vuur zelf probeerde te blussen en iemand anders ademde te veel rook in. Een brandweerman raakte gewond na een val. Een 50-tal mensen is uit voorzorg geëvacueerd en voorlopig is er geen enkele woning getroffen. Meer dan 200 brandweermensen bestrijden het vuur bij Marbella. Het weer is bewolkt met soms wat opklaringen, hier en daar een bui, temperaturen tot 23 graden. Morgen zonnig en tot 26 graden. Op het einde van de dag kans op onweer en regen. Woensdag wisselend bewolkt met buien en frisser tot 19 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
15: Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
9: Zullen we eerst even een applausje geven voor Shema, die een vlekkeloze eerste uitzending heeft gemaakt? Jawel, jawel.
15: Amai.
9: In de app van via de berichten komen heel veel complimenten binnen voor Shema. Dus goed gedaan, Shema. Maar er staat 20 minuten file op de E314 richting Lummen. Tussen Houthalen en Zolder. Dat komt door een ongeval op de rechterrijstrook. Maak daar alsjeblieft een reddingstrook als je daar stilstaat. En op de binnenring rond Brussel 10 minuten file golven tussen Strombeek en Machelen.
16: Radio 2, Anne en Daan.
17: Anne Rijmen en Daan Masset.
9: Vraagje, wie keek er gisteren naar De Verraders?
15: Ik en de ochtendploeg ook.
9: Ja, en we hebben heel wat vragen waar we de komende 2 uur antwoorden aan gaan opproberen zoeken. Zeer welkom.

0: Cici Peniston en Finally. Dat is misschien net wat Céline Dion ook dacht dit weekend in Parijs. Want het was allemaal Céline Dion wat de klok sloeg afgelopen weekend. Ze is terug.
1: Oho.
0: Na jaren afwezigheid. Afgelopen zaterdag de eerste van meer dan 20 concerten in Parijs.
1: Ja, het is heel bijzonder, vind ik zelf. Maar ook de wereld vindt het bijzonder. Want het was haar eerste concert na die diagnose van het Stiff Person Syndrome. Een neurologische aandoening waar ze aan leidt. Maar ze stond er weer zo groot, zo aanwezig, zo emotioneel. Een wereldster die terug op het podium staat. Ik vond dat supermooi. Waren wij daar? Nee. Maar we hebben het allemaal kunnen volgen via sociale media. Het lag misschien aan mijn algoritme, ik weet het niet. Maar ik heb, als ik geen honderden filmpjes heb gezien van dat concert, dan overdrijf ik niet. Ja. Echt. Het ene na het andere.
0: En dan moet je weten, Daan stuurt dat dan door naar mij. Dus mijn algoritme was dan ook Céline Dion geworden.
1: Ja, maar het is toch fantastisch om te zien hoe die zaal reageert, hoe ze er weer stond, hoe ze die noten weer haalt. Ja, de glimlach op haar gezicht, wauw.
0: Ja, je zei het vanmorgen nog, bij de koffie, dat is topsport wat ze doet. En ja, inderdaad, ik heb nog eens die documentaire van Céline helemaal uitgekeken. I am Céline Dion. 3 keer geblijd natuurlijk. Ja, het is, je ziet dat ze eigenlijk van terug aan de basis moet beginnen, hè, door de ziekte die ze heeft.
1: Ja.
0: Ze haalt ook bepaalde noten niet meer zoals vroeger, omdat ze door die krampen en de spasmen die ze had, die te maken hebben met het Stiff Person Syndrome, ja, haar lijf eigenlijk helemaal verkrampt heeft, hè.
1: Dat is waar. Langs de andere kant haalt ze sommige noten dan weer wel, waarvan we misschien hadden gedacht dat ze ze niet meer zou kunnen halen.
0: Ja, bijvoorbeeld de All By Myself.
1: All By Myself, dat is fantastisch mooi. Je ziet, als je dat filmpje hebt gezien, ik heb het ook gedeeld op mijn socials, je ziet dat ze zich voorbereidt op die noot. Ze concentreert zich, ogen dicht, daar gaat ze en ze vlamt die noot. En dan nadien vind ik het mooiste dat ze even blaast.
0: Ja.
1: Oh, ik heb het gehaald.
0: Ja,
1: en dan is Céline toch ook weer gewoon een vrouw des mensen.
0: Een vrouw zoals jij en ik.
1: Ja, ook weer niet helemaal waar, maar toch, en ze doet het toch maar. Ja, dus ja, fantastisch.
0: Stijn reageert al via VRT Max. Denk dat hij wel geweest is, want hij zegt, pak de visakaart maar mee. €85 voor een t-shirt.
1: Oeh.
0: En een gileke, €115.
1: Ja, de kassa moet rinkelen natuurlijk. Hè.
0: Ja.
1: Ja, dat is ook weer waar. Jij gaat binnenkort, Ann, 23 ja, september ga je het volgen.
0: Ja.
1: Samen met de luisteraar die vorige week de tickets hebt gewonnen. Dus jij gaat naar Parijs. Ik heb een opdracht voor jou.
0: Nu komt het.
1: Als jij daar bent in Parijs om het concert bij te wonen, ga ook eens naar haar hotel, dat luxe 5-sterren hotel. Want ze staat elke dag op de stoep van het hotel om met de fans te praten. Er zijn zelfs beelden geweest dat ze uit het raam van haar kamer hangt in badjas en aan het zwaaien is naar iedereen. Dus wie weet, kan je met haar een praatje slaan? Wie weet, en als ze goedgezind is, nodigt ze jou misschien nog uit voor een koffie. Wie weet?
0: Wie weet, maar wauw.
2: See you soon. In Paris.

0: Jaap Reesema en alles komt goed. Elke maandag van dit nieuwe radio- en tv-seizoen komt Arnoud Houben langs. Arnoud, de bekendste wandelaar uit de Lage Landen, de tv-presentator met de gouden televisiering, de man die altijd maar mensen tegenkomt op zijn wandelingen die wij in ons hele lange leven nooit zouden ontmoeten.
1: En daarom kijken wij elke maandagvoormiddag naar Dwars door de Pyreneeën. Dat is maandagavond op televisie na Thuis op VRT1. En Arnoud komt dan elke maandagvoormiddag hier vertellen in de studio wat hij zoal heeft meegemaakt, waarom we 's avonds moeten kijken. Maar Arnoud is er vandaag niet, want hij is opnieuw op wandel. En dat is een primeur voor een nieuwe reeks waar wij en hij nog niks over mogen zeggen.
0: Ja, we missen hem. Hij mist ons. Dus hij heeft een videoboodschap gestuurd. Kijk en luister even mee.
2: Hallo Anne en Daan. Jullie zitten waarschijnlijk lekker warm en knus in de studio. Arnoud hier samen met naast mij Philippe Niklaas.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. En kijk eens hier. Gegroet Ruben Kallas. We kunnen er vandaag helaas niet bij zijn bij jullie in de studio. We zijn op locatie. Maar we wouden toch iets van ons laten horen, want vanavond een nieuwe aflevering van Dwars door de Pyreneeën. En waaraan mogen de mensen zich verwachten, Philippe?
3: We hebben de wielerkol beklommen, de Tourmalet, waar Eddy Merckx een kannibaal is geworden.
2: Je ziet wie dat hier de wielerman is, hè? Ruben, wat mogen de mensen voor u onthouden vanavond?
4: We zijn meegestapt met een boer en zijn zoon die de koeien gaat afzetten boven op de mooie groene grasvelden. En dat was een heel leuk moment.
2: De transhumance. En dan nog één heel mooi moment, vond ik zelf, uit de reeks. Dat is toen dat we in het kleine bergdorpje Aas terechtkwamen. En dat dorpje dat is dan bekend door de fluittaal. Want daar spreken enkele mensen nog de fluittaal. En dat was ja een taal die herders gebruikten om met elkaar te communiceren over de bergen heen. Dus die mannen konden zeker op afstanden van 2 kilometer met elkaar echt heel de gesprekken voeren. En tegenwoordig nog altijd in Aas, in het dorpje, leren de kinderen de fluittaal. En zo hebben Ruben en Philippe dus ook geleerd in de fluitles. Want wat hebben we dus gedaan? De fluitles. Hebben ze geleerd om hun naam te fluiten. En dus nu, als uitsmijter, ga ik nog een keer vragen aan Philippe. Ken jij uw naam nog in de fluittaal?
3: Ik me goed herinner. Philippe.
2: Ja, Philippe. Hey. Ruben. Ja. Dat klinkt voor mij meer als Pipo. Maar bon. Vanavond dus de transhumance met de koeien naar boven. De Tourmalet uit de Tour de France. En de fluitklas met Ruben en Philippe. Anne en Daan. Goedemorgen.
1: Ja, ja. Dag Arnoud.
0: Dag Arnoud. Als je meer Arnoud wil zien, geef toe. Wie wil dat nu niet?
1: Oh.
0: Dwars door de Pyreneeën. Vanavond op je scherm na Thuis op VRT1.

0: Oudkals en hey ja, heb je gisteren de Verraders gezien op die andere zender? Daar kwam het tot een discussie tussen de productie van het programma en onze weekwatcher Ruben van Gucht. Ieder mag daar het zijne van denken, uiteraard. We listen and we don't judge. Maar jongens, wat een valspeler. En waarom? Ik praat je zo meteen even bij.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag zeggen niet.
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
2: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
5: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
6: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
7: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Check de volledige kalender op VRT Max.
8: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo vart en kalfsgehakt.
9: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Kwondam. 26 en 27 september op de gronden rondom het kasteel van Gaasbeek en Groenenberg. Reis naar de middeleeuwen met steekspelen en kanongebulder tijdens een veldslag. Geniet van de vele animaties samen met Radio 2. Tickets en info, kwondam.be.
11: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Altijd zeker.
12: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
13: Peugeot. Oh, zalig, hè?
14: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
13: Oh, oei, met een winkel.
14: Schat, ça va?
13: Nee.
14: Wat kunt er nog op staan?
13: Zo bitter.
14: Oh, schattig, we zitten niet midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar het bij zijn ziekenhuis, hè? Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
13: Sst, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is een volledig overzicht.
14: Ah, dat is in orde dan.
15: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
16: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
17: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
16: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor 16 euro per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
18: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Bang Bang, Love Shack van de B-52's.
1: Het is Céline Dion wat de klok slaat afgelopen weekend, maar ook De Verraders, het programma op VTM. Je leest er van alles over, je ziet er van alles over. Anne, jij bent een trouwe kijker van het programma. Ja. Het ging er vanochtend ook al over bij de collega's van Goedemorgen Morgen. Mocht je het gemist hebben, wat is er aan de hand, Anne?
0: Ja, dus onze collega van de Weekwatchers, Ruben.
1: Ja, dat Ruben van Gucht.
0: Ruben van Gucht doet mee aan De Verraders en die loopt er zo'n beetje de kantjes vanaf. Door de regels letterlijk te nemen. Ik ga jou een voorbeeld geven. Draag je een horloge? Dat mag dan niet mee naar het spel. Nee, zegt hij, maar het stak wel in zijn zak. En zo won hij dan dat eerste spel.
1: Ja, hij legt dan uit, ik draag het horloge niet, het maar zat in mijn zak. Ja. Dus als je mij vraagt, draag je een horloge, zeg ik nee, want het zit in mijn zak.
0: Ja, enfin, kijk, dat is hetzelfde als ganzenbord spelen. Er staat nergens in die spelregels dat je geen glas water over het spel mocht kappen, maar je doet dat gewoon niet.
1: Oké.
0: Okay. Goed.
1: Dus de kantjes ervan aflopen, een soort van valspelen kan je het noemen. Durf jij wel eens valspelen?
0: Ja, ik durf wel eens een keer bij mijn kinderen twee kaartjes Uno op elkaar te leggen. Ja. Maar ja, wat maakt mij uit of ik win of niet? Nee, dus...
1: Maar dat is wel vals spelen, hè?
0: Ja, die hebben dat ook meteen door.
1: Ah, maar nu leer ik jou wat beter kennen na 4 jaar samen. Nee, dat doe ik niet.
0: Nee.
1: Nee, ik ben... Ja, heilig boontje, hè. Nee, vals spelen. Ik kan me niet voorstellen dat ik al ooit... Echt heb vals gespeeld? Nee, denk ik
0: nee,
1: niet.
0: Nee, ik eigenlijk ook niet. Dat is ook zo, mensen voorsteken, dat durf ik ook niet.
1: Mij kan je vertrouwen.
0: Mij kan je bouwen.
1: Nee, dat is niet waar, want je hebt twee kaarten Uno op elkaar.
0: Ja, dat is een kinderspelletje. Mijn kinderen kan altijd winnen. Hè.
1: Waar begint het?
0: Ze moeten ook
1: en waar
0: leren
1: eindigt
0: verliezen.
1: Het?
0: Ze moeten leren verliezen.
1: Nee, jij leert ze vals spelen, Anne.
0: Nee. Maar de vraag is, waarom spelen we

0: Clean Bandit samen met Anne-Marie en Rockabye Bye Baby. Op de E19 van Brussel naar Antwerpen vertraagt het verkeer bij Mechelen-Noord. Door een ongeval is de linkerrijstrook versperd. Op de A19 van Kortrijk naar Ieper is er hinder door een oliespoor op de rechterrijstrook. En dat in Ieper-Noord.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Ook onze backstage Bavo reageert. Vals spelen is ook spelen. Ja, waarom spelen mensen vals? Dat zoeken we uit nog voor 11 uur. Radio 2.

0: Don't Stop Till You Get Enough van Michael Jackson. We hebben het over vals spelen bij Anne en Daan. Griet reageert via VRT Max. Goedemorgen. Als je een mens echt wilt leren kennen, speelt dan een gezelschapsspel. Binnen een half uur weet je wie voor je zit. Dat kan. Eventueel alles kloppen, ja.
1: 70 per uur.
2: Fietssuggestiestrook.
3: Beurtelings ritsen.
4: Is jouw kennis van de verkeersregels up-to-date? Doe de test bij Mona van de verkeersredactie.
5: Helemaal juist, want deze week spelen wij de grote verkeersquiz bij Radio 2 Spits. Schrijf je nu in op VRT Max en daag iemand uit. Je partner, je bestie, je collega, je baas misschien? Ik kom tijdens de uitzending naar je toe en dan gaan jullie tegen elkaar quizzen. Doe mee en word een nog betere chauffeur, want je maakt kans op een rijvaardigheidscursus. En die kan echt wel levens redden.
4: Deze week bij Radio 2 Spits.
6: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
7: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
6: Kijk op excellent.be.
8: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
9: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vericabank.be.
8: Verica Bank.
10: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
11: Ah, hoor ik mijn naam?
10: Ja, jij die dan nog drie vakken van het eerste meeneemt?
11: Ik bouw slim op.
10: Maar niet snel.
11: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, begin bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires.
12: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
13: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
14: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
13: Ja.
14: Wauw.
13: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
14: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
13: En daarom sturen we updates over je verbruik.
14: Om de 6 seconden?
13: Nee, 1 keer per maand.
14: Ah.
13: Meer info op luminus.be.
15: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
16: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
15: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
16: Dat ben ik.
17: Kom in september met 2 of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
18: Curiosity Festival. 2 weekends vol Indian Summer Vibes in Wetteren. Van 18 tot 20 september met onder andere Bart Peters, Suzanne en Freek. En van 25 tot 27 september Meteor en Raymond van het Groene Woud. Tickets op curiositiefestival.be. Samen met Radio 2.
19: De zotste vraag van vandaag.
20: Meer een vraag.
21: Doe maar, ja.
20: Hoe brouw je een alcoholvrij speciaal bier vol smaak?
21: Ah, maar dat is het geheim van Sportzot.
20: Meer is een kenner.
21: Zeker dat. Met een uniek brouwproces halen ze de alcohol eruit en behouden ze een echte biersmaak.
20: My firm.
22: Sportzot.
20: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
23: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het 5e middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
24: Van Bokstal, ligt je stil onder?
23: Sorry meneer.
25: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Vanavond nieuw op Play.
26: Elke dag telt voor 2.
27: Radio 2.

0: Take That and Could It Be Magic. We hebben het vandaag over vals spelen. Wat zegt dat over iemand? Waarom spelen mensen vals en anderen dan weer niet? Martin reageert via VRT Max. Een valsspeler is met niks te vertrouwen. Het liegen en het bedriegen, dat zit in het karakter. En als zij niet kunnen winnen, dan is hun ego geschonden.
1: Het zijn zielige mensen, schrijft ze er zelfs nog bij. Straffe analyse van Martin. We gaan erover praten met Matthias Seelis, gedragspsycholoog en gedragseconoom aan de Universiteit van Gent. Matthias, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
1: Laat ons beginnen bij het begin. Waarom spelen wij vals?
2: Ja, waarom spelen we vals? Ik denk dat dat een beetje, ja, je hebt daar heel wat verschillen tussen mensen en de redenen. Ja, je gaat niet iedereen over dezelfde kam kunnen scheren, uiteraard. Maar wat we zien in onderzoek is dat best wel wat mensen vals spelen. Hè? Ongeveer 1 op de 3 speelt vals.
0: En wat is dan het profiel van een valsspeler?
2: Ja, het profiel van een valsspeler, hetgeen dat ik net al zei, daar zit heel wat verschil op. Maar ja, je hebt mensen die heel hard gedreven, die doelgedreven zijn en die kost wat kost hun winst willen halen boven eigenlijk ja, hun sociaal beeld. Je hebt daar eigenlijk best wel wat verschillen tussen mensen. Dus het is niet zo dat er 1 specifiek beeld is waarom mensen nu wel of niet gaan valsspelen.
0: Ja. 1 op 3, zeg jij. Ik vind dat veel, sorry. Is dat nu niet veel?
2: Dat is best veel. En de redenen ja, dat we daar ook wel bij zien, is dat je eigenlijk een aantal ingrediënten nodig hebt.
0: Ja, vertel.
2: Dus als het makkelijk is om vals te spelen, dat je een verhaal, een deugdreden in je hoofd kan hebben. Iedereen doet het. Ik ga toch niet gepakt worden. Dan zien we dat de kans op vals spelen vergroot. En ik zei net ook al, de pakkans, als die gepercipieerde pakkans klein is, ja, dan gaan we het risico sneller durven nemen. En als het moeilijk is om te zien, is er hier een identificeerbaar slachtoffer die hier rechtstreeks gevolgen draagt, ja, dan is de kans dat we nu wel eens durven valsspelen ook groter.
1: Oké. Zeg maar, wordt dat op een bepaald moment ook gevaarlijk, dat valsspelen?
2: Ja, natuurlijk. Ja, het is de moment dat je het verhaaltje aan jezelf begint te vertellen en begint te geloven, ja, waar eindigt dat natuurlijk?
1: Ja.
2: Dus voor sommige mensen, ja, we noemen dat in de psychologie identiteitsbeschermende cognities. Dus wat is gevaarlijk? Hè, als je het hebt over, ga ik gezichtsverlies lijden? We zien het bijvoorbeeld nu momenteel. Ja, het is een onwaarschijnlijk, ik ben aan het smullen dat het geen naam heeft, van de verraders. Wat we daar zien met bijvoorbeeld Ruben van Gucht. Ja, hij verklaart zichzelf al als een machiavellist. He, dus wat je op voorhand al eigenlijk zegt van ja, kijk, ik ga liegen en bedriegen en vals spelen, koste wat het kost. Dat is een techniek. Ja. Hij pakt dat eigenlijk heel slim aan, want ja, het is makkelijker om te zeggen, hij is heel consistent met wat hij zegt. Hij zegt, ik zal gaan bedriegen en liegen. Dus ja, wat kost het? Ja, het hangt er allemaal een beetje vanaf hoe dat je het framed en hoe dat je het eigenlijk inpakt. Ja. Maar sommige mensen gaan daar heel ver in.
0: Ja, ik zie ook aan de reacties op VRT Max mensen die ook zeggen van ja, als je vals speelt in een spel, dan volg je de regels niet. Doe je dat dan ook bij de andere dingen in het leven, zoals in het verkeer, op je werk, in een relatie? Kan je die mensen dan vertrouwen?
2: Oh ja, het is natuurlijk ja, mensen die dat courant vals spelen met Monopoly en ja, centen uit de bank gaan wegstelen zonder opgemerkt te worden. Ja, als zij een redenen vinden en natuurlijk als je daarop getraind wordt, is een beetje een spier. Hè, en als je daar ook voor beloond wordt en als je het dan uiteindelijk wint, ja, vertaalt dat zich dan naar de echte wereld. Het is niet omdat je geld uit de bank steelt van Monopoly dat je een bank gaat overvallen of taxfraude gaat plegen.
0: Ja, dus, zou toch geen gezamenlijke rekening openen dan?
2: Het ding is, het zegt iets misschien over die persoon al waarin dat hij meer risico's durft nemen en waar dat hij een verhaaltje in zijn hoofd makkelijker gaat maken om de grenzen op te zoeken en zich in de grijze ruimte te gaan begeven. Maar ja, gaat die mensen die dat in Monopoly vals speelt, dan ook in het echt gaan vreemd gaan of fraude plegen? Ja, dat is misschien dan weer een brug te ver.
1: Ja, oké, daar is amper een vergelijking in te trekken dan. Matthias, wat zegt dat over het schuldgevoel? Als jij liegt en bedriegt, heb je dan een lager schuldgevoel dan iemand die dat niet doet? Ik speel nooit vals, geef ik nog even mee.
2: Wel, ja, als je nooit liegt en bedriegt, of ja, als je het gevoel van liegen en bedriegen Het is een beetje wat ik daarnet ook zei, die identiteitsbeschermende cognities. We gaan eigenlijk proberen handelen om consistent te zijn met ons zelfbeeld. En alles wat daarvan afwijkt, zoals nu in het voorbeeld van de verraders. Ja, Ruben is heel consistent. Liegen en bedriegen om uw doel te bereiken. Als je dat op voorhand aankondigt, ja, dan kan je al niet gepakt worden als een lieger en een bedrieger, want je doet gewoon wat je zegt dat je doet. Dus ik denk op dat vlak, ja, we gaan heel ver om ons identiteit en ons zelfbeeld te gaan beschermen. Dus ja, daar zit waarschijnlijk wel wat rek op. En als je dan een snoepje uit het kruidvat gaat stelen, het is even hard diefstal, laat ons daar duidelijk over zijn. Ja. Maar mensen gaan daar in hun hoofd makkelijker een verhaaltje voor kunnen praten dan ja, een haardroger gaan stelen, wat dan weer iets
3: groter is.
2: Ja, dat is echt diefstal.
3: Ja, goed. Dus we onthouden dat 1 op de 3 toch vals speelt. En je noemt het identiteitsbeschermende cognities. Dat heb ik ook onthouden. Goed. Gedragspsycholoog Matthias Seelis aan de UGent. Dank je wel voor de uitleg. Ik wens je een fijne dag. Tot ziens.
2: Met plezier.
3: Ja, bye bye.

0: Jeremy.
1: Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
2: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
1: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
3: Recupel. Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
4: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
5: Wel, meneer, 5317.
4: Ja, mijn naam is...
5: Ja, 5317, ik weet het.
4: Oké.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Ja, Peter, dus er zijn verschillende opties die we samen...
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
8: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
9: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10% tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
10: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: We gaan het wat warmer maken het komend uur, want we trekken de sauna in. Is dat nu echt zo gezond als ze zeggen? Want dan willen wij dat wel.

0: Het is 11 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Heel wat hogescholen zien wetenschappelijke en technologische stemopleidingen groeien en ook businessopleidingen blijven populair. Maar ook de opleiding verpleegkunde doet het goed. Ook aan de Artevelde Hogeschool in Gent zien ze een stijging. Daar krijgen een 300-tal eerstejaarsstudenten vandaag allerlei praktische informatie op hun startdag. Ze hebben verschillende redenen om voor de opleiding te kiezen.
1: Omdat ik heel graag op een medische manier mensen help en er graag ben voor mensen in zwakke momenten.
2: De medische sector heeft mij sinds kleins af aan altijd aangesproken. Anatomie, fysiologie heeft mij echt veel aangesproken vroeger.
3: Ik sta eigenlijk al 25 jaar in gezondheidszorg als ergotherapeute en ik heb nu de stap genomen om mij om te scholen tot verpleegkunde. Ik vind het wel spannend.
0: Zo'n 170.000 hogeschoolstudenten starten deze en volgende week aan hun academiejaar. Inschrijvingen lopen nog volop binnen. Volgens Kaya Kallas, de buitenlandvertegenwoordiger van de Europese Unie, is de aanval van Rusland op een trein vlak bij de Poolse grens in Oekraïne bedoeld om westerse leiders af te schrikken. Er vielen geen gewonden bij die aanval, maar kort daarvoor was er een trein gepasseerd met onder andere de Britse oud-premier Boris Johnson en Europese veiligheidsadviseurs. Kaya Kallas zegt dat het Westen zich niet moet laten bangmaken door Rusland en Oekraïne moet blijven steunen.
4: I think the question for us is what do we take from that message? I think we should act the opposite. We should show that we are there for Ukraine and we are not scared off, because otherwise, you know, Russia will just achieve what they want.
0: In de Chinese hoofdstad Peking is het besturen en bezitten van drones binnenkort volledig verboden. Dat heeft de overheid beslist na een vliegincident afgelopen zomer. Toeristen moeten zich ook aan het verbod houden. En vliegen met een drone was in Peking al zo goed als verboden. En toeristen mochten sinds begin dit jaar geen drones meer meenemen. Maar nu wordt het dus ook bestraft. En voetbalclub KV Kortrijk en trainer Michiel Jonkheere gaan in onderling overleg uit elkaar. Jonkheere was anderhalf jaar hoofdcoach bij Kortrijk en dwong vorig seizoen de promotie naar eerste klasse af. Maar in die hoogste klasse verloor Kortrijk gisteren al voor de zesde keer op rij en de club heeft zo als enige nog geen enkel punt. Het weer is bewolkt met soms opklaringen, hier en daar een bui, temperaturen tot 23 graden. Morgen zonnig, vrij warm tot 26 graden. Op het eind van de dag kans op regen met onweer. Woensdag is het dan wisselend bewolkt met buien en koeler tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Het verkeer vertraagt door verschillende ongevallen op de E40 van Brussel naar Leuven in Kraaijnem. De rechterrijstrook is daar versperd. En ook op de E19 van Brussel naar Antwerpen bij Mechelen-Noord is de linkerrijstrook dicht. En op de... Oh. Ja.
6: Radio 2, Anne en Daan.
7: Anne Rijmen en Daan Masset.
5: Ja hoor, doe maar. VRT Radio 2. De mensen op de A19 willen ook nog weten dat daar ook file is, maar okay. Ook vertelt zo wel.

0: Ja, K3 en de zomer van Oya Lele. Meteen de zomerhit, ja. Een bloedhete zomer. Naar de sauna gaan we.
1: Ja, we gaan het over de sauna hebben. Naar de sauna gaan. Ik heb dat vroeger wel vaker gedaan, eigenlijk.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja, we hadden thuis vroeger een sauna bij mijn ouders.
1: Helaas, zit daar een
0: keer. Ja, ik heb er als kind vaak in gezeten. Want mijn papa zei altijd, dat is gezond en goed voor je spieren.
1: Ja, dat ontspant ook. Of dat zou toch moeten ontspannen. Niet alleen voor de spieren, ook mentaal, vind ik. Zo eens even zo een kwartiertje in de sauna zitten.
0: Ja. Mm. Ja. In Finland zijn er naar schatting meer dan 3 miljoen sauna's op een bevolking van 5,5 miljoen mensen. Dus als je dat uitrekent, dat betekent dat er bijna 1 sauna per huishouden is.
1: Ja.
0: Ja, in Finland zijn zelfs meer sauna's dan auto's.
1: Ja, bij ons is dat nog een uitzondering. Hè. Wij hebben die cultuur zo niet. Hè. Bij ons is het eerder een uitstapje zo natuurlijk. Hè. Wij hebben wel de wellnesscultuur om dan zo een uitstapje te maken. Je kan naar de sauna gaan. Dankzij BNE, VRT Radio BNE, want onze collega's houden een sauna week.
0: Oeh, la la, jongens, veel over te zeggen. Maar zeg jij het eerst maar. Via VRT Max, waarom ga jij naar de sauna? Mijn buurman heeft trouwens ook een sauna in de tuin. En ik heb nekpijn. Misschien valt er toch nog iets te regelen.

0: Miley Cyrus en End of the World. Ik denk dat Miley Cyrus ook zelf een sauna heeft.
1: En een zwembad waarschijnlijk. Een hele wellness voor zichzelf. Ja. Het is sauna week bij de buren van VRT Radio Bene. Wij buigen ons ook over de sauna vandaag. Trouwens, ga eens naar VRT Max, want daar kan je tickets winnen om naar de sauna te gaan. Gratis en voor niks. Dus als de eerste schoolweken nogal stressvol waren, dan weet je wat te doen.
0: Ja, Laura heeft gereageerd via VRT Max. Ze gaat naar de sauna omdat dat de plaats is waar ze niet op haar gsm zit. En ze kan dus ontspannen. En Ludo gaat maandelijks naar de sauna en merkt dat hij dan die nacht een betere nachtrust heeft. Mm-hmm. Anne-Marie die heeft een infraroodcabine met ingebouwde sauna. Ze zegt, sindsdien heb ik geen kinesist meer nodig. Weg met de pijn, een echte aanrader. En Vivian? Die heeft dat ook. Dag Vivian, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
1: Hallo. Goedemorgen. Hoe vaak zit jij in de infraroodcabine?
2: In de winter veel meer of in de zomer. In de zomer vinden wij dat te warm, maar in de winter doet dat echt deugd.
1: En is dat dan elke dag dat je erin zit of een aantal keer per week?
2: Een aantal keer per week, maar niet elke dag.
1: Oké.
0: Okay. Maar je hebt er thuis eentje dan?
2: Ja, we hebben er eentje. We hebben... ik had een jacuzzi. En mijn vriend toen heeft... ik zeg, ik wil dat buiten. Maar in de plaats van een overdak... Allee, een dakterras of zoiets... heeft hij mijn hele ruimte gemaakt... waar dat in kon. En dan met douchen. En dan hebben we daar ook een infraroodcabine in gestoken.
0: Helaas zeg. En voel je zo verschil aan je lichaam... als je daar hebt ingezeten?
2: Jawel, dat doet deugd aan je spieren, zeker weten.
0: Deugd aan je spieren. En slaap je beter, want dat komt ook vaak binnen?
2: Ja, dat kan ik niet echt zeggen. Ik slaap goed als ik geen zorgen heb.
0: Ah ja, oké. Okay. Die kunnen we dan uitzweten in de sauna. Hartelijk bedankt. We gaan het straks hebben over de gezondheidsvoordelen van de sauna.
1: Heel goed. Als je nog wil reageren, doe het gerust via VRT Max.
3: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
4: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
3: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
5: Dat ben ik.
6: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
7: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
8: Goh.
7: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
8: Check.
7: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
9: Bebat.
7: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
10: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
11: promokoken.
12: Vandaag iets met pit?
13: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze wit druiven, nu 1+1 gratis.
14: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
15: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
16: Radio 2.
17: Radio 2.

0: Rick James en Super Freak. Dag Sabine, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zeg, morgen 26 graden.
1: Ja, goed hè.
0: Amai zeg, het was vanmorgen al.
1: Dan ga je dat niet moeten aantrekken, denk ik.
0: Ja, dat is omdat
1: een beetje
0: hier,
1: te warm zijn.
0: Dat is omdat ik hier onder de airco sta.
1: Aha.
0: Het is buiten warmer dan binnen, vind
1: ja,
0: ik.
1: Ja, absoluut.
0: Oh,
1: dat is echt zo. Want eigenlijk ook vandaag valt het wel mee. 20 graden en meer wordt het. Dus ja, wel veel wolken, dat ook wel. Hier en daar een druppel of een buitje, dat kan ook. En in de loop van de dag hier en daar ook al wel eens een opklaring. En vooral tegen het einde van de dag kunnen die opklaringen wat talrijker worden en wordt het ook droger of zo goed als droog. Met weinig wind ook. Een zwakke wind uit west tot zuidwest. Aan zee matig. En met straks temperaturen van 20 of 21 graden in de Ardennen. Tot zo'n 22 tot 24 graden voor Vlaanderen. Dus dat is zeker wel zacht weer vandaag. En ja, je zei het al, het wordt nog warmer. Dat is voor morgen. En ook de nacht, die is verre van koud. 9 tot 15 graden voor de Ardennen. En 15 tot 17 graden voor Vlaanderen. Met dus stilaan groot, bredere opklaringen. Droog weer ook. Tegen morgenochtend kan er wel op verschillende plaatsen wat lage bewolking hangen of wat mist, zoals vanmorgen ook het geval was.
0: Nou.
1: Want het is een rustige nacht. En dus morgen een rustige start met wat ochtendgrijs hier en daar. En daarna genieten van de zon. Later op de dag wat wolken, hoge wolken, misschien wat middelhoge wolken. Maar blijft vrijwel droog. En die temperaturen gaan flink de hoogte in. 25 graden en meer tot 26 of hier en daar een 27 graden in Vlaanderen.
0: Maar jongens,
1: dus dat is echt een dag om toch te genieten en ook buiten te vertoeven, wandelen, fietsen, spelen, maakt niet uit. Tegen 's avonds is er kans op een lokale bui, dus die nacht wordt het wat wisselvalliger, 12 tot 15 graden. En dan vanaf woensdag koeler, ja, de normale maxima eigenlijk, tot 19 of 20 graden. Met eerst nog droog weer in Vlaanderen, met opklaringen in het zuiden. Daar kan nog wat regen vallen en dan later op de dag gaan we veel meer naar het wisselvalligen. Met mogelijk hier en daar een bui, mogelijk ook een lokale donderslag. En dan blijft dat wisselvallig en eigenlijk wat in onze weerkaarten zitten. Vlaanderen heeft donderdag nog lang droog weer. Dat zijn buien rond de middag aan de kust. En pas in de loop van de namiddag en avond naar het centrum. Dus in het oosten, het zuidoosten, kan het eigenlijk nog tot de latere namiddag droog blijven. Maar dan worden wel de buien die er in het westen zijn wat intenser. En misschien ook met een donderslag aan zee. We gaan donderdag tot 19 graden, vrijdag ook tot 19 graden. In het weekend rond 19 of 20 graden. Dus dat zijn eigenlijk de temperaturen voor de rest van de week. Met zaterdag eerst veel wolken en mogelijk wat licht gedruppel. En dan later op de dag komen er wat buien. Dus dat zijn twee storingen die moeten passeren. En tussen die twee storingen zitten we toch even in ja, geen al te koude lucht. Dus maximaal rond de 20 graden. En dan zondag en ook maandag blijft het waarschijnlijk droog met wat ochtendgrijs. En daarna zijn er opklaringen. Dus zo ja, een beetje lichtwisselvallig, af en toe een beetje neerslag. En de herfst die zich dan vanaf woensdag wat laat voelen, maar nog niet voor vandaag en zeker niet voor morgen.
0: Hela, dankjewel.
2: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts. Elke dag telt voor twee.

0: Zeg Daan.
1: Ja, Anne.
0: Friday I'm in love, hè?
1: Oh, het is nog maar maandag.
0: Ja, dus ik kunt u nog voorbereiden.
1: Pwa, pwa, pwa, pwa.
0: The Cure.
1: En Friday I'm in love.
0: Ja.
1: Zeg, het is Nationale Sauna Week. Die is vandaag begonnen, deze maandag. En kijk, in Scandinavië mogen ze dan hier en daar wel meer sauna's dan auto's hebben. Ik lees bij onze luisteraars toch ook veel sauna-gebruikers. Veel mensen die het doen. Sabine bijvoorbeeld zegt, we hebben een infraroodcabine. Van september tot juni zit ik elke ochtend in de infraroodcabine. Ze heeft fibromyalgie, last van de spieren dus. En ze schrijft, ik heb daar veel deugd van. Elke dag een half uurtje, 45 graden. En Nele zegt, weet tot drie keer per jaar gaan we naar de sauna. We maken er een dagje wellness van met vriendinnen. We hebben dan geen gsm en we genieten van de warmte en het buffet. Dat is ook vaak in sauna-complexen. Zeker een aanrader, laat Nele nog weten.
0: Ja, Estella, die doet dat ook. Dag Estella, goedemiddag.
2: Dag aan, goedemiddag.
0: Ja, jij vindt de sauna ook heerlijk, want jij rijdt speciaal daarvoor naar Nederland.
2: Ja, één keer per maand rijden we naar Nederland. Wie is wij? Dat is mijn echtgenoot en ik.
0: Ja.
2: En we spenderen heel de dag in het saunacomplex, want er is zoveel te doen. En het is gewoon zalig, zalig, zalig.
0: Dus je doet het echt voor de ontspanning eigenlijk?
2: Ja, gewoon zwemmen, genieten in de tuin, lezen, in de sauna zitten, douchen,
0: ja.
2: Muziek beluisteren in een speciale ruimte. Allee, ja, het is gewoon, die hebben alles. Die hebben alles.
0: Ja.
2: En heel lekker eten.
0: Oh, ja. Dat is ook altijd belangrijk. Natuurlijk, je hebt eigenlijk twee categorieën. Hè? Nee, hoe zeg je dat? Twee soorten mensen. De ene die het doet echt voor de spieren te herstellen.
1: Ja, lichamelijk dan.
0: Lichamelijk en de ander voor het mentale dan.
1: Ja, en als die twee in harmonie zijn, maar jongens, dan zijn we er.
0: Jongens, dan zijn we er hoor.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Nu, 20% korting op je keuken.
3: Wij maken uw keuken in België.
5: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
6: If you got a problem.
7: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
5: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
8: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld.
10: Belisol.
9: Altijd zeker.
11: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
12: Ligt het op water, het op werk, het op stroom, dat moet je recupellen.
11: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
13: Recupel.
14: Oh, zalig, hè?
15: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
14: Oh. Oei. Met een enkel.
15: Schat, ça va?
14: Nee.
15: Wat kunt er nog op staan?
14: Zo'n beetje.
15: Oh, schatje, we zitten niet midden in het bos.
14: Oh.
15: Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
14: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
15: Ah, oh, dat is in orde dan.
16: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kedit. KBC beweegt met je mee.
17: Casa Pilot. Jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
18: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
19: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
18: Tot 10 jaar?
19: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
18: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
19: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
1: Je weet intussen dat Niels de Stadsbader een nieuw album heeft. Dat komt er over een dikke 2 weken aan. In Radio 2 Spits vertelde hij vorige week aan David over zijn ex-vriendin Nele. Over hun breuk heeft hij een nummer over geschreven dat op dat nieuwe album staat. Het nummer heet Onderweg. En het is deze week onze Radio 2 Topsong.

0: Topsong voor deze week. Niels de Stadsbaderen en Onderweg. Radio 2. Deze week is het Nationale Sauna Week. 5 dagen lang zetten saunacentra in Vlaanderen de deuren open. Extra warm openen. En draait alles om ontspannen, herbronnen en eventjes helemaal offline gaan. Maar is het nu gezond, die sauna? Welk effect heeft dat op een lichaam? We vragen het aan sportarts Ruben de Gent. Dag Ruben, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ga je zelf vaak naar de sauna?
1: Absoluut. Ik heb thuis ook een sauna en ik kan daar enorm van genieten. Het is heel ontspannend en laat de batterijen weer een beetje op.
2: Ja, heel fijn. Wat is het effect op je lichaam als je naar de sauna gaat? Wat doet dat met een lichaam?
1: Ja, sauna brengt natuurlijk een aantal effecten teweeg op het lichaam. Je begint enorm te zweten, de hartslag gaat iets stijgen... het lichaam, het metabolisme gaat iets hoger en het is heel ontspannend eigenlijk. Veel zaken die in het lichaam gebeuren eigenlijk.
0: Ja, ik zit nu met een stijve nek alweer. Als ik nu in een sauna zou zitten, dan zou dat wel mijn spieren al ontspannen bijvoorbeeld.
1: Ja, het worden altijd wel een heel aantal gezondheidszaken geclaimd die... Ja. Ja, soms moeilijk echt hard te maken zijn, maar op vlak van de spieren, het gaat wel, de doorbloeding gaat toenemen. Als je nadien ook een ijsbad gaat nemen, gaat het effect van de warmte en de koude toch zorgen voor meer doorbloeding in de spieren. En kan het relaxerend werken in de uren nadien.
2: Ja, ik heb nog zo eens horen vertellen dat als je bijvoorbeeld een verkoudheid hebt, hè, je hebt zo wat snot in je neus zitten en je gaat dan in een sauna, dat je dat eruit zweet, dat je een ziekte kan uitzweten. Helpt dat in een sauna of is dat maar een mythe?
1: Ja, ziekte uitzweten, dat is eigenlijk wel een fabeltje. Oh. Wat wel gebeurt natuurlijk, en wat dat we als arts ook graag zien, is dat er symptomatische verlichting is. Dus de slijmvliezen komen helemaal open, de neus komt weer vrij, kan weer vrij ademhalen. In de minuten en uren nadien dan, na de sauna. Mm. Maar om echt die ziektekiem kwijt te geraken, je gaat er niet sneller van genezen eigenlijk.
0: Nee, je mag ook zeker niet met koorts in de sauna, hè? Dat heb ik wel alles gelezen.
1: Nee, klopt. Eigenlijk, ja, de thermostaat van het lichaam is al een beetje ontregeld als je eigenlijk koorts hebt of temperatuursverhoging. En door dan die extra warmteprikkel daaraan toe te voegen, dat is echt niet aan te raden eigenlijk.
0: Nee, want hoeveel graden kan een lichaam eigenlijk aan in een sauna?
1: Maar dat kan wel behoorlijk hoog gaan. Het is eigenlijk echt een droge lucht, dus die temperatuur mag best hoog zijn. Als de vochtigheid hoog zou zijn, is het een heel ander verhaal. Maar het moet ook best opgebouwd worden. We beginnen aan 60, 70, 80 graden. Maar eigenlijk kan dat zelfs tot 100 of 110 graden gaan, die droge lucht.
2: Amai. Is er een soort ideale temperatuur eigenlijk? Van ja, vanaf die temperatuur is het goed voor je lichaam?
1: Dat is heel individueel. Ah, ja. Het lichaam past zich aan. Iemand die heel vaak in de sauna gaat, zal een hogere temperatuur aankunnen en dat ook aangenaam vinden. Maar het is eigenlijk een soort van training.
0: Ja, en eigenlijk, want je hebt er eentje thuis. In Scandinavië heeft bijna elk huis een sauna. Dus stel nu dat je, want we hadden hier al iemand binnen met fibromyalgie, hoe zeg je dat juist?
1: Fibromyalgie.
0: Ja. En die zegt van ja, ik ga er elke ochtend in, dat is een wonder voor mijn spieren. Dan is het wel een aanrader om daar een keer in te investeren.
1: Ja, absoluut. Je moet er wel wat tijd voor voorzien, omdat het is een soort van ritueel van 2 of 3 keer in gaan, 15 tot 20 minuten, met tussenin voldoende koelen. Dus je bent wel rap een uurtje en half daarmee bezig. Dus om het alle dagen te doen, als je de tijd hebt en de mogelijkheden, ja, zeker doen. Maar anders is het 1 of 2 keer per week.
0: Ja, een sauna nemen is dus eigenlijk gezond voor je lichaam, mentaal en fysiek. Dankjewel sportarts Ruben de Gent voor de uitleg. Ik wens je nog een fijne dag. En denk je nu na het horen van dit alles, goh, ik zou toch ook wel eens graag naar de sauna willen? Luister dan deze week naar Radio BNE, want daar kan je een duo-ticket winnen voor een sauna bij jou in de buurt.
2: Lekker. Gaan we samen?
0: Daan, er zijn echt grenzen, hè?

0: Natalia en Fragile, Not Broken. Wat weten we voortaan, dankzij Anne en Daan, dat Arnoud Houwe op wandel is voor een nieuwe reeks. Waar precies mogen we niet verklappen, maar vanavond wel een nieuwe aflevering van Dwars door de Pyreneeën. Dat is na thuis op VRT1.
1: Weten ook dat ongeveer 1 op de 3 mensen vals speelt? Dat vertelde gedragspsycholoog Matthias Celis van de UGent ons. Er is geen vast profiel voor een valsspeler, maar sommige mensen die gaan er wel heel ver voor de winst.
0: Dat de Nationale Sauna Week begonnen is. Aan iedereen die een sauna heeft, proficiat en schuif op, want wij komen er graag bij zitten deze week. Kijk eens op de website van Saunavereniging België, want daar maak je deze week kans op een wellnessreis naar Scandinavië. Aha. En heel wat andere prijzen. Goed, wij gaan dan in de sauna zitten. Dat is goed voor je lichaam, vertelde de sportarts ons. Dus tot morgen allemaal.
2: Vanavond op VRT1.
3: Dat is toch ingebakken in die generatie, hè? Ja. Op bedevaart naar Lourdes. En vertelde uw grootvader er dan over dat hij naar Lourdes was geweest?
4: Weinig.
2: Op VRT1 in Dwars door de Pyreneeën wordt het een spirituele etappe. Op VRT Canvas in Elon Musk Unveiled praten klokkenluiders over Tesla's autopilot. En op VRT Max gaan BV's geheime uitdagingen aan in Is het gelukt? Alvast veel kijkplezier.
5: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een strafanalyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn? Score uw ticket via sportza.be.
6: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
7: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
8: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
7: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Weet u wat ik mis na de vakantie?
10: De zon?
9: Nee.
10: Het strand?
9: Nee, het comfort.
10: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15,290. Overnamebonus van €1,250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september. Citroën. Info en voorwaarden op citroën.be.
11: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
12: 3 avocado's voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
13: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Filip uit Schoten is met de moed der wanhoop op zoek naar zijn halsketting waar de as van zijn broertje in zit. Ze hebben die ketting van zijn hals gerukt op het Voodoo Festival. Zo dadelijk doet hij zijn verhaal.
14: Elke dag.
15: Een heel goede middag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Heel wat Vlamingen kennen de nieuwste verkeersregels niet goed en meer jongeren hebben dit jaar interesse om verpleegkunde te studeren. De helft van de Vlaamse bestuurders is niet goed op de hoogte van de nieuwste verkeersregels. Zo'n 40% zegt dat het onmogelijk is om alle veranderingen in het verkeersreglement bij te houden, zegt Steve Dulster van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, die een bevraging hierover organiseerde.
16: Die verkeersregels die komen er natuurlijk geleidelijk aan bij. Als je kijkt naar de afgelopen decennia, zijn er ook bijvoorbeeld heel veel nieuwe vervoermiddelen in het straatbeeld verschenen. Er zijn steeds meer speedpedelecs, de e-steps zijn erbij gekomen. Er komen af en toe wel eens een keer nieuwe fietsregels, zoals bijvoorbeeld de fietszones en de fietsstraten. Het verkeer evolueert en de regels doen dat ook. En het is niet makkelijk om daar goed van op de hoogte te blijven.
15: Vanaf vandaag kan je met de jaarlijkse grote verkeersquiz testen hoe goed jij de verkeersregels nog kent. De overheidsdienst Economie kreeg dit jaar al veel meer meldingen van garantieproblemen dan vorig jaar. Er zijn nu al 15% meer klachten dan in heel 2025. Veel klanten zitten ook met vragen en daarom start de overheidsdienst met een informatiecampagne op sociale media, zegt woordvoerder Lien Murrissen.
4: Consumenten hebben veel vaker recht op garantie dan ze denken en het is van die onwetendheid dat sommige verkopers misbruik maken door hen te zeggen dat garantie niet geldig is. Het is niet omdat een product defect is dat je daarom pech hebt en een nieuw moet kopen. Dus check zeker of je product nog in garantie is en laat je niet zomaar afschepen door de verkoper omdat je bijvoorbeeld originele doos niet meer hebt of omdat je het product tijdens de soldo kocht. Je garantie is dan nog steeds geldig.
15: Verschillende hogescholen hebben dit jaar opnieuw meer studenten verpleegkunde. Dat is goed nieuws, want er zijn nog altijd heel veel verpleegkundigen tekort. Het is dan ook nog altijd een knelpuntberoep. Ook aan de Artevelde Hogeschool in Gent stijgt het aantal studenten. Zij hebben verschillende redenen om voor die studie te kiezen.
14: Het avontuur, de adrenaline-rush, de oplossend denken, dus daarom verpleegkunde.
17: Omdat ik graag mensen help en ik ben wel geïnteresseerd in verpleegkunde. Gewoon, ik wil dat graag doen als job.
18: Ik wil eerst leerkracht doen, maar dat is te veel uw wijsheid geven aan hun. En ik wil echt iets fysiek doen, dus ik dacht wel, als ik dan zo bijvoorbeeld spoed- en intensieve zorg kan doen, dat ik wel echt mensen kan helpen.
15: De lerarenopleidingen lijken het dit jaar wat minder te doen. Zeker in het kleuteronderwijs is er een daling van het aantal studenten. In de Chinese hoofdstad Peking is het bezitten van drones binnenkort volledig verboden. Toeristen moeten zich ook aan dat nieuwe verbod houden. Vliegen met een drone was in de Chinese hoofdstad al zo goed als verboden en toeristen mochten sinds begin dit jaar geen drones meer meenemen. Maar binnenkort word je daar dus ook gestraft met een boete als je er gewoon maar eentje hebt. En voetbalclub KV Kortrijk is op zoek naar een nieuwe trainer. Het contract met Michiel Jonkheren stopt na onderling overleg. Jonkheren was anderhalf jaar hoofdcoach bij Kortrijk en kon de ploeg vorig seizoen laten promoveren naar de hoogste voetbalklasse. Maar in eerste klasse verloor Kortrijk gisteren al voor de zesde keer op een rij. De club heeft zoals enige nog geen enkel punt. Het is bewolkt met lokaal ook wat buien bij vrij warme temperaturen tot 24 graden. Morgen wordt zonnig, dan halen we zelfs tot 27 graden. Op het einde van de dag lokaal wel opnieuw buien. Hier en daar kan dat ook een onweer zijn. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Op de snelweg zijn er alleen wat lichte vertragingen op dit moment. Op de Antwerpse ring richting Beveren, dat is de R2, is iets voor de Thijsmanstunnel wel de rechte rijstrook afgesloten door werken.
19: Sportzot! Alcoholvrij speciaal bier, waanzinnige smaak.
13: Radio 2 middag in Antwerpen.
19: Weet wat er leeft in jouw buurt.
13: Els Broekmans.
0: Heel goedemiddag.

0: Nou, een beetje vakantie voor mij. Weer next to you. En daar ben ik blij mee. Er is ondertussen ook weer nieuwe verkeersinformatie binnengelopen. Naar Antwerpen komen er 10 minuten bij op de E19 van voor Kleine Bareel. En ook op de Antwerpse ring in de richting van Gent is het aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En dan beginnen we nu met een emotioneel verhaal uit Schoten van Filip Bogaars. Die was afgelopen weekend een van de minstens 2 mensen die beroofd zijn van... die beroofd zijn beter op het festival Voodoo Village in Grimbergen. In de provincie Vlaams-Brabant is dat. Filip, goedemiddag.
1: Hey, dag Els, goedemiddag.
0: Wat is er precies gestolen, Filip?
1: Dus vrijdag op Voodoo Village is mijn ketting van mijn nek getrokken. En aan mijn ketting hingen de assen van mijn broertje en zijn vingerafdruk.
0: Je broertje dat al een hele tijd geleden overleden is en dat je, waarvan je altijd een herinnering met je meedraagt. Hoe lang is het? Heb je die ketting al?
1: Die ketting heb ik nu ondertussen iets van 4,5 jaar. Dat is toch iets waar ik elke dag mee opsta en mee ga slapen. En meerdere malen per dag ook vast heb om voor hoop of bijstand of voor geluk. Dus het maakt wel echt onderdeel uit van mijn dag.
0: Ja. Neem ons even mee naar het moment. Hoe is dat allemaal precies kunnen gebeuren?
1: Ja, dat is allemaal wel heel snel gegaan. Dus vrijdag stonden we aan de Forest Stage op Voodoo. En ik hoor op een gegeven moment achter mij hoor ik pak, pak. En ik, vervolgens voel ik een snok aan mij en ik. En ik wist meteen natuurlijk dat het over mijn ketting ging. Waarbij ik mij omdraai en ik zie 2 mannen oog in oog tegenover mij staan. En ik pak er eentje bij de schouder en ik zeg, nee, kom, geef dat alsjeblieft terug. Dat is mijn broertje. Pak dat alsjeblieft niet van mij af. Ja, misschien een beetje naïef. Want vervolgens zag ik de anderen met een bus pepperspray naar mijn gezicht spuiten. Ik kon dat net ontwijken. Vervolgens de anderen die dan een soort van een rondje, een bolletje op de grond gooiden. Waaruit dat dan traangas kwam, denk ik. Ja, en toen is het allemaal heel snel gegaan. Alle mensen rondom mij die opzij gingen en kokhalzen en zelfs overgeven en mensen die echt in paniek waren.
0: De organisatoren vertelden dat er ook verschillende mensen verzorgd moesten worden. Was jij daar dan ook bij?
1: Nee, ik zelf niet. Ik zeg het, het heeft mij geraakt, maar ik ben niet in mijn oog geraakt of niet heel veel last gehad. Maar het is nadat ik dan met de politie had gesproken, kreeg ik een telefoontje van vrienden van mij. Dat ze op de EHBO waren. En toen ik daar aankwam, dan was wel duidelijk dat ik niet de enige was die geïmpacteerd was. En ook wel duidelijk dat er inderdaad verschillende mensen in aanraking zijn gekomen met de pepperspray en traangas inderdaad. Ja. Het was niet alleen wij. Ik heb daarna ook nog van verschillende mensen gehoord. Ik heb het via social media gedeeld. En hoeveel mensen dat toen hebben gedeeld, dat was niet normaal. Maar daardoor ook heel veel reactie gekregen van andere mensen die kettingen kwijt waren, gsm's kwijt waren. Dus ik denk dat het echt om een bende gaat die op verschillende plekken op Voodoo inderdaad mensen hebben beroofd. En dat soort zaken gestolen hebben.
0: Ik kan mij voorstellen dat het daarna wel voorbij was met de feestvreugde. Je gaat dan naar een festival, zin om je te amuseren. Een heel weekend dan gebeurt dat. Wat heeft dat met jou gedaan?
1: Ja, dat vooral. Het was inderdaad super jammer. Want tot dat moment was het echt perfect. Het was echt een zalige dag. En daarna was het... Ja, je kunt niet meer genieten. Het was meer zoeken naar de mannen die je ketting hebben gestolen. Maar onmogelijk met zoveel mensen bij elkaar. Politie heeft goed geholpen, security ook, maar tot nu toe te vergeven.
0: Bij jou komt er dan ook nog eens bij dat wat je kwijt bent een super emotionele waarde heeft ook. Hoe belangrijk is het voor jou dat die ketting teruggevonden wordt?
1: Ja, wel, ik denk dat dit dat ook laat zien. Ik ben echt aan het proberen om alles te doen om die ketting terug te krijgen. Ik zeg, het is het laatste fysieke deeltje dat ik van mijn broers heb. Dus eender wat dat kan doen. Het is nu ook echt in de hoop dat iemand van een goudhandelaar of een verkoper dit hoort en toevallig in aanraking komt met die ketting. Want ja, ik zeg het, ze mochten alles van mij afpakken, maar dat is echt het laatste dat ik kwijt zou willen zijn.
0: Ja. De politie is ermee bezig. Mensen die iets zouden weten of een tip kunnen geven, kunnen altijd bij de politie terecht. We hopen van harte met je mee, Filip, dat de ketting teruggevonden wordt.
1: Dankjewel.

0: Ik heb hier meegezongen met Got My Mind Set on You van George Harrison. Zo dadelijk heb ik het trouwens over Start to Sing. Een campagne om ons aan het zingen te zetten. Want zingen, en zeker samen zingen, is gezond. Mocht je dat zelf nog niet ondervonden hebben.
1: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
2: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
1: Kijk op excellent.be.
2: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
3: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vericabank.be.
2: Verica Bank.
4: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
5: Klaar?
4: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
5: Ja?
4: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
5: Nog mee?
4: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
5: Gaat het nog?
4: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
5: Kortom?
4: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
5: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
6: Peugeot.
7: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk, hè.
8: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
9: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
10: Nog even, alles goed.
9: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
11: Come on.
9: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
12: Radio 2.

0: Nielsen, smoorverliefd, maar ze is blijkbaar onbereikbaar. She's so high. En dan nu, samen zingen, want dat is gezond en plezant. Het motto ook van de campagne Start to Sing. Een campagne die nu zaterdag wordt afgetrapt in Gent met een sing-along onder de Gentse stadshal en kleine kooroptredens verspreid over de binnenstad. Maar over heel Vlaanderen en dus ook in onze provincie gaan er vanaf zaterdag een hele week lang samenzangactiviteiten zijn, workshops en open repetities. Nu, bijzonder aan deze editie van Start to Sing is ook de aandacht voor het zingen met mensen met dementie. En daarom heb ik nu Chris van Eester aan de telefoon, ergotherapeute in woonzorgcentrum Herenhof in Lieren. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, als ergotherapeute daar in woonzorgcentrum Herenhof in Lier, zing jij regelmatig met de bewoners met dementie?
1: Dat is een van onze uitgangspunten. Dat is het contact dat we met die mensen hebben. Dat geeft altijd een goede vibe als je hun kamer binnenkomt. En natuurlijk zeggen we eerst goedemorgen, dat we weten op welke tijdstip van de dag dat het is. Mm-hmm. En dan gebruiken we dat heel veel, het zingen. Als het maar muziek is en de interactie voor mijn verjaardag vooral, dat we dat veel zingen. En dat geeft een link naar vroeger, naar de goede vibe bij een verjaardagsfeest of andere feesten in een omgeving.
0: Ja. Het is algemeen geweten, hè, dat zingen sowieso heel fijn is om dat samen te doen, zeker ook met mensen met dementie. Hoe komt dat eigenlijk?
1: Personen met dementie zijn vooral heel... De sensorisch staan die heel open. En eigenlijk muziek geeft een van die 8 zintuigen prikkels. En dat maakt dat terug bewuster in het leven gaan staan. Zo voel ik dat aan vanuit hier deze context.
0: Ja. Zie je ze dan ook veranderen?
1: Ja. Meestal als de eerste ontmoeting op een dag zijn ze heel afwezig. Maar door die muziek worden ze heel veel bewuster en komt er zo terug een twinkel in hun ogen. Mm-hmm. En dan maakt dat je terug connectie mee kunt maken. En dan vertellen ze ook terug van vroeger. Dan komt zo dat stukje hersenen terug actief. En dan maakt dat echt... Dat is echt mooi om te zien.
0: Ja. Zingen is leuk op zich, alleen onder de douche of waar dan ook. Maar samen zingen geeft nog iets extra's, denk ik dan.
1: Ja. Zeker die meezingmomenten, dat ze arm in arm over en weer wiegen. Dat geeft bij die mensen ook beweging en muziek. Dat geeft een echt enorme input bij deze mensen.
0: Ja. Zo. Heb je vandaag al gezongen met de bewoners?
1: Nog niet bij de bewoners, maar wel met mijn kinderen.
0: Dus, En niet meezingen omdat je zegt, ik kan niet zingen, dat is geen excuus. Hè? Iedereen kan zingen.
1: Inderdaad. Even de schroom overwinnen. En dat geeft zoveel goede vibe in je eigen, in de omgeving. En ook dat samen zijn maakt alles echt wel een goede start van de dag.
0: We geloven het heel graag, heel fijn dat je er even over wilde vertellen. Ik wens je nog veel succes met je job als ergotherapeute daar in Lier. En ook heel veel zangplezier voor jezelf ook.
1: Dank je wel.
0: Ja, en over zingen gesproken. Sing Halleluja nu. Hier is Dr. Alban.

0: Sing Hallelujah met Dr. Album. En wil je alles te weten komen over wat er allemaal te doen is tijdens die campagneweek van Start to Sing, dan kan je naar de website www.start-to-sing.be. En dan is het nu tijd voor het nieuws uit onze provincie.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Half 1, goedemiddag, 14 nieuws uit Antwerpen met Dennis van den Buis. Het bisdom Antwerpen vraagt plots meer huurgeld aan scouts en giro-groepen voor het gebruik van terreinen en lokalen. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. En Scouts en Gidsen Vlaanderen bevestigt het bericht aan onze redactie. Een aantal groepen heeft al zulke vragen en nieuwe onderhandelingen over zich gekregen. In plaats van een paar honderd euro zouden ze duizenden euro's per jaar moeten betalen of de dure renovatie van oude lokalen op zich moeten nemen. En dat is onhaalbaar, zegt Charlotte van Dijk van Scouts en Gidsen Vlaanderen.
4: Wij zijn zeer, zeer, zeer bezorgd. Dit raakt onze groepen echt in hun hart. Hun voortbestaan komt eigenlijk simpelweg onder druk te staan. In plaats van enkele honderden euro's per jaar aan huur, zal ik maar zeggen. In sommige gevallen vertienvoudigt dat. Als ze die erfpacht afsluiten, dan worden zij eigenlijk verantwoordelijk voor de investeringen om gebouwen energie-neutraler te maken, om asbest te verwijderen. Dat brengt gigantische investeringen met zich mee.
3: Een jongeman uit Schoten is afgelopen weekend het slachtoffer geworden van een gewelddadige diefstal op het festival Voodoo Village in Grimbergen, Vlaams-Brabant. Twee dieven rukten de halsketting met de as van zijn overleden broertje brusk van de nek. Ze gebruikten ook pepperspray en traangas om chaos te creëren en zo verschillende mensen te beroven. Philip Bogaars hoopt dat iemand zijn ketting terugvindt, want die betekent veel voor hem, zegt hij.
5: Die ketting weet nu ondertussen iets van 4,5 jaar. Dat is toch iets waar ik elke dag mee opsta en mee ga slapen. En meerdere malen per dag ook vast heb voor hoop of bijstand of voor geluk. Het maakt wel echt onderdeel uit van mijn dag. Het is het laatste fysieke deeltje dat ik van mijn broertje heb. Het is nu ook echt in de hoop dat iemand van een goudhandelaar of een verkoper dit hoort en toevallig in aanraking komt met die ketting. Want ja, ik zeg het, ze mochten alles van mij afpakken, maar dat is echt het laatste dat ik kwijt zou willen zijn.
3: De federale gerechtelijke politie in Antwerpen heeft 8 mensen opgepakt bij huiszoekingen in het Albanese misdaadmilieu. Het onderzoek begon vorig jaar toen de politie grote partijen cocaïne vond bij een veertiger in een appartement in Berchem. De man bleek een tussenpersoon in een netwerk vanuit Latijns-Amerika richting Albanië via Antwerpen. Bij huiszoekingen in onder meer Antwerpen en Capelle vonden de speurders vuurwapens en munitie in verboden ruimtes, kogelvrije vesten, cash, valse paspoorten en ook materiaal om cocaïne te verpakken. 4 mensen zijn intussen door de onderzoeksrechter aangehouden. En in Mechelen wordt het mobiele zwembad aan de Winketkaai gedemonteerd en verplaatst naar een andere plek. Het gebeurt na protest van de buurt. De bewoners daar vrezen voor te veel verkeer en overlast. Daarom wordt het mobiele zwembad verplaatst naar de site van Thomas More, zegt sportschepen Abraman Lapsier.
6: Dat we natuurlijk ook proberen zo snel als mogelijk die zwembaden open te krijgen voor de scholen en de zwemclubs. En natuurlijk, als je in een procedure terechtkomt, dan gaan wij onnodig veel tijd verliezen. En dat is denk ik sowieso niet bevorderlijk voor de Mechelaar die dat graag gaat zwemmen. En voor de clubs, voor de scholen. Maar ook natuurlijk voor de buurt waar dat er eigenlijk op dat moment

0: hier en daar motregen. We halen 24 graden. Morgen opnieuw zonnig weer. Ietsje warmer tot 26 graden. Meer nieuws uit jouw buurt en de rest van de provincie Antwerpen lees je in de app van VRT Nieuws.
1: En dan naar de weg, want er zijn vertragingen tot 10 minuten naar Antwerpen op de E19 van voor Kleine Bareel. En op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Beveren op de R2 is iets voor de Thijsmanstunnel de rechterrijstrook afgesloten voor werken. En richting Stabroek is het in de Thijsmanstunnel uitkijken voor een obstakel op de linkerrijstrook.
2: Radio 2 Middag in Antwerpen.
3: Weet wat er leeft in jouw buurt.
2: Els Broekmans.
1: Goedemiddag en hier is Amy Winehouse.

Amy Winehouse, Back to Black. En dan laat ik nu op vraag van de Vlaamse regering weten dat ze een openbaar onderzoek doen over het onderstation onder de hoogspanningslijn tussen Massenhoven en Van Eyck. Die ligt op het grondgebied van Balen in onze provincie en in Lommel en Pelt.

0: de provincie Limburg. Je kan dat plan inkijken bij de betrokken gemeente of op de website omgeving.vlaanderen.be. Je bent ook welkom op het infomoment op donderdag 24 september van 7 tot 9 in de cafetaria van Sporthal Kerkhoven. Dat is aan de Kleuterstraat in Lommel. Heb je bezwaren of opmerkingen, dan kan je die indienen tot uiterlijk vrijdag 23 oktober via de website van het departement Omgeving. Of je stuurt een aangetekende brief naar de gemeente Bale, Lommel of Pelt.
1: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
2: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
1: Ja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
3: Recupel. Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, graag iets Japandi.
5: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
4: Kleurrijk.
5: Ja, met veel beige.
3: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
6: Oh,
7: met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Vandaag iets met pit?
10: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witdruiven, nu 1+1 gratis.
9: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
10: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Ben je op zoek naar je eerste job?
12: Zo klaar voor.
11: Of is het tijd voor een carrière switch?
12: Ja, zo klaar voor.
11: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
12: Zo klaar voor.
11: Stap binnen bij Job Village en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
13: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
14: Kwondam. 26 en 27 september op de gronden rondom het kasteel van Gaasbeek en Groenenberg. Reis naar de middeleeuwen met steekspelen en kanongebulder tijdens een veldslag. Geniet van de vele animaties samen met Radio 2. Tickets en info, kwondam.de.
15: Radio 2.

0: Babet met Love and Pride. Sabine, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Gaan we nog een beetje zon zien vandaag?
1: Dat is de bedoeling.
0: Ah, oké. Okay.
1: Ja, vooral in de loop van de namiddag en zeker tegen het einde van de namiddag is de kans wel groter dat die zon er meer en meer gaat kunnen doorbreken. Ja, momenteel is het nog een beetje povergesteld, dat is waar. En de temperaturen voorlopig liggen nog niet al te hoog. Alhoewel, het voelt wel aangenaam aan, denk ik. Het is zo'n 20 graden op dit moment in Antwerpen. Maar daar kan misschien nog wel een paar graden bij komen in de loop van de namiddag. Dus voor Antwerpen kan dat een 23 graden worden, wat het best redelijk zacht is. En ook voor de Antwerpse Kempen. Dat is zo'n beetje de temperatuur voor vanmiddag, voor de later namiddag. En dan voor vannacht hadden we het bij minima rond 15 of 16 graden. Dat wil zeggen dat het niet al te fel afkoelt. En er zijn eerst ook bredere opklaringen, maar het wordt wel rustig. En er zit in vochtige lucht, dus er kan op verschillende plaatsen toch wel nevel en mist ontstaan of wat lage bewolking. Dus morgen starten met ochtendgrijs. Maar we krijgen vanuit het zuiden nog wat warmer lucht. Mm-hmm. Dus het kwik kan nog wat hoger klimmen. En we gaan nog eens naar zomerse temperaturen. Ja. Dus Els, dat wil zeggen 25 graden of meer.
0: Amai.
1: Dus 26 graden voor Antwerpen stad en voor de Antwerpse Kempen misschien 27 graden. En dat met zon erbij. Later op de dag schuiven er wat wolken voor, wat hoge wolken of middelhoge wolken. Maar dat gaat best wel aangenaam vertoeven zijn buiten, dus echt wel terrasjesweer. En de rest van de week gaan we het wel wat koeler hebben en ook wat wisselvalliger. Dus voor woensdag starten we droog met opklaringen. Maar later op de dag wordt het wel wat wisselvalliger en kan er links of rechts een bui vallen. En dan zit die temperatuur rond 19 graden. Ook donderdag, dus de rest van de week blijft dat zo rond 18 of 19 graden. Met af en toe al eens wat neerslag. Nu, dat is ook donderdag in de loop van de dag het geval. Ook vrijdag vaak droog wel, maar misschien in de loop van de dag een lokale bui. En dan zaterdag is er een storing of twee storingen die gaan passeren en blijven we nog bij die temperaturen rond de 20 graden zitten. Dus in de loop van de dag verwacht ik voor zaterdag, begin van de dag gaat het te grijs zijn, maar waarschijnlijk is die storing dan daar al in Antwerpen al gepasseerd. Maar later is er nog een tweede en die brengt dan wel buien.
0: Okay.
1: Dus zondag en maandag zou het waarschijnlijk droog blijven. En behouden we nog die maxima rond zo'n 19 of 20 graden.
0: Oké, dank je voor de update en op naar dat zomerpiekje van morgen dan.
1: Ja, zeker.
0: Dag.
1: Dag.

Zij was ermee genomineerd voor VRT Zomerhit deze zomer. De stilte van de stad, Dana Winner. Radio 2. Staat de Belgische boom van het jaar aan cultuurhuis De Warande in Turnhout. Die kans bestaat, want de ongeveer 130 jaar oude mammoetboom is met zijn 38 meter niet alleen de hoogste boom van Turnhout, hij is ook een van de 5 provinciale winnaars in Vlaanderen die kans maken op die titel Belgische boom van het jaar 2026. Dit is wat Jurgen Tak, juryvoorzitter, erover zegt op de website boomvanhetjaar.org.

0: Ja, die boom staat dus nu aan de warande in Turnhout al een hele tijd. Ondertussen is onze reporter ter plaatse de mening gaan vragen van Turnhoutenaren en toevallige passanten.
1: Het is een prachtig boom. Het is heel bijzonder. Het trekt wel de aandacht. Ten eerste wat er opvalt is dat hij heel hoog is. Hè? Ik heb hem eigenlijk nooit eerder gezien. Het is de eerste keer dat ik hier ben. En ook de eerste keer dat ik de boom ook aanschouw. Dus vandaar dat ik het ook heel bijzonder vind. Want het trekt wel de blik, zeg maar. Het valt wel op. Ik zou er ook wel op stemmen.
2: Ik ben er eigenlijk niet gek van.
3: Mensen die nooit in Turnhout geweest zijn, dat ze voorbij lopen, dat valt op. En dan soms, uit nieuwsgierigheid, komen mensen binnen. En dan stellen ze vragen. Hoe oud is de boom? En dan hoe oud is de boom? En dan zien we nog ook mensen die effectief in een groep langs hier komen. En dan gewoon rond de boom, soms met een camera en dan alle informatie. En dan ook soms studenten die hier komen met papieren om allerlei informatie te vragen over de boom. En dan die klanten en zo. Het is iets dat hier de warande speciaal maakt, omdat dat de enigste boom in Turnhout die zo oud is. Turnhoutenaren zijn heel trots dat ze zoiets hebben in Turnhout.
4: Ja, een mammoetboom. Bij ons in het park in Oostmalle hebben wij ook twee mammoetbomen. Vandaar dat ik hem ken. Die wordt heel groot, heel hoog. Als ik het me goed herinner, zijn dat eigenlijk bomen die in Canada groeien. Ik weet niet waarom hem hier staat. Bij ons in het park zijn ze aangeplant door degene die toen eigenlijk regeerde over Malle. Die het kasteel toen bezat. Maar waarom hem hier staat, ik zou het niet weten. Aan de ene kant vind ik het een beetje raar omdat het geen inheemse boom is. Dat het dan toch boom van het jaar kan worden. Aan de andere kant, hij verdient het wel. Ik vind dat zeker een hele leuke boom. Hij wordt ook wel boksboom genoemd trouwens. Hij heeft een heel zachte schors. En daardoor kan je erop boksen. Vandaar dat men het ook een boksboom noemt. Dus ik vind het wel iets hebben, ja.
0: Ja, en we hebben ook weer iets bijgeleerd. Als je stoom wil aflaten, kan je dus ook even komen boksen op de mammoetboom. Daar aan de warande in Turnhout. Stemmen voor de boom kan op boomvanhetjaar.org.

0: você me mata.
1: De mens zou er opnieuw van in vakantiestemming raken. Het is ondertussen bijna 1 voor 1. Nog meer hits van vroeger en nu zo dadelijk. Na het nieuws in Radio 2 Hitmix met Brahim. Fijne dag nog.
2: Exclusieve opening op 10 september in Schoten. Kom langs in onze gloednieuwe belevingstoonzaal en ontdek de nieuwste keukentrends van 2026. Profiteer nu van gratis toestellen ter waarde van €5000 en gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. We verwelkomen je graag op de Bredebaan 1209 in Schoten. Keukenstapdij.
3: Marcel, wat doet die windmolen in onze hof?
4: Kalm Marleen, kalm. Vanaf nu gaan wij onze energie gewoon zelf opwekken, hè.
3: Och, jongen, serieus?
5: Op je energie besparen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop energie in Antwerpen. Ga snel naar samenoverstappen.be.
6: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
7: Maandagmiddag, nieuwe week en een pak muziek die voor jou klaar staat om die middag samen op gang te trekken. Straks na 1, Diana Ross, en die brengt haar oude piano mee.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Heel wat Vlamingen kennen de nieuwste verkeersregels niet goed en meer jongeren hebben dit jaar interesse om verpleegkunde te studeren. De helft van de Vlaamse bestuurders is niet goed op de hoogte van de nieuwste verkeersregels. Zo'n 40% zegt dat het onmogelijk is om alle veranderingen in het verkeersreglement bij te houden. Dat is ook moeilijk, herkent Steve Dulster van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, die de bevraging organiseerde.
1: Je kan ook niet van mensen verwachten dat ze de wegcode elk jaar mee op zomervakantie nemen als vakantielectuur. En het is ook niet iets waar je spontaan naartoe surft om eens te gaan kijken wat er veranderd is. Daarom hebben we als Vlaamse Stichting Verkeerskunde de grote verkeersquiz die we elk jaar aanbieden. En dat is eigenlijk een heel eenvoudige manier om de belangrijkste nieuwe regels op te frissen, maar ook de klassiekers die heel belangrijk zijn aan verkeersveiligheid toe.
0: De overheidsdienst Economie kreeg dit jaar al veel meer meldingen van garantieproblemen dan vorig jaar. Er zijn nu al 15% meer klachten over dingen die kapot zijn of niet goed werken dan in heel 2025 samen. Veel klanten zitten ook met vragen en daarom start de overheidsdienst met een informatiecampagne op sociale media. Het advies is om altijd te proberen om een compensatie te krijgen als je iets koopt dat snel kapot gaat, zegt woordvoerder Lien Murrissen.
2: Gaat je product toch kapot binnen de 2 jaar nadat je het hebt aangekocht, ga dan zeker eens langs bij de verkoper, want je hebt veel vaker recht op garantie dan je denkt. En breng daarbij ook je aankoopbewijs of je bewijs van overschrijving mee, zodat je kan bewijzen dat je het product ook daar hebt gekocht.
0: Verschillende hogescholen hebben dit jaar opnieuw meer studenten verpleegkunde. En dat is goed nieuws, want er zijn nog altijd heel veel verpleegkundigen tekort. Het is dan ook nog altijd een knelpunt beroep. Ook aan de Artevelde Hogeschool in Gent stijgt het aantal studenten. Zij hebben verschillende redenen om voor die studie te kiezen.
3: Het avontuur, de adrenaline rush, de oplossend denken. Dus daarom verpleegkunde.
4: Omdat ik graag mensen help en ik ben wel geïnteresseerd in verpleegkunde. Gewoon, ik wil dat graag doen als job.
5: Ik wil eerst leerkracht doen, maar dat is te veel uw wijsheid geven aan hun. En ik wil echt iets fysiek doen, dus ik dacht wel, als ik dan zo bijvoorbeeld spoed- en intensieve zorg kan doen, dat ik wel echt mensen kan helpen.
0: De rectoren van verschillende Vlaamse universiteiten vragen in een open brief om 13 studenten te evacueren uit Gaza, zodat ze in ons land kunnen studeren. Ze hebben daarvoor al een beurs gekregen. 170 mensen zijn vanochtend succesvol kunnen vertrekken uit Gaza. Het zijn Palestijnen die op vraag van landen als Frankrijk, Nederland en Jordanië toestemming kregen van de Israëlische regering om Gaza te verlaten. De 13 studenten die naar België willen komen zijn daar niet bij. Regeringspartijen N-VA en MR willen hen niet helpen omdat ze mogelijk familie meebrengen en omdat ze na hun studie niet zeker naar Gaza terugkeren. En 9 Belgische Syrië-strijders zullen binnenkort een proces krijgen in Irak. In totaal wil Irak 5.704 IS-gevangenen berechten. En daar zijn dus ook 9 Belgen bij. Het gaat om Belgen die naar Syrië zijn getrokken om daar deel uit te maken van het kalifaat van IS. En zij zaten tot nu toe in Syrische strafkampen, maar zijn overgebracht naar Irak. Wie de mannen precies zijn, is niet duidelijk. Ze riskeren de doodstraf. Wat onze regering gaat doen als ze daartoe ook echt veroordeeld worden, is niet duidelijk. Het is bewolkt met lokaal ook heel wat buien bij vrij warme temperaturen tot 24 graden. Morgen wordt een zonnige dag, dan halen we zelfs 27 graden. Op het einde van de dag wel lokaal opnieuw buien. Hier en daar kan het ook een onweer zijn. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Dankjewel, Sophie. Intussen op de weg vertraag je zo'n 10 minuten naar Antwerpen op de E313 vanaf het parkeerterrein in Ranst. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen Noord en Antwerpen Oost. Richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne. En richting Beveren op de R2 is iets voor de Thijsmanstunnel de rechter rijstrook afgesloten voor werken.
7: Vlaanderen vakantieland.
8: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
9: Radio 2. Radio 2. Mix.

Bam! Ja, zo vrienden trappen we jouw middag op gang met deze My Old Piano. Stond op het 11e studioalbum van Diana Ross, Diana. Het album was helemaal klaar, met Nile Rodgers en Bernard Edwards van Chic achter de knoppen. Diana liet het horen aan een bekende DJ in New York en die zegt, nope, hey, dit gaat niet werken. Dus wat doet Diana? Ja, die laat dus gewoon dat hele studioalbum opnieuw onder handen nemen. Dus je hoort een beetje Chic in deze. Dat is dus geen toeval, hè. Nile Rodgers, Bernard Edwards, die er achteraf ook iets minder blij mee waren met wat Diana er hiermee had gedaan. Wauw, ça va wel, hè? Toch? Wat een vibes, wat een energie. Nu vibes van bij ons. Better yesterday, today, tomorrow.

daar worden we toch blij van, hè, van dit hier. Willy Sommers, laat de zon in je hart. Dat heeft Lilian gedaan hier, laat ze weten in een bericht. Heerlijk, aan het meegenieten van alle muziek. De perfecte gedachten ook, hè, voor op een maandag. Af en toe eens kijken naar de kleine dingen waar je echt blij van wordt. Willy zong er net over. Zon, zee, volle maan en sterren. Die staan er ook in. Die laatste die houden we nu gewoon even bij met deze van Simply Red. Dit is Stars.

0: Zometeen niet omhoog kijken voor de sterren, maar wel helemaal naar beneden voor de Foundations van Kate Nash. Hey, een heel goede middag.
1: VRT Radio 2.
2: Warmte. Rust. Herbronning. Detox.
3: Het is Nationale Sauna Week bij Radio BNE.
2: Luister en speel mee, want je maakt elke dag kans op een heerlijke sauna-ervaring voor twee.
3: Ontdek alles over de Nationale Sauna Week en doe mee met de online wedstrijd op VRT Max.
4: It's a Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
5: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23,8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
6: OVO van Cirque du Soleil komt naar Brussel. Duik in de fascinerende, spectaculaire en kleurrijke insectenwereld verborgen onder onze voeten. Een spektakelshow vol kleur, emotie en adembenemende acrobatiek voor het hele gezin. Van 30 september tot 4 oktober in de ING Arena in Brussel. Boek nu je plaatsen op cirquedusoleil.com/OVO. Samen met Radio 2.
7: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
8: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
7: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
9: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
12: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
11: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
12: Dat ben ik.
13: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.

Leuk om te zien. Berichtjes hier via VRT Max, de app Radio 2, daar even volgen. En een berichtje net zoals Dien van den Heuvel sturen. Fijne muziek, merci ervoor. Nee, Dien. Merci om mee te genieten, merci om mee te luisteren. Ook naar Foundations van Kate Nash. En als ik zeg tegen jou, lieve kleine piranha, ja, aan wie denk je dan? Luc de Vos, Gorky. Ja, leerden we Gorky trouwens volop mee kennen. Beetje de grote doorbraak in de 90's hier. Ik vraag me nog altijd wel af wie die kleine piranha dan eigenlijk was. Ja, we kunnen hem in elk geval goed meezingen deze nu.

0: Ja, niemand heeft gezegd dat we geen feest mogen vieren op een maandagmiddag. Kan perfect met deze van Kylie Minogue. Padam, padam. En zo eentje voor die ene persoon waar jij vandaag al net iets te vaak aan hebt gedacht, die heb ik ook voor je na dit. Op de weg naar Antwerpen komt er 10 minuten bij op de E313 vanaf het parkeerterrein in Randst en elders nog wat lichte vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2.

0: tristje.
1: Tergjem is wondermooi, hè, van Maaike Ouboter. Straks toch vooral even goed uitkijken waar je je voeten zet, want het kan pijnlijk worden.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
5: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
6: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
7: Zwijg, kieken.
5: Koop een FC de Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in. En maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC de Kampioenen.
6: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
7: Verdomme, kieken, hou op met die flabbe grap.
5: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
6: En likken we van die spijker, zegt.
8: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
9: Of je nu kiest voor een abdijentocht.
10: Oh ja, abdijbiertjes proeven.
9: Vogels spotten in een natuurpark.
10: Schat, kijk daar. Je jacht ze weg.
9: Of met het gezin op citytrip gaat.
11: Schoon stad, hè.
12: En helemaal niet ver.
9: Je vindt het allemaal in...
13: Vlaanderen Vakantieland.
9: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
14: Radio 2.
15: Radio 2.

En Walking on Broken Glass. En nu toch even heel aandachtig luisteren naar Andrew Gold met Never Let Her Slip Away. Vooral op die achtergrondstemmen straks. Het kan goed zijn dat je denkt, ja, ik herken die stem ergens van. En dan gaat dat helemaal juist zijn, want je hoort hier ook Freddie Mercury. Let op. Talk.

dag weer in je hoofd. Nou, onze Bart Kael, zot verliefd. En nu, Talk Talk, geïnspireerd door een boek waarin een dobbelsteen bepaalt wat je doet. Yup, dit is Such a Shame.

0: picking it up. Loving, I'm living, so we turn it up.
1: No tears left to cry.
2: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldieprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
3: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
4: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
3: Oh, sorry meneer.
5: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Vanavond nieuw op Play.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
8: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat het gebouw af is.
7: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
9: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
10: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
2: Jouw maandagmiddag intussen goed op gang. Ja, ik hoop het maar. Straks na 2 gewoon verder met 5. En die, ja, die hebben echt wel de juiste feeling bij.

0: Goedemiddag, 14 nieuws met Sophie Verbrugge. Ons land heeft dit jaar al meer dan 1200 criminelen zonder verblijfsvergunning teruggestuurd naar hun land van herkomst. Dat is een record, schrijft de Standaard. Het gaat om buitenlanders zonder geldige verblijfspapieren die in een Belgische gevangenis hun straf bijna of helemaal uitgezeten hebben. De meeste werden teruggestuurd naar Marokko, Albanië of Algerije. En volgens bevoegd minister Anneleen van Bossuyt is dat het resultaat van het strenge beleid van de federale regering.
1: We hebben ook extra terugkeerbegeleiders voor de gevangenissen aangeworven. We hebben een herschikking gedaan van het personeel binnen dienst vreemdelingenzaken richting de terugkeerdiensten die de gevangenissen opvolgen. En ook de samenwerking met de gevangenissen en minister Verlinden verloopt heel goed. Dus verschillende stappen daarvoor genomen.
0: De rectoren van verschillende Vlaamse universiteiten vragen in een open brief om 13 studenten te evacueren uit Gaza, zodat ze in ons land kunnen studeren. Ze hebben daarvoor al een beurs gekregen. 170 mensen zijn vanochtend succesvol kunnen vertrekken uit Gaza. Het zijn Palestijnen die op vraag van landen als Frankrijk en Nederland toestemming kregen van de Israëlische regering om Gaza te verlaten. De 13 studenten die naar België willen komen zijn daar niet bij. Regeringspartijen N-VA en MR willen hen niet helpen omdat ze mogelijk familie meebrengen en omdat ze na hun studie niet zeker naar Gaza terugkeren. De rector van de KU Leuven, Severien Vermeijren, begrijpt dat niet en wil dat de regering haar engagement nakomt.
2: Ons land heeft een engagement genomen om die studenten uit bepaalde landen te helpen. Dat is deel van het partnerschap. En dit is juist wat de regering nu niet nakomt. Palestina is een van die landen op die lijst. Dus vandaar dat eigenlijk de regering dat engagement moet nakomen en die studenten naar hier moet laten komen. En als andere landen daar wel in slagen, dan zie ik niet in waarom onze regering dat niet kan doen.
0: En acteur Matthias Schoenaerts riskeert 12 maanden cel omdat hij herhaaldelijk zonder rijbewijs rondreed en een adem- en speekseltest weigerde. Schoenaerts moest zich vanmorgen verantwoorden voor de rechter in Beringen in Limburg. De openbare aanklager vroeg een boete van €13.600 en ook een rijverbod van 12 maanden. De beslissing die wordt pas in november verwacht. Begin dit jaar kreeg de acteur ook al te horen dat hij zijn theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw moest doen. Daar is hij afgelopen vrijdag in geslaagd. Het is bewolkt met lokaal ook wat buien bij vrij warme temperaturen tot 24 graden. Morgen wordt zonnig, dan halen we zelfs 27 graden. Op het einde van die dag wel lokaal opnieuw buien en hier en daar kan dat ook een onweer zijn. Meer op 14nieuws.be.
3: Dankjewel Sophie. En zo naar de weg, daar vertraag je zo'n 10 minuten. Op de E313 vanaf het parkeerterrein in Ranst. Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland tussen Linkeroever en Berchem en elders nog wat lichte vertraging.
4: Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
5: Radio 2 Hitmix.
0: Brahim.
3: Iets na twee. Hopelijk heb je nog wat plaats voor muziek deze maandagmiddag. Want ik heb er genoeg bij voor je. Beginnen met 5 en daarna eentje van bij ons. Matthias Mesmans staat voor je klaar. Goedemiddag.

Daar is Philippe Heijlen heel blij mee. Goed om Matthias Mesmans te horen, net nog met de app en vloed. Ellen Aerts doet de groetjes aan topcollega Tim Wuykens en zegt ook merci voor de fijne muziek. Ellen, leuk dat je meeluistert. Blinky Dave, ook weer wagens aan het poetsen. Het gaat beter gaan met deze van Level 42 nu.

in de family, level 42. Intussen ook onze Guido, die de groetjes doet aan het hele Fruitbox-team met nieuwe collega's die ook hard werken in het weekend. Goed bezig, vrienden. Berichtje ook van Annie uit Herentals, die staat voor een bergstrijk, zie ik. En wie zegt dat strijken en dansen niet samengaan met deze nu?

0: Bam, zodanig aan het meegenieten en aan het meezingen dat ik hier helemaal uit het oog verlies dat hem uitgezongen is. Onze Johnny Bernal, que si que no. En zometeen iets met een airport.
1: 70 per uur.
2: Fietssuggestiestrook.
3: Beurtelings ritsen.
4: Is jouw kennis van de verkeersregels up-to-date? Doe de test bij Mona van de verkeersredactie.
5: Helemaal juist, want deze week spelen wij de grote verkeersquiz bij Radio 2 Spits. Schrijf je nu in op VRT Max en daag iemand uit. Je partner, je bestie, je collega, je baas misschien? Ik kom tijdens de uitzending naar je toe en dan gaan jullie tegen elkaar quizzen. Doe mee en word een nog betere chauffeur, want je maakt kans op een rijvaardigheidscursus. En die kan echt wel levens redden.
4: Deze week bij Radio 2 Spits.
6: It's a Sunweb holiday.
7: Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
8: Curiosity Festival. Twee weekends vol Indian Summer Vibes in Wetteren. Van 18 tot 20 september met onder andere Bart Peters, Suzanne en Freek. En van 25 tot 27 september Meteor en Remo van het Groene Woud.
7: Curiosity.
8: Tickets op curiositiefestival.be. Samen met Radio 2.
9: Weet u wat ik mis na de vakantie?
10: De zon?
9: Nee.
10: Het strand?
9: Nee, het comfort.
10: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
9: Citroën.
10: Info en voorwaarden op citroën.be.
11: Backstage Producties stelt voor Hotel Mama. Een hartverwarmende voorstelling over generaties vrouwen. Eén vraag zet alles in beweging. Wat betekent het om moeder te zijn? Francis Leffenburen, Isabel van Hekken, Jits van Bellen en Silke Toré nemen je mee op een reis die je laat lachen, ontroert en je met een warm gevoel naar huis stuurt. Hotel Mama, tot en met december in Theater Elkerlik Antwerpen. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.
12: Elke dag telt voor twee.
13: Radio 2.

Airport, ja, van de Motors. Andy McMaster schreef het lied gewoon bij hem thuis. Woonde toen letterlijk vlakbij Heathrow, luchthaven van Londen. En ja, dan kwam die inspiratie los overvliegen. Van bij ons nu Slongs, die komt eraan.

0: Ja, of om het met de woorden van Gislijn te zeggen in de app hier. Ja, topnummer van Ella. Het zal hem wel zijn, verdorie. En zometeen gaan we aan onze conditie werken, want het is bergop en al. Maar eerst naar de weg. Daar vertraag je een kwartiertje op de E313 vanaf Ranst, Antwerpse ring richting Nederland, tussen Linkeroever en Deurne. Op de A12 van Antwerpen naar Brussel is door een ongeval in Wilrijk de rechterrijstrook dicht. En in Brussel is er hinder door een defecte auto. Dat is voorbij de Jubelparktunnel richting de Wetstraat.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

aan het bekijken. Vooral straf wat die serie met deze song heeft gedaan. Ineens leerde een hele nieuwe, jonge generatie Kate Bush opnieuw kennen. Van een mooie herinnering nu naar een bijzondere herinnering met Céline Hermans. Die bracht op zomer 14, zomerhit, een erebetoon aan mama Margriet, samen met onder andere onze Niels en Siska. Moment kan je volledig herbekijken, herbeleven op VRT Max. Niets houdt me tegen. Live van op VRT Zomerhit nu.

0: Zo meteen live van op VRT Zomerhit. Straks dan gaan we op zoek naar iemand, niet zomaar iemand. Iemand zoals jij, maar dan in het Engels.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag ik het niet?
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
2: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
5: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Haarelbeke, Bornem en Lebbeke.
6: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
7: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Check de volledige kalender op VRT Max.
8: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
9: Nu 20% korting op je keuken.
8: Wij maken uw keuken in België.
10: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
11: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
12: En er trekt een actieve onweerszone over het land.
13: Ah, schat, kijk eens naar de lucht.

0: volledig grijs.
1: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
0: Ja.
1: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
0: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier, een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
1: Oef, dat is een pak voor mijn hart.
0: Ja,
2: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
3: Peugeot Days. Dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. En op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
4: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

Is someone like you? Hey, misschien heb je wel een winkel. Stel je dan voor dat op 3 of 4 oktober plots Kim De Brie, Anne Rijmen of David van Otegem zo naast jou achter de toonbank komt staan en je komt helpen. Dat kan dus allemaal, want Radio 2 stuurt DJ's om jou te versterken. Kandidaat, stel je jezelf via Radio 2 op VRT Max. En nu... deze schijf van Andy Stone.

Ik geloof nog in mijn dromen van onze Christophe. Vorige week was hij nog te gast bij Kim Debrie en Olala. Vanavond is Kim er opnieuw van 6 tot 8. En deze week duikt ze in de muziek van Stef Bos. Ook zijn verhaal werd afgelopen zomer 65. Dus genoeg moois om uit te kiezen. Met bezoek van Mathieu Engels ook. Nu Genesis.

Genesis, I Can't Dance. En als je graag wilt dansen op een dinnerparty, dan kan dat donderdag 5 november. Dan komt deze vriend, Niall Horan, naar de AFAS Dome in Antwerpen met zijn dinnerparty live on tour. Nieuwe songs en ook bekende hits. Ja, net zoals deze tussen Dinnerparty van Niall. Ik

0: Radio 2.
1: Heb jij moeite met het lezen van ondertitels op tv? Kom dan naar de Sensotec Open Deurdag.
2: Sensotec heeft gegarandeerd een oplossing voor jouw visuele uitdaging. Ontdek ze tijdens de Sensotec Open Deurdag op vrijdag 25 september in Antwerpen.
1: Meer info op sensotec.be.
3: Marcel, wat doet die windmolen in onze naaf?
4: Kalm Marleen, kalm. Vanaf nu gaan wij onze energie gewoon zelf opwekken, hè.
3: Och, jongen, serieus?
5: Op je energie besparen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop energie in Antwerpen. Ga snel naar samenoverstappen.be.
6: Exclusieve opening op 10 september in Schoten. Kom langs in onze gloednieuwe belevingstoonzaal en ontdek de nieuwste keukentrends van 2026. Profiteer nu van gratis toestellen ter waarde van 5000 euro en gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. We verwelkomen je graag op de Bredebaan 1209.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Er zitten dit schooljaar opnieuw meer leerlingen uit het buitengewoon onderwijs langer dan anderhalf uur op de bus van en naar school. Dat zijn zowat 2300 leerlingen, 1% meer dan vorig schooljaar. Volgens de lijn komt dat doordat het budget voor het leerlingenvervoer gelijk is gebleven, terwijl het aantal leerlingen maar blijft stijgen, zegt woordvoerder Jens van Herp.
1: We zitten met een budget dat sinds vorig jaar niet is toegenomen, maar we zitten wel met een stijging van het aantal leerlingen, in het bijzonder leerlingenvervoer, die gebruik maken van die collectieve oplossing. Op 3 jaar tijd is dat cijfer gestegen met 10%. Dat zijn dus veel meer leerlingen voor hetzelfde aantal ritten. En daardoor staat er druk op de capaciteit en zijn we geneigd om meer leerlingen op dezelfde ritten te moeten vervoeren. En daarom duren ze ook effectief langer.
0: In totaal nemen dit schooljaar iets meer dan 41.000 leerlingen uit het buitengewoon onderwijs de bus van en naar school. Ons land heeft dit jaar al meer dan 1200 criminelen zonder verblijfsvergunning teruggestuurd naar hun land van herkomst. En dat is een record, schrijft de Standaard. De meeste zijn teruggestuurd naar Marokko, Albanië en Algerije. Het gaat om buitenlanders zonder geldige verblijfspapieren die in een Belgische gevangenis hun straf bijna of helemaal uitgezeten hebben. Volgens minister van Asiel en Migratie van Bos-Zuid zijn er meer mensen teruggestuurd omdat er meer terugkeerbegeleiders zijn gestart om die mensen te helpen.
2: We merken hoe meer dat mensen daarop voorbereid zijn, hoe minder verzet dat er is enzovoort. Wat er ook voor zorgt dat er veel korter op de bal kan gespeeld worden, dat dossiers sneller voorbereid kunnen worden. En daarnaast natuurlijk ook, ja, en dat blijft natuurlijk cruciaal, dat is de samenwerking met de landen van herkomst.
0: En 2 Israëlische filmmakers dreigen hun nationaliteit kwijt te geraken omdat ze een kritische film maakten over Gaza. Het dreigement is afkomstig van de Israëlische minister van Cultuur. Hij spreekt van verraad en wil de procedure meteen al opstarten. De documentaire NASA toont hoe het Israëlische leger burgers doodt in Gaza. De makers baseren zich op gesprekken met Israëlische soldaten en inlichtingenofficieren die anoniem blijven in de film. In Venetië kreeg de documentaire zaterdag de speciale juryprijs van het filmfestival. Het is bewolkt met lokaal buien bij warme temperaturen tot 24 graden. Morgen wordt zonnig, dan halen we zelfs tot 27 graden. Op het einde van de dag wel opnieuw buien en hier en daar kan dat ook een onweer zijn. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel Sophie. Samen naar de weg nu. Antwerpse ring richting Nederland komt er een kwartier bij tussen Sint aan de Linkeroever en Borgerhout richting Gent. Zo'n 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. A12 van Antwerpen naar Brussel is door een ongeval in Veelrijk de rechterrij strook dicht. Er is ook wat kijkfile vanaf Aartselaar. En op de buitenring rond Brussel komt er 10 minuten filegolven bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel.
4: Vlaanderen vakantieland. Zoveel vakantie, zo dichtbij.
5: Radio 2. Radio 2. Hitmix.

Ik zie je genieten in de berichten. Carina is mee aan het viben, net zoals Annemie Pauwels, die geen genoeg kan krijgen van al deze pareltjes uit de 80's. Give It Up van Casey en de Sunshine Band. We blijven nog wat in die funky sfeer hangen, maar dan in 2026. Alex Warren heeft voor zijn nieuwe Emerald Eyes niemand minder dan Nile Rodgers gestrikt. Alex noemt het zelf zijn op-pep-nummer, liefdeslied waarop je vooral ook wil dansen. En dat gaan we samen beleven nu. Hij komt eraan, hoor.

0: van bij ons zo goed, hè? Four. En zo meteen draaien we die kalender een jaar terug. Al ja, nee, het is te zeggen naar het jaar van de kat. Ja, crazy, hè?
1: Bij Veronica Bank zit je drie keer goed.
2: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
1: Veronica Bank. Excellent.
3: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
1: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
3: Kijk op excellent.be.
4: Weet je wat ik mis na de vakantie?
5: De zon?
4: Nee.
5: Het strand?
4: Nee, het comfort.
5: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
4: Citroën.
5: Info en voorwaarden op citroën.be.
6: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Vandaag iets met pit?
9: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
8: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
6: Koken en besparen doe je met de Superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven.
1: Radio 2.
10: Radio 2.

Year of the Cat, Al Stewart. Deze song ging eerst helemaal niet over het jaar van de kat. Hij had hem geschreven over een Britse komiek. Tot producer Alan zei, nope, met die muziek gaan we het niet halen. We gaan het anders moeten doen. Et voilà, best dat hem geluisterd heeft. Nu Wiltura.

All Because of You van Bas Serra. Zo'n lied waarvan je de intro hoort en meteen weet welke song het is. Ja, die krijg je zo. Eerst samen even kijken hoe het intussen op de weg gaat. Antwerpse ring richting Nederland komt er 25 minuten bij tussen Sint Anna Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent zo'n 10 minuten tussen Antwerpen Noord en de Kennedy Tunnel. Op de A12 dan van Antwerpen naar Brussel is in Wilrijk de weg vrijgemaakt. Er staat wel nog een kwartiertje file. Op de buitenring rond Brussel komt er 20 minuten filegolven bij tussen Sint Stevens Woluwe en Wemmel.

0: Jermaine Stewart. Zo glijden we die maandagmiddag gewoon verder door. Wat een song. We don't have to take our clothes off uit de 80's. Het is tijd voor... Ja, de derde intussen. De derde Radio 2 topsong. Het is deze week die van Niels de Stadsbader. Onderweg, zo heet die song, gaat over Nele. Daar heeft hij 6 jaar een relatie mee gehad. En ook al gingen ze uit elkaar, ze zijn elkaar nooit minder graag gaan zien. En Niels, ja, die dacht zelfs ooit, zij wordt later de mama van mijn kinderen. En kijk hoe het leven dan loopt. Vandaag is zij de Peter van haar dochter. Een song die je deze week nog meer zal gaan horen. Want vrienden, dit is jouw...
1: Dit is deze week de Radio 2 Topsong.

0: Hoppa, prachtige song. Onderweg van onze Niels de Staatsbader, jouw Radio 2 topsong. En zometeen nog een topsong van Axel Red.
1: Warmte. Rust. Herbronning. Detox.
2: Het is Nationale Sauna Week bij Radio BNE.
1: Luister en speel mee, want je maakt elke dag kans op een heerlijke sauna-ervaring voor twee.
2: Ontdek alles over de Nationale Sauna Week en doe mee met de online wedstrijd op VRT Max.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Nu 20% korting op je keuken.
3: Wij maken uw keuken in België.
5: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
6: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
7: Ah, Immoscoop, man!
6: Een zeer serieuze partij.
5: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
7: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
6: Ja, dat is een cape.
5: Ah, een cape?
7: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Immoscoop, man!
9: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
10: Chipolatas, oh, klinkt goed, hè?
9: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
11: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
12: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
11: Tot 10 jaar?
12: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
11: Nu heb je echt mijn aandacht.
12: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19,455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
13: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
14: Van Bokstal, licht je stil neer.
13: Oh, sorry meneer.
2: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Vanavond nieuw op Play. Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
15: Wij... Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
4: Radio 2.

Toch straf, hè? Als je soms maar een paar seconden van een plaat hoort en meteen terug in de 90's staat met Sensualité van Axel Red. Van 1993 springen we naar 2011, nu met deze van Maroon 5 en... Oh ja, juist, Christina Aguilera, die doet ook mee. Oh, op deze Moves Like Jagger.

0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter, utter, utter, utter, utter.
2: Ja, Living Doll, heerlijk. Waar je deze maandag ook nog naartoe moet, naar huis, aan het werk of misschien gewoon nergens meer naartoe. David van Otegem, die neemt je straks weer mee door de spits. Ik heb voor jou nog deze van Therese Slimsy.
3: Slapeloos te blijven hopen of leg ik me neer als misantroop. Was het niet voor de liefde van mijn mensen, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historisch pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hebben we niks gezien, niks gehoord.

0: vanavond op VRT1.
1: Dat is toch ingebakken in die generatie, hè?
2: Ja.
1: Op bedevaart naar Lourdes. En vertelde uw grootvader er dan over dat hij naar Lourdes was geweest?
2: Weinig.
0: Op VRT1 in Dwars door de Pyreneeën wordt het een spirituele etappe. Op VRT Canvas in Elon Musk Unveiled praten klokkenluiders over Tesla's autopilot. En op VRT Max gaan BV's geheime uitdagingen aan in Is het gelukt? Alvast veel kijkplezier.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, scoor uw ticket via sportza.be.
6: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
7: Klaar?
6: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
7: Ja?
6: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
7: Nog mee?
6: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
7: Gaat het nog?
6: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
7: Kortom?
6: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
7: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
8: Peugeot. Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
9: En voor mijn pensioen?
10: Tweede of derde pijler, juffrouw?
9: Wat lief?
10: En hebt u een VAPZ?
9: Wat?
10: Wat is een VAPZ, juffrouw?
9: Ik weet niet.
8: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
9: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om u aan mijn pensioen bezig te zijn.
8: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
11: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
12: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
13: En Brahim gaat nu zijn hoofd leegmaken op de fiets. Wind, regen, niks houdt hem tegen. Wat een man, wat een collega. En wij gaan er ook aan beginnen hier. Goedemiddag.
14: Elke dag.
15: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Als je recht hebt op een sociaal tarief voor gas en elektriciteit, zal je vanaf 1 oktober meer moeten betalen dan nu. Aardgas wordt 11% duurder, elektriciteit gemiddeld 7%. Het sociaal tarief is er voor iedereen met een laag inkomen en de prijsverhoging is een gevolg van de stijgende energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Er zitten dit schooljaar opnieuw meer leerlingen uit het buitengewoon onderwijs langer dan anderhalf uur op de bus van of naar school. Het gaat om 2300 leerlingen in totaal. Volgens vervoersmaatschappij De Lijn komt dat doordat het budget voor het leerlingenvervoer gelijk is gebleven, terwijl het aantal leerlingen dat er nood aan heeft maar blijft stijgen. De Lijn hoopt dat de hervorming die is aangekondigd snel kan worden uitgevoerd, zegt woordvoerder Jens van Herp.
16: De afgelopen jaren zijn er experimenten gebeurd, bijvoorbeeld met collectieve opstapplaatsen. Dat is een stuk van een oplossing, maar dat is geen oplossing voor de hele populatie van leerlingen. We zien zelf bij De Lijn vooral baten bij de hervorming die is aangekondigd. Die zal nog tijd vragen. De komende 2 jaar gaan we hopelijk naar een aanpassing van het decreet en gaan we kijken hoe we de middelen op een andere manier kunnen inzetten. En gaan we hopelijk de rittijd voor heel veel leerlingen kunnen inkorten.
15: In totaal nemen dit schooljaar iets meer dan 41.000 leerlingen uit het buitengewoon onderwijs de bus van of naar school. Bijna 3 op de 4 doen minder dan een uur over zo'n busrit. De vrouw die gisteren een andere vrouw neerstak en daarna uit een raam sprong van haar woning in de Brusselse gemeente Anderlecht, heeft psychiatrische problemen. Gisteren namiddag werd de politie opgeroepen voor een incident in Anderlecht. En toen de agenten aankwamen, vonden ze een zwaargewonde vrouw die was gestoken met een mes. Een vrouw gewapend met een mes sprong daarna uit een raam. Wellicht had ze een psychose. Beide vrouwen overleden later ook aan hun verwondingen. Veerle Bijloos van het parket van Brussel vertelt dat de politie nog probeerde de vrouw te helpen.
2: De politie heeft getracht om de vrouw te kunnen ontwapenen, maar helaas in die tussentijd is mevrouw uit het raam gesprongen. De gewapende vrouw heeft een psychiatrische problematiek en de vrouw die is komen te overlijden, dan ook de zwaargewonde vrouw, is een vriendin die juist te hulp is geschoten eigenlijk voor de gewapende vrouw die een psychiatrische problematiek heeft.
15: En acteur Matthias Schoenaerts riskeert 12 maanden cel omdat hij herhaaldelijk zonder rijbewijs reed en een adem- en speekseltest weigerde. Hij moest vanmorgen zich verantwoorden voor de rechter in Bering in Limburg en de openbare aanklager vroeg een boete van €13.600 en ook nog een rijverbod van 12 maanden. De beslissing wordt in november verwacht. Begin dit jaar kreeg de acteur ook al te horen dat hij zijn theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw moest doen. Daar is hij afgelopen vrijdag ingeslaagd. Het is bewolkt met af en toe een bui. Morgen wordt een zonnige dag. Dan halen we zelfs lokaal 27 graden. Op het einde van de dag wel opnieuw buien. Woensdag wordt bewolkt met kans op buien. Meer in de app van VRT Nieuws.
13: En Mona weet waar de files staan.
14: Op de buitenring rond Brussel 3 kwartier file golven en dat doe je tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. In Machelen is daar hinder door een ongeval. Op de buitenring tussen Wezenbeek en Oudergem, daar is door een ongeval de rechterrijstrook dicht. Op de aansluiting met de E411 naar Namen is dat. Op de Antwerpse ring naar Nederland een half uur bij, van Sint-Anna-Linkeroever tot in Borgerhout. Richting Gent verlies je 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en de andere vertragingen die blijven beperkt.
17: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
18: Radio 2 Spits.
19: David van Oetegem.
13: En Quizmaster Mona. Ja, wie deze week meedoet met onze grote verkeersquiz, maakt kans op een rijvaardigheidscursus die kan levens redden. Daag iemand uit en schrijf je in via VRT Max. Vandaag spelen we met de eerste twee luisteraars en jij weet waar naartoe, hè Mona?
14: Ja, richting Waregem ben ik onderweg, hè?
13: Voilà, zie.
14: Het is te hopen dat ik niet in de file sta.

0: Mona van het verkeer, dus zelf ook in het verkeer op dit moment. Onderweg naar Waregem voor de grote verkeersquiz. Eerste twee luisteraars die gaan meedoen vandaag. Ja, toch een bijzondere maandag. Vandaag is echt zo'n startdag, vind ik. Eerste keer grote verkeersquiz. De grote Ventilus hoogspanningswerken zijn ook gestart in West-Vlaanderen, ondanks de protesten die nog lopen. En de hogescholen zijn ook gestart vandaag. Wetenschap, technologie en bouwopleidingen zitten in de lift, goed voor de arbeidsmarkt. Maar ook belangrijk om je hart te volgen, toch?
1: Ik heb liever elke dag opstaan en me zeggen dat oké, ik ga iets doen dat ik graag doe, dan iets tegen mijn goedsting doen. Dus daarom dat ik voor deze richting heb gekozen.
0: Ja, je moet iets kiezen dat je graag doet ook, anders hou je niet vol. Veel succes dus aan de nieuwe hogescholers en aan het supportteam thuis. Radio 2. Ook belangrijk. Goede support van de ouders en van de familie. Straks Annemie Struijf in jouw Radio 2-spits ook. Zij heeft je hulp nodig om haar uitdaging te doen lukken deze week.

0: stand op nul zetten, kan eens deugdoen. Sam Goris dansen en daarvoor de nieuwe Teddy Swims, Break Up in Reverse. Deze week is Michaël Pas de centrale gast in Mens Erger Je Niet. Michaël speelt een van de juryleden in de nieuwe reeks van de 12 op VRT1. Hij zit nu dus in de podcast van Win-Win deze week. En hij ergert zich aan de knalpotterreur. Ja, luid optrekkende auto's of motors in de stad. Maar ook gewoon aan het onnodige aantal decibels die sportwagens blijkbaar zo nodig moeten maken om de beleving compleet te kunnen maken voor de bestuurder. Maar ondanks dat hij het verschrikkelijk irritant vindt, geeft hij ook wel toe dat hij als jong mannetje ook wel zelf graag lawaai maakte.
1: Dat is eigenlijk wat ik vroeger deed, dat met speelkaarten en een wasknijper aan het voorwiel van onze fiets.
2: Ja?
1: En dan deed ik dat.
3: Ah ja.
1: Wat je dan? Ik zei,
3: ja.
1: Dan dat spaken van je voorwiel.
2: Ja?
1: Dan kon je met een wasknijpertje en een speelkaart.
3: Ja.
1: Klimpte je vast aan de as en dan als je dan fiets ging, deed je fiets. Trrr, en dan had je
3: Kon het zelfs kopen, hè? Je kon ze van die attributen kopen om te hangen aan je.
1: En je kon zelfs in een speelgoedwinkel een apparaatje hangen en als je eraan trok, deed dat ding, maakte dat zo'n geluid.
0: Ja, herkenbaar. Ik heb dat ook nog gedaan. En inderdaad, zo'n apparaatje vanuit de speelgoedwinkel dat politie-sirenes kon nadoen bijvoorbeeld, of ambulances. Leuk. Vind jij dat een auto of een motor lawaai moet maken als je ermee rijdt? Is dat toffer dan zo geruisloos elektrisch? Leg ons even uit waarom. Michaël begrijpt het niet en ik ben ondertussen zelf ook al geen kind meer. Ik heb het ook liever rustig. Behalve wanneer Ricky Martin op de radio is.
4: Un pasito pa'lante, María. Un, dos, tres. Un pasito pa'tras.
0: Ja, dan mag het raampje open. En de autoradio vol een bak, toch? Ja, dat is ook leuk. Radio 2 Spits dus, met María.

0: Ja, ik merk toch dat heel wat luisteraars een auto die lawaai maakt nuttig vinden. Lou bijvoorbeeld, die zegt dat hij enkele weken geleden een elektrische Mustang heeft gezien, maakte geen lawaai. Zo'n auto moet lawaai maken, vindt Lou uit Turnhout. Katrien uit Sint-Niklaas die zegt dat haar zoon Siebe kwaad wordt als de auto's geen lawaai maken. Hij zegt dat een auto geen auto is zonder geluid. En Juri de Fever die zegt wanneer auto's geluid maken of bromfietsen, dan hoor je ze tenminste afkomen. Dat is gewoon ook veiliger. En Michael uit Schoten die is daar helemaal mee eens. En voegt er nog aan toe dat het veel cooler is wanneer een knappe auto zoals een Mustang, een Maserati of een Ferrari hun typische knappe geluid maken. En Louisa heeft ook nog net gereageerd. Die zegt, wagen met van die luide knalpotten hoeft echt niet. Maar een elektrische wagen zou voor de veiligheid toch ook wel wat meer lawaai mogen maken. Dan hoor je ze beter. Ja, dat is voorlopig wat er aan het binnenkomen is. Marianne ook nog. Oh ja, het brengt wel wat teweeg. Muziek luid in de autoradio is wel fijner om te horen, zegt ze, dan die pang-pang van auto's die dan zelf niet snel rijden, maar je wel enorm doen schrikken. Ja, ik denk dat het een mooi compromis is om gewoon de autoradio heel hard te zetten dan. Met Ricky Martin dus bijvoorbeeld.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
2: De zotste vraag van vandaag. Wat is voor jou de essentie van zot zijn?
3: Oh, gewoon doen wat je blij maakt.
2: En wat maakt u dan blij?
3: Het zijn kleine dingen, nee. De vrienden, een keer goed lachen en een sportzot erbij.
2: Ah, dat lekker alcoholvrij biertje.
3: Jawel, ik had er dorst van gekregen.
4: Sportzot.
5: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
6: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Vandaag iets met pit?
9: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze wit druiven, nu 1 plus 1 gratis.
8: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
9: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
10: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
11: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
10: Ja.
11: Wauw.
10: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
11: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
10: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
11: Om de 6 seconden?
10: Nee, nee. 1 keer per maand.
11: Ah.
10: Meer info op luminus.be.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby's tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
13: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
14: Radio 2.

0: Kid Laroi en Justin Bieber, Stay. Is jouw kennis van de verkeersregels up-to-date? Doe de test bij Mona van het Verkeer deze week. Ze is onderweg naar Waregem voor onze eerste twee kandidaten. Je kan ook zelf je kennis opfrissen door naar de grote verkeersquiz.be te surfen en daar jezelf te testen. Daar kan je trouwens ook heel mooie prijzen winnen, waaronder een elektrische fiets ter waarde van 5000 euro heb ik gezien. Dus ik heb dat meteen ook even gedaan. Steve Dulster van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik vind het wel heel moeilijk. Ik ben een beetje bang om mijn score ook mee te delen op de radio. Maar het zijn 10 meerkeuzevragen over mobiliteit en verkeersveiligheid die je daar te zien krijgt. Of zou ik het toch zeggen, Steve?
1: Ik denk dat je zeker niet de enige zal zijn die nog een beetje oefening nodig heeft.
0: Ik had 3 op 10. Ik ben een gevaar op de weg gewoon.
1: Dat zal best wel meevallen hoor. Ik denk dat dat juist dat is juist de bedoeling van eigenlijk de quiz. Niet alleen om te testen hoe goed dat je kennis is, maar je kan hem zo vaak spelen als je wil. Dus dat betekent dat je ook de komende maand kan oefenen en proberen om die score te verbeteren.
0: Ja, want een van de vragen was: wanneer moet je je fietshelm vervangen? En dat waren de mogelijkheden na elke valpartij waarbij de helm de grond heeft geraakt, wanneer ik hem beu ben, of alleen als hij na een valpartij grondig beschadigd is. En ik had het laatste gekozen. Maar nee, je moet na elke valpartij waarbij de helm op de grond valt, je fietshelm vervangen blijkbaar. Wat was het juiste antwoord?
1: Dat klopt, dat klopt. Dat is, maar er zijn zo van die dingen die niet iedereen weet of waarvan mensen denken dat ze het weten. En dat is ook de bedoeling van de quiz, om die dingen voor iedereen wat duidelijker te maken.
0: Mm-hmm. Hoe belangrijk is dat je kennis blijft opfrissen, Steve?
1: Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is, want het verkeer, zeker in Vlaanderen, is druk. Er zijn veel weggebruikers en veel verschillende soorten weggebruikers die door elkaar, door dat verkeer zich begeven. Dus dan is het belangrijk dat iedereen de regels kent en liefst ook toepast. Maar voor je ze kan toepassen, moet je ze natuurlijk ook eerst kennen.
0: Ja, want er verandert ook steeds vaker dingen, hè? Welke regels vergeten we te vaak of wat maken we vaak fouten op?
1: Ja, dat klopt. Er zijn eigenlijk twee categorieën van regels waar vaak tegen gezondigd wordt. Dat zijn één een beetje de klassiekers. De voorrangsregel. Wanneer heeft een fietser voorrang? Wanneer is er voorrang van rechts? Wat moet je doen in een fietsstraat? En daarnaast zijn er natuurlijk de afgelopen jaren zijn er in het verkeer heel veel dingen veranderd. Er zijn nieuwe weggebruikers bijgekomen. Speedpedelecs, e-steppers. Ja, en die hebben vaak allemaal een beetje hun eigen regels. Mm. En die zijn nog lang niet voor iedereen gekend.
0: Ja, ook zo'n vraag over een speedpedelec kon ik niet. Mag een voor- of achterlicht op een speedpedelec knipperen, was de vraag. Ja of nee, Steve? Ik ga je ook even testen.
1: Ja, het belangrijkste is dat die, zoals bij alle verlichting, dat die van ver genoeg zichtbaar is. En ik denk bij de speedpedelec dat die heel de tijd moet branden.
0: Dat klopt. Ja. Je zal beter scoren dan ik op die test. Maar goed, ja, het is toch mooi om even te proberen hoe jij scoort, beste luisteraar. Probeer het op www.degroteverkeersquiz.be. Allen daarheen en veel succes. En laat gewoon even je score weten. Ook je hoeft je niet te schamen, want zoals gezegd, ik had maar 3 op 10. Dus dat kan zeker beter. Steve Dulster van Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Dankjewel hoor.
1: Dag, goeie avond.
0: Ik heb al beter gescoord afgelopen weekend op mijn tiramisu-examen. Dat geef ik ze maar even mee. Ja, daar had ik 15 op 15. Tjaka.

Ja, 15 op 15 op mijn tiramisu-examen afgelopen weekend om jurylid kunnen worden op de Tiramisu World Cup. Maar we zijn er nog niet, want de tijd is ook geregistreerd geweest. En het zijn alleen de eersten die 15 op 15 hebben behaald die zullen uitgenodigd worden naar Treviso in Italië. Dus ik wacht nog vol spanning op een berichtje van de organisatie. We zijn ermee bezig.

0: met het nieuws uit jouw buurt nu.
1: Iets over 4:30. Goedemiddag, VRT Nieuws uit Antwerpen met Dennis van den Buis. In Weinigem is vanmiddag een bromfietser levensgevaarlijk gewond geraakt toen een vrachtwagen afdraaide. Het 26-jarige slachtoffer reed op de Wommelgemse Steenweg en kwam er onder een vrachtwagen terecht die van de Turnhoutse baan kwam. De bromfietser is er erg aan toe. Ook de bestuurder van de truck werd naar het ziekenhuis gebracht, want de man was in shock. Het kruispunt was na het ongeval enkele uren afgesloten voor het verkeer. In het ziekenhuis Zas Augustinus in Wilrijk zijn 3 extra bunkers voor radiotherapie in gebruik genomen. Daarin staan nieuwe scanners met AI die het lichaam van kankerpatiënten beter in kaart brengen. Zo kunnen ze kankercellen beter en gerichter bestralen, zegt oncoloog Piet Dirks.
2: En zo hebben we bijvoorbeeld bij blaaskankerpatiënten de veiligheidsmarge die we nemen, omdat de blaas nu soms heel leeg is, soms heel vol, kunnen reduceren van 1,5 centimeter naar minder dan 0,5 centimeter. Daardoor gaan we veel minder gezonde darmen mee bestralen en hebben de patiënten beduidend minder last van hun bestraling. We gaan meer patiënten beter kunnen behandelen. En dat is waar het voor ons allemaal om draait.
1: Aan de Scheldekaaien in Antwerpen is het eerste stuk van een nieuwe mobiele waterkering getest. Die moet de stad in de toekomst beschermen tegen overstromingen. Je moet je dat voorstellen, zo'n mobiele waterkering, als een muur die verborgen blijft en alleen omhoog komt wanneer het water van de Schelde ook heel hoog staat. Uitleg door minister Annick de Ridder.
3: Het zal automatisch gebeuren als men voelt dat de waterdruk stijgt en dat het water hoger komt, maar kan ook op voorhand worden ingesteld. Je moet natuurlijk niet wachten tot het zover is, maar als men vermoedt dat er enorm hoge waterstanden zitten aan te komen, dan kan men ook het systeem bedienen en zelf de waterkeringsmuur altijdig uit de grond laten komen.
1: Meer dan 800 meter lang wordt die mobiele waterkering de langste ter wereld. Over 3 jaar moet ze volledig klaar zijn. De 28-jarige Jens Kuivers uit Geel heeft een reis naar Dubai gewonnen op een duivenwedstrijd in Meerhout en Heist op den Berg. De Antwerpse jeugdclub voor duivensport organiseerde die wedstrijd namelijk om jonge duivenmelkers enthousiast te maken voor de sport. Dat is gelukt, want Jens kijkt al uit naar zijn reis.
4: Ja, dat is plezant. We steken er veel tijd in en als dat bekroond kan worden op deze manier is dat wel een leuk gegeven. Dubai is ook een opkomend duivenland. We zien ook meer en meer dat daar de duivensport heel hard begint te leven. En dat is altijd leuk om met gelijkgezinde mensen te kunnen communiceren, te praten over de duiven. Je krijgt er ook andere inzichten door, dus dat is altijd interessant.
1: En nu mag jij dus zelf op de zilveren vogel naar het Midden-Oosten. 24 graden met wat motregen, kan meestal droog. Morgen zonniger en warmer tot 26 graden. Meer nieuws in de app van VRT Nieuws.
5: Mona, ben jij al bij onze 2 kandidaten?
6: Ik moet nog 11 kilometer rijden ongeveer, dus het wordt spannend.
5: Inderdaad, want ondertussen ben jij ook nog wel gewoon die files in de gaten aan het houden voor ons.
6: Ja, klopt. En het zijn er eigenlijk vrij veel vanavond. Rond Brussel op de buitenring bijvoorbeeld 1,5 uur file golven tussen Wezenbeek en Wemmel. Op de binnenring 20 minuten bij tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Op de Antwerpse ring naar Nederland ook ruim 1,5 uur aanschuiven. Dat doe je tussen Sint-Anna-Linkeroveren en Borgerhout. Richting Gent 1,5 uur bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Merksem goed uitkijken, daar staat een defect voertuig rechts. Richting Antwerpen verlies je 35 minuten op de E313 bij Herentals. Daar is een ongeval gebeurd links. En op de A12 vanaf Antwerpenhaven een kwartier. Op de E40 naar Aken is er bij Luik 1,5 uur file. Dat komt door werken. En de andere vertragingen die blijven beperkt.
5: Oké, Mona, dankjewel. En nu go, go, go weer.
6: Yes.
7: Radio 2 Spits.
8: Radio 2.
5: Doe mee aan de grote verkeersquiz bij Radio 2 Spits. Schrijf je in op VRT Max en daag iemand uit, je partner, je bestie of je baas misschien. Dan komt Mona tijdens de uitzending naar jullie toe om samen tegen elkaar te quizzen.

0: Toploader, Dancing in the Moonlight. Het is Mohsin Abbas gelukt om een marathon te waterfietsen. Zagen we gisteren in het nieuwe tv-programma van Sven de Leijer. Ondertussen is er alweer iemand anders die een uitdaging heeft gekregen. Ik bel ze zo meteen op.
1: Westlife komt met de 25-year anniversary world tour op dinsdag 24 november naar de AFAS-Dome in Antwerpen. Een onvergetelijke show vol klassiekers. 25 jaar Westlife hits. Tickets en info via greenhousetalent.com. Samen met Radio 2.
2: Weet je wat ik mis na de vakantie?
3: De zon?
2: Nee.
3: Het strand?
2: Nee, het comfort.
3: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september. Citroën. Info en voorwaarden op citroën.be.

0: proficiat, Ria uit Wijnegem. Ze heeft net ook de grote verkeersquiz gedaan, online. En ze heeft 7 op 10 behaald. Vind ik toch wel oké, zegt ze. Ja, vind ik dik oké in vergelijking met mij. En Francine uit Wetteren heeft nog beter gedaan. 9 op 10 voor de grote verkeersquiz. Surf even naar degrootverkeersquiz.be en test je kennis over de verkeersregels. Je hoort hier ondertussen Adamski met Killer. En elke week krijgen BV's een uitdaging. Lukt het hen om die tot een goed einde te brengen of niet? Dat is de vraag. Annemie Struijf, hallo.
1: Dag David.
0: Hey, wat is jouw uitdaging deze week?
1: Oh, David, ik heb 3 kei moeilijke uitdagingen. Ik sta nog nergens, dus ik heb jouw hulp en vooral de hulp van de kijkers heel erg nodig om mijn opdrachten te vervullen.
0: Wel, hier zijn we, Annemie. Zeg wat we kunnen doen.
1: Oh. Ja, als jullie mij niet kunnen helpen, moet ik het al opgeven. Ten eerste moest ik een rode bel vinden. Nu, na heel veel en lang zoeken, denk ik dat die bel in boom in de schorre staat.
0: Het is een rode bel boven water hangt, heb ik gezien ook op televisie gisteren.
1: Ja, dat klopt. Maar ik kom nu juist aan, dus aan de schorre. Maar ik heb een filmpje van iemand doorgekregen en die bel, die hangt keihoog aan een kraan, heel veel meters boven de grond.
0: Springen, hè?
1: Ik heb dus een hoogtewerker nodig. Iemand die mij heel hoog in de lucht kan brengen, zodat ik die bel kan aanraken.
0: Hmm. Of een trampoline?
1: Nee, nee, dat is allemaal veel te laag. Het gaat echt over die hangt keihoog in de lucht. Ja. Dus dat alleen met een hoogtewerker. Dus ik moet een hoogtewerker vinden die dat voor mij wil doen.
0: En je bent daar nu al, dus dat moet nu gebeuren.
1: Ja, maar allee, stel dat er iemand mij wil helpen, dan kan ik ook morgen nog eens terugkomen en dan kunnen we dat morgen proberen. Okay. Maar moest dat vandaag lukken, dat zou natuurlijk nog beter zijn, want ik heb nog 2... andere heel moeilijke opdrachten waar ik ook nog nergens sta.
0: En die zijn?
1: Ik moet aan een Japanse krant geraken van dezelfde dag.
0: Vandaar,
1: dus ik heb iemand nodig die woensdagochtend in Tokio vertrekt om dan in Brussel te arriveren in de late namiddag.
0: Mm-hmm.
1: En die moet een Japanse krant voor mij meebrengen. Dus
0: okay.
1: Ik heb echt iemand nodig die in Tokio woensdagochtend vertrekt en dan zaterdag vliegt.
0: Ja, we hebben luisteraars in Tokio sowieso. We hebben overal luisteraars in de wereld. Dus, maar het moet iemand zijn die woensdag dus terugkeert naar België en dan een krant van die dag kan meebrengen voor Annemie Struijf ook.
1: Ja.
0: Ja, ja. Heel goed. Ja. En je moet nog iets aanraken, geloof ik. Wat was dat?
1: Ja, ik moet Bart Kanaars proberen te vinden, maar die opdracht laat ik nu even voor wat dat ze is.
0: Ja.
1: Maar ik zou eigenlijk vooral die Japanse krant, daar wil ik echt van gebruik maken om iemand te zoeken die in Tokio vertrekt. En die hoogtewerker. Die hoogtewerker die heb ik echt nodig.
0: Ja, hoogtewerker gezocht is voor Annemie Struijf om haar die bel te kunnen laten aanraken in de schorre in boom. Vandaag of de komende dagen. Dus reageer via Radio 2 op VRT Max. Dan spelen we jouw gegevens door naar Annemie. Of dus een luisteraar die op dit moment in Tokio aan het luisteren is en woensdag terugkeert naar België en een krant voor Annemie kan meenemen.
1: Wow, ja, of bemanning of zo.
0: Of
1: bemanning van het vliegtuig.
0: Voilà.
1: Maar als jullie het niet vinden, het gaat niet lukken. Hè? Dus ik zet dus al mijn hoop op jou, David.
0: Dus daar kan je op rekenen. We gaan ons best doen. Meer kunnen we niet doen. Maar dankzij de Radio 2-luisteraar gaat het toch wel lukken, volgens mij. Annemie Struijf, veel succes. Ik hou je op de hoogte. Hè?
1: Ja, dankjewel.
0: Letterlijk en figuurlijk. Op de hoogte gehouden worden, ja. Sabine.
2: Ja.
0: Ja, je hebt geen hoogtewerker toevallig.
2: Nee, toevallig niet.
0: Nee, of je kent niemand met een hoogtewerker.
2: Nee.
0: Het weer dan maar, daar ken je wel
2: ik
0: veel
2: kan
0: van.
2: Wel zorgen voor mooi weer morgen.
0: Oké, dat is al iets.
2: Dat gaat ook. Ja. En niet te veel wind, want als je op zo'n hoogtewerker zit en veel wind, dat is ook een beetje tricky, denk ik.
0: Mm-hmm.
2: Op dit moment zijn er opklaringen en een paar lokale buitjes nog, maar dat stelt eigenlijk weinig voor. Dus we starten vanavond met die opklaringen en zelfs nog wat bredere opklaringen de komende uren. En dan vannacht kan lage bewolking ontstaan. Hier en daar wat mist, maar het zal wel minder zijn dan vanochtend het geval was bijvoorbeeld. En een zachte nacht, 9 tot 17 graden. Morgen hebben we dus hier en daar het ochtendgrijs. Dat is al gauw weg, dan kunnen we genieten van de zon. Later op de dag zijn er wat meer wolken. Wat hoge sluierwolken of middelhoge wolken, maar het blijft zo goed als droog. En we zitten aan de voorzijde van een storing. En dat betekent dat er vanaf het zuiden warme lucht tot bij ons geraakt. En dat geeft ons zelfs zomerse warmte. Dus dat gaat naar 26 of 27 graden in Vlaanderen. Een dagje om nog van te genieten als je houdt van de warmte, nietwaar. Mag het wat koeler, dan ben je waarschijnlijk de komende dagen in je nopjes, want dan wordt het opnieuw minder warm en ook wisselvalliger. Woensdag kunnen er in de loop van de dag een paar buien vallen, misschien met een donderslag erbij. En dan zitten we aan maxima rond 19 of 20 graden. En dat is ook de rest van de week het geval eigenlijk. Met donderdag in Vlaanderen blijft nog lang droog weer. Het is rond de middag dat de eerste buien de kust bereiken en dan trekken ze het binnenland in. Vrijdag blijft het vaak droog, wel met redelijk wat bewolking. En dan zaterdag zien we een volgende portie regenwolk of buien passeren. We houden nog die 20 graden. Zondag en maandag blijft het waarschijnlijk droog met opklaringen en nog altijd die 19 of 20 graden.
0: Oké.
3: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts. Radio 2 Spits. Radio 2.
0: In Tokio is het nu tegen middernacht zo. Dus de kans dat er iemand aan het luisteren is, is eerder klein, maar het kan natuurlijk wel, hè. Laat weten of je aan het luisteren bent in Tokio of misschien iemand kent die daar woont. Bemanning van een luchtvaartmaatschappij of zo.

Iemand in de buurt van Schorre dus gezocht met een hoogtewerker die Annemie Struijf even van de grond kan brengen om die bel aan te raken daar. Of een Japanse krant die ze tegen woensdag moet hebben. Krant van de dag zelf. Toch een aantal suggesties die hier binnenkomen. Reisorganisatie De Blauwe Vogel zit daar op dit moment bijvoorbeeld.

Ik ben Kim de Brie van Radio 2 en trotse meter van het Plantjesweekend van Kom op tegen kanker. Koop jij ook een azalea op 18, 19 of 20 september? Dan maken we samen het verschil. Elk plantje is het begin van betere zorg voor wie getroffen wordt door kanker. Baanbrekend onderzoek naar vernieuwende therapieën. En sterkere initiatieven om kanker te voorkomen. Dus Plantjesweekend 18, 19 en 20 september. Alle info op plantjesweekend.be. Want plantje per plantje worden we sterker dan kanker.

0: Elke dag telt voor twee.
1: Radio 2.
2: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
3: Nu kunnen we samen lezen.
2: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonden afleveringen.
4: Kan je nog lang lezen?
3: Denk het wel.
2: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
4: We hebben deze nacht tot 1:30 zitten lezen.
3: Gezellig, hè?
2: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
5: Bij gedacht!
6: Maak elk...
7: Wat eten we? Ik heb honger.
6: Momenten, Max.
8: Ja, je kent al wel, hè. Ze komen thuis van school. Moe, een beetje ambetant.
7: Oh.
8: En grote honger, natuurlijk. En jij? Jij moet nog beginnen kokerellen. Dan heb je iets nodig dat ze bezighoudt.
6: Zoals de leukste programma's, luisterverhalen en spelletjes van Ketnet. Op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
8: de max.
9: Exclusieve opening op 10 september in Schoten. Kom langs in onze gloednieuwe beleving Stoonzaal en ontdek de nieuwste keukentrends van 2026. Profiteer nu van gratis toestellen ter waarde van 5000 euro en gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. We verwelkomen je graag op de Bredebaan 1209 in Schoten. Keukens update.
10: Marcel, wat doet die windmolen in onze hof?
11: Kalm, Marleen, kalm. Vanaf nu gaan wij onze energie gewoon zelf opwekken, hè.
10: Och, jongen, serieus?
12: Op je energie besparen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop energie in Antwerpen. Ga snel naar samenoverstappen.be.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
13: De Britse band Oasis is van plan om straks iets groots aan te kondigen. Zo rond 5 uur ging dat zijn. Dus ja, dat is nu. We gaan het in de gaten moeten houden.
14: Elke dag telt voor twee. BRT Radio 2.
13: Of misschien horen we er nu al iets van in het radionieuws. Wie weet.
15: 5 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Ook met een sociaal tarief ga je meer moeten betalen voor gas en elektriciteit. En verschillende Antwerpse scoutsgroepen zitten in de problemen. Als je recht hebt op een sociaal tarief voor gas en elektriciteit, bijvoorbeeld omdat je een laag inkomen hebt, dan moet je vanaf 1 oktober meer betalen dan nu. Aardgas wordt 11% duurder, elektriciteit gemiddeld 7%. En dat is een serieuze stijging, zegt Stefan Goemare van SAMO. Dat is een organisatie die zich inzet voor kwetsbare mensen.
16: Concreet betekent het voor een gezin met een gemiddeld verbruik dat ze tot 110 euro meer op jaarbasis zullen moeten uitgeven. Dus dat betekent ongeveer een kleine 10 euro per maand meer. Dus ja, het is ofwel geld beschikbaar hebben om dat te kunnen doen. Het andere geval is ja, de verwarming een graad tot anderhalve graad minder zetten.
15: De energieprijzen stijgen sterk door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Zo'n 20 landbouwers met tractoren hebben vandaag actie gevoerd bij de start van de werken aan de Ventilus hoogspanningslijn in West-Vlaanderen. Die hoogspanningslijn moet windenergie van op zee verder naar heel Vlaanderen brengen. En een deel van die lijn loopt onder de grond, maar ook een deel boven de grond. En mensen die daar in de buurt wonen, die vrezen gezondheidsproblemen. Er lopen ook nog altijd verschillende procedures tegen de bouw van de hoogspanningslijn. Maar netbeheerder Elia is wel al met de werken gestart. En dat vinden de actie voerders onaanvaardbaar. Het bisdom Antwerpen vraagt liever meer huurgeld aan scouts en gyrogroepen voor het gebruik van terreinen en gebouwen, dat zegt Gazet van Antwerpen. De groepen kunnen ook een overeenkomst voor meerdere jaren afsluiten in de vorm van een erfpacht, maar dat is voor veel groepen gewoon niet haalbaar, zegt Charlotte van Dijk van Scouts en Gidsen Vlaanderen.
17: Hun voortbestaan komt eigenlijk simpelweg onder druk te staan. In plaats van enkele honderden euro's per jaar aan huur, zal ik maar zeggen, in sommige gevallen vertienvoudigt dat. Als ze die erfpacht afsluiten, dan worden zij eigenlijk verantwoordelijk voor de investeringen om gebouwen energie-neutraler te maken, om asbest te verwijderen. Dat brengt gigantische investeringen met zich mee.
15: De vrouw die gisteren een andere vrouw neerstak en daarna uit een raam sprong van haar woning in de Brusselse gemeente Anderlecht, heeft psychiatrische problemen. Gisteren namiddag werd de politie opgeroepen voor een incident in Anderlecht. En toen de agenten aankwamen, vonden ze een zwaargewonde vrouw die was gestoken met een mes en een vrouw gewapend met een mes en die sprong daarna uit een raam. Wellicht had ze een psychose. Beide vrouwen overleden later ook aan hun verwondingen. Veerle Bijloos van het parket van Brussel vertelt dat de politie nog probeerde de vrouw te helpen.
3: De politie heeft getracht om de vrouw te kunnen ontwapenen, maar helaas in die tussentijd is mevrouw uit het raam gesprongen. De gewapende vrouw heeft een psychiatrische problematiek en de vrouw die is komen te overlijden, dan ook de zwaargewonde vrouw, is een vriendin die juist te hulp is geschoten eigenlijk voor de gewapende vrouw die een psychiatrische problematiek heeft.
15: En een professor van de KU Leuven is vermist in Schotland. Dat bevestigt de Leuvense Universiteit. De prof Bijbelwetenschappen van 45 verdween gisteren tijdens een wandeling in de Schotse hooglanden. De hulpdiensten werden gecontacteerd toen hij niet meer terugkeerde naar zijn verblijf. De Schotse politie spreekt van een verontrustende verdwijning. We krijgen nog enkele opklaringen vanavond met vannacht kans op mist bij temperaturen tot 17 graden. Morgen wordt vrij zonnig, we halen dan tot 28 graden. Op het einde van de dag neemt de kans op een bui wel opnieuw toe en lokaal kan dat ook een onweer zijn. Meer in de app van 14 Nieuws.
13: Je kan met Mona de grote verkeersquiz spelen deze week in Radio 2 Spits. Schrijf je in via VRT Max. Daag iemand uit en dan komt Mona tijdens de uitzending naar jullie toe om te quizzen. Mona, je bent ondertussen aangekomen, geloof ik, hè?
5: Ja, ik ben aangekomen. Ik zit aan de keukentafel tussen Christophe en Muriel.
13: Dat is voor straks. Eerste files nog natuurlijk.
5: Ja, want op de Antwerpse ring naar Nederland ruim een half uur bijrekenen tussen Sint-Anna-Linkeroveren en Borgerhout. Daar is een ongeval gebeurd. Richting Gent ook een half uur van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen een half uur aanschuiven op de E313 bij Herentals. De weg is er wel vrijgemaakt. Op de E910 25 minuten vanaf Sint-Job. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven zo'n 40 minuten bij. En dan op de A12 in Wilrijk is er net een botsing gebeurd rechts. Rond Brussel op de buitenring 35 minuten filegolven tussen Wezenbeek en Wemmel. In Machelen is er hinder nog altijd door een defect voertuig. Op de binnenring verlies je een half uur van Sint-Stevens-Woluwe tot in Groenendaal. Daar is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Houd dus ook een reddingstrook vrij in de file. Naar Brussel 25 minuten extra op de E40. Dat is tussen Zwijnaarden en Merelbeek. Komt door een ongeval links. Op de E40 naar Laken ruim een half uur file rijden bij Luik. Komt door werken en de andere vertragingen die blijven beperkt.
13: Oké, okay, straks testen we dus de verkeerskennis daar in Waregem.
1: Radio 2.
0: Radio 2 Spits.
1: David van Ottegem.
13: En twee kandidaten dus.
1: WRT Radio 2.
13: We gaan er straks even kennis mee maken. Kijk ook even mee dan via VRT Max.

0: Bryan Adams en Melty, When You're Gone. En ja hoor, eindelijk zijn we te weten gekomen wat Oasis voor ons in petto had. Wel, ze kondigen een nieuwe tournee aan. Er waren al geruchten over, inderdaad. De fans die voelden het al aan hun teentoppen. Maar inmiddels is het dus ook officieel daarnet bekend geraakt dat Liam en Noel Gallagher volgend jaar opnieuw op tournee gaan met hun band Oasis. En ze beloven dat het enorm groot en spectaculair zal worden. Ze gaan op tournee door het Verenigd Koninkrijk, Europa en de Verenigde Staten en ook Ierland. Ja, misschien moeten we straks ook een lied van Oasis nog eens draaien. Lang geleden dat ik het nog gehoord heb op Radio 2. Wat is jouw favoriete Oasis-nummer? Stuur het maar door. En dan draai ik het misschien straks wel naar aanleiding van dit heugelijk nieuws voor de fans en voor iedereen die van Oasis houdt. Ondertussen even naar Waregem, waar Mona terechtgekomen is bij twee luisteraars die zich hebben ingeschreven voor onze grote verkeersquiz. Mona, stel ze eens voor.
1: Ja, inderdaad. Ik zit in de tuin tussen Christophe en Muriel. Het is Christophe die zich heeft ingeschreven voor de grote verkeersquiz.
2: Ja, dat klopt. En ik reed zelf veel op de baan. Ik ben veel op de baan. Daarom ben ik ook geïnteresseerd in het verkeer. En ik dacht een steentje bij te dragen zo aan het verkeer.
1: En wat voor soort chauffeur ben jij eigenlijk?
2: Vrachtwagenchauffeur momenteel.
1: Ah, ja.
2: Dus dat is een hobby eigenlijk, een beetje van vroeger eigenlijk, dat ik altijd graag had willen doen. Ik heb 3 jaar geleden een carrière switch gemaakt en ik wil nu eigenlijk graag vrachtwagenchauffeur, omdat ik heel graag doe. Dus ik heb eigenlijk van mijn hobby mijn beroep gemaakt.
1: Oké, amai. Dus ik veronderstel dat jij ook heel goed rijden dan.
2: Dat weet ik niet, als ik goed kan rijden, maar vooral defensief.
1: Voilà, en je kent de verkeersregels.
2: Ik hoop het toch dat ik er wat van ken.
1: En jij daagt jouw vrouw Muriel uit.
2: Inderdaad.
1: Waarom moet zij uitgedaagd worden?
2: Ze moet niet echt uitgedaagd worden, maar zij heeft een iets agressievere rijstijl dan mezelf. Eigenlijk. En misschien toch eens, ja, misschien ook eens de verkeersregels nog eens kijken als ze het goed kent.
1: Ik hoor hier Muriel naast mij helemaal grinniken. Muriel, ja. Wat denk jij daarvan?
3: Ik ben inderdaad iets vlotter in het verkeer.
1: Ik hoor agressief, ik hoor vlotter.
3: Agressief niet, maar wel vlotter.
1: Ja.
3: Het moet vooruit gaan.
1: Ja, ja. En wil dat dan ook zeggen dat jullie af en toe woorden hebben als jullie samen rijden?
3: Dat valt mee.
1: Ja?
3: Dat valt echt mee, ja. Soms zeg ik wel, doe er een keer wat aan voort, maar anders valt dat wel goed mee.
1: Ja. Okay. En Christophe die klikt heel braaf. De verkeersregels, Muriel, wat denk je? Wie gaat er winnen van jullie beiden?
3: Ik denk Christophe.
1: Ja?
3: Ja, ik denk
1: of zeg je dat maar gewoon om hem gelukkig te maken?
3: Ik weet het niet, maar ik denk dat iets... Ja.
0: We gaan zien. Het spel moet nog gespeeld
1: spannend,
0: worden.
1: Hè?
0: Kom aan, Muriel. Niet opgeven op voorhand. Dus het is een beetje de defensieve rijder tegen de vlotte rijder daar straks in Waregem. Oké, we gaan horen hoe ze het vanaf brengen zo dadelijk.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Pet Shop Boys, What Have I Done To Deserve This? En daarvoor Meteor nog, nooduitgang. Christophe uit Waregem heeft zijn vrouw Muriel uitgedaagd voor de grote verkeersquiz met Mona. En Mona zit tussen hen in de tuin. Straks gaan ze spelen.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag ik zeggen?
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
2: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
5: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
6: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
7: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Check de volledige kalender op VRT Max.
8: Curiosity Festival. Twee weekends vol Indian Summer Vibes in Wetteren. Van 18 tot 20 september met onder andere Bart Peters, Suzanne en Freek. En van 25 tot 27 september Meteor en Raymond van het Groene Woud. Tickets op curiositiefestival.be. Samen met Radio 2.
9: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament? Oei, wacht. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
10: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
11: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
12: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
13: Recubel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
14: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
13: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
15: Recubel. De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
16: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Elke dag telt voor twee. Radio 2.

0: Harry Styles, As It Was. Oh, ik kijk even mee via VRT Max, want Mona zit daar zalig in het zonnetje, in de tuin, tussen Christophe en Muriel.
1: Ja, het is er zalig. Al voel ik de spanning tussen beiden toch ook wel, hè? Want de discussie die gaat voort. Muriel heeft minder boetes blijkbaar dan Christophe, maar Christophe heeft zich wel beter voorbereid voor vandaag. Dus het wordt spannend. De grote verkeersquiz, let's go. Vraag nummer 1, Muriel en Christophe. Je moet een noodstop maken met de auto. Je remt en het ABS-systeem treedt in werking. Wat moet je vervolgens doen? A. Je lost het rempedaal en begint opnieuw zachtjes te remmen. B. Je lost het rempedaal en begint opnieuw hard te remmen. C. Je houdt het rempedaal ingedrukt. A, B of C?
0: Oh, dat zijn een mooie
1: Christophe,
0: toeter.
1: Die heeft gereageerd met zijn toeter, inderdaad.
2: Ik denk dat het antwoord C is. Blijven remmen.
1: Dat is helemaal juist, Christophe. Dan gaan we verder met vraag 2. Waarom is de snelheid aan veel schoolomgevingen beperkt tot 30 km per uur? A. Bij 30 km per uur is de stopafstand korter. B. Bij 30 km per uur is de reactiesnelheid van de bestuurder hoger. Of C. Omdat een bestuurder alerter is wanneer hij trager rijdt. A, B of C? A. Muriel?
3: Oh. C.
1: Oh nee, dat is jammer. Het is A. We gaan verder met vraag nummer 3. Is een helm verplicht op een elektrische fiets? A. Ja. B. Ja, maar alleen buiten de bebouwde kom rijdt. Of C. Nee, maar wel sterk aan te raden. Ja, Christophe.
2: C. Het is nog altijd niet verplicht.
1: Dat is correct, Christophe. Dat is al 0-2 voor Christophe. We gaan verder met vraag 4. Je voelt je slaperig en wilt in je auto een powernap doen. Moet je dat aan de passagierskant doen? A. Ja. Nee, dat mag op elke zitplaats. Of dat is het A of B? Christophe?
2: Gewoon de passagier. Nee, niet de passagier. De bestuurder. Je mag op de plaats blijven zitten.
1: Ja, het mag op elke zitplaats.
2: Nee. Ah, ja, ja.
1: Ja, dus ik ga het fout rekenen. Ja, ik ga het fout rekenen, want het mag dus eigenlijk wel op elke zitplaats. Dat weten we voor de volgende keer als je een powernap wil doen. Of de laatste vraag. Kijk, vraag 5. Mag je als voetganger op het fietspad stappen als er geen voetpad is? A, ja of B, nee? Christophe, de laatste keer dat hij de toeter gedaan heeft, zeg het eens.
2: Ja.
1: Zeer juist. Dat wil zeggen dat Christophe 3 vragen juist heeft en Muriel heeft er jammer genoeg geen juist. Muriel.
0: Ah, proficiat voor Christophe.
3: Ja, het is jammer, maar ja.
1: Het is jammer, maar kijk, jij hebt nog altijd de minste boetes te betalen natuurlijk.
3: Inderdaad.
0: Het blijft in de familie, met andere woorden. Proficiat.
1: Het blijft in de familie, inderdaad. Proficiat, Christophe. Wat denk je?
2: Hey, dank wel dat ik het wel kunnen heb eigenlijk.
1: Ja.
2: Ik heb mijn best gedaan, dus.
1: Ja, je hebt het ook zeer goed gedaan. En ik heb voor jullie ook een verrassing. Want jullie mogen met 2 op rijvaardigheidscursus. Nu mogen jullie onderling natuurlijk wel uitmaken wie van jullie die het best nodig heeft. Hè? Maar jullie mogen allebei samen op rijvaardigheidscursus.
2: Dat is heel tof dat we dat mogen doen.
1: Ja?
2: En wie dat er het meeste... Ik denk dat ik het misschien toch nog meer kan gebruiken. Maar Muriel gaat het beter kunnen.
1: Ah, voilà. Kijk, zie Muriel. Ja, dat zijn toch complimenten.
3: Ja, inderdaad. Ja, ik ben content.
0: Het is een relatietest wordt het ook misschien wel een beetje. In ieder geval, proficiat ook bij uitbreiding aan alle vrachtwagenchauffeurs. Want Christophe is vrachtwagenchauffeur, dus vandaar.
4: Elke dag telt voor 2. Radio 2 Spits. VRT Radio 2.
0: Is jouw kennis van de verkeersregels up-to-date? Doe de test bij Mona van het Verkeer. Kan nog een hele week lang. Schrijf je in op VRT Max en daag iemand uit. Mona komt dan tijdens de uitzending misschien ook naar jullie toe. Om tegen elkaar te quizzen. Doe mee en word een nog betere chauffeur. En Oasis is terug. Ze hebben daar net een nieuwe tournee aangekondigd. Volgend jaar door de UK, Europa en de Verenigde Staten starten feestelijkheden, schrijven ze op hun socials. En luisteraar Steve Huybens uit Steenokkerzeel wou dit nummer heel graag nog eens horen van Oasis. The Masterplan.

0: Liam en Noel. Samen weer op tournee met Oasis vanaf volgend jaar. Dat was het grote muzieknieuws dat daarnet om 5 uur bekend is gemaakt door de Britse groep. Je hoorde hier de masterplan op verzoek. Het was de B-kant van hun wereldhit Wonderwall, maar volgens Noel het mooiste nummer dat ze ooit geschreven hebben. Over het leven, acceptatie, genieten van een moment en deel uitmaken van een groter geheel. Mooi toch? En dus ook binnenkort weer live te bewonderen, die Oasis.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
2: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
0: Met het nieuws van bij ons nu.
3: Ruim 5:30. Goedenavond, VRT Nieuws uit Antwerpen met Dennis van den Buis. De Antwerpse zakenman Fernand Huts trekt naar de Raad voor vergunningenbetwisting tegen de bouwvergunning voor 4 extra verdiepingen bovenop het Hilton Hotel op de Groenplaats. Huts is eigenaar van de nabijgelegen Boerentoren en vreest dat de extra verdiepingen het uitzicht op zijn toren gaan belemmeren. Volgens Huts negeert de Vlaamse regering eerdere negatieve adviezen van administraties en deskundigen. Hij wil dat de vergunning opnieuw bekeken wordt. Op de secundaire talentenschool in Turnhout komen er sinds dit schooljaar 20 tot 30 leerlingen elke dag te laat aan 's morgens. Dat komt door het nieuwe circulatieplan. Er zijn meer files en er zijn ook bushaltes verdwenen. En dat is wennen, zegt directeur Lien de Busser.
4: Wij merken 's morgens aan het onthaal dat het daar erg druk is met leerlingen die te laat op school aankomen. Wij merken ook dat ouders telefonisch contact opnemen met onze school, aangezien het moeilijk is voor hun kinderen om onze school te bereiken op een veilige en ook op een tijdige manier. Dat zijn de uurregelingen die ongelukkig zijn. Onze leerlingen gaan heel vroeg moeten vertrekken om op tijd op school aanwezig te zijn.
3: Aan de Antwerpse Scheldekaai is het eerste stuk getest van een nieuwe mobiele waterkering. Die moet de stad beschermen tegen overstromingen. Dat moet je je voorstellen als een verborgen muur onder water die alleen omhoog komt wanneer het water van de Schelde heel hoog staat. Uitleg door minister Annick de Ridder.
5: Het zal automatisch gebeuren als men voelt dat de waterdruk stijgt en dat het water hoger komt. Maar het kan ook op voorhand worden ingesteld. Je moet natuurlijk niet wachten tot het zover is, maar als men vermoedt dat er enorm hoge waterstanden zitten aan te komen, dan kan men ook het systeem bedienen en zelf de waterkeringsmuur altijdig uit de grond laten komen.
3: De mobiele waterkering wordt met zijn meer dan 800 meter de langste ter wereld. Over 3 jaar moet ze klaar zijn. We gaan naar Mechelen, want in het Vrijbroekpark kan je peter of meter worden van een appelsoort in de historische appeldreef. De bomen in die dreef dragen zeldzame oude appelrassen zoals Roem van Vlaanderen en Ossekop. Wat een mooie namen zijn dat. En met de opbrengst van dat meter- en peterschap wil het Vrijbroekpark die oude appelrassen beschermen. Want het is erfgoed dat niet verloren mag gaan, zegt Jeroen Del Motte van de VZW Pomco.
6: Wij komen wel hier en daar appeldreven tegen in België, maar niet van deze vorm. 93 appelrassen, allemaal zeer speciale rassen. Zelfs rassen die wij wel kennen, maar toch niet heel vaak tegenkomen. Er zijn er zelfs een paar die we niet kennen, dus dat is heel interessant. Om die eigenlijk allemaal samen te hebben, het is niet zomaar een bomerij. Dit is echt wel levendig fruitkundig erfgoed. Het fruitkundig erfgoed is niet iets dat je in een museum moet zetten. Dat is iets dat we moeten doorgeven, te landen verspreiden en iedereen moet daarvan kunnen meegenieten. En we moeten dat gewoon doorgeven aan de volgende generatie.
3: Morgen zonnig weer tot 27 graden, meer in de app van VRT Nieuws.
0: En de verkeersinformatie komt vanavond ook van bij Christophe en Muriel.
7: Ja, klopt, want op de buitenring rond Brussel, daar nu toch een half uur vertragen. Dat doe je tussen Waterloo en Groenendaal. Komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Verder op 35 minuten filegolven tussen Wezenbeek en Wemmel. Op de binnenring verlies je 1 uur van Sint-Stevens-Woluwe tot in Groenendaal. Daar is een ongeval gebeurd. De tunnel die is daar afgesloten. Hou een reddingstrook vrij in die file. Naar Brussel, 40 minuten bij op de E40 tussen Sint-Enijs-Westrum en Merelbeke. Daar is wel geen hinder meer. Op de Antwerpse ring naar Nederland verlies je 3 kwartier van Sint dan naar Linkeroever tot in Borgerhout. De weg is er vrijgemaakt. Richting Antwerpen op de E313 een half uur extra bij Lumme. Verderop bij Herentals 20 minuten. En telkens allebei door een ongeval daar die files op de linkerrijstrook. Nog naar Antwerpen op de A12 25 minuten bij vanaf Antwerpen Haven. Op de A12 vanuit Brussel 20 minuten tussen Aartselaar en Wilrijk. Op de E40 naar Aken is er bij Luik 40 minuten file doorwerken. En andere vertragingen blijven beperkt.
8: Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
2: Radio 2.
9: Radio 2 Spits.
0: Straks ook weer Raad het Nieuws aan de hand van de reactie. Je doet toch mee, hè, Mona?
9: Ik doe mee, ik doe mee.
0: Oké. Eerst nog even van de zon genieten daar. Of misschien kan je al inpakken en eens denken
9: een beetje
0: aan
9: opruimen op het gemak.
0: Een beetje opruimen, ja. En denken hoe je zelf gaat thuis geraken straks nog.
9: Ja. In de file staan waarschijnlijk.
0: Ja, misschien wel.

0: Radio 2 Spits met Ike en Tina Turner, Nutbush in Limits en straks ook Maxime en Hannah May.
1: Op skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
2: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
4: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
5: Wel, meneer, 5317.
4: Ja, maar mijn naam is...
5: Ja, 5317, ik weet het.
4: Oké.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Kwondam. 26 en 27 september op de gronden rondom het kasteel van Gaasbeek en Groenenberg. Reis naar de middeleeuwen met steekspelen en kanongebulder tijdens een veldslag. Geniet van de vele animaties samen met Radio 2. Tickets en info, kwondam.be.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
9: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
10: Wij komen voor de dubbele overnametraining.
9: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
10: Dat ben ik.
11: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5,500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
12: Radio 2.
13: Radio 2.

Maxime en Hanna mee met een ex-zomerhit. Ik wil dat je liegt. Peter uit Leden die laat net weten dat hij ook heeft deelgenomen aan de Grote Verkeersquiz. Want je kan het ook spelen online via de grote verkeersquiz.be.

0: En Peter heeft 9 op 10 gescoord. Dat is fantastisch, Peter. En ja, iedereen die meer dan 7 op 10 scoort, die kan ook deelnemen aan de wedstrijd daar, waarmee je een fiets ter waarde van 5000 euro kan winnen. Dat is mooi. Met Raad het Nieuws aan de hand van de reactie kan je niks winnen. We doen het gewoon voor de sport of om gewoon eens een babbeltje te doen. Op de radio te komen. Lang gaan we niet babbelen. We gaan vooral 2 reacties laten horen op nieuws van vandaag. Kan jij het nieuws raden? Dan scoor je een punt. Je speelt tegen Mona van het verkeer. Dag Mona.
1: Hey David, ik ben nog steeds aanwezig. Ja,
0: live vanuit Waregem vanavond.
1: Ja.
0: 078 35 32 34. Als je tegen Mona wil opnemen. Vorige week heeft ze heel goed gescoord. Verkeersredactie heeft gewonnen vorige week. Misschien kunnen we
1: ja, maar vandaag heb ik het druk. Hè. Deze week heb ik het heel druk. Dus het is eigenlijk makkelijk om van mij te winnen, denk ik.
0: Het is het moment om mee te spelen, met andere woorden. 078 ja. 35 32 34. Komt rechtstreeks in deze uitzending terecht. Hallo, met wie?
2: Met Johan uit Essen.
0: Dag Johan, hoe is jouw dag geweest?
2: Rustig, ik heb een dag verlof, dus.
0: Ah, handig. Is dat altijd op maandag?
2: Nee. Wij werken 24 uur, wij zijn 24 uur thuis. En ik heb, een dag verlof en ik ben 3 dagen thuis.
0: Oké, mooi geregeld daar in Essen. We gaan 2 reacties laten horen. Spits de oren, Mona en Johan. Hier komt de eerste van Marleen de Wachter. Maar op welk nieuws reageert Marleen? Zij zegt... Iedereen met een voorbeeldfunctie, en vooral naar onze kinderen toe, zou zo neutraal mogelijk moeten zijn.
1: Oei.
2: Oei, dat is een moeilijke.
0: Essen vindt het moeilijk. Waregem vindt het moeilijk. Tweede reactie.
1: Waregem vindt het ook moeilijk, ja.
0: Tweede reactie.
1: Ja, we hebben een reactie nodig, denk ik.
0: Ja, nog een tweede van Pascal Gijssel. En die reageert op hetzelfde nieuws. Dat je trouwens kan lezen op de Facebookpagina van VRT Nieuws. Pascal schrijft het volgende. Wie de regels niet kan lezen, moet ook geen les geven.
2: Wie de regels... Gaat het over die vrouw met die hoofddoek die dat ontslagen is?
1: Ah,
0: en welke vrouw bedoel je? Wat doet die vrouw van beroep?
2: Ik dacht dat hij leerkracht was en die wilde haar hoofddoek niet afzetten om voor de klas te staan in een provinciale school.
0: Dat is helemaal goed. Johan, goed gescoord. Ja. De titel is Provincie Oost-Vlaanderen ontslaat lerares die weigert zonder hoofddoek les te geven. Lerares in Assenede zat vanochtend in ons radionieuws, ook in het VRT-journaal. Vanavond zal je ook nog wel een reportage erover zien. Want ja, sinds dit schooljaar geldt er een verbod op religieuze tekens in alle scholen van de provincie Oost-Vlaanderen. Alle provinciale scholen. En dat staat zo ook in het personeelsreglement. Maar de lerares wil niet zonder hoofddoek les geven. En daarop is de provincie Oost-Vlaanderen een tuchtprocedure gestart die nu leidt tot haar ontslag. Socialistische vakbond ACOD gaat in beroep. Dat is het nieuws van vandaag, waar heel veel reactie op komt, trouwens, overal op social media. Johan, heel goed gedaan.
2: Dank je wel.
0: Ik mag jou een punt geven. En ik kan jou ook aanraden om even de verkeerstest te doen op de grote verkeersquiz. Ah, en wat is jouw score daar?
2: 9 op 10.
0: Ah, 9 op 10 ook. Wauw, goed.
1: Proficiat, Johan.
0: Ik durf echt niet meer te zeggen hoe ik gescoord heb vanmiddag. Maar ik was ook nog met van allerlei andere dingen bezig. Dus,
1: nee,
0: ik,
1: nu moet je het wel vertellen, David.
2: David, we gaan er gewoon vanuit, David, dat jij 10 op 10 scoort.
0: Ja, hey, maar ik zei het daarnet ook al, op mijn tiramisu-examen afgelopen weekend heb ik wel 15 op 15 behaald. Dat is goed. Hè? Maar het was ook op tijd, dus ze houden ook met de tijdrekening. Dus ik moet nog afwachten of ze mij gaan selecteren of niet. Maar ik verwacht een mailtje van de organisatie voor 25 september, gingen ze dat laten weten. Dus het kan nog wel even duren, maar ik hou jullie op de hoogte. Johan, dankjewel om mee te spelen. En Mona, ook een veilige rit terug naar huis. Hè?
1: Ja, dankjewel. Tot

maandagavond. Er is ook weer van alles op televisie waar ik je graag van op de hoogte hou. Radio 2. EK volleybal voor de mannen. Om 7 uur straks tegen Estland. Supporter dus voor onze Red Dragons. Zo worden onze volleybalmannen genoemd. Naked Attraction Vlaanderen start vanavond ook op streams. De piemels en de vagina's worden heel expliciet in beeld gebracht, ik zeg het maar. Maar niets om van achterover te vallen, toch? Tof dat we dat allemaal hebben. Spider-Man op VTM 3, ook voor wie van film houdt. Het is de allereerste Spider-Man film die je te zien zal krijgen daar, met Tobey Maguire in de hoofdrol. Die volgens de laatste geruchten ook een rol zal spelen in de aankomende Avengers Doomsday film, die in december bij ons wordt verwacht. En die ook zou openen in de wereld van Spider-Man. Dus je kan maar beter mee zijn. En alle films nog eens bekijken misschien. En in de wereld van Blind Getrouwd is het vanavond uitkijken naar hoe Denzel zal reageren wanneer Elke zal vertellen dat ze ook nog met een vrouw is samen geweest. Hoe gaat hij daarop reageren? Ook dat wordt spannend. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Maar ik kan je ook aanraden om gewoon naar de radio te blijven luisteren. Het is Stef Bosweek in Radio 2. Olala bijvoorbeeld. Straks na 6 uur beginnen ze eraan.

Shakira en daarna Belle Perez. Een mooier einde kon ik niet indenken van deze Radio 2 Spits. En proficiat nog voor Pieter-Jan uit Tielt, want die heeft 10 op 10 gescoord in onze grote verkeersquiz. Amai.

0: Telt voor 2.
1: Radio 2.
2: Exclusieve opening op 10 september in Schoten. Kom langs in onze gloednieuwe belevingstoonzaal en ontdek de nieuwste keukentrends van 2026. Profiteer nu van gratis toestellen ter waarde van 5000 euro en gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. We verwelkomen je graag op de Bredabaan 1209 in Schoten. Keukenstapdij.
3: Maak elk.
4: Ah, maar ik ben helemaal nog niet moe.
3: Momenten, Max.
5: Oh, niks zo vermoeiend als kinderen die niet willen slapen. Op zo'n moment droom je toch van een magische knop die de chaos even stilzet. Zodat jij op adem kunt komen en je kinderen met plezier in hun bed kruipen.
3: En dat kan met de leukste luisterverhalen van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
5: de max.
6: Marcel, wat doet die windmolen in onze hof?
7: Kalm Marleen, kalm. Vanaf nu gaan wij onze energie gewoon zelf opwekken, hè?
6: Och, jongen, serieus?
8: Op je energie besparen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop energie in Antwerpen. Ga snel naar samenoverstappen.be.
9: Dag voetbalvrienden, Joris Breijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score uw ticket via sportza.be.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
3: Hou je klaar voor de grote Stef Bosweek bij Radio 2. Olala, veel verhalen over en van de man en jouw lievelingslied van Stef Bos. Stuur dat al maar door.
10: Elke dag, telk voor 2, BRT Radio 2.
11: 6 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Ook met een sociaal tarief ga je meer moeten betalen voor gas en elektriciteit. En verschillende Antwerpse scouts en gyrogroepen zitten in de problemen. Als je recht hebt op een sociaal tarief voor gas en elektriciteit, bijvoorbeeld omdat je een laag inkomen hebt, dan moet je vanaf 1 oktober meer betalen dan nu. Aardgas wordt 11% duurder, elektriciteit gemiddeld 7%. En dat is een serieuze stijging, zegt Stefan Goemare van SAMO. Dat is een organisatie die zich inzet voor kwetsbare mensen.
12: Concreet betekent het voor een gezin met een gemiddeld verbruik dat ze tot 110 euro meer op jaarbasis zullen moeten uitgeven. Dus dat betekent ongeveer een kleine 10 euro per maand meer. Dus ja, het is ofwel geld beschikbaar hebben om dat te kunnen doen. Het andere geval is ja, de verwarming een graad tot anderhalve graad minder zetten.
11: De energieprijzen stijgen sterk door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Er moeten nog altijd veel leerlingen uit het buitengewoon onderwijs langer dan anderhalf uur op de bus van of naar school zitten. Het probleem is dus zeker nog niet opgelost. Dit schooljaar gaat het om 2524 leerlingen in totaal. En een van die leerlingen is de zoon van Sophie. Hij is 15 en zit elke dag 3 uur lang op de bus.
13: Hij stapt op 's morgens om 7:10. De school is gedaan om 3:30, maar hij is pas om 5:00 s'avonds thuis op dat 1:30 op de bus, 's morgens en dan nog eens 's avonds. Ja, daar kruipt zijn energie. En niet in de lessen en niet in het werken voor school 's avonds, want dat is gewoon niet mogelijk.
11: Volgens vervoersmaatschappij De Lijn komt dat doordat het budget voor het leerlingenvervoer gelijk is gebleven, terwijl ze meer leerlingen vervoeren. De Lijn hoopt dat de hervorming die is aangekondigd snel kan worden uitgevoerd. Het bisdom Antwerpen vraagt plots meer huurgeld aan scouts en gyrogroepen voor het gebruik van terreinen en gebouwen, dat zegt Gazet van Antwerpen. De groepen kunnen ook een overeenkomst voor meerdere jaren afsluiten in de vorm van een erfpacht, maar dat is voor veel groepen gewoon niet haalbaar, zegt Charlotte van Dijk van Scouts en Gidsen Vlaanderen.
14: Hun voortbestaan komt eigenlijk simpelweg onder druk te staan. In plaats van enkele honderden euro's per jaar aan huur, zal ik maar zeggen, in sommige gevallen vertienvoudigt dat. Als ze die erfpacht afsluiten, dan worden zij eigenlijk verantwoordelijk voor de investeringen om gebouwen energie-neutraler te maken, om asbest te verwijderen. Dat brengt gigantische investeringen met zich mee.
11: Op het grote drugsproces rond Limburger Flor Bressers zijn celstraffen tot 20 jaar gevraagd voor de 31 beklaagden. Voor Bressers zelf is 20 jaar gevraagd. Het gaat om een bende die terecht staat voor de smokkel van minstens 16 ton cocaïne via de haven van Antwerpen. Het proces vindt plaats in een extra beveiligde rechtbank in Brussel en zal nog enkele weken duren. En archeologen van de Universiteit van Gent hebben in Damme bij Brugge een middeleeuwse boerderij gevonden zonder zelf te graven. In plaats daarvan hebben ze 800 molshopen doorzocht. Daarin vonden ze sporen van een hoeve van zo'n 700 tot 800 jaar oud die onder de grond ligt, zegt archeoloog Jaan Verliefden.
0: Op basis van bodemscans hadden we een rechthoekige structuur ontdekt, maar we wisten nog niet zo goed wat die structuur eigenlijk was. Dus dankzij molshopenonderzoek en artefacten dat de mollen naar boven hebben gebracht, konden we dat gebouw dateren in de 13e en 14e eeuw en kregen we een indicatie dat het gebouw uit baksteen was opgebouwd.
11: De oude hoeve wordt voorlopig wel niet opgegraven. We krijgen nog enkele opklaringen vanavond met vannacht kans op mist bij temperaturen tot 17 graden. Morgen wordt vrij zonnig, we halen dan tot 28 graden. Op het einde van de dag neemt de kans op een bui wel opnieuw toe. En lokaal kan dat ook een onweer zijn. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Merci Sophie. 4 over 6, 162 kilometer file. Op de buitenring rond Brussel een half uur vertragen tussen Waterloo en Groenendaal door een ongeval op de linkerrijstrook. En een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring 1 uur tussen Wezenbeek en Groenendaal. Door een ongeval is de tunnel afgesloten. Op de Antwerpsring richting Nederland ruim een half uur erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Naar Antwerpen bumperen op de E313 een half uur bij Lummen. Daar is de weg vrij. En 20 minuten bij Herentals. Ook daar is geen hinder meer. Wel nog aanschuiven op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Reken daar 20 minuten extra. Naar Leuven kwartier langer op de E314 tussen Zolder en Lummen. En op de E40 naar Aken is er bij Luik 35 minuten file door de werken daar. Andere vertragingen zijn beperkt.
1: Radio 2. Radio 2. Oh la la.
9: Alles over muziek van bij ons.
1: Kim de Brie.
3: Deze week heel veel Stef Bos, omdat hij 65 geworden is en omdat dat een heerlijke man is die schitterende muziek maakt. De Troubadours, Mathieu en Guillaume zullen dat straks maar al te graag bevestigen.

0: Beter kan de maandagavond niet beginnen. Soul Sister, The Way to Your Heart.
1: Radio 2, Olala lijst.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Opgelet nu, want we pakken het helemaal anders aan deze week. Ik geef je geen drie suggesties voor de Olala lijst. Nee, jij stuurt mezelf welk lied van Stef Bos jij graag wil horen en waarom. Waarom net die ene song van Stef Bos zoveel voor jou betekent? Welke hit van Stef draai je grijs? Krijg je nooit genoeg van? Het is geen makkelijke opdracht, dat besef ik, want Stef Bos die heeft onnoemelijk veel prachtige muziek gemaakt, maar het gaat je lukken, ben ik zeker van. Jouw topfavoriet stuur je samen met het waarom nu door via Radio 2 op VRT Max.
3: Ik tel de

0: En heel veel Stef Bos op de radio deze week.
1: Radio 2.
2: Oh la la.
0: Want ja, hij is natuurlijk deze zomer 65 geworden. En ook omdat een mens nooit genoeg Stef Bos in zijn of haar leven kan hebben. Mathieu en Guillaume, Trouba-broers, gaan jullie niet tegenspreken, hè?
3: Nee.
4: Helemaal ja.
3: Dat gaan wij helemaal niet tegenspreken. Integendeel.
0: Straks horen we hoe die band precies zit, wat jullie al geleerd hebben van Stef. Hoeveel held hij misschien wel is voor jullie. Maar voor nu heb ik een aantal dilemma's.
3: Amai, spannend. En zo'n smooth muziekje op de achtergrond.
0: Oh. Wacht maar. Over smooth muziekjes gesproken. Het wordt spannend. Jullie moeten liefst snel en liefst ook unaniem beslissen. Stef Bos is voor jullie vooral dichter of muzikant?
3: Dichter.
0: Vriend of voorbeeld?
3: Voorbeeld.
4: Voorbeeld, ja.
0: Nederlander of Vlaming?
4: Vlaming.
3: Vlaming. Ja, oké, okay, Vlaming.
4: Ja, het is een van ons.
0: De man van de luisterliedjes of van de meezingers?
3: Luisterliedjes.
0: Kijk eens aan, je hoort het. Ja, Mathieu en Guillaume zijn er. En verhalen over Stef Bos, dat is voor straks. Dit zijn Reggie en Jake Rees over Ellie.

0: gisteren zijn gender reveal gehad.
1: Oeh.
0: Ah. Christel is terug zwanger.
1: Ah.
0: En het is een tweeling en het worden twee jongens.
1: Ja.
2: Die gaat zijn peren zien.
1: Ja.
2: Want we hebben er allebei ook ene, Alex ene, en, maar dan twee stuks ineens.
1: Ik heb ook twee zonen.
2: Ja, ja, maar er zit wat tijd tussen de broer.
1: Er zit wat tijd tussen.
0: Ja. Oh boy,
2: Reggie,
0: denk ik dan.
2: Denk je dan nu, jongen?
0: Ja.
3: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
4: Ah, dat kan.
3: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehandswagen.
4: Zalig, ik heb liever een nieuwe.
3: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Voorwaarden op kia.be.
6: De Ardennen. Rust, natuur en genieten met vrienden, familie of partner. Elk seizoen betoverend vanuit jouw luxueus Casa Pilot vakantiehuis. Met wellness of je eigen privézwembad. Casa Pilot. Jouw specialist in luxe vakantiehuizen in de Ardennen. Het hele jaar lang. Start je droomreis op casapilot.com.
7: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
8: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
7: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
9: Go Yellow!
10: Jij? Yeah?
11: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
10: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
12: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
13: Chipolatas, klinkt goed hè.
12: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: Radio 2.

0: Ja, ze zou meer van de hand van mijn gasten hier kunnen zijn. Behind the painted smile, want het zijn artiesten, het zijn kunstenaars.
1: Radio 2.
2: Oelala.
1: Oelala.
0: En vooral ook nog altijd de Troubadours Mathieu en Guillaume. Geknipte gasten om onze Stef Bosweek mee te starten. Want hij is jullie held. Mag ik dat zo zeggen, Mathieu?
3: Dat mocht je zeker zo zeggen, ja.
0: Want vriend, voorbeeld, held.
3: Vriend, voorbeeld, held, klopt alle drie.
0: En gaan we dan even dank u mama zeggen? Want het is dankzij jullie moeder dat we, ja, dat we hier samen zitten, dat jullie Stef Bos hebben leren kennen.
4: Dat is waar, het is heel schattig, want ik had gepost dat we vandaag te gast gingen zijn hier op Radio 2. In het verhaaltje er rond. En ons mama had daaronder zo een commentaar gegeven. Ja, dank u Stef, wat ben ik blij dat mijn zoon... Etcetera. Heel schattig, ja. Maar het verhaal van ons mama, ja, misschien moet Mathieu dat even doen.
3: Ik zat in mijn puberteit en ik luisterde naar... Ja, ik had ook zo mijn groepje, ik maakte muziek en ik luisterde vooral de radio's. Ik was echt zotte fan van de radio's. Mijn moeder luisterde naar Stef Bos in de auto en dat was elke keer... zeiden, goh, Stef Bos, dat sprak me weinig aan. Tot op een dag, ik was stevig aan het puberen en ik had zo'n Walkman, mijn cassetje was kapot en ik moest ergens naartoe. En ik grabbelde een cassetje uit de auto van ons mama. Ik wist niet wat dat was. Ik stak dat erin en ik begon te fietsen. En toen heeft Stef Bos is bij mij pas echt binnengekomen. Omdat ik was een beetje aan het rebelleren, aan het puberen. En dan is dit nu later in mijn stad. En op dat moment fietste ik over het Astridplein. En dat was een soort van spirituele beleving. En sindsdien is Stef Bos eigenlijk een beetje mijn... ja, moet ik dat zeggen? Geestelijke vader of zo geworden.
4: Oh, amai.
3: Ja,
0: snap ik ergens wel.
3: Ja, dat is toen zo bij me binnengekomen. En Guillaume, ja, Guillaume, jij lacht nu, maar jij weet hoe heilig dat Stef Bos voor mij is. Dat is
4: maar voor mij ook. Want wij waren natuurlijk... die cassettes die slingerden in huis rond, dus geïnspireerd elkaar. En inderdaad, toen wij samen muziek begonnen te maken, was dat natuurlijk wel een leidraad geweest voor ons. Voor
0: maar dan komt dat moment bij de Radio 2 Weekwatchers dat jullie op voorhand zien, Stef Bos komt. Hij is de gast.
3: Ja,
0: hoe was dat?
3: Maar ik denk zelfs dat jij er toen bij was, Kim. Want dat was bij de Weekwatchers in de Gusto. Dat was op de Vogeltjesmarkt.
0: Ja,
4: in Antwerpen.
0: Ja.
3: Ik weet dat nog heel goed, want onze eerste single was een lied van Stef Bos. Ik heb je lief. Dat was ook in de liveshows van X-Factor gebracht. Maar we hadden hem nog niet ontmoet.
0: Maar je ziet dat dan. Hij komt. Ja,
3: plotseling
0: wat
3: was
0: denk
3: hij
0: er.
3: Ja, ik was...
4: Maar we hebben toen samen mogen zingen. Hè? Dus
3: wacht, Guillaume, ik was starstruck. En ik zeg tegen hem, Stef. En we ontmoeten hem. En ik zeg tegen Stef, we hebben een liedje van u, dat was onze eerste single, Ik heb je lief, als ik hem spelen is. En daar begonnen wij inderdaad te zingen. En Stef die kijkt naar ons en zegt, nou jongens, dat is prachtig, wat doen jullie de 25e? Weet je dat niet meer?
4: Ja.
3: En dat was de dernière van zijn theatershow in den Arenberg. En die nodigde ons uit om dat
4: te komen zingen. Ik moet eens kijken in mijn agenda. Stef, ik kan dat wel vrijmaken.
3: Kim, echt waar, ik zie dat moment nog voor mij, dat ik in uw ogen keek en dat de tranen in ons ogen sprongen. Van vraagt hij nu echt letterlijk of dat wij in den Arenberg, in theater, op de plek waar Guillaume en ik het meest tot hun recht komen, op die plek daar dat te mogen doen. Dat was een droom en we zijn dat ook gaan doen. Dat zijn een van de mooiste herinneringen. Omdat, ja, Stef is zo'n warme, toegankelijke man. En ze zeggen altijd, never meet your heroes,
0: ja.
3: Maar dat is in dit geval echt niet waar. Want ik kan hem zo mailen als ik een vraag heb of als ik een antwoord per mail. Hè. Dat is een bericht niet. Maar,
0: en sowieso Stef Bos als inspiratiebron voor jullie eigen muziek, dat is ook een logisch.
3: Absoluut. Het is dankzij hem dat ik in het Nederlands zing. Ik had een rockgroepje, een covergroepje in Tengels en ik kwam er altijd af met Stef Bos en die mannen zeiden, tjeuken, jongen. Dat. En ik wist toen al van, toen ik Stef Bos voor de eerste keer live zag in den Arenberg, alleen als een piano, ik was toen een jaar of 18 of zo, toen wist ik van, dat is wat ik later wil worden als ik groot ben.
0: En wij gaan straks nog eens terug naar Pettenberg.

0: rand van goud.
1: Als die baby er binnenkort ook op 1, 2, 3, 4 uitvloopt, zal ze blij zijn, deze cadeau. Opnieuw binnengekomen in de Vlaamse 30er gisteren. 109 kilometer file om de buitenring rond Brussel vertragen tussen Waterloo en Groenendaal. Een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. De binnenring 3 kwartier tussen Wezenbeek en Groenendaal. Daar is de weg wel vrijgemaakt. De Antwerpsring richting Nederland. 20 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En andere vertragingen zijn beperkt.

0: ja, Sabine Tiels gelooft. Het is eigenlijk een lied over haar en haar man Dirk, de tegenpolen. Ik gooi het even naar jullie, Mathieu en Guillaume. Als broers.
1: De Dirk. Ah,
0: nee. De Dirk hou ik bij mij.
2: Wij zijn toch behoorlijke tegenpolen.
0: Zijn jullie tegenpolen?
2: Ja, jawel, jawel, jawel. Absoluut.
0: In welke zin?
1: Ik ben eerder yin en Guillaume is toch meer yang.
2: Ik denk ja, in die zin dat Mathieu is heel impulsief. Ik ben beredeneerd. Ja, expressief tegenover gereserveerd. Ik kan wel even doorgaan. Wat meer, ja, ik zeg niet dat ik heel gestructureerd ben, maar toch gestructureerder tegenover
0: de chaot. Mathieu.
2: Maar pas op, al die eigenschappen zijn niet per definitie bij de ene of bij de andere slecht.
1: We zijn anders, we verschillen. Maar daarom werkte het ook voilà. Als duo, omdat opposite attracts en het vormde gewoon een goed evenwicht tussen. Ik haalde Guillaume soms uit zijn comfortzone en Guillaume pakte mij af en toe bij mijn schabernak als ik iets te ver...
2: Aan het dromen was of zo.
1: Ja, aan het dromen was of ik de lijntjes
2: De randjes
1: er aan het aflopen was. En zo houden wij elkaar een beetje in evenwicht.
0: En één grote gemeenschappelijke liefde, één grote gemeenschappelijke held.
2: Stefans natuurlijk.
0: Daar gaan we het zo meteen nog over hebben. It's a
3: sunweb holiday. Skipas, inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
4: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocados voor 3 euro.
5: 3 avocados voor 3 euro? Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
4: Voorwaarden op koolruid.be. Koolruid, laagste prijzen.
6: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
7: Ah, hoor ik mijn naam?
6: Zegt de man die nog 3 vakken van het eerste jaar meeneemt en 1 van het tweede.
7: Ik bouw slim op.
6: Ja, maar duidelijk niet snel, hè?
8: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, je begint altijd bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires. Zo start je snel en werk je slim. Beestig toch?
9: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.

0: Elke dag telt voor twee.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht

0: Suzanne Freek.
1: Laat als ik jou nooit vergeten kan.
0: En goud.
2: Oh la la.
3: Oh la la.
0: Stef Bos, held en inspiratiebron van Mathieu en Guillaume hier bij mij in de studio. En Stef is natuurlijk ook een wijze man, dus de raad van Stef Bos sla je niet in de wind. Welke gouden raad zal jij nooit vergeten, Mathieu, die je van Stef gekregen hebt?
4: Wel, onlangs nog, Kim, zei hij tegen mij, tel je zegeningen. Maar dan in de vorm van een liedje. Dus vaak als ik het zo... Dat komt door de social media, dat je zelf aan het vergelijken bent met anderen en dat ik mij zo wat slechter in mijn vel voel of dat ik denk van potverdorie. Dan ga ik lopen, dan ga ik joggen en dan zet ik Stef Bos op en dan passeert er zo'n liedje. Ik weet niet welk liedje het was. Ik denk uit de serie van Beste Zanger of was het niet van... En dan begint hij zo. Nou, tel je zegeningen, man. En dan begint hij zo parlando te vertellen en dan... begin ik inderdaad mijn zegeningen te tellen en als ik thuis kom een paar kilometer later ben ik terug in balans. Dus Stef is eten en drinken voor de ziel en voor, het is tel je zegeningen. Ik vind dat zo'n belangrijke zin voor elke keer als ik zo weer een klein beetje uit balans ben.
0: Mooi.
4: Dan tel ik die dingen en dan ben ik vrij snel weer terug waar ik moet zijn.
0: Relativeert alles, zet alles weer terug in perspectief en ook daarvoor heb je dus Stef Bos nodig in je leven. Guillaume, ik kijk naar jou, want Zuid-Afrika is ook een link. Terug naar Plettenberg.
5: Ja, klopt. Ik had, het moet al meer dan 10 jaar geleden zijn, is mijn beste vriend Nicola verongelukt, helaas, in Zuid-Afrika. En ik had daar een nummer over geschreven, dat heette Plettenberg. En ik had mijn stoute schoenen toen aangetrokken, want we hadden Stef toen ontmoet, dat verhaal hebben we daarnet verteld. Dus we hadden een ingang en hij woonde in Zuid-Afrika. En ik had hem gemaild om te zeggen van, ja, ik zou graag dat nummer een beetje een

0: Afrikaanse, Zuid-Afrikaanse touch willen geven. En ik had eigenlijk gewoon eerder gedacht dat hij een coupletje zou meezingen of dat hij ergens een schwung aan zou geven. Maar hij antwoordde op zijn mailtje terug en hij had een heel couplet geschreven en hij heeft het nog ingezongen ook. En,
1: wat deed dat met jou?
0: Ja, het moeilijk te beschrijven, want dat was natuurlijk ook heel emotioneel. Dus dat nummer betekende sowieso heel veel voor mij. En dat dan ook nog eens die man waar je zo naar opkijkt, dat hij dat nummer en in een paar zinnen kon omschrijven wat ik 2 jaar had moeten achterzoeken, want ik ben ook naar de plek geweest toen. Het is niet gelukt om elkaar daar te ontmoeten, maar ik ben op de plek geweest waar Nicolai is overleden. En het is daar dat ik de inspiratie heb gehad om te beginnen aan een nummer en dan doorgestuurd naar Stef, et cetera. En dan flash forward, 5 jaar later, heb ik een soort van sequel geschreven, een soort van tweede deel, waar dat het eerste nummer Plettenberg ging over het zoeken naar antwoorden bij verlies, was terug naar Plettenberg een antwoord op hoe dat hele u sterker kan maken. En opnieuw heeft Stef meegeholpen, omdat ik hem ook mee wou meenemen in het verhaal. We hebben dat verdriet gehad, maar ik zit nu op een plek waar ik heel graag ben, ondanks al dat verdriet. En ook daar kon hij weer op meesterlijke wijze ons meenemen terug naar Plettenberg.
1: En het maakt je nog emotioneel, hè? Tot op de dag van vandaag.
0: Tuurlijk.
1: Je ogen waterig worden. Maar terug naar Plettenberg met Mathieu en Guillaume en met Stef Bos.
2: Afscheid kent geen tijd. Dit vat soms jarenlang en duurt zo'n eeuwigheid.

0: Mooi, ja, terug naar Plettenberg, Mathieu en Guillaume en Stef Bos. Snip verkouden toen je het inzong, Guillaume.
1: Ja, klopt, effectief. En we hebben dan beslist om die intake toch te houden. Ik had zoiets van, ik wou niet opnieuw inzingen. Ik had schrik dat het niet beter ging worden.
0: Goed is goed.
1: Hou maar.
0: Voilà, af is af. Wat is de grootste kracht van Stef Bos voor jou, Mathieu?
2: De grootste kracht van Stef Bos? Weet je wat ik vind? Ik vind dat Stef Bos... Zijn teksten, het stemt je ook tot nadenken. Dus het is ook een beetje een therapeut. Dat is het. Het is niet gewoon een verhaal. Stef, die neemt u mee. En soms, elke keer als Stef Bos een lied uitbrengt, of ik ontdek een lied, dan denk ik altijd van, hoe weet je dat van mij? En dat vind ik de kracht, van een
0: grootmeester.
2: Als je zo liedjes kunt schrijven, dat je bij iedereen persoonlijk naar binnen kunt gaan en dat iedereen van zijn eigen denkt van, hoe weet je dat van mij? Ja, dan zat je de groot. En ik vind dat Stef Bos, met dat ik vader ben geworden, vind ik dat zo schoon, hoe dat Stef ook zijn teksten blijft aanpassen.
1: Ja, hij groeit mee. Ja, dat is echt...
2: Het cynisme is eruit. En vroeger durfde Stef al wel eens sarcasme of cynisch zijn. Is dit nu later bijvoorbeeld? En nu heeft hij daar, sinds hij ook vader is geworden... heeft hij daar een variatie, een nieuwe tekst op geschreven. En vooral live, als hij dat speelt. Dus hij speelt eerst, is dit nu later. Maar dan antwoordt hij, nu zijn we later. Ik ben vader van... En dan hang ik aan zijn lippen. En dan hoe dat hij hoe dat hij eigenlijk het sarcasme heeft overwonnen. En eigenlijk de man is geworden die hij toen... Ja, ik kan dat blijven ontleden. Ik vind het...
0: En we zijn effectief later, want Stef Bos, ook Stef Bos, is deze zomer 65 geworden.
2: Lastig.
0: Donderdag komt hij naar hier. Wat wensen jullie, Mathieu en Guillaume, Stef Bos nog toe?
1: Allee, een welverdiend pensioen, valassen, boeken toe. Nee, natuurlijk niet. Een leven vol muziek nog. Ik hoop echt dat hij blijft schrijven. En zodat wij kunnen meegenieten van wat die man allemaal van levenswijsheid doorgeeft. Want hij is een beetje de filosoof die iedereen verstaat. Zo'n filosoof aan het volk of zo.
2: Het enige dat misschien nog ontbreekt op het palmares van Stef is een tour met Mathieu en Guillaume naar Zuid-Afrika.
1: Naar Zuid-Afrika ineens. Hupsa. Huppa.
0: Hij komt onderdag.
1: Oh, ik ga mee.
0: Ik kan het hem voorstellen. Merci om hier geweest te zijn.
1: Met heel veel plezier. Dank je wel.

0: René Froger, Crazy Way About You, ja. Net als Stef Bos, 65, hè. Deze René Froger, 65 jaar. René Froger, dus ook 65 jaar muziek, hits en herinneringen. Viert hij eind dit jaar op 18 december in Ahoy in Rotterdam met de René Froger Show of the Year. Als hij het zelf zegt, is met special guests, uiteraard, maar dus je moet ervoor naar Nederland. Trouwens, die reality-reeks over de familie Froger komt er dit najaar ook nog aan. Hilde de Vogelaren zegt, amai, toffe gasten die Mathieu en Guillaume, ze hebben Stef Bos goed omschreven. Ik wens hen beiden nog veel succes en echt wel een tournee met hun idool.
1: Vanavond op VRT1.
2: Dat is toch ingebakken in die generatie, hè? Ja. Op bedevaart naar Lourdes. En vertelde uw grootvader er dan over dat hij naar Lourdes was geweest?
3: Weinig.
1: Op VRT1 in Dwars door de Pyreneeën wordt het een spirituele etappe. Op VRT Canvas in Elon Musk Unveiled praten klokkenluiders over Tesla's autopilot. En op VRT Max gaan BV's geheime uitdagingen aan in Is het gelukt? Alvast veel kijkplezier.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: Nu 20% korting op je keuken.
4: Wij maken uw keuken in België.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Vandaag iets met pit?
6: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witdruiven, nu 1+1 gratis.
8: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
10: Nog even, alles goed.
9: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Die altijd tot het uiterste gaat.
11: Come on!
9: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
12: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Nieuwste van Niels de Stadsbader krijg je na 7 uur, want dat is onze Radio 2 topsong deze week. En jouw favoriet van Stef Bos? Stuur die zeker ook nog door via VRT Max.
13: Elke dag, telk voor twee.
14: Goedenavond, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. Op het grote drugsproces rond Limburger Flor Bressers zijn celstraffen tot 20 jaar gevraagd voor de 31 beklaagden. Voor Bressers is 20 jaar gevraagd en voor zijn Braziliaanse compaan 15 jaar. Ze staan terecht voor smokkel van minstens 16 ton cocaïne via de haven van Antwerpen. De advocaat van Bressers, Juhedi Moscovic, is niet verrast over de strafeis.
15: We hadden niet de illusie dat het Openbaar Ministerie in deze zaak minder dan de hoogste straf zou gaan eisen. Maar de onderbouwing daarvan die laat ernstig te wensen over. Mijn cliënt is een ontkennende verdachte en we zullen het bewijs betwisten wat het Openbaar Ministerie op tafel heeft gelegd in deze zaak. En aankomende woensdag is de verdediging aan het woord en dan zult u zien wat wij daarop te zeggen hebben.
14: Het proces vindt plaats in een extra beveiligde rechtbank en zal nog enkele weken duren. Het lag al verschillende keren stil en vorig jaar nog werd de advocaten de zaal uitgezet. De Antwerpse zakenman Fernand Huts trekt naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de bouwvergunning voor 4 extra verdiepingen bovenop het Hilton Hotel op de Groenplaats in Antwerpen. Huts is eigenaar van de nabijgelegen boerentoren en vreest dat de extra verdiepingen het uitzicht van op zijn toren zullen belemmeren. Volgens Huts negeert de Vlaamse regering negatieve adviezen van administraties en deskundigen. De federale regering gaat een inventaris opmaken van al het blusmateriaal in ons land. Aanleiding is de grote natuurbrand op de Hoge Venen die een maand geleden uitbrak en zo'n 3000 hectare natuur vernielde. Om die brand te blussen waren brandweerploegen uit het hele land nodig en er moest ook hulp gevraagd worden aan het buitenland. Zo'n inventaris moet duidelijk maken in welke bijkomende middelen ons land moet investeren, zegt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin.
16: We willen een beeld krijgen van alle de middelen die beschikbaar zijn in de 35 hulpverleningszone. Materieel, maar ook het personeel die ter beschikking is om die materieel te gebruiken. Dat bestaat nog niet. Ik heb gevraagd om dit oefening te versnellen. En zo kunnen wij zien waar wij moeten investeren.
14: Op de Hoge Venen wordt nog altijd nageblust. Het vuur is wel volledig onder controle. En de Amerikaanse president Trump heeft op sociale media gezegd dat Rusland en Oekraïne een akkoord hebben gesloten om elkaars energieinfrastructuur niet meer aan te vallen. Het is niet duidelijk vanaf wanneer en voor hoe lang die overeenkomst zou gelden. De Oekraïnse president Zelensky reageerde al en vraagt dat Trump meer details zou geven. Hij wil dat Rusland geen kritieke infrastructuur meer aanvalt, maar Zelensky verwacht niet dat Rusland daarmee zal stoppen. Het lijkt er dus op dat een akkoord toch nog niet helemaal rond is, zoals Trump suggereerde. We krijgen nog enkele opklaringen vanavond. Vannacht kans op nevel en mist bij temperaturen tot 17 graden. Morgen wordt vrij zonnig en warm tot 28 graden. Tegen de avond stijgt de kans op een bui met lokaal ook onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Na zomertje. Fijn. 7:03 op de binnenring rond Brussel ruim een half uur file rijden tussen Sint-Stevens-Woluwe en Oudergem door 2 defecte voertuigen op de linkerrijstrook. En op de buitenring een half uur extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Bemmel.
7: Zoveel vakantie, zo dichtbij.

0: mistake again.
1: Born Fools Rush In. Het is maandag, dus we hebben weer een nieuwe. Onderweg, dat is de nieuwste single van Niels de Stadsbader. Heel persoonlijk, lied gaat over zijn ex, over Nele. 6 jaar zijn ze samen geweest en Niels was er echt van overtuigd dat zij de mama van zijn kinderen zou worden. Het is anders uitgedraaid, maar wel mooi, want Niels is de Peter van de dochter van Nele geworden. En die relatie is dan wel gedaan, maar het respect voor elkaar is nooit verdwenen. Integendeel, ook Nele heeft dat bevestigd vorige vrijdag bij Radio 2 Spits en is blij met het lied.
2: Verliefd. En speciaal, ja, ik had nooit gedacht dat er nog een liedje ging komen. Want ja, toen we samen waren, was ik een beetje aan het wachten van wanneer gaat hij iets schrijven. Maar nu is het nog zoveel leuker en zoveel specialer.
1: Ja, sowieso. En Niels voegde dit er nog aan toe.
3: Ja, maar ik moet wel zeggen, als ik voor al mijn ex een liedje moet schrijven, dan ga ik nog een album moeten maken.
4: Dit is deze week de Radio 2 Topsong.
0: VRT Radio 2 Topsong.
1: Album van Niels, zo kan het dus ook, komt er gauw aan, begin oktober.

Lost Frequencies, zonderling Kelvin Jones. I Love To Go. Je hebt de schreeuw van Munch en je hebt de schreeuw van Kleimans en Van Geel.

0: toontje lager. Net als in de film deze week, Stef Vosbeek, bij Radio 2 Olala. Veel mooie verhalen over Stef Bos. Mathieu en Guillaume daarnet nog. Een voorbeeld, een vriend, een held is Stef Bos voor hen. Dankzij de mama grote fan geworden. Samen spelen met Stef Bos was een droom. En dat zou nog wel eens mogen gebeuren, zeiden ze. Ja, subtiel zijn de broers niet, maar dat hoeft ook niet. Stef komt donderdag naar hier. En jouw favoriete lied van Stef, stuur dat zeker door via Radio 2 op VRT Max. En vertel er ook bij waarom dat zo'n belangrijk lied is voor jou.
1: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
2: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Mister, Mister, de nieuwste van Loud. Laura Duimelink uit Beveren.
1: Radio 2, oh la la.
2: Radio 2. Kinderbrie.
0: Het is straffen van de Kempen, mag er ook altijd bij hier in Radio 2, oh la la. Ze kan ons geen ander, Dolly Parton, eren. Maar ze is ook steengoed, gewoon als zichzelf. Deze Barbara Dex.

Deze van de Dinky Toys is er misschien wel eentje voor Lenny. De ultrawandelaar staat voor een gigantische uitdaging. 15.000 kilometer stappen out in the streets. Vanuit Pemere naar Shanghai begint er woensdag aan. 7 dagen wandelen, 1 dag rusten. Dat is het plan gedurende 2 jaar. Onze Margot van de regio is hem vanmorgen gaan aanmoedigen. En ja, veel neemt hij niet mee. Een slaapmat, slaapzak, een hoofdkussen, 2 onderbroeken, 3 paar sokken, een beetje kledij en wat kookgrij. En ook wel 1 foto van de familie. Die heeft Lenny ingekaderd en gaat hij achteraan zijn rugzak hangen. Indrukwekkend allemaal wat die van plan is, die Lenny. Op de binnenring rond Brussel nog 15 minuten vertragen. Tussen Wezenbeek en Oudergem, daar is de weg wel vrijgemaakt.

0: En bij de volgende heb je misschien wel wat tekst en uitleg nodig.
1: Oh la la.
2: Oh la la.
0: Want ja, het is gelukt, maar nee, het was niet evident. Fien Germijns die kreeg van Sven de Leijer de opdracht om voor zijn nieuw programma Is het gelukt? Een top 30 hit te scoren. Alleen mocht niemand weten dat zij erachter zat. Dus trok ze naar Malta met deze Germijns logica.
3: Het goede is, ik heb, zoals iemand mij al heeft voorgedaan, spelregels van het spel even naast mij neergelegd. En ik heb gekeken, moet dat dan per se in België? Oh, dat wordt eigenlijk redelijk onmogelijk, want dan gaan mensen onmiddellijk weten dat ik de hit gescoord heb.
4: Ja, ja.
3: En er moest natuurlijk twijfel gezaaid worden.
4: Tuurlijk.
3: En dan dacht ik, ja, als ik nu eens opzoek in welk land het eventueel statistisch gezien wel mogelijk is om per inwoner kans te maken om een hit te scoren. En dan kwam ik in Malta uit. En dan heb ik maar gedacht, zal ik anders een leuke Malteser zoeken die met mij dat nummer wil maken? Ja. En ik kwam uit bij de geweldige Bajat.
0: Ja, Bajat, Libische zanger die in Malta opgroeide. En ze bedacht zelf ook een geweldig geheim alter ego, Naïef. Haar naam omgedraaid. Fien werd Naïef. En zo ging ze dus op promotour, gemaskerd ook bij de plaatselijke radio's. Maar olala, daar heeft Fien zich laten gaan.
3: Maltesers, die had ik even verkeerd ingeschat.
4: Oei.
3: Blijkt dat je daar absoluut niet mag vloeken op de radio. Absoluut niet. In geen zeven werelden mag dat.
4: Zoals op de BBC is dat.
3: Ja, en ja. Ik zeg daar al, let's fucking go. En ik zie die verstijven. Dus dat was radio-interview nummer 1. En Bajat zegt, misschien moeten we dat in dat volgende interview toch niet meer doen. Wij komen daar in de volgende radiostudio en die leggen ons dilemma's voor. En mijn tweede dilemma is zo moeilijk dat ik zeg, ah, oh, fuck, oh, nee, oh. Dus het gebeurt gewoon weer.
0: Ja, en dit is hem dan, Ea Dea van Fien. Omgekeerd, Naïef, samen met Bajat.

0: Eyadea, als ik dat goed uitspreek, betekent zoveel als kom hier bij mij. Het is een mix van Arabisch, Maltees, Engels en Nederlands. Het zou nog wel eens in onze Radio 2 Top 30 kunnen terechtkomen. Die vinger mij is als naïef. Het heeft ook wel een beetje Laura Tesoro-vibes, vind ik. En Laura zit dadelijk sowieso in je radio.
1: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
2: Goh.
1: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
2: Check.
1: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
3: Bebat.
1: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: Of je nu kiest voor een wijnproeverij...
5: Oh, als God in Vlaanderen.
4: Een wielertocht met de vrienden.
6: Wat is dit? Kun je niet volgen?
4: Of logeert in een prachtig kasteel.
5: Amai, schoner dan Versailles.
4: Je vindt het allemaal in...
3: Vlaanderen Vakantieland.
4: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
7: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
8: If you got a problem.
9: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je gebouw af is.
7: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
10: En er trekt een actieve onweerszone over het land.
11: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, dat is volledig grijs.
12: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen. Ja. Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
11: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
12: Oef, dat is een pak van mijn hart.
11: Ja, schat,
7: je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
13: Radio 2.

0: 2016, what's the pressure? Nu, 2026, Laura Tesoro wil niet meer gelinkt worden aan het Eurovisie Songfestival. Ja, en wat Nederland volgend jaar gaat doen, dat is ook nog niet zeker. De deadline om in te schrijven is normaal gezien morgen. Maar onze Noorderburen die hebben sowieso al uitstel gekregen van de EBU.
1: Radio 2, Olala-lijst.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Alain Pieter Arends in Gent, jij krijgt geen uitstel. Je mag de Olala-lijst invullen met jouw favoriete lied van Stef Bos. Hoe moeilijk of hoe makkelijk was die keuze?
3: Niet moeilijk. Ik kies de rivier. En ik luister naar Stef Bos voor zijn zang en teksten natuurlijk.
0: Ja, grote fan van Stef.
3: Ja, toch wel. Ik heb die leren kennen door mijn broer en zijn vrouw destijds. En tijdens het zwemmen gebruik ik ook zijn muziek. Ja, de kracht van de eenvoud en zijn woordkunst en zijn ritme zijn sprekend.
0: Zeg maar, tijdens het zwemmen zeg je Alain, hoe marcheert dat technisch?
3: Ja, ik gebruik een oortje die je onder water kan gebruiken. Dus geen bluetooth, maar dat is een P3 dat je er moet opzetten.
0: Allee.
3: En dat is waterbestendig. En ondertussen zie ik toch al heel wat mensen dit gebruiken.
0: Prachtig.
3: En ik zwem zeer regelmatig met Stef Bos. Gecombineerd met de Dire Straits ook. En nog met andere zaken, maar vooral Stef Bos.
0: Allee, zeg. En Stef Bos is dus waterbestendig. Dat is ook iets nieuws.
3: Ja, ja, absoluut. En daarom het liedje De Rivier is passend tijdens het zwemmen.
0: Ja, nat is het sowieso. Maar natuurlijk, het is meer dan alleen die nattigheid. Hè. Het is ongelooflijk. Ja. Hè. Dat is een woordkunstenaar. Mathieu en Guillaume die zeiden het daar straks ook al. Dat is ongelooflijk. Hè. Dat is pure poëzie, die mens.
3: Ja, hij schrijft heel beeldend, zonder pretentie. En hij gebruikt universele, simpele woorden om heel diepe gevoelens te omschrijven. En zijn klassiekers zoals Papa en Door de Wind zijn daar een voorbeeld van. Maar voor mij is de ultieme song, De Rivier.
0: Heb je hem al live aan het werk gezien?
3: Ja, recent in de Capitol Gent. Ja. En dat was de eerste keer en het zal niet de laatste keer zijn.
0: Kijk eens aan, voilà. En ook de eerste keer dat je Stef Bos aanvraagt in de radio, maar het zal misschien ook niet de laatste keer zijn. Evangeline Najaard uit Zedelgem, die zal het graag horen. Beste Alain, want ze had ook De Rivier aangevraagd. Dus bij deze. Merci voor zoveel schoons in de radio. Alain, fijne avond
3: nog. Graag gedaan. Dank je wel, fijne avond ook. Daar.

0: misschien minder bekend, maar wel heel mooi. En Alain Pieter Arends uit Gent, die zwemt met dit lied van Stef Bos in zijn oren. Dan vliegt hij altijd iets sneller vooruit in het water. Want ja, met Stef Bos gaat alles altijd beter dan goed. Zo is dat, hè? Carrie Hagger.
1: Ik kan het.

0: Gary Hager. Na 10 weken maakt hij weer zijn opwachting in de Vlaamse 30. Terug binnen op nummer 29.
1: Jij maakt alles beter dan
0: goed. En zo waren er eigenlijk nog uitzonderlijk veel van die re-entries, hoorde ik eergisteren op Radio BNE. Heel verrassend ook wel, bijvoorbeeld deze.
2: Daar is de tijd van de Zanzibar.
0: Ja, echt? Zanzibar. Bart KL met Zanzibar.

0: zat er plots weer in. Oostende van Camille, stijlicoon van Niels de Stadsbader zelfs. Niet nodig. Van Fleming en Meteor staan allemaal opnieuw in die Vlaamse 30. Heel bijzonder. Het grootste verlies is jammer genoeg wel voor deze.
1: 1, 2, 3, rak!
0: Ja. Niemand gaat naar huis. Sammeke Goris. Plaatsen verlies voor Rak na 19 weken in de lijst. Staat ook op nummer 19 trouwens. En Dana is de grootste winnaar.
2: Waar ben jij in de stilte van de stad?
0: 12 plaatsen winst voor deze.
2: Waar ben jij als de wereld ons vergeet?
0: Stilte van de stad staat nu op 14. En één nieuwkomer.

0: Original Dance Around the World. Morgen krijg je nog meer Stef Bos in je radio. Met tot nog toe onvertelde verhalen van Tom van Stiphout. En jouw favoriete Stef Bos nummer kan zomaar gebeuren morgenavond vanaf 6 uur. Dadelijk is het aan Romy. Lekker relaxen samen. Kan deugd doen, hè. It's
1: a sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
2: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. In de laatste 2 jaar kwamen bij de Vlaamse CLB's meer dan 3000 meldingen van pesten op school binnen. Ook cyberpesten neemt toe. Pesten is wanneer iemand bewust, herhaaldelijk of vanuit een ongelijke machtsverhouding een ander kwetst. Uitsluiten, beledigen, agressie, vaak buiten het zicht van ouders en leerkrachten. En slachtoffers zwijgen vaak, uit schaamte of uit angst. Let op signalen zoals plots isolement, slaapproblemen, tegenzin om naar school te gaan of dalende schoolresultaten. Maak je je zorgen? Weet dat leerkrachten en gespecialiseerde organisaties klaarstaan om te helpen. Samen zorgen we ervoor dat onze kinderen in alle vertrouwen kunnen opgroeien. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
4: Als jij van naar buiten kijkt, dan is het precies de intro van The Lion King. Zo'n mooie zonsondergang op dit moment. Kijk even naar het raam. Jawel, doe.

0: Goedenavond, VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. De luchtverkeersleiders op de luchthaven van Charleroi gaan de komende weken elke nacht staken. Ze beginnen woensdagavond en de staking kan tot 10 oktober duren. Er zal telkens gestaakt worden van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends. Het is onduidelijk hoe groot de impact zal zijn. Op de luchthaven van Charleroi wordt gevlogen normaal tot 11 uur 's avonds en vanaf 6 uur 's ochtends. De staking is het gevolg van een sociaal conflict over nachtpremies. Op het grote drugsproces rond de Limburger Flor Bressers is voor hem de maximale straf van 20 jaar gevraagd en voor het andere kopstuk 15 jaar. Alles samen staan er 31 beklaagden terecht voor de smokkel van cocaïne via de haven van Antwerpen. De advocaat van Bressers, Yehudi Moscovits, is niet verrast over de strafeis.
1: Wij hadden niet de illusie dat het Openbaar Ministerie in deze zaak minder dan de hoogste straf zou gaan eisen. Maar de onderbouwing daarvan die laat ernstig te wensen over. Mijn cliënt is een ontkennende verdachte en we zullen het bewijs betwisten wat het Openbaar Ministerie op tafel heeft gelegd in deze zaak. En aankomende woensdag is de verdediging aan het woord en dan zult u zien wat wij daarop te zeggen hebben.
0: Het proces is vorige week helemaal opnieuw begonnen in een extra beveiligde rechtbank. Het vorige proces lag verschillende keren stil door incidenten en procedurekwesties. In Vilvoorde in de provincie Vlaams-Brabant is het tekort aan huisartsen zo groot dat er een tijdelijke noodpost komt voor inwoners die geen vaste huisarts hebben. Het stadsbestuur en de lokale huisartsenkring werken daarvoor samen. Een aantal recent gepensioneerde artsen zullen er patiënten ontvangen, vertelt Schepen van Welzijn Christel Herbos.
2: Die merken dat er heel veel mensen geen vaste huisarts hebben of niet bij een huisarts terecht kunnen tijdelijk. En die het initiatief hebben genomen om een aantal voormiddagen per week zich vrij te maken, zodat mensen dan toch wel bij een huisarts terecht zouden kunnen. Want nu in de praktijk komen die meestal bij spoed terecht.
0: Zeven strandbaruitbaters dienen een bezwaar in bij de Raad van State tegen de vergunningen in Knokke-Heist. Het gaat om zes huidige uitbaters die hun vergunning verloren en één uitbater die plannen had, maar geen vergunning kreeg. Vorige maand verdeelde het gemeentebestuur de nieuwe concessies en zes huidige uitbaters moesten wijken. Een van de nieuwkomers is ondernemer Mark Koeken. Vanavond is het de deadline om een spoedprocedure aan te spannen. En op het EK volleybal spelen de Belgische mannen vanavond hun derde groepswedstrijd tegen Estland. België won de eerste set met 17-25. Vanavond droog met opklaringen. Vannacht kan er nevel of mist ontstaan bij minima rond 16 graden. Morgen kan de dag nog grijs beginnen. Daarna zonnig en erg hoge maxima voor de tijd van het jaar tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 2, relax.
4: Romy de Ridder.
5: Iedereen kent die Roxy Dekker met haar Sugar Daddy, maar als je de 70s hebt meegemaakt, ja.
3: Radio 2, relax. Ontspannen met de beste muziek.
5: Dan ken je vooral deze Roxy.

de zon die aan het ondergaan is. Roxy Music die in je oor fluistert op deze maandagavond. Het kan slechter, hè? Stef Mattens uit Overijse die laat via 14 Max weten. Wauw, Roxy Music. Prachtig nummer om mee te beginnen. En Marijke uit Koekelaar is het daarmee eens. Super plaat om mee te beginnen, Romy, uit mijn tienerjaren. Wel ja, geweldig. We gaan nog 2 uur door met Radio 2 Relax. Nu, mocht je vandaag onder een steen hebben geleefd op deze 14e september, kan er eens gebeuren natuurlijk, dan heb ik zo meteen nieuws voor jou. Na deze Bart Peters. Dat komt door jou.

mooi toch? Bijna 8:15. Je luistert naar Radio 2 Relax. En ja, het nieuws van de dag toch wel, hè? De Britse band Oasis die kondigt een nieuwe tour aan. Vers van de pers sinds een uur of 5, denk ik. In 2025 was er na 15 jaar een comeback zonder stops in Europa. Fans hun harten braken, maar deze keer wel. Noteer, 16 en 17 juli stoppen de broers in Amsterdam.

Summer and my body isn't ready. Ja, voor wat ben jij klaar op deze maandagavond? Misschien een theetje met een scheut honing? Een goede film? Of op VRT1 natuurlijk, hè. Onze Arnoud Hoube is daar met een nieuwe aflevering van Dwars door de Pyreneeën. Kan ook leuk zijn. Start om iets voor 9. Of nu, misschien wel voor de kreuners.

De Kreuners en Maak Me Wakker. Dat is absoluut mijn taak niet deze avond. Integendeel, moet jou eigenlijk een beetje lui maken. Hè? Jou relaxed maken op deze maandagavond. En daar gaan de Alan Parsons Project mij bij helpen zometeen. Maar eerst Maroon 5. Gaat ook al wel helpen, denk ik. Dit is She Will Be Loved.

Don't Answer Me, The Alan Parsons Project. Intussen 8:30 op deze maandagavond en door werken zijn deze tunnels afgesloten. Op de A12 van Brussel naar Antwerpen in Boom is dat de Ruppeltunnel. Je moet daar omrijden via de brug, nog tot 6:00 deze ochtend. En op de R2, de Antwerpse ring richting Beveren, is de Thijsmanstunnel dicht, nog tot 5:00 deze ochtend.

Ze is op dit moment aan het toeren met haar Magical History Tour. En ja, de naam verklapt het eigenlijk. Hè. Ze belooft je een muzikale terugreis. Ja, terug naar de jaren 60, 70 en 80. Dus dit past er perfect bij. Let It Be van de Beatles. Hoor je nog voor 9 uur hier bij Radio 2 Relax.

Family of the Year met Hero. En Tommy Hermans die laat weten via VRT Max. Hey, goedenavond Romy, wat een lekkere muziek speel je. Lekker, ik vind dat een typisch woord dat Nederlanders gebruiken. En ik zie hier dat Tommy uit Breda komt. Dus ja, kijk, lekkere muziek, dankjewel Tommy. Nu heb je ooit al eens nagedacht, Tommy, om koning te zijn. Ja? Zou het iets voor jou zijn? Koning zijn. Koen Wouters die zegt, abel ja, op één belangrijke...

de Beatles en hun wijselijke woorden Let It Be. Na 9 uur meer Radio 2 Relax. Je krijgt onder andere een hello van niemand minder dan Lionel Richie. Echt waar. Radio.

0: vanavond op VRT1.
1: Dat is toch ingebakken in die generatie, hè? Ja? Op bedevaart naar Lourdes. En vertelde uw grootvader er dan over dat hem naar Lourdes was geweest?
2: Weinig.
0: Op VRT1 in Dwars door de Pyreneeën wordt het een spirituele etappe. Op VRT Canvas in Elon Musk Unveiled praten klokkenluiders over Tesla's autopilot. En op VRT Max gaan BV's geheime uitdagingen aan in Is het gelukt? Alvast veel kijkplezier.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
4: Durf jij al eens je neus zo net te lang niet te snuiten? Dat je zo voelt van, oh, ik ben een beetje aan het ophalen. Wel, ja, acteur Michael Pas denkt er het scène over. Hij ergert zich eraan. Straks meer daarover.
5: Het is 9:00. Goedenavond. VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. In de haven van Antwerpen is een olielek ontstaan in het deurgangdok nadat een schip daar schade heeft opgelopen. Het scheepvaartverkeer verloopt moeizaam op de getroffen plek en schepen worden waar mogelijk omgeleid. Woordvoerder Lennart Verstappen legt uit wat er gebeurd is.
6: Er is inderdaad een gat ontstaan bij een zeeschip in het deurgangdok, waardoor er olie is gelekt. Er zijn dan onmiddellijk met de nodige man en machten en hulpdiensten en opruimdiensten naartoe gegaan om het gat te dichten en om de olie op te ruimen. Zowel het schip zelf is vuil, er is olie in het water terechtgekomen, maar voorlopig blijft het wel specifiek in de zone rondom het schip en is het zich niet aan het uitbreiden naar de rest van het dok en dus ook niet naar de Schelde.
5: In april werd de deurgangdok ook al eens getroffen door een lek, al was het toen wel ernstiger. De luchtverkeersleiders op de luchthaven van Charleroi gaan de komende weken elke nacht staken uit onvrede over de nachtpremies. Ze beginnen woensdagavond en de staking kan tot 10 oktober duren. Er zal telkens gestaakt worden van 10:00 s'avonds tot 8:00 s'ochtends. Het is onduidelijk hoe groot de impact zal zijn. Op de luchthaven van Charleroi wordt normaal gezien gevlogen tot 11:00 s'avonds en vanaf 6:00 s'ochtends. Bij een botsing tussen twee paardenkoetsen in Oudsbergen in Limburg zijn 5 gewonden gevallen. 2 van hen, beide 70ers, zijn zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde toen de paarden van de eerste koets struikelden over een boomwortel. De paarden en de koets vielen om, waarna de tweede koets op hen inreed. Het Israëlische leger gaat onderzoeken wie de militairen zijn die anoniem getuigd hebben in de documentaire NASA. Die film van 2 Israëlische filmmakers gaat over de aanvallen in Gaza en kreeg op het filmfestival in Venetië afgelopen weekend nog de speciale juryprijs. Maar de Israëlische minister van Cultuur is furieus over de film. Hij spreekt van verraad en wil dat de filmmakers hun nationaliteit verliezen. Israëlkenner Sander van Hoorn.
7: Het Israëlisch leger heeft daarop gereageerd en zegt, dit zijn mensen die wel kennis van zaken hebben, maar niet al te hoog in de rangen zitten. En ze proberen te verifiëren wie het zijn. Maar de stafchef van het Israëlisch leger zegt wel dat er een speciale eenheid nu wordt ingericht om te kijken of er achtergekomen kan worden wie die mensen zijn die getuigen en of daar dan eventueel juridische actie tegen ondernomen kan worden.
5: En op het EK volleybal zijn de Belgische mannen bezig aan hun derde groepsmatch tegen Estland. België leidt met 1-2 in de sets. Vanavond droog met opklaringen. Vannacht kan er nevel of mist ontstaan, minima rond 16 graden. Morgen kan de dag nog grijs beginnen, daarna zonnig en erg hoge maxima voor de tijd van het jaar. We halen tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: 3:09, goeie avond. Ja, door werken zijn deze tunnels afgesloten. Op de A12 van Brussel naar Antwerpen in Boom is dat de Ruppeltunnel. Je moet daar omrijden via de brug nog tot morgenochtend 6:00. Op de R2, de Antwerpse ring richting Bever, is dat de Thijsmanstunnel. Die is dicht nog tot 5:00 morgenochtend.

een goede dag van Lionel Richie krijgen. Zelfs I love you. Hoe mooi kan een maandagavond worden? Ja, toch nog een tikkeltje mooier, want deze song...

0: van Jan Leijers, Only Your Love Will Do.
1: Only your love will do.
0: Wel, die song, hè, die heeft Bart Kajel vertaald. En hij heeft er dit van gemaakt. Heel erg mooi. Ik zeg het met mijn hart, zo heet het. 8 over 9, dit is Radio 2 Relax.

0: mijn hart.
1: Een cover van Bart Kael.
0: Ik zeg het met mijn hart.
1: Het 2T1-programma Liefde voor Muziek. Zometeen maak ik de dag van alle Swifties hier op Radio 2. Dus ben je fan van Taylor Swift? Ja, draai dan nu maar al aan die volumeknop. Maar eerst is het nog aan Take That. Ja, de Take That toen ze nog met 5 waren. Ja, 30 jaar geleden intussen bijna.

0: I knew it.
1: Taylor Swift en I knew it, I knew you. Ja, ze zit nog wat op haar roze wolk, denk ik. Ze is natuurlijk nog niet zo lang geleden getrouwd met Travis Kelce, een American football player. Ook hij geniet nog na, als ik de kranten mag geloven. Of natuurlijk, om het in de woorden van Philip Robrecht te zeggen hier. Een magische dag, een magisch moment. Dit is magie.

En Filip Robrecht zegt, ik mag je alles vragen of je mag mij alles vragen. Nou ja, in dat geval was ik aan het nadenken over een vraag. Wat heeft jouw maandag magisch gemaakt? Is misschien wel een mooie vraag, hè, om deze Radio 2 Relax niet te eindigen, want we moeten nog 40 minuten door, maar je weet wat ik bedoel. Dus ja, zo'n dingen zijn leuk om te delen, toch? Kan via VRT Max. Wat heeft jouw maandag magisch gemaakt? En intussen strooit Adele nog wat liefde de wereld in.

Barbara Streisand en Woman in Love. Wat heeft jouw maandag magisch gemaakt? Wel, Bart Gerards uit Elsenen, die laat via VRT Max weten dat hij net terugkomt van een Spaanse les. Dus een beetje ja, Spaanse magie de wereld insturen. Fijn. Hij vraagt dus ook voor een Spaanse song. Que viva, viva la vida, vívela con alegría. Voy buscándolo, pero no puedo encontrar. Heel kort bellen per res, want ja, kijk, het is natuurlijk nog steeds Radio 2 Relax. Ah ja, dus na die Spaanse storm een beetje stilte. Stilte.

0: van Lisa Delbo en Eli. Ja, wat heeft jouw maandag magisch gemaakt? Voor Hilde Paulisse uit Zonhoven is dat dit.
1: Een appie, appie, appie rolletje in het zonnetje.
0: Echt waar.
1: Op een terrasje, op mijn balkonnetje.
0: Heel onverwachts, mijn buurvrouw op het terras een aperolletje gaan drinken met iets lekker erbij en wat bijkletsen. Dat was het magische moment van Hilde vandaag op deze maandag. Mooi toch? Intussen komt die maandag bijna op zijn eind. 9:30 zijn we en door werken zijn deze tunnels gesloten. Op de A12 van Brussel naar Antwerpen in Boom is dat de Ruppeltunnel. Je moet daar omrijden via de brug nog tot morgenochtend 6:00. En op de R2 is dat de Antwerpse ring richting Beveren. De Thijsmanstunnel die is dicht tot 5:00 morgenochtend.

0: durf jij al eens ja, je neus net te lang niet te snuiten? Dat je zo voelt van, oei, ik ben aan het sniffen, denk ik. Ik ben mijn neus aan het ophalen. Wel, bij deze, als jij zo iemand bent, acteur Michael Pas ergert zich aan jou. Ja, dat vertelde hij in de nieuwste aflevering van de Win-Win-podcast Mens, erger je niet? Net als ja, dat dingetje met Ferraris. Ook daar heeft Michael Pas soms een hekel aan.
1: Af en toe kom ik wel eens op het Trendy Zuid in Antwerpen. Dat vroeger een heel best gezellige, beetje alternatieve buurt was. Waar je nu op de terrassen alleen maar mensen ziet zitten.
2: Plasma TV is dat gewoon.
1: Ja, en er komt dan af en toe iemand met zo iets Ferrari of Lamborghini-achtig. Zo'n klein rond puntje zo. Dus dat is wel leuk. En zo, al die terrassen, als je daar drie keer rondrijdt, heeft iedereen je gezien.

Jawel. Het masterbrain achter K3 natuurlijk, hè. Ja, wat dan later verkocht is aan Studio 100. Je kent het wel. Maar ja, als je over K3 begint, het is alsof ik het ervoor gedaan heb, maar dat was niet echt waar. Verschijnt er automatisch een regenboog. Dit is Over the Rainbow.

Bijna 10 uur zijn we. Ja. En morgen word je natuurlijk wakker door Team Goeiemorgen Morgen. Maar nadien ook door Win-Win. En tegenwoordig is dat met Shema Sai Sai. Dag 2 voor haar. Ik verwacht veel hartjes in de app van Radio 2. Of via VRT Max.

0: Herman hier.
1: Isabella A., een mooi verhaal. Ja, nog voor 10 uur. De laatste voor Just the Two of Us.
2: Radio 2.
1: Maar hey, daarna gaat Radio 2 Relax gewoon door. Nog tot 1 uur deze avond. Dus zeker geen reden om de radio uit te zetten of om al te gaan slapen. Nee, nee, geniet gewoon lekker verder. Ontspan je. En morgen dus vanaf 6 uur terug je wekker. Goedemorgen, morgen is er dan weer. Een fijne avond.

0: Goedenavond, VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. Er is veel onduidelijkheid over het akkoord dat Amerikaans president Trump vandaag aankondigde tussen Rusland en Oekraïne, dat ze elkaars energieinstallaties voorlopig niet meer zouden aanvallen. Volgens Trump kwam dat akkoord er op zijn verzoek. Rusland reageerde nog niet. Oekraïns president Zelensky vraagt om meer uitleg. Maar een trio is in Kiev. Hij vermoedt dat Trump te snel was met zijn aankondiging.
1: Het lijkt er een beetje op dat Trump heel erg voor zijn beurt heeft gesproken. Misschien is het iets dat wel besproken werd op die onderhandelingen, maar waarover nog geen deal is bereikt, die ook heel moeilijk zou zijn. En denkt Trump toch vooral aan zijn binnenlandse agenda, want hij zit er heel erg mee verveeld dat die olieprijzen stijgen. Er komen midterms, er komen verkiezingen aan in Amerika.
0: Vorige week ging de dieselprijs in de Verenigde Staten voor het eerst boven de $6 per gallon. Dat is €1,37 per liter, wat veel is voor de VS.
1: Trump wil niet de schuld krijgen van die oorlog die hij tegen Iran is gestart, waardoor de straat van Hormuz dicht is en de olieprijzen stijgen. Dus hij probeert dat nu wat op Oekraïne te schuiven. Hij vraagt aan Oekraïne om te stoppen met aanval op olieraffinaderijen, omdat Rusland daardoor geen diesel meer exporteert. En hij hoopt misschien dat door die woorden nu uit te spreken dat ook zal gebeuren, maar voorlopig denk ik dat wat voorbarig is.
0: De luchtverkeersleiders op de luchthaven van Charleroi gaan de komende weken elke nacht staken uit onvrede over de nachtpremies. Ze beginnen woensdagavond en de staking kan tot 10 oktober duren. Er zal telkens gestaakt worden van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends. Het is onduidelijk hoe groot de impact zal zijn. Op de luchthaven van Charleroi wordt normaal gezien gevlogen tot 11 uur 's avonds en vanaf 6 uur 's ochtends. In de haven van Antwerpen is een olielek ontstaan in het deurgangdok nadat een schip daar schade heeft opgelopen. De hulpdiensten en opruimdiensten zijn ter plaatse om het gat te dichten en om alles op te ruimen, zegt Lennart Verstappen van Port of Antwerp Rouge.
2: Zowel het schip zelf is vuil, er is olie in het water terechtgekomen, maar voorlopig blijft het wel specifiek in de zone rondom het schip en is het zich niet aan het uitbreiden naar de rest van het dok en dus ook niet naar de Schelde. Dus het betreft momenteel voorlopig de zone rond het schip waar dat het gat is. Dus een deel van het scheepvaartverkeer is daar ook gestremd, maar een deel van het verkeer en een groot deel van de activiteiten zelf van laden en lossen van containers dat daar gebeurt, kan gewoon plaatsvinden.
0: In april werd het deurgangdok ook al eens getroffen door een lek. Dat was toen wel ernstiger. Bij een botsing tussen twee paardenkoetsen in Oudsbergen in Limburg zijn 5 gewonden gevallen. 2 van hen, beide 70ers, zijn zwaar gewond en naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde toen de paarden van de eerste koets struikelden over een boomwortel. De paarden en de koets vielen om, waarna de tweede koets op hen inreed. 7 strandbaruitbaters dienen een bezwaar in bij de Raad van State tegen de vergunningen in Knokke-Heist. Het gaat om 6 huidige uitbaters die hun vergunning verloren en 1 uitbater die plannen had, maar geen vergunning kreeg. Vorige maand verdeelde het gemeentebestuur de nieuwe concessies en 6 huidige uitbaters moesten wijken. Een van de nieuwkomers is ondernemer Mark Koeken. Vanavond is het de deadline om een spoedprocedure aan te spannen. Op het EK volleybal heeft de Belgische mannenploeg zijn 3e groepsmatch gewonnen. België versloeg Estland met 1-3. Morgen spelen de Red Dragons al opnieuw, dan is Denemarken de tegenstander. En de Nederlandse schaatster Jutta Leerdam zal komend seizoen niet in actie komen. Dat heeft ze gezegd in een video op haar sociale media. Maar een definitief afscheid van de sport is het niet. Leerdam werd dit jaar Olympisch kampioene op de 1000 meter en won zilver op de 500. Meter. Vannacht kans op nevel of mist bij minima tussen 15 en 17 graden. Morgen eerst wat ochtendgrijs, daarna zonnig en warm, maxima tot 27 graden. 'S Avonds is er wel kans op buien en die kunnen plaatselijk onweerachtig zijn. Meer op vrtnieuws.be.

0: Radio 2, relax.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

0: uur, goedenavond. VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. Er is veel onduidelijkheid over het akkoord dat Amerikaans president Trump vandaag aankondigde tussen Rusland en Oekraïne, dat ze elkaars energieinstallaties voorlopig niet meer zouden aanvallen. Rusland reageerde nog niet op dat nieuws. Oekraïns president Zelensky vraagt om meer uitleg. Maar een trio is in Kiev. Hij vermoedt dat Trump te snel was met zijn aankondiging.
1: Het lijkt er een beetje op dat Trump heel erg voor zijn beurt heeft gesproken. Misschien is het iets dat wel besproken werd op die onderhandelingen, maar waarover nog geen deal is bereikt, die ook heel moeilijk zou zijn. En denkt Trump toch vooral aan zijn binnenlandse agenda, want hij zit er heel erg mee verveeld dat die olieprijzen stijgen. Er komen midterms, er komen verkiezingen aan in Amerika. En hij wil niet de schuld krijgen van die oorlog die hij tegen Iran is gestart, waardoor de straat van Hormuz dicht is en de olieprijzen stijgen. Dus hij probeert dat nu wat op Oekraïne te schuiven. Hij vraagt aan Oekraïne om te stoppen met aanval op olieraffinaderijen, omdat Rusland daardoor geen diesel meer exporteert. En hij hoopt misschien dat door die woorden nu uit te spreken dat ook zal gebeuren. Maar voorlopig denk ik dat wat voorbarig is.
0: In Bree in Limburg heeft de politie een groot labo opgedoekt waar synthetische drugs werd geproduceerd. Het lab lag verstopt in een loods. 4 mensen zijn opgepakt. De politie heeft het zelf over een zeer groot drugslab, maar geeft voorlopig niet meer details. De 3 grote vakbonden hebben samen een nieuwe stakingsaanzegging ingediend voor een 24-uren staking in alle Belgische gevangenissen. De aanleiding is het aanhoudende probleem van de overbevolking. Momenteel zijn er nog altijd bijna 500 gevangenen die op de grond slapen. Of de staking ook echt doorgaat, zal afhangen van het overleg met minister van Justitie Annelies Verlinde later deze week, zo zeggen de bonden. Het gevangenispersoneel staakte vorige week ook al van maandag tot vrijdag, ook tegen de overbevolking en het personeelstekort. De nieuwe Hongaarse regering van premier Magyar heeft een wetsontwerp voorgesteld dat komaf moet maken met de omstreden anti-LGBTQ-wetgeving van de vorige regering Orbán. Die wetgeving verbood het promoten van homoseksualiteit bij minderjarigen. En de wet werd ook gebruikt om de Pride-optochten te verbieden. In april oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie nog dat de Hongaarse wet in strijd was met het EU-recht. Dat de wet nu zal veranderen is het eerste signaal dat Hongarije ook op dit vlak breekt met het Orbán-tijdperk. Tijdens de verkiezingscampagne bleef Magyar nog eerder op de vlakte over dit thema. En op het EK-volleybal heeft de Belgische mannenploeg zijn 3e groepsmatch gewonnen. België versloeg Estland met 1-3. Morgen spelen de Red Dragons al opnieuw, dan is Denemarken de tegenstander. Vannacht kans op nevel of mist bij minima tussen 15 en 17 graden. Morgen eerst wat ochtendgrijs, daarna zonnig en warm, maxima tot 27 graden. 'S Avonds is er wel kans op buien en die kunnen plaatselijk onweerachtig zijn. Meer op vrtnieuws.be.

Je moet er mee leven, je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.

luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek. Radio 2 Relax. Luister op

0: luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream. Op 4.

0: 12 uur, goeienacht. VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. Het lijkt er sterk op dat Amerikaans president Trump te snel was met zijn aankondiging dat Rusland en Oekraïne ermee akkoord gaan om tijdelijk mekaars energieinstallaties niet meer aan te vallen. Rusland reageerde nog niet op dat nieuws. Oekraïns president Zelensky vroeg al om meer uitleg. Maar een trio is in Kiev en hij legt uit wat er gebeurd is.
1: Het lijkt er een beetje op dat Trump heel erg voor zijn beurt heeft gesproken. Misschien is het iets dat wel besproken werd op die onderhandelingen, maar waarover nog geen deal is bereikt, die ook heel moeilijk zou zijn. En denkt Trump toch vooral aan zijn binnenlandse agenda, want hij zit er heel erg mee verveeld dat die olieprijzen stijgen. Er komen midterms, er komen verkiezingen aan in Amerika. En hij wil niet de schuld krijgen van die oorlog die hij tegen Iran is gestart, waardoor de straat van Hormuz dicht is en de olieprijzen stijgen. Dus hij probeert dat nu wat op Oekraïne te schuiven. Hij vraagt aan Oekraïne om te stoppen met aanval op olieraffinaderijen, omdat Rusland daardoor geen diesel meer exporteert. En hij hoopt misschien dat door die woorden nu uit te spreken dat ook zal gebeuren, maar voorlopig denk ik dat dat wat voorbarig is.
0: Vorige week ging de dieselprijs in de Verenigde Staten voor het eerst boven de $6 per gallon of €1,37 per liter, wat veel is voor de VS. In Bree in Limburg heeft de politie een groot lab opgedoekt waar synthetische drugs werd geproduceerd. Het lab lag verstopt in een loods. 4 mensen zijn opgepakt. De politie heeft het zelf over een heel groot drugslab, maar geeft voorlopig niet meer details. In Schotland is een lichaam gevonden tijdens de zoektocht naar een vermiste professor van de KU Leuven. Dat meldt de Schotse politie. Of het ook echt om de vermiste prof gaat, is nog niet zeker. De formele identificatie moet nog gebeuren, maar de familie van de man is wel op de hoogte gebracht. De politie spreekt niet van een verdacht overlijden. De prof van 45, die bijbelwetenschappen gaf, verdween gisteren tijdens een wandeling in de Schotse hooglanden. De nieuwe Hongaarse regering van premier Magyar heeft een wetsontwerp voorgesteld dat komaf moet maken met de omstreden anti-LGBTQ-wetgeving van de vorige regering Orbán. Die wetgeving verbood het promoten van homoseksualiteit bij minderjarigen. En de wet werd ook gebruikt om de Pride-optochten te verbieden. In april oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie nog dat de Hongaarse wet in strijd was met het Europees recht. Correspondent Stefan Bos legt uit wat er zal veranderen.
2: In de nieuwe wet gaat in elk geval staan dat deze groep niet meer gediscrimineerd kan worden. En hij wil ook de deur openen voor adoptie door homo-ouders van kinderen. Het is tot op zekere hoogte een verbreken met het tijdperk van Orbán.
0: De Amerikaanse rapper Macklemore wordt geschrapt als voorprogramma van de Engelse popzanger Ed Sheeran nadat er ophef was ontstaan over pro-Palestijnse uitspraken tijdens zijn optredens. Dat meldt Macklemore op sociale media. Ze zouden normaal nog 8 keer optreden tijdens de Amerikaanse tournee van Ed Sheeran, maar verschillende concertzalen zouden hebben laten weten dat dat niet kon doorgaan als Macklemore het voorprogramma deed. Macklemore schrijft dat zo 100.000 de fans getroffen zouden worden en dat Ed Sheeran dus in een moeilijke positie zat. Ed Sheeran zelf heeft nog niet gereageerd en ook de concertzalen geven geen commentaar. En op het EK volleybal heeft de Belgische mannenploeg zijn 3e groepsmatch gewonnen. België versloeg Estland met 1-3. Morgen spelen de Red Dragons al opnieuw dan tegen Denemarken. Vannacht kans op nevel of mist bij minima tussen 15 en 17 graden. Morgen eerst wat ochtendgrijs, daarna zonnig en warm, maxima tot 27 graden. Woensdag wisselend bewolkt met buien en 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2 Relax.
0: Ontdek Radio 2 Relax

Maar Johnny Cash zingt zacht, terwijl de zon rood gloeiend wegzakt. There's nothing wrong with going home tonight. Ik heb lekker Jeannette, foute zonnebril opgezet. Goud gespiegeld glas met paarse randen. Plastieke souvenir,

pleinen zijn verlaten, straten grijs en nat. Achter de gordijnen.

luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Werken, studeren, klussen, chillen. Wat je ook doet tijdens de nacht, wij zijn er graag bij. Met de juiste muziek. Tot zo.

0: is 1 uur. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preel. In Bree in Limburg heeft de politie een groot lab opgedoekt waar synthetische drugs werden geproduceerd. Het lab lag verstopt in een loods. 4 mensen zijn opgepakt. De politie heeft het zelf over een heel groot drugslab, maar geeft voorlopig niet meer details. Het lijkt er sterk op dat Amerikaans president Trump te snel was met zijn aankondiging dat Rusland en Oekraïne ermee akkoord gaan om tijdelijk mekaars energieinstallaties niet meer aan te vallen. Rusland reageerde nog niet op dat nieuws. Oekraïns president Zelensky vroeg al om meer uitleg. Maar een trio die in Kiev is, maakt een inschatting.
1: Het lijkt er een beetje op dat Trump heel erg voor zijn beurt heeft gesproken. Misschien is het iets dat wel besproken werd op die onderhandelingen, maar waarover nog geen deal is bereikt, die ook heel moeilijk zou zijn. En denkt Trump toch vooral aan zijn binnenlandse agenda, want hij zit er heel erg mee verveeld dat die olieprijzen stijgen. Er komen midterms, er komen verkiezingen aan in Amerika. En hij wil niet de schuld krijgen van die oorlog die hij tegen Iran is gestart, waardoor de straat van Hormuz dicht is en de olieprijzen stijgen. Dus hij probeert dat nu wat op Oekraïne te schuiven. Hij vraagt aan Oekraïne om te stoppen met aanval op olieraffinaderijen, omdat Rusland daardoor geen diesel meer exporteert. En hij hoopt misschien dat door die woorden nu uit te spreken dat ook zal gebeuren, maar voorlopig denk ik dat dat wat voorbarig is.
0: Vorige week ging de dieselprijs in de Verenigde Staten voor het eerst boven de $6 per gallon, of €1,37 per liter, wat veel is voor de VS. Peking verbiedt vanaf 15 november het bezit en de opslag van drones binnen de stadsgrenzen. Wie dan nog drones in zijn bezit heeft of ergens bewaart in de Chinese hoofdstad, overtreedt de wet en riskeert een boete. De drone kan worden afgepakt. De maatregel volgt op een ongeval met een klein sportvliegtuig in juni. Het toestel botste tegen de Citic Tower, de hoogste wolkenkrabber in Peking. De piloot kwam om en 13 mensen raakten gewond. De Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij werd wereldberoemd met zijn extravagante ontwerpen, vaak met veel glitter. En hij kleedde sterren als Cher, Diana Ross, Elton John, Dolly Parton, Taylor Swift en Beyoncé. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar voor beste kostuumontwerp. Hij won 9 keer een Emmy Award voor kostuumontwerp. Bob Mackie is 87 jaar geworden. Het blijft droog vannacht bij minstens 16 graden. Daarna een dag met nog behoorlijk wat zon en zomerse maxima van 28 graden. Tegen de avond komen er wolken en kan er een bui vallen. Woensdag wisselend bewolkt en nog hooguit 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Het is 2 uur VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De nieuwe Hongaarse regering van premier Magyar heeft een wetsontwerp voorgesteld dat komaf moet maken met de omstreden anti-LGBTQ-wetgeving van de vorige regering Orbán. Die wetgeving verbood wat Orbán noemde het promoten van homoseksualiteit bij minderjarigen. En de wet werd ook gebruikt om de Pride-optocht te verbieden. Nu wil Magyar ze dus aanpassen. Correspondent Stefan Bos.
4: Hij probeert het midden te bewandelen, denk ik, tussen aan de ene kant conservatieve Hongaren die toch wat meer hebben met de traditionele gezinswaarden, als je het zo wil omschrijven. Maar ook zeker wil hij een handreiking doen naar de wat meer liberale Hongaren. En ik denk dat hij op deze manier een soort middenweg zoekt, ook richting Brussel, want daarvan hangt natuurlijk ook heel veel geld af die hij nog wil binnenhalen voor Hongarije.
3: In april oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie nog dat de wet van de Orbán-regering in strijd was met het Europees recht. NAVO